0: New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
12: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: Kwak, kwak, kwak.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers. Sisters crying, slimy.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
8: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
2: Dit is Nieuw Business Radio.

van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
9: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
10: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
1: De New Business Radio Nieuwsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Nieuwsflash.
5: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: This is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in 2 decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na 2 zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
6: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. Baby.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: You self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Limburg is sinds begin mei een innovatiehub rijker. Het Chill Excellence Center, dat bij Maastricht-Aken Airport zit, biedt ruimte aan studenten en bedrijven om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De hub richt zich op 4 sectoren, namelijk defensie, luchtvaart, de maakindustrie en op sport. Het bouwt voort op bestaande initiatieven. Zo sluit het aan bij het Brightlands Gemelot Campus en de innovatiehub Slimme Materialen Gemelot van Defensie. De provincie Limburg die investeert daarnaast fors in het initiatief. Zij steunen de innovatiehub met ruim 1,3 miljoen euro.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Shaping your future. Nieuw Business Radio.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
7: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
4: Veel organisaties investeren in technologie, data of nieuwe manieren van werken, maar lopen in de uitvoering tegen dezelfde vraag aan. Hoe maak je verandering werkbaar, gedragen door de medewerkers en daadwerkelijk effectief ook? Echte transformatie slaagt als organisaties niet aan losse deeloplossingen denken, maar de verbinding maken tussen technologie, data, menselijk gedrag, organisatieinrichting en natuurlijk cultuur. HiWork is vandaag te gast hier in de studio, is opgericht in Nederland en breidt zich inmiddels uit in Europa en begeleidt organisaties bij veranderingen op het gebied van performance, agility, digital, data, AI en organisatieontwikkeling. En een belangrijke tool hierbij is het veranderkompas. Na bijna 20 jaar is die herontwikkeld samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar gaan we straks over in gesprek met Henrike van Bommel. En zij is Diversity, Equity en Inclusion Expert. En Heiko van Elkdijk, partner bij HiWork.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
4: Goedemorgen, van harte welkom.
7: Dank je wel.
4: Ik begin eerst bij Heiko. HiWork, inmiddels uitgetreden uit Nederland, Europa aan het verkennen. Hoeveel landen zitten jullie momenteel?
8: 4, althans in Europa. We hebben ook nog een kantoor in India, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
4: Ja, want wat ik zag op de website ook, jullie noemen jezelf eigenlijk een Europese speler als het ware. Maar, ja. Is dat een bewuste keuze om je zo te presenteren als het ware?
8: Ja, wij geloven echt in een sterk Europa. Met bedrijven die ook sterk in Europa zijn. En dat vraagt een andere aanpak dan de wat meer Anglo-Saxische gedreven adviesbureaus. Dus wij zijn geworteld in onze Europese cultuur. En helpen Europese bedrijven om sterker te worden en ze klaar te maken.
4: Is dat dan meer het Rijnlands model wat jullie volgen?
8: Ja, ja.
4: Dus met wetgeving, alles wat daarbij hoort.
8: Ja, dus bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Een van onze digitale tak is ook erg bezig met security en privacy. Hoe zorg je als organisatie dat je daar klaar voor bent? Dat je niet alleen aan de wettelijke verplichting voldoet. Maar ook in lijn is met wat je wil. Dus daar zijn wij met de expertadvies. We zeggen van, nou, dat is goed of niet goed genoeg. En we helpen ze daarmee implementeren om dat beter te maken als dat nodig is.
4: Wat is de omvang van het bedrijf? Met hoeveel medewerkers consultants zijn jullie?
8: We zijn ongeveer met 500 medewerkers intussen.
4: Ja. Dus het is een grote speler, zou je kunnen zeggen, toch?
8: Ja, zoals dat zo mooi heette, de Big Four. Die zijn wel een beetje,
4: in zicht.
8: Op hun stoel aan het schrijven. Ja.
4: Precies. En dan die uitbreiding. Hè? Als we even teruggaan in de geschiedenis van het bedrijf. Hoe lang ben jij betrokken bij Heiberg?
8: Heiberg bestaat nu eigenlijk 6 jaar. Is ontstaan als een idee eigenlijk dat een adviesbureau, dat heette Blinklane, dacht van wij zijn ergens goed in. Maar we zien dat de klantvraag verandert. Waardoor we eigenlijk meerdere expertises nodig hebben dan alleen die van ons. Laten wij eens kijken of we wat soortgelijke bedrijven zien. Met een soortgelijke visie en een soortgelijke cultuur. Om die te bundelen. Dus in 2020 is dat ontstaan. Ik zelf ben sinds 2021 erbij betrokken. En inmiddels zijn dus 11 bureaus in Heiberg gestapt, als het ware, om een deel van het geheel te vormen.
4: Ja. En dat vormt in één keer dan een speler waarvan je zegt, de Big Four, kijken achterom.
8: Ja, zeker. Ja, die vinden ons wel een beetje spannend.
4: Wat is jullie ambitie?
8: We willen echt een speler van betekenis worden. Hè? Want als ik zeg we zijn in 4 landen, dat klinkt heel stoer. Maar we zijn echt wel geworteld in Nederland. En we moeten die uitbreiding in die andere landen echt nog verder vormgeven. Het leuke is dat we wel al op een aantal thema's, bijvoorbeeld energie. We doen veel in energie in Nederland, nu ook in Duitsland. En dat we daar echt proberen die Europese spelers ook met elkaar te verbinden. En ik denk dat dat echt een mooie streven is voor ons. Om echt, dan vind ik dat je zegt, je bent niet alleen Europees vertegenwoordigd, maar je bent Europees werkzaam.
4: Hoe kijk je naar de ontwikkeling van de internal market in Europa?
8: Ja, dat is een mooie vraag. Ik zie dat we daar, dat is een no way back. Hè? Dus als je kijkt naar de geopolitieke spanningen, VS, China, Rusland, dan moeten wij als Europa ons versterken. Dat zie je nu op defensief gebied, maar ook op bedrijfseconomisch gebied. Ik denk dat we te makkelijk in het verleden geweest zijn met shareholder value only, maar dan we nu denken, er is een andere component bijgekomen, we moeten kijken, is het goed in het belang van? Dus ik geloof heel erg in een sterk Europa, sterke verbonden Europese bedrijven, meer gericht op kwaliteit, op duurzaamheid, dan alleen maar op de goedkoopste prijs.
4: Nou, ik denk dat we het komende uur daar nog wel vaker op terug zullen komen. Eerst eventjes nog aan jou, Henrike, want jij houdt je bezig met diversity.
7: Klopt.
4: Om maar 1 van de 3 zaken te benoemen. Wat triggert jou daar zo in?
7: Nou, eigenlijk mijn eigen verleden ook bij andere organisaties waar ik hiervoor gewerkt heb. Ik geloof er echt in en ik denk dat het ook aansluit bij wat Heiko net zei over onze Europese ambitie die we hebben als Heiberg zijnde. Maar dat perspectief verrijkt en verschillende perspectieven ook een beter resultaat geven. En dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt nogal wat. Ik denk dat we dat ook bij Heiberg zien. Hè. We hebben nu 11 bedrijven die met elkaar samenwerken met een andere perspectief, andere ideeën. Maar zorgen dat ze ook goed met elkaar kunnen samenwerken en dat ze elkaar ook versterken. Ja, dat vraagt gewoon iets van een organisatie. Dat vraagt iets van de mensen die er werken. En dat geldt voor mij ook voor diversiteit in de brede zin van het woord. Over gender, culturen, religies.
4: Inclusie zit er dicht tegenaan. Wat zie je in andere landen gebeuren waar jullie actief zijn? Is dat heel anders dan zoals het nu in Nederland gaat?
7: Ik denk dat vooral andere diversiteitsdimensies soms een verschil maken. Dus hè, waar we in Nederland veel toch nog steeds wel focussen op genderdiversiteit, culturele diversiteit, zie je dat in andere landen weer hele andere thema's aanhankelijk zijn. Uiteindelijk is inclusie een gevoel. En inclusie gaat over of je ergens op je plek voelt en je ergens jezelf mag zijn. En ik denk dat dat universeel is.
4: Ik vind het mooi dat jullie er zijn. We gaan het straks ook hebben over dat veranderkompas. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak ook bij programma's op New Business Radio. Waarin veranderingen belangrijk zijn. Maar hoe hou je nou koers? En waar meet je aan? Daar gaan we het zo meteen over hebben. I got lost inside my head.

0: Cold Kimono en Lost Inside My Head.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio staat het bedrijf Heiberg Centraal. In de studio Heiko van Eldijk en Henrike van Bommel. We hebben dat al even gehad over, ja, het bedrijf is eigenlijk pas sinds 6 jaar in de vorm waarin jullie nu op dit moment opereren. Nemen een razend tempo toch meerdere bedrijven over. Is dat nog een verschil in de bedrijven die jullie, zeg maar, in Nederland gevonden hebben en uiteindelijk ook over de grens kijken naar, ja, wat kunnen we aan ons portfolio toevoegen waardoor wij onszelf kunnen versterken?
2: Ja, ja. Nee, dus we proberen in Nederland een, zoals het mooi heet, een full service. Dus we proberen zoveel mogelijk diensten in ons huis te krijgen. En dat proberen we ook in die andere landen te doen. En bijvoorbeeld in Duitsland zijn we heel sterk op het gebied van data en in de mediamarkt. En zoeken we juist weer verbreding, zeg maar, op wat meer generieke profielen, people. Zodat dat Henrike doet. Dat moeten we daar ook nog gaan opbouwen.
0: Ja, want over data gesproken is natuurlijk een van de onderwerpen die we zeker gaan bespreken. Interessant is data, je noemt mediamarkt. Heb je het over bedrijf mediamarkt?
2: Nee, de
3: mediasector.
0: Ja, want dat is natuurlijk, dat is wel heel interessant. Dat data is soms interessanter voor overnames dan daadwerkelijk het productportfolio wat een bedrijf weet te bieden. Dat zullen jullie ook ervaren, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Nee, dus bijvoorbeeld waar onze Duitse collega's heel goed in zijn, is dat, en dat zal misschien mensen verbazen, maar heel veel nieuwsredacties die leveren hun artikelen aan een gemeenschappelijke database. En die database kan met behulp van AI eigenlijk al voordat het gepubliceerd is aangeven, je krijgt tussen de 500.000 en 700.000 lezers. Dus ik zou wat meer voorbeelden erin brengen of juist een reflectie erin brengen. En dan krijg je wel een miljoen views op een nieuwsitem. En dat is een voorbeeld waarin ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht. Zeg maar, dat de kracht van data is dat je die voorspellende waarde met AI. Dat je als journalist gewoon voordat je iets publiceert feedback krijgt over het kan beter. En heel gericht advies.
0: En dat betekent heel veel voor heel veel bedrijven waar jullie mee werken. Jullie zitten in verschillende sectoren. Net noemde je ook al energie. Wat is nog meer? Zijn nog meer de sectoren waar jullie actief zijn?
3: Ja, financiële sector werken we veel voor. De retail, handel. Ook wel binnen overheidsorganisaties, binnen gemeentes, ministeries. Dus eigenlijk ook daar zijn we best wel, denk ik, breed in Nederland in ieder geval al vertegenwoordigd. En ook in Duitsland, ook weer in de energiesector.
0: Ja, en het is eigenlijk, wat jullie doen is breed, hè? Dus het gaat over de transformatie van bedrijven. Jullie zijn eigenlijk op elke pijler zijn jullie actief en hebben jullie kennis in huis?
2: Ja, het is eigenlijk, we hebben denk ik wat ons onderscheidt is dat wij aan de ene kant hebben wij expertise in huis. Dus echt mensen die verstand hebben van bepaalde inhoudelijke thema's. Of het nou op diversiteit heel specifiek, maar in brede zin over digital, privacy, security, data, AI. Maar ook strategie, executie, verandermanagement, leiderschap, cultuur. Echte experts. En daarnaast hebben wij de kunde, zeg maar, om die expertise in de praktijk toe te passen. En ik denk dat dat eigenlijk de crux is van het bestaan van Heiberg.
0: Wat maakt het verschil dan bijvoorbeeld met de grote vier?
2: Wat je daar ziet is, enerzijds, ze hebben ook natuurlijk slimme mensen. Ik bedoel, kan wel zeggen dat die van slimmer zijn, maar nee. De kennis is niet meer het unieke onderscheidende vermogen. Het is de combinatie van de kennis, de kunde en ik denk een mindset. Een mentaliteit van, ja, wij gaan pas weg als het resultaat er is. En dan wil niet zeggen dat die anderen dat niet doen. Maar het is iets meer corporate. Wij zijn meer de ondernemende adviesorganisatie. Committed soms tot op het bot, zeg maar. Dat de klant zegt, oh, jullie zijn veel meer gecommitteerd dan mijn eigen mensen. Dus we willen het echt.
0: Nou, is dat een bepaalde vorm van een winnaarsmentaliteit, zou je kunnen zeggen?
2: Ja, ja.
3: En can do. Ik denk dat het dat nog meer is. Dus dat we ook altijd gaan voor echt praktisch resultaat. En niet alleen maar een mooi verhaal op papier. Een paar mooie woorden in een PowerPoint presentatie, om maar zo te zeggen. Maar ook echt met elkaar kijken van hoe kunnen we nu verandering brengen. Op welk thema het eigenlijk ook is waar we met een klant op aan het werken zijn.
2: Ja.
0: Je hoort het wel eens over bezuinigingen hier en daar. Dan hoor je heel snel vallen, ja, die dure consultants. Voelen jullie je dan beledigd?
3: Natuurlijk. Nee, maar ik denk dat het ook op heel veel punten zeker wel een terechte vraag is om te kijken van wat is de meerwaarde die je ook brengt. Ik denk ook dat je die altijd aan jezelf moet blijven stellen van wat maakt dat wij hier nu als dure consultant tussen aanhalingstekens toegevoegde waarde komen leveren. En dat we daar met elkaar ook altijd scherp op blijven. Om te zorgen dat we dat ook zeker blijven doen.
0: Ja. Ja, Eiko, heb je eigenlijk de afgelopen 6 jaar ervaren in de zin van verandering en behoefte bij organisaties om ze te helpen?
2: Ja, dus een verschuiving. En dat is ook wederom zeg maar toch wel een gevolg van de data en de AI. Is dat het wat minder om de expertise gaat. Hè? Want die is nu bijna iedereen die een beetje kan prompten. Die haalt zijn expertise wel uit de wereld, laat ik het zo zeggen. Dus het gaat om die combinatie van die kennis en die kunde om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wij hebben ook een beetje een credo. Het gaat niet om gelijk hebben. Het gaat niet om gelijk krijgen. Maar het gaat om gedaan krijgen. Hè? Dus wat Henrike zegt, dat we die can-do mentaliteit. Dat heeft ook met die waarde te maken. Wij zeggen wel eens tegen een klant, huur ons nou niet in. Hè? Wij kunnen te weinig waarde toevoegen. De verhouding tussen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt is onvoldoende. En dat is denk ik wel ook een verschil inderdaad met die wat meer corporate.
0: Wat zijn eigenlijk de vraagstukken? Die lopen denk ik uiteen. Hoe komt een klant bij jullie binnen? Hoe gaat dat überhaupt eigenlijk?
3: Ja, nou ik denk, dan spreek ik even vanuit mijn eigen context. Vanuit het people and organization deel binnen Heiberg. Vaak vanuit HR. Ik denk dat de vraag aan het verschuiven is. Dus dat het aan de ene kant vraagstukken zijn die ook rondom wetgeving gaan. Ook duurzaamheidsvraagstukken. Hè, van hoe zorg je nou voor sociale duurzaamheid in je organisatie? Hoe bevorder je die? Hoe link je die ook weer aan je financiële prestaties?
0: Met name ESG-onderwerpen.
3: ESG-onderwerpen, ja, het is heel leuk om heel veel vanuit een hele hoge moraal actie te ondernemen. Maar hoe zorg je er nou ook voor dat dat gekoppeld is en ook waarde toevoegt aan de organisatie? En tegelijkertijd ook AI-vraagstukken, ook juist binnen dat menselijk domein, binnen je eigen medewerkers. Hoe laat je ze samenwerken met AI? Hoe kan je AI inzetten om een deel van het werk over te nemen? Wat is de impact daarvan op je bestaande medewerkers?
0: Ik denk dat die op dit moment, dat een van de zwaarste discussies is.
3: Super spannend ook. Ja, en denk ook voor onze eigen organisatie. Hoe ga je AI inzetten? Hoe gaat het met je samenwerken eigenlijk? Hè? En hoe laat je het voor
0: de keuze
3: je
0: is reuze, hè? Wat
3: absoluut.
0: Dat
3: ja. Ja.
0: Hoe begeleid je dat een goede baan? Want ja, dan heb je het over, hè, we gaan pas weg als het af is. Maar AI is voorlopig nog niet af. En als wij onze ogen dicht doen, dan is alweer iets nieuws bedacht.
2: Ja, dus onze kracht zit ook niet dat wij zijn geen IT-bureau wat technische applicaties bouwt, AI-applicaties bouwt voor onze klanten. Hooguit wat meer agentic, maar niet echt een grote speler erin. Bij ons gaat het veel meer over, wat is nou de impact inderdaad van AI op je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je besturing nog klopt? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen krijgt? Wat voor impact heeft het op de werkprocessen?
0: Ja, want merk je dat ook heel erg, kan ik me voorstellen, eigenlijk het vraagstuk, hè? De vacatures, de overschotten die er nu zijn niet zomaar gevuld.
3: Nee, ik denk dat dat bijvoorbeeld ook heel erg linkt aan het thema diversiteit en inclusie. Hè? Dat daarmee ook een belangrijker thema wordt voor organisaties. Juist vanuit die arbeidsmarktkrapte. Hoe ga je invulling geven aan een organisatie die eigenlijk uit noodzaak ook misschien soms steeds diverser wordt. En tegelijkertijd, hoe borg je dan ook dat je daarin ook met AI goed blijft samenwerken als organisatie? Wat laat je AI doen? Wat laat je misschien soms juist ook niet AI doen? En wil je juist wel nog een menselijke hand hebben? En ik denk dat handelingsperspectief, dat is wat wij bieden aan een organisatie.
2: Ja, ja, misschien als ik dat mag inhaken.
0: Zeker.
2: Wederom ligt de vraag, welke waarde voeg je toe? Wij helpen organisaties om die waarde te bepalen, nu, maar ook in de toekomst. Dus als het gaat om de mensenstuk, dat gaat ook over richting je klanten. Hè? Wat is nou de waarde die je levert voor je klanten in de toekomst? En wat vraagt dat voor je organisatie? Model. Hè? Wat moet je dan veranderen?
0: Ja, daar kan je spreken van een spanningsveld, lijkt mij toch?
2: Absoluut, absoluut. En het grappige is, iedereen heeft het over AI en de implicaties van AI. Wij zien het eigenlijk nog niet echt zwaar doorgevoerd worden in bedrijven. Dus we horen heel vaak pilots. Hè? We hebben een pilot die is succesvol, maar hij gaat niet verder. En dat is natuurlijk ook wel, ik vind dat wel een beetje een soort tegenstelling. Hè? Dus iedereen zegt, ja, het is, de impact is enorm. En tegelijkertijd, we zien het beperkt. Hè? Dus we zien wel bedrijven voorbereidingen treffen. Maar de echte business case, de echte massa-ontslagen, ze zijn er nog niet.
0: Nee. En toch, en dat heb ik in andere programma's ervaren. Is dat men ook aan het voorbeduren is op bijvoorbeeld MBO. Mensen met praktische kennis. Daar is het tekort aan.
2: Ja.
0: Daar wordt nu wel van gezegd, van ja, die kenniseconomie die we nu hebben, zoals we die nu kennen, dat gaat straks heel erg anders en heel erg veranderen. Er gaan veel kenniswerkers misschien straks wel naar een praktisch beroep. Kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, leuke vraag. We zien die ontwikkeling ook gebeuren. Dus, en dan komt er bovenop de vergrijzing. Hè? Dus de beroepsbevolking zoals we die nu kennen. Binnen 5 tot 10 jaar alle babyboomers gaan met pensioen. Dus er is een uitstroom zeg maar aan ik noem maar even oude kennis. Mm-hmm. Of, laat ik het zo zeggen. Ervaren kennis. En er is een beperktere instroom aan de onderkant. Omdat een deel dus inderdaad overgenomen wordt door AI. Of andere vormen van intelligentie. En de behoefte ontstaat dus veel meer aan de praktisch toepasbare kennis. Namelijk, ja, dat heb ik zelfs. Als ik in mijn huis moet laten schilderen. Dan moet ik moeite doen om een schilder te vinden die binnen 6 maanden kan. Dus die ontwikkeling zien we. En we zien eigenlijk dat bedrijven daar. Misschien kan Harry daar nog wel meer over zeggen. Dus de succession planning van hoe zorg je ervoor dat je bestand van medewerkers nu en in de toekomst dat een beetje goed ontwikkelt. Niet altijd heel erg goed over nadenken nog.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Ik bedoel, ik heb 15 jaar geleden een studie bedrijfskunde gevolgd. Toen werd er nog gesproken over middellange termijn. Middentermijn is 1 jaar of 5. Langer termijn, dan hebben we het over 10 jaar plus. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar wat is nu een middentermijn? Is dat 1 jaar? Is dat 2 jaar?
3: Nou, ik denk sowieso afhankelijk weer, en het is misschien een beetje consultatieantwoord, hè, maar afhankelijk van de situatie.
0: Wel, ja, precies.
3: Of course,
0: ja,
3: moeten we toch even inbieden.
0: Ja.
3: Maar wel denk ik afhankelijk van sectoren. En ik denk dat korte termijn, als je nu kijkt naar in ieder geval ontwikkelingen op AI-gebied, dat echt maar over maanden gaat. Middellange termijn 1 jaar, misschien 2. Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaat. En ook als je ziet waar we nu staan ten opzichte van 1 jaar geleden. Wat wij ook al in ons eigen werk gedaan krijgen. En ook zien gebeuren bij klanten. Dan gaat die ontwikkeling razendsnel.
0: Ja,
2: het is wel leuk. Daar zit een beetje de spiegel naar onszelf ook. Hè? Dus wij zijn ook in onze eigen transformatie als Heiberg. Want we waren natuurlijk kleine bureaus. Nu zijn we een groot bureau. We moeten leren samenwerken met al die kleine bureaus. Dus we ervaren onze eigen transformatie. En precies dit punt van wat is nou middellange termijn, lange termijn of zelfs korte termijn. Ik merk dat wij als organisatie, en ik zie dat ook bij onze klanten gebeuren, eigenlijk de, zoals het zo mooi heet, run the business. Hè, dus hoe doe ik het vandaag en change the business. Hoe doe ik het morgen of overmorgen. Dat bijna een soort constante wordt. Hè? Ja. Dus je moet als organisatie bijna een soort schizofrene situatie hebben waarin je heel duidelijk stuurt op de performance van vandaag. En tegelijkertijd je organisatie moet klaarmaken voor morgen. Nou, en dat is waar wij vaak ondersteunen om dat mogelijk te maken. Want dat is niet makkelijk. Het zijn eigenlijk twee werkelijkheden.
0: Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je start met een implementatiefase, ook dat daar anders gekeken wordt en dat het eigenlijk ongoing steeds weer verandert. Maar hoe bepaal je dan uiteindelijk dan toch dat de basis die er aan onder ligt, dat die duurzaam is voor langere termijn?
2: Ja, dat is leuk. Dus het heeft te maken met hoe je organisatie stuurt. Hè? Dus, en dan kom je misschien ook weer terug naar waar wij wat meer in geloven, het Europese model. Dus dat je wat langer kijkt naar wat meerdere belangen. Niet alleen van de shareholders, maar ook van je medewerkers. Ook met name ook van je klanten. En wat we daar zien is dat directies af en toe moeite hebben om die twee werkelijkheden bij elkaar te brengen. Dus daar waar voorheen zeg maar, een agenda van een directie bestond uit hoe doen we het, moet daar dus zeg maar bijna evenredig zoveel tijd en aandacht staan. Hoe doen we het in de verandering?
0: Ja. Want als we het Anglo-Saxisch model er even bij pakken, dan kom ik al heel snel uit bij Silicon Valley. Dat is eigenlijk de boomer geweest van Silicon Valley. Kapitaal was geen probleem. Nu zie je in Europa langzaam maar zeker dat er gekeken wordt naar een kapitaalmarktunie. Waardoor hier kapitaal wat op banken op dit moment laat slapen, gewoon bereikbaar is. Dus daar zou je het een en ander kunnen doen. Maar wel aan de hand van wetgeving die de kaders bepaalt. En daar zeggen jullie eigenlijk, dat vinden wij goed.
2: Ja, omdat het belang meer is dan alleen maximale shareholder value. Ja. Dus het moet ook levensvatbaar zijn voor de langere termijn. Het moet goed zijn voor de medewerkers in het bedrijf. Het moet goed zijn voor de klanten in het bedrijf. En met een goede kwaliteit, ook vanuit duurzaamheidsgedachten. Dus, passend binnen onze Europese cultuur en ook ons toekomstig toekomstperspectief.
0: Ja, want dan kom je al heel snel toch op geopolitieke verhalen natuurlijk ook. Dan gaat het over concurrentie met bijvoorbeeld Verenigde Staten, met China, waar de markt anders in elkaar zit. Hoe kan je dan, is dat dan die duurzame, langetermijn visie die dan uiteindelijk niet nu al succesvol is ten opzichte van die anderen, maar over een aantal jaren tot uiting komt. Hoe zien jullie dat?
3: Ja, ik denk eigenlijk dat dat ook precies een beetje het spanningsveld is met alle ontwikkelingen die er nu zijn in de markt. En aan de ene kant gaan die ontwikkelingen zo ontzettend snel. Als je kijkt naar AI en de termijnen die we net bespraken. Tegelijkertijd, en dat is misschien ook een beetje het bruggetje dan naar het veranderkompas. Waar we het zo meteen over gaan hebben. Gaat het ook over wat een mens aan kan. Hè? Dus wat kan je ook aan verandering aan. En ik denk dat dat ook precies een beetje het spanningsveld is. Waar wij als Hybrid zijn ook op willen acteren. Dus aan de ene kant, hoe ga je een organisatie ondersteunen en begeleiden. Om met al die veranderingen, geopolitiek. Nationaal, op technologievlak, daar allemaal in kan meebewegen. En tegelijkertijd kan zorgen dat je ook de mensen die je in je organisatie hebt, die verandering op een duurzame manier weer door kan laten maken. En dat doet af en toe ook pijn. En ik denk dat het eerlijke verhaal is, wat soms ook lastig is om altijd over de bühne te krijgen. Maar hè, met elkaar ervoor zorgen dat we weten van oké, we hebben niet morgen die maximale winst of omzet. Maar we weten wel dat we met een organisatie bezig zijn die er over 3 jaar ook nog is.
0: Precies, je had gelijk overigens. Dat was mij op maat naar het veranderkompas. Want wat was het moment dat jullie dachten van hier moeten we iets mee?
2: Nou, dat was eigenlijk een heel simpel klantsituatie. Dus we werkten bij een organisatie die in transformatie was. En wat wij, maar ook meerdere bureaus doen, is dat je van tevoren meet waar sta je en aan het eind van, hoe is het gelukt, ja of nee. En wij hadden behoefte aan wat frequenter meten, waar staan we in de verandering. En wij kregen terug vanuit de organisatie, geen enquête. We krijgen iedere week al 2-3 enquêtes, geen enquête. En ik zat met een collega letterlijk met de benen op tafel van, hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? En toen kwamen eigenlijk 2 dingen bij elkaar. Het was een ervaring vanuit mijn eigen verleden. Dat ik heb ooit nog een paar jaar als manager gewerkt bij een energiebedrijf. En wij kregen toen een nieuwe directeur. En die ging na 100 dagen vertellen wat hij vond. En hij werd geflankeerd door 2 adviseurs. En hij vertelde een heel inhoudelijk verhaal. En na een half uur zei hij, en dit willen jullie allemaal? En ik keek om me heen en ik zag iedereen zo'n beetje knikken. Inclusief mezelf. En iedereen dacht, maar wie ben jij? Wie ben jij eigenlijk dat je, hè, zonder met ons gesproken te hebben, want het waren de adviseurs die het verhaal eigenlijk bedacht hadden. Dat kwam bij elkaar met mijn collega die zei van hey, ik heb hier een soort, we moeten eigenlijk een soort kompas hebben. Dus weet je, hij was een zeiler. Hij zei, als ik vaar, dan heb ik een kompas. Dus dan kijk ik regelmatig op mijn kompas om even erbij te sturen. Nou, die 2 ervaringen kwamen bij het veranderkompas. Het veranderkompas gaat namelijk over dat je eigenlijk pas in de transformatie en zeker aan het eind een eerlijk antwoord kunt krijgen op de vraag, wil je deze verandering? Ja, dus management wil te vaak van tevoren zeggen, nou, we presenteren wat we gaan doen. Dit willen jullie allemaal. En dan denk ik, ja, je krijgt misschien een ja. Hè, wat mijn ja ooit ook was. Maar het is geen echte ja.
0: Het is geen eerlijke ja.
2: Het is geen eerlijke ja. Want je weet het niet.
0: Is het dan een ja onder dwang? Is het een ja onder... Ik kan me ook voorstellen dat heel veel medewerkers er ook wel denken van, ja, maar als ik hier nu tegenin ga, die verandering die wordt vanuit hoger management geïnitieerd, ingezet. Ja, dan kost dat misschien mijn baan, want...
2: Dat is het.
3: Dus ik durf ook geen nee te zeggen tegen Heiko natuurlijk. Dat snap jij ook, ja.
2: Dat durf ik te betwijfelen. Maar, wat je zegt, dat klopt. Hè? Dus je krijgt sociaal wenselijke antwoorden. En op de wandelgangen bij de koffieautomaat zegt, nou, dit, ik geloof je niet in. En dan heb je als organisatie veel meer moeite om, dan sta je namelijk met 2-0 achter. Hè? Dus dan wil je iets wat eigenlijk misschien wel positief is, moet je dan in één keer uit het negatieve trekken. En daar is dat kompas eigenlijk op bedacht van, wacht nou even met die vraag stellen. Ga eerst kijken, wat is er nodig? En dat veranderkompas heeft, net als het gewone kompas, 4 kanten. Dus het gaat in eerste instantie om geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid gaat dus over wie leidt deze verandering. Is deze meneer of mevrouw betrouwbaar? Hoe heeft hij dat in het verleden gedaan? Staat hij tussen ons in of niet? En wij zien bij bedrijven wel eens echt die slag overslaan. Hè? Dus die zeggen, hier heb je dat verhaal. Dat gaat dan over de tweede as. Het gaat over snappen. Snap je waarom we dit moeten doen? Ook belangrijk. Maar we zijn als mens niet zo verandergezind. En misschien is het nog wel iets wat uit onze oorsprong komt. We gaan eerst kijken met wie ben ik. Dus wij vertellen ook organisaties, zorg dat veranderverhaal, dat klopt. En dat klopt met degene die het vertelt. Dus mijn directeur ooit die dat verhaal vertelde, en ik kende hem niet. Ja, de logica van mij was, oh, ik ken deze man niet, ik vertrouw hem niet.
0: Heel interessant, ik heb hem hier ook inderdaad heel knop staan. Geloven, snappen, kunnen en steun.
2: Ja.
0: Zullen we eerst even met dat geloven weer teruggaan aan het begin. Het voorbeeld wat je noemde, ja. Die directeur die kwam binnen, hij geloofde in zijn verhaal. En dat verhaal bracht hij over en daarvan, dat willen jullie allemaal. Dat is eigenlijk wat hij zei.
2: Ja.
0: Is dat iets waarvan je ziet dat dat nu wel verandert? Ook met name door technologische ingevingen tot, tot technologische veranderingen ook.
2: Ja.
0: Dat men dat geloof een beetje aan het loslaten is. Want ja, wij bepalen het niet meer. Het zijn de bedrijven als ChatGPT, als Cloud, als Gemini. Noem maar op die eigenlijk bepalen en geloven.
2: Ja, nee. Ik zie eigenlijk het tegenovergestelde. Dat geloven weer belangrijker wordt. Dus de menselijkheid, hè, aan wie verbind ik mij, lijkt wel belangrijker te worden. Dus we hadden het onlangs nog bij een organisatie waar we werkten, zat de directeur een beetje aan de zijkant. En achteraf hoorden we dus inderdaad zeggen van, ja, maar vindt hij het nou echt belangrijk? Want hij participeerde niet. Dus dan zie je toch dat, en ik denk dat dat misschien wel in deze tijd is, juist met heel veel informatie, heel veel achterbeeldschermen, dat mensen behoefte hebben aan, oké, maar wie is die persoon die op dat podium staat? Dus nee, ik zie eerder zeg maar een versterking van die geloofwaardigheid. En als je dat dus negeert of niet meeneemt in je verandering, ja, dat je echt een risico loopt dat mensen niet aangehaakt zijn. Ja.
0: Betekent dus dat type leiderschap, en dan kom ik ook even bij jou terecht, dat verandert? Dat charismatischer moet?
3: Ik denk het zeker. En ik denk dat het over geloofwaardigheid over de persoon en geloofwaardigheid over de boodschap gaat. En ook vanuit het veranderkompas dat je wil iemand inderdaad als voortrekker, als leider hebben waar je in gelooft. Charismatisch is één, maar ik denk ook authenticiteit. Ik denk dat ontzettend belangrijk is daarin. En dat ook weer bij de mens, dus bij de leider, maar ook bij de boodschap die iemand verkondigt.
0: Is dat niet iets wat van alle tijden is? Als je kijkt naar de Nederlandse politiek, daar zien we eigenlijk, alle respect voor Schoof, maar ja, daar kan je nou niet van bepaald zeggen dat het een hele charismatische man was.
2: Nee, dus dat jouw vraag net van, wordt het niet minder? Nee, ik denk dat het juist sterker wordt. We zien sterke figuren, dus het geloof van Jette. Is de boodschap van D66 nu heel anders geworden? Ja, misschien iets minder op de duurzaamheid en het klimaat. Maar men zocht in Nederland naar iets positiefs. Naar een energieke jonge vent waarvan we zeiden, hey, daar geloof ik in. Dat is volgens mij het verschil geweest waarom hij zoveel stemmen heeft gekregen.
0: Ja, dat was waarschijnlijk dan een spindokter die dacht, het kan wel.
2: Ja, het kan
0: maar,
2: wel.
0: Maar 1 en 1 is 2, wat dat betreft. Dus dat is heel belangrijk. Dat is dus een van die 4 punten. Dan het punt snappen. En dat lijkt me op dit moment, in deze fase waarin we zitten, in die technologische verandering, ook een enorm moeilijke factor. Met name ook, je had het net over de babyboomers die langzaam uitstromen. Het gaat wel heel hard met de technologie. Wil je daar dan nog in investeren als dat je weet dat je over 2-3 jaar van je pensioen gaat genieten?
2: Ja, dus die inhoudelijke boodschap, dat snappen, hè, dus snap ik waarom dit nodig is, die moet simpel, kort en helder zijn. En daar zie ik bedrijven ook nog wel eens heel veel woorden, hè, heel veel PowerPoint slides, terwijl eigenlijk gaat het meer over, wat is de aanleiding, waar willen we naartoe, en ja, we gaan een aantal obstakels tegenkomen om daar te komen, en probeer ze nou als management nou niet allemaal te benoemen en uit te leggen en hoe we daar doorheen gaan komen. Laat het gewoon kort, om het zo maar te zeggen. En we gaan ze aan en we gaan er doorheen met elkaar. In plaats van alleen maar de lijstjes punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. Om uitleg te geven van waarom het nodig is.
3: Ik denk dat dat ook zeker met vraagstukken op ESG-thema's, hè, of diversiteit en inclusie, ook zo belangrijk is. We kunnen wel roepen als organisatie zijn van, oh, maar we vinden diversiteit belangrijk, dus we gaan meer mensen aannemen met verschillende culturele achtergronden. Maar voor medewerkers, om dan echt te snappen, waarom doen we dit eigenlijk? Zijn we dit nou voor de bühne aan het doen? Wat willen we ermee bereiken? Dat heb je nodig om uiteindelijk ook zo'n verandering door te kunnen voeren.
0: Want ik kan me ook voorstellen dat er heel vaak nog wel een soort van tegengeluid is. Van ja, daar moet gewoon de beste persoon voor die vacature moet op de beste plek zitten. En dat gaat in feite niet om wie of wat het is.
3: Ja. En dan snappen door degene die zulke opmerkingen maakt, dat wat we zien als de beste persoon, hè, of kwaliteit. Ik bedoel, iedereen vindt denk ik kwaliteit belangrijk.
0: Moet je dat nog vaak uitleggen?
3: Elke dag. Ja, dat die kwaliteit dus voor verschillende mensen vanuit verschillende perspectieven met verschillende vooroordelen en ideeën over hoe het hoort en hoe het altijd is gegaan, dat misschien niet altijd het beste is om kwaliteit te bepalen, ook voor de toekomst. Ik denk dat nou ja, wederom het snappen heel erg belangrijk is.
0: Ja. Heiko, We hadden het net al eventjes ook over de wetgeving. Die ook vanuit Europa komt. Uiteindelijk in Nederland wordt omarmd. Of in ieder geval, daar moet Nederland verder mee. Laten we het zo maar even stellen. Wat helpt dat op dit moment bij dit vraagstuk? ESG is natuurlijk vanuit een groter belang wereldwijd eigenlijk ingezet. Maar wat vaak ook wel gezegd werd is van ja, als er geen wetgeving komt, is er ook geen verandering. Zijn jullie het daarmee eens of niet?
2: Ja en nee. Beginnen met de ja.
0: Is goed.
2: Ja, wetgeving helpt om als stok achter de deur om soms ook dingen af te dwingen. Hè? Dus je ziet een deel van de ondernemers echt die grenzen opzoeken van wat mag wel en wat mag niet. En een stuk wetgeving helpt daarbij om daar heel duidelijke kaders over te stellen. En nee, het helpt niet, omdat ik ook zie zeg maar dat een hele grote groep bedrijven veel meer vanuit een autonoom gedreven aanleiding zegt, dit wil ik.
0: Is het ook niet omdat wetgeving soms wordt gelanceerd en daarna weer wordt afgebroken?
3: Denk het zeker. En ik denk ook dat wetgeving, en dat daar ontkom je denk ik niet aan op het moment dat je een wetgeving of richtlijn inzet. Maar dat het ook soms een beetje ja de verkeerde dingen gaat meten. Ja, dus als je kijkt ook naar CSRD-rapportages, duurzaamheidsrapportages.
0: Ja, dan heb je het over de Green Deal, wat nu dan de Clean Industrial Deal genoemd wordt.
3: Ja, kan je heel mooi over rapporteren. Maar wat zegt dat nou eigenlijk echt over jou als organisatie? Dus ik denk dat het daarin soms juist ook een tegengesteld effect kan hebben op het uiteindelijke resultaat.
2: Ja, want daar waar je wetgeving hebt, krijg je heel vaak ook al handhaving, controle en... Nou ja, als het gaat over waar ik mijn handen nog wel eens van jeuken, is dat je zegt, oh, ik zou die politiek zo willen helpen om niet de controle op het proces te zetten, waardoor je als bedrijf alleen maar vinkjes moet zetten en rapportages moet invullen, maar veel meer over doelmatigheid. Dan denk ik dat wetgeving veel effectiever doorgevoerd wordt en gehandhaafd wordt.
0: Ja, met name dat vereenvoudigen, dat gebeurt op dit moment. Althans, daar zijn ze echt maar al mee bezig met de omnibus, het vereenvoudigen van die wetgeving. Merken jullie daar iets van in de praktijk overigens?
2: Nog niet echt, als ik eerlijk ben. Dus ik hoor mijn klanten toch nog wel steeds veel klagen over de toegenomen regeldruk. En ik moet hier aan voldoen, daar aan voldoen. Ik hoorde het van de week nog op het journaal ook. Dat zelfs een gemeente waar een buurt een volksfeestje wil geven. Ja, dan moet je allerlei plannen indienen over calamiteit, over veiligheid, over EHBO. Dus dan, je hebt niet de tijd. Dat zie je bij bedrijven ook eigenlijk. Dat is soms wel echt... moe worden van alle rapportages. Ja.
0: We gaan even terug naar het kompas. Want wij zijn bij de vierde pijler. Steun krijgen.
2: Ja. Ja, misschien. Grappig. Ga je toch even. De derde is kunnen. Dus wat ik bij bedrijven zie. Is
0: oh, dat, kunnen. Ja, sorry. Bedankt.
2: Ja, overslagen. Maar dat maakt niet uit. dus in een verandering. Veel bedrijven leggen uit. We moeten van A naar B. En morgen gaan we je helpen om B te bereiken. Waarbij ze dus die geloofwaardigheid overslaan. Dus wij zeggen eigenlijk vanuit Heiberg, pas als die geloofwaardigheid en dat snappen groen zijn, vanuit je kompas. Hey, mensen zeggen, ik snap het en ik vertrouw degene die me voorgaan. Dan komt de behoefte, kan ik dit eigenlijk wel? Ga dan mensen helpen om dat nieuwe aan te leren. En als ze dat dan aangeleerd hebben, dan komt die vierde pijler in beeld, die vierde naald. En dat is steun krijgen. En dat is met name vanuit management. Dus als management het nieuwe gedrag steunt, positief, in plaats van, dit doe je niet goed.
0: Kan je het noemen als een omgekeerde draagvlak creatie?
2: Ja. Ik geloof dat een verandering, wat ik zei, mensen zijn niet genegen om veel te veranderen en vaak te veranderen. Maar als ze gesteund worden, en in die zin dat draagvlak krijgen om een veiligheid te krijgen om nieuwe dingen aan te leren, dan willen mensen wel. Want in de 30 jaar dat ik hier rondloop, ben ik weinig mensen tegengekomen die echt niet zinvol willen werken. Iedereen wil 's ochtends vroeg naar zijn werk en denkt, ik ga iets leuks doen, ik ga iets toevoegen.
0: Maar zinvol, dan heb je ook nog zingeving. Dan hoor je eigenlijk dat de jonge generatie vooral daarnaar kijkt. Ja. Zie je daar nog verschillen in?
3: Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook bij waar je wil werken. Dus dat je ook ergens wil werken bij een organisatie waarbij je ook het gevoel hebt dat je iets aan het bijdragen bent. En die zingeving voor jezelf kan er soms, ik denk, eerder ook nog wel in zitten. Meehelpen om bepaalde financiële targets van een organisatie te halen. Terwijl ik nu denk dat zeker ook de jonge generatie het nog veel belangrijker vindt om te zien, wat draag ik nou echt bij? Juist ook weer vanuit de ESG, daar komen ze weer. Maar wat draag ik bij mijn organisatie? hoe presenteert mijn organisatie zich ook? Hè? Dus wat is het belang wat we zelf uitstralen? Dus
0: het is veel meer intrinsiek geworden, zeg je daarbij ook. Eigenlijk. Ja. Ja.
2: Dat zien we bij Heiberg ook gebeuren. Hè? Dus collega's die bij ons willen werken, die willen leuk werk doen. Hè? Die willen het adviesvak in, omdat het echt een vak is waarin ze goed willen worden. Willen resultaten neerzetten, maar willen ook maatschappelijk relevant zijn. En die willen zichzelf kunnen zijn. Maar wij zijn B Corp. Dus wij voldoen aan allerlei regelgeving.
0: Je hebt heel veel moeten invullen.
2: We moeten heel veel formules invullen om dat te worden. Maar we doen het omdat we het geloven. En ik zie dus collega's, nieuwe collega's, met name daarvoor ons kiezen. Die kiezen dus wel voor onze uitgesproken mening dat we dat belangrijk vinden.
0: Toch even terug ook naar de publicatie uiteindelijk over dit veranderkompas. Want het is een kompas wat eigenlijk als het ware hergedefinieerd is, kan je zeggen, toch?
2: Ja.
0: Wat zijn de verschillen met 20 jaar geleden?
2: Nou, één ding wat heel mooi is gebleven is dat het belangrijkste is, het is geen meting met een bepaalde uitkomst en dat zegt iets. Het is bedoeld als, wat ik zei,
0: en de tool.
2: Voortdurend gebruiken om te kijken, zijn we nog op koers of niet? Dus het gaat om de dialoog over het kompas. En dat de uitkomsten verschillen is alleen maar aanleiding om weer bij te sturen in je verandering.
0: Maar die vier assen die zijn eigenlijk feitelijk wel hetzelfde gebleven.
2: Ja, en wat je ziet aan wat is er nieuw geworden is dat de toepassing, zeg maar. Hè, daar zie je dus inderdaad techniek en technologie wel echt toegenomen. Dus daar waar we voorheen, was het vrij, noemen we dat, analoog. Hè? Dus we hadden letterlijk posters bij de koffieautomaat hangen. En dan gingen mensen stickeren en gingen ze met elkaar in gesprek. Hé, waarom ben jij groen of waarom ben jij rood? En nu zie je dat veel meer met digitale platformen ingevuld wordt. Dat daar de dialoog gevoerd wordt. Dat wordt ook gemodereerd. Zodat bedrijven inderdaad veel meer voortdurend zicht hebben op de verandervermogen van een organisatie.
0: We gaan zo verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: 12 tot 12 op New Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag Heiberg Centraal en in de studio Henrike van Bommel en Heiko van Elkdijk. En we hebben het nu al een tijdje over het veranderkompas met jullie gehad. Wat samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam eigenlijk opnieuw gedefinieerd is. Maar wat voor typische onderzoeken hebben zij nu gedaan om dit kompas ook een nieuwe vorm te kunnen geven?
2: Zij hebben echt voor een bepaald vak, volgens mij het veranderkunde, hebben zij groepjes studenten aan het werk gezet om met dat veranderkompas te kijken van, als je nu kijkt, zeg maar 20 jaar geleden in de, ik noem maar even, de analoge wereld ontwikkeld, hoe zou je dat nu doen in de wat meer digitale wereld? En daar hebben we inderdaad een aantal leuke suggesties ook voor gekregen om andere toepassingen, om het te meten, om de dialoog aan te gaan en om informatie te voorzien. Bijvoorbeeld in dat geloofwaardigheid en snappen stuk. Hè, die eerste twee gebieden. Om daar nog wat alternatieve interventies te bedenken.
0: Nu zijn jullie in meerdere segmenten actief. En ik kan me voorstellen dat je het kompas nu op verschillende manieren al in werking hebt gezien. Hè, wellicht in een praktijksituatie of in een dienstverlenende situatie. Wat kun je daarover zeggen?
3: Nou, ik denk dat, als ik naar mijn eigen context kijk, dit veranderkompas op een mooie manier inzetten bij vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Juist omdat het ook zo'n spannend onderwerp is. En ik denk ook weer steeds spannender aan het worden. Maar dat het geloven en geloof je in veranderingen op dit thema. Wil je ook daadwerkelijk veranderen? Snap je dat het nodig is? En kan je het? En voel je de steun uiteindelijk ook vanuit leiderschap. Dat maakt dat we ook de juiste gesprekken voeren met een klant. Want soms kan het kan heel snel worden van, oh, maar dit willen we toch en we gaan het doen. Eigenlijk precies het voorbeeld wat Heiko net schetste. Maar toch even terug naar de tekentafel en met elkaar nadenken van, maar wat is ook de impact? Wat betekent dit en hoe zien medewerkers dit ook? Daar helpt het gewoon om het juiste gesprek te voeren.
0: En wordt dat continu gevuld? Hoe werkt dat in de praktijk? Wordt dat continu aangevinkt of wordt daar continu data ingevoerd?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ja. Maar we hebben dus inderdaad, we gebruiken een digitaal platform waarbij mensen dat af en toe een linkje krijgen van, wil je even invullen, waar sta je in de verandering? Nou, dan komt er dus een kleuren, een opgetelde som van meningen. En soms hebben we dus inderdaad juist niet een digitale versie, omdat we ook werken op situaties waarin mensen geen toegang hebben tot een laptop of een telefoon. En dan is het veel meer bij de koffieautomaat, waar mensen met elkaar, waar we stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek gaan van, hey, waar sta je? En want het gaat juist om het gesprek. Het gaat juist niet zozeer, je moet van rood naar groen, maar het gaat erom, wat maakt dat jij nog niet van...
0: Zijn mensen daar ontvankelijk voor? Want jullie stimuleren dat dan bij, stel je zit in een meer productiefaciliteit of wat dan ook, kan me voorstellen dat mensen daar helemaal niet mee bezig zijn.
2: Nou ja, ik zou bijna retorisch willen stellen, hoe zou je het zelf vinden? Wil je invloed hebben op de verandering of laat je hem leidzaam over je heen gaan? Nou, in ieder geval, zeker in Nederland willen we toch graag meedoen. En het kompas biedt eigenlijk een heel simpel houvast om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
3: En we kunnen het niet alleen. Ik denk dat dat ook is. Wij zijn inderdaad die externe consultant. En ik denk dat onze kracht erin zit dat we het met de organisatie samen doen. Dat we het met de klant samen doen. En zij kennen hun eigen medewerkers, als het goed is, ook weer het beste. En anders helpen we ze daar graag bij. Maar dat die kracht van het samen doen, dat helpt ook om uiteindelijk ook de juiste mensen weer te bereiken.
0: Ja. Kan je nu een voorbeeld geven van, ja, iets wat haaks op elkaar staat als het ware? Dus dat veranderkompas, dat is de kern. Dat werkt bij de organisaties. Maar wat zij doen, wat zij eventueel produceren van dienstverlening bieden, dat is extreem anders. Dus dat kompas krijgt een hele andere vorm of het proces loopt heel anders.
2: Ik moet even zoeken.
0: Je had het net over de energiesector die jullie bedienen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere bedrijven zijn die...
3: Ja, ik denk, en zonder om specifieke klanten naming en shaming te doen, maar dat we inderdaad een groot verschil zien tussen, nou, om het even kenniswerkers te noemen, en mensen die meer in een productieomgeving werken bijvoorbeeld. Ook vanuit het veranderkompas, en misschien kan je me aanvullen, Heiko, maar dat je ziet dat het snappen, het kunnen echt iets anders vraagt van iemand die de hele dag zelf achter zijn computer zit, dan iemand die op de productievloer staat.
2: Ja, Ja, en dat gaf me even tijd om te denken.
3: Ja, ja, alsjeblieft. Ja.
2: Nou ja, denk, wat onderscheidend is dat wij, hè, want Henrike zegt dat we het met de mensen willen doen. Hè, dus in onze beleving, als wij onze kennis en kunnen overdragen aan de organisatie, dan is het een duurzame transformatie. Hè, dan kun je niet zo makkelijk terug. En wat we zien, zeg maar, is dat als je in specifieke situaties zit waar het een beetje schuurt, dan zit het vaak toch wel tussen, denk maar even, het leiderschap en de medewerkers. Dus daar waar een leider nog steeds, nou, misschien wel een beetje met een wat conservatieve inslag denkt, mijn mensen en ik moet ze vertellen wat ze nodig hebben, is het veel meer dat je de leider van nu veel meer mogelijk moet maken. Hij moet wel heel duidelijke kaders stellen, maar hij moet de mensen veel meer ook de verantwoordelijkheid geven om het te realiseren.
0: En dat zijn de momenten dat jullie dus een van de expertises, hè, net over 11 bedrijven die inmiddels zijn overgenomen, daar op dat moment kijken wat is er nodig om op dit moment die transformatie verder vorm te geven. Hoe snel kan je daarop acteren?
2: Wat is snel?
0: Ja, dat is een goede vraag. Misschien is er überhaupt...
3: Ik wou gewoon zeggen vandaag, maar... Oh,
0: maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat jullie starten aan een nieuw project, dat ook de opdrachtgever zegt, we willen dit binnen een x aantal maanden, misschien een jaar, afgerond hebben.
2: Ja, dat is nou een heerlijke vraag. Wij doen bijna altijd een analyse. En waarom? Het beeld van de klant is niet altijd het beeld wat wij zelf ook zien als wij dat checken in een analyse. En een analyse geeft ons niet alleen zicht op wat is er nou echt nodig, hè, om te bepalen wat gaan we doen. Maar ook daar zeggen wij, daar start eigenlijk de implementatie dan. Omdat wij echt van directie naar werkvloer, we zeggen wel eens heen en weer yo-yo-yo-yo-yo-en om informatie op te halen. Kijken waar is de alignment, hè, waar is de afstemming, waar is de samenhang en waar niet. En nou, ik denk dat dat inderdaad het meesterschap is. Want ik vind adviesvak echt een meesterschap. Is door de kennis en de kunnen te bundelen, weet je dus wat je moet doen. En soms is dat na 2 weken. Soms is dat na 3 weken. Soms zegt de klant, ik wil het morgen. En dan zeg je, ja, hartstikke leuk, maar dat werkt niet. En soms zegt de klant, als we dat over 3 maanden hebben, dan denken wij, wauw, dat kunnen we ook in een maand. Hè? Dus wij merken bijvoorbeeld in de overheidssector, dat daar de verandersnelheid wat ons betreft veel sneller kan dan dat ze zelf gewend zijn.
0: Volgens mij hoor je dat overal, toch? Als het gaat over overheid.
2: Ja. Ja.
0: Als eerste beginnen?
2: Sorry?
0: Waar zou je dan als eerste beginnen om dat tot uiting te brengen en ook te kunnen laten zien dat het sneller kan?
2: Door niet eerst 100% nagedacht te hebben over de oplossing. Maar met 70-80% kun je al beginnen. En juist die ervaringen vanuit het beginnen weer gebruiken om de oplossing beter te maken.
0: Ja, dus terug naar projectmanagement, ouderwets. Ja. De watervalmethode eigenlijk.
2: Nou ja, dat is eigenlijk iets in organisaties waar mee gewerkt wordt. Hè. Dus 100% nadenken, implementeren. Ja. Terwijl ja, de agile wereld veel meer gericht is op, we gaan kortcyclisch met elkaar itereren.
0: Sprinten.
2: We gaan beter maken, we gaan testen, we gaan feedback ophalen, we gaan weer verbeteren. En eigenlijk voor mij is dat terug naar hoe het hoorde. Want als ik bij mijn bakker ben en als ik zeg 3 weken achter elkaar heb je zuurdesembrood, de 4e week zegt hij.

0: echt, ja.
1: Het is toch een hype?
0: Ja, het is toch een hype. Doe niet zo moeilijk. Ja. Doe gewoon je werk. En daarop kunnen aanpassen en dat kunnen doen. Ik denk dat dat ook al onze kracht is. In die context kunnen werken.
1: Tot slot. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Hoe zien jullie de toekomst? Dit is een houvast voor de komende jaren. Hoe zien jullie de toekomst van Hyber?
2: Positief. En ik moet een beetje lachen, omdat ik denk, wat ik zei, we hebben onze eigen transformatie. Dus in alle eerlijkheid, wij hebben ook onze hobbels en obstakels gehad. En iedere keer kijken we weer aan.
1: Het is eigenlijk zijn die continu een soort van spiegel aan het werken.
0: En we moeten regelmatig het veranderkompas invullen. Ja, we mogen weer stickertjes plakken.
2: En met elkaar in gesprek. Ja. Nee, dus wel positief, omdat ik zie dat steeds meer worden we ook gevraagd, zeg maar, voor opdrachten die inderdaad die verschillende expertises en kunde bij elkaar brengen. Onze klantportfolio groeit. Ons team groeit. Dus dat zijn wel voor mij twee hele belangrijke signalen om te denken. De toekomst, ondanks dat er heel veel in de wereld gebeurt, zie ik hem met vertrouwen tegemoet.
1: Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. We kunnen volgens mij over dit hele verhaal echt nog uren doorpraten. Helaas gaat in deze uitzending niet meer lukken. Dus ik wil jullie nogmaals danken. Hyber vandaag centraal in Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs.

0: omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
3: Het is dinsdag 26 mei, 11 uur stipt. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar De Ondernemer Live. Vandaag is onze hoofdgast Mark de Vos, oprichter van GoBoonie. Hoe dit camperverhuurplatform uitgroeide tot de Europese marktleider, dat is het gesprek van vandaag. Daarnaast duiken we in de sharefundingcampagne van de Vegan Pizza Bar en schuiven twee studenten aan met een hemelbestormend idee om de uitvaartbranche op te schudden. Dat en meer tussen 11 en 12 bij De Ondernemer Live.
2: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Jonathan van Noord.
3: Sinds 2022 bestaat de Vegan Pizza Bar. Ja, en de naam die zegt het al. Hier eet en haal je pizza's die volledig vegan zijn. Na vestigingen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht wil mede-eigenaar Maarten Kleijzen nu de rest van Nederland veroveren. Te beginnen bij Amsterdam. En om die groei te versnellen is een sharefunding campagne gestart met als doel 500.000 euro. Maarten, welkom.
4: Dank je.
3: Heel even voor de mensen die denken, vegan pizza, wat is er mis met een normale pizza? Wat zeg jij dan?
4: Nou, er is helemaal niks mis mee met een normale traditionele pizza. Maar we moeten ook wel een beetje nadenken over het klimaat en de duurzaamheid. En het is geen trend meer, maar dat is meer een noodzaak. En een kleine correctie, we zijn al sinds 2020 begonnen.
3: Bij deze, ja. Gecorrigeerd. Ja. Even over vegan pizza's dan. Waar zit de moeilijkheid of is het eigenlijk heel eenvoudig?
4: Op zich heel eenvoudig. Een pizza bestaat vaak uit 3 dingen. Je hebt deeg, tomaatsaus en kaas. Ja. Nou, de eerste 2 die zijn vaak al 100% plantaardig. Maar de kaas, daar zit wel de crux. En daar hebben wij de uitvinding voor. Een heel uniek eigen recept vegan kaas ontwikkeld.
3: Ja, want daar komt denk ik ook jouw rol in dit bedrijf vooral kijken. Hè? Want je hebt jarenlange ervaring als productontwikkelaar in de foodsector. Ik zag op je LinkedIn onder andere vegetarische slager. Ja. Ik weet dat die ook in de kaas zitten. Dus heb je daar een beetje afgekeken? Of is die kaas juist weer van jou?
4: Nee. Inderdaad, mijn oude werkgevers Jaap en Nico Kotweg van de Vegetarische Slager. Die zijn Doos Vegan Cowboys begonnen. Maar op een hele andere manier. Zij wil echt met precisiefermentatie melk maken. Ja. Of kaas maken vanuit plantaardige melk. Ik heb het wel een beetje anders aangesneden. Op een iets snellere manier.
3: Dan ben ik toch benieuwd, zonder dat we er gelijk een hele spoedcursus kaas maken voor beginners van maken. Maar
4: ik krijg deze vraag natuurlijk 16 keer per dag in een van de restaurants. Wat we doen, wij maken onze eigen plantaardige melk op basis van sojaproteïne. En daar implementeren we alle smaken van kaas in. Dus ja, er zit wat zout in. We werken met umami smaak, zoals edelgist en miso. En er zit natuurlijk een beetje vet in. Ja. Olie, om het lekker smeuig te maken.
3: En waar ik ook wel benieuwd naar ben, die cheese stretch, zoals dat zo mooi heet, hè, bij een pizza. Dus die draden van kaas, zitten die erin?
4: Nou, daar kunnen we nog even op doorontwikkelen. Maar we moesten op een gegeven moment toch stoppen. Want ja, je kan zo ver ontwikkelen in je eigen testkeuken. Maar op een gegeven moment kun je pas doorontwikkelen naar je gaat opschalen. Nu zijn we aan het opschalen. We hebben een fabriek gevonden die het kan maken voor ons. Ja, nu, als wij wat budget overhouden, dan zou ik heel graag weer verder willen met die kaasontwikkeling.
3: Straks gaan we dieper in op de sharefunding campagne. Eerst nog even over jou, want ik weet denk ik al waar ik 2022 van haalde. Dat was het moment dat jij erbij kwam.
4: Klopt.
3: Inderdaad. Welke kans zag jij als productontwikkelaar en ex-vegetarische slager?
4: Nou ja, ik ben natuurlijk wel opgegroeid met vegetarisch en vegan producten met vegetarische slager. En dan krijg ik ook al die cijfers te horen van wat we doen met moeder aarde en met de planeet en hoe het beter kan. Dus ja, dat zet je aan het denken. Ik heb ook 2 kinderen. Dus ja, je wilt de planeet ook wel een stukje leuker achterlaten voor je voor de nieuwe generatie. Dus ja, toen ik met de vegan pizza bar in aanraking kwam en de vraag kreeg van kun je ons helpen met de doorontwikkeling van de plantaardige kaas, want ze hadden iets ontwikkeld wat oké was, maar absoluut niet wat er nu is. Ja, vond ik dat een hele mooie uitdaging. Dus ik hou van een uitdaging.
3: Maar je kan je als ZZP'er in laten huren als kaasmaker of je kan echt instappen als mede-ondernemer. Ja. Wat heeft jou doen besluiten om dat laatste te doen?
4: Ja, de oprichters waren echt toffe gasten. En ik geloofde heel erg in het product. En wat ook heel mooi is en wat ik ook met mijn mede-compagnon heb. We hebben onze kinderen als testpanel voorgehouden. Dus ik ben met mijn kinderen naar het restaurant gegaan. Van ja, eet maar eens even een pizza met papa. En die zeiden allebei ook van mijn compagnon. Die zeiden ja, wanneer gaan we weer? En dat was voor mij wel het teken van oké, dit is gewoon een goed product nu al. Dus laat staan als je met betere kaas, plantaardige kaas kan maken.
3: Ik kan me ook zo voorstellen dat vegan ook nog wel wat weerstand oplevert hè, bij mensen. Hoe overtuig je de klassieke omnivore, of soms zelfs de carnivore, om voor jullie pizza te gaan?
4: Ja, dat is een leuke vraag. We krijgen gelukkig heel veel mensen die open-minded zijn voor plantaardig of vegetarisch eten. Dus ook de carnivore komt bij ons binnen, of de omnivore. En die lopen allemaal met een grote glimlach de deur uit. Want die zijn dan blij verrast. Die komen vaak binnen met iemand in hun kenniskring, familie, die dan vegan eet. En dan moeten ze maar mee. En dan denken ze, nou, waar gaan we nu weer terechtkomen? Maar met zo'n pizza, en helemaal met onze pizza, wij bakken gewoon steengoeie pizza's die ook nog eens vegan zijn. Zijn ze allemaal verrast. En dat is superleuk om te zien. Want pizza is natuurlijk een iconisch gerecht. Iedereen eet wel eens één keer in de week pizza. En als ze dan de pizza's van ons proeven, ja, dan is het toch heel leuk.
3: Jullie hebben de keten bestaat uit locaties in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Amsterdam ligt voor het grijpen, om het maar zo te zeggen. Straks gaan we daar wat dieper op in. Maar heel even toch over die markt van die vegan restaurants. Want ze hebben het eigenlijk ook wel lastig. We zien ook wel dat er een hoop ermee stoppen. Al dan niet failliet gaan. Zelf dacht ik gelijk aan een beetje naamgenote vegan junkfood bar. Die behoorlijk in locaties terug is gegaan. Ja. Als jij kijkt naar die beweging. Waar zie jij dan dingen fout gaan? En wat doe jij dan anders bij de vegan pizza bar?
4: Nou, ik ben heel blij dat je dit benoemt. Want vegan was op een gegeven moment wel echt een trend. Je zag het ook in de supermarkten. Hè. De schappen werden steeds groter. Je kon steeds makkelijker aan producten komen. En er was zeker ook een soort van de downfall van dit soort bedrijven. Als je het hebt over vegan junkfood bar. Ze hebben echt een baanbrekend gedaan qua marketing. Hè. Ze hebben vegan echt wel sexy gemaakt het aantal jaar terug. Alleen wat zij hadden was geen uniek product. Zij werkten met producten die ook in de supermarkt lagen. Dus een hamburger die kon je bij hun kopen, maar ook bij de Albert Heijn of bij ergens anders. En dat is waar ons voordeel is. We hebben echt een uniek zelfontwikkeld product die iedereen lekker vindt. En die kan eigenlijk niemand namaken.
3: Dus als je met een hamburger werkt die ook in de supermarkt te vinden is, zeg jij van dan heeft de gast het idee, dit kan ik eigenlijk zelf ook.
4: Ja, wat mij betreft wel, ja.
3: Is dat echt het enige wat jullie onderscheidt van die groep?
4: Smaak, unieke producten, dat is echt de grootste onderscheiding, ja. En niet iedereen bakt een pizza thuis in een steenoven of in een gasoven. En dat is waar wij natuurlijk bekend op staan. Wij hebben professionele apparatuur, wat niet iedereen thuis heeft.
3: Ja.
4: Dat maakt echt wel een verschil.
3: Aan de ene kant kan ik me ook nog een verhaal herinneren wat wij onlangs op de ondernemer hadden. Schiet me nu te binnen. Dit jaar was dat van een bedrijf wat juist de naam vegan uit hun. Dat was een bedrijf in diepvries maaltijden. Juist vegan eruit heeft gehaald. Ja. Omdat het weerstand opriep. Hebben jullie daar ook last van?
4: Zeker, ja. We zijn afhankelijk van A-locaties. Dus wel van de duurdere locaties. Als je kijkt naar Utrecht en Den Haag zitten we echt in een winkelgebied. Rotterdam zitten we net iets te buiten. En dan heb je wat minder mensen lopen. Maar je merkt gewoon het gros van de mensen die voorbij loopt en die zien dan vegan op de deur staan. Ja, denken van, dan heb je het weer. Moet ik daar naar de binnen?
3: Maar moet dat er niet af dan?
4: Wie weet. Wij geloven nu heel sterk in het merk. Het is lekker duidelijk. De mensen die bij ons binnenkomen, en het gebeurt nog steeds dat mensen online een reservering maken en het niet doorhebben dat ze in de vegan pizza bar terecht zitten, maar voorkomen. Maar wij houden van duidelijkheid. En ja, dat is ook waar ons merk heel sterk in is. Wij zijn de vegan pizza bar en what you see is what you get.
3: Wat ik een interessante vind, normaal gesproken, en dan kan ik een beetje bevooroordeeld zijn. Hè, Amsterdam als de hip and happening spot, daar begint dan een vegan restaurant. Jullie hebben dat eigenlijk niet gedaan. Hè? Ja. De andere route, dus Rotterdam, Den Haag, Utrecht en daarna pas Amsterdam. Ja. En je wil gelijk met twee vestigingen beginnen. Vanwaar die route en niet juist beginnen in het epicentrum van het vegan eten?
4: Ja, nee, ook weer wederom een hele mooie vraag. Ja, de oprichters kwamen allebei uit Rotterdam. Dus ja, dan is het makkelijk om daar te beginnen. Het is in 2020 gestart, dus ook in een hele interessante periode met corona en COVID. Maar dit werd mij ook onder de neus gedrukt door... We werken met de platform Broccoli, die helpt ons met de sharefunding. En die zeiden ook, jullie merken zo sterk. Jullie hebben al bewezen dat je in Rotterdam, in Den Haag en in Utrecht 3 locaties hebt die winstgevend draaien. Ja, dan is Amsterdam wordt gewoon een vliegwiel. Dat is gewoon een land op zich. Je hebt daar zoveel toerisme, zoveel mensen die met klimaat bezig zijn en vegan. Ja, dat wordt voor ons de markt. En ja, uiteindelijk hopen we daar 3 winkels te kunnen openen.
3: Maar waarom niet daar dan eigenlijk als tweede, derde, vierde vestiging gegaan? En pas als nummer 4?
4: Ja, nee, we wilden het echt dicht bij huis houden. Ik kom zelf uit Den Haag. Dus voor mij was Den Haag heel makkelijk. En we zijn voor de derde locatie Utrecht. Zijn we ook gaan scouten in Leiden en Delft. Een beetje meer in allemaal bij elkaar te houden. Ook zodat we met personeel makkelijk konden uitwisselen. Mm-hmm. Maar het is Utrecht geworden en Utrecht is echt een fantastische locatie. Die draait als een malle.
3: Maar het zijn toch andere steden als je het hebt alleen maar over bijvoorbeeld toerisme. Hè? Tuurlijk komen de toeristen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Maar dat is niet een verhouding als wat daar in Amsterdam komt. Nee. Zie je Amsterdam echt als een toeristische hotspot? Ga je meer richten op lokale consumenten? Hoe moet ik dat zien?
4: Amsterdam is zo groot, dus zoals ik hem voorzie, we kunnen in elke uithoek gaan zitten, hè, in noord, oost, west.
3: Zijn nog geen vestigingen verrekend?
4: We hebben nog niks op het oog. We gaan half juni gaan wel, misschien dat ik straks al een oproepje kan doen naar de luisteraars en de kijkers thuis. In noord heb je natuurlijk veel meer van je eigen community, van de mensen die daar wonen, zijn veel duurzamer, veel groener. Maar ja, in het centrum, ja, dan moet je het echt van het toerisme hebben en van de vegans.
3: Maar waar zal jouw eerste vestiging naartoe gaan? Denk je dan eerder voor de locals in Noord die wat bewuster zijn? Of rammen met de toeristen?
4: Ik hoop toch wel de tweede. Gewoon echt in het centrum. Mooie plek. Niet te groot. Gewoon echt waar we echt kunnen laten zien wat we doen.
3: Opvallend. Jullie hebben eerder al €200.000 opgehaald. En dat was via crowdfunding. Nu staat een veelvoud, namelijk een 500.000, via sharefunding. Ja. Van waar die keuze? Je had toch ook gewoon weer crowdfunding kunnen doen?
4: Ja, goede vraag ook. Wij geloven ook in delen is vermenigvuldigen. Wat wij enorm zagen met de crowdfunding, dat we een hele groep investeerders / ambassadeurs erbij kregen. Dus die ook vanaf dag 1 naar je zaak komen en ook daar willen eten met vrienden, familie en feestje organiseren. Dus we zagen al snel van we moeten weer iets doen om geld op te halen. Want ja, met het vliegwiel wat Amsterdam gaat genereren, hoeven we dit waarschijnlijk niet meer weer te doen. Maar we moesten nu een iets groter budget, want we willen het nu echt doorpakken. We willen nu echt doorstromen.
3: Ja, want de groeiwens is naar 10 locaties in 2029. Ja. Is dat niet extreem ambitieus?
4: Ja. Maar ja, je moet ergens een...
3: Welke beren zie je nog op de weg?
4: Ik denk als Amsterdam wordt gewoon een succes. Daar geloof ik heilig in. Dat is voor mij geen vraagteken. Als ik al zie hoe snel Utrecht van de kaart kwam. Zie ik geen beren op de weg. Ja.
3: Aan de andere kant, ik ben een klein beetje in de cijfers gedoken. In 2024 en 2025 waren er netto rode cijfers. Aan de andere kant is de prognose erg zonnig. Namelijk een omzetsprong van naar 6 miljoen in 2030. En een EBITDA-marge van 20%. Ja. Dat is nogal een verschil. Waar gaat dat verschil gemaakt worden?
4: Ja, er heeft een verschuiving plaatsgevonden. Want in 2023 zijn we ook een cateringbedrijf gestart. En die was zo succesvol dat we die ook los moesten trekken van de vegan pizza bar. Dus daarin is een gat in onze administratie gekomen. Maar we zijn nu ook weer met andere omzetstromen bezig. Dus we weten allemaal dat de horecasector, de restaurantsector... valt als eerste de klappen. Hè? Als slecht weer is, heb je minder omzet. Als een oorlog speelt, dan worden de prijzen duurder. Dus wat wij willen doen, wij willen een robuust bedrijf bouwen. Dus wij zijn niet meer afhankelijk alleen van de mensen die naar ons te komen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook ons eigen bezorgkanaal. We werken nu samen met andere restaurants met onze producten te verkopen. Dus we denken aan diepvriespizza. We maken echt fantastische arancini. Dat zijn risotto.
3: Risotto balletjes.
4: Met onze kaas erin. Echt fantastisch. We maken echt de lekkerste brownie en boterkoek. Alles plantaardig.
3: Maar verbreding gaat dan zorgen voor juist...
4: Voor stabiliteit, ja.
3: Ja? Zou denken, als je juist meer focus hebt, dat je dan... het verschil kan maken qua kosten naar beneden?
4: Ja, maar een restaurant draai je vaak in druk bezette tijden. Hè, en het personeel moet je toch wel betalen, ook op de rustige momenten. Dus op de rustige momenten willen wij ons team...
3: Dan gaan ze diepvriespizza's maken?
4: Ja, Ja. Ja,
5: dus, en arancini.
4: Ja, en arancini, ja. Dus totdat we het kunnen opschalen. Maar we willen juist echt dat iedereen inzetbaar is om mee te helpen om te laten groeien.
5: En opvallende die je er net ook al benoemde. Jullie willen het bezorgen in-house gaan doen. Dus geen Uber Eats, geen thuisbezorgd. Ja. Ik denk dan vooral, tuurlijk, je betaalt een marge. Maar dan heb je die heisa niet.
4: Ja. Nee, dat was geen makkelijke keuze. Daar speelden we eigenlijk al mee vanaf het begin. Want ja, Uber en Thuisbezorgd zijn platforms die het heel makkelijk maken. Maar ook daarentegen niet zozeer op kwaliteit gedreven zijn. Want ja, ik heb pizzabezorgers weg zien fietsen met onze pizza's. De tranen in mijn ogen sprong. Ook nog wetende dat ze een heel groot marge pakken van je omzet. Ja, was voor ons best wel een makkelijke keuze van ja, dit moeten we zelf doen. Ook omdat dit soort partijen zoals Uber en Thuisbezorgd niet helemaal eerlijk spelen. Want ja, de grotere partijen, de fastfoodketens, die betalen aanzienlijk minder marge dan de leuke MKB'en die ook nog een missie gedreven
5: hebben. Maar dat snap ik. Maar je moet scootertjes hebben. Je moet fietsen hebben. Je moet jongens en meiden hebben die erop zitten. Ja. Neem je niet heel veel op de hals? Hoeveel heb je er nodig bijvoorbeeld?
4: Nou ja, we doen op een avond twee tieners van 16 jaar. Maar ook als ze geen bezorging doen, helpen ze mee in het restaurant. Dus kunnen ze, staan ze tomaatjes te snijden, staan ze oregano te plukken, pizzadozen moeten gevouwen worden. Dus er is altijd werk. Dus het is ook weer gelijk dat je personeel hebt voor in je restaurants.
5: Tot slot, ik heb hier vaker ondernemers aan de desk die financiering ophalen. Eigenlijk hoor ik altijd van ze, het is toch wel lastiger dan ik dacht. Ik heb me er een klein beetje op verkeken. Ja. Ik zie je knikken. Waar heb jij je op verkeken in dit traject?
4: Nou, het was voornamelijk met de eerste crowdfunding. Werkten we met een partij die heel erg gelooft dat het moet. Een derde moet al via eigen kennissen kring komen, familie. Dus dat was echt leuren naar je familie en bellen en appen. Van jongens, ja, we willen doorgroeien, help ons. Dat vond ik best wel een intense periode. Nou moet ik zeggen, omdat we al één crowdfunding hadden gedaan en nu met de partij werken die ons eigenlijk wel iets beter ondersteunen en we ook al nu meer ervaring hebben. En ik moet zeggen, mijn compagnon zit er nou als een pitbull bovenop. Dus voor mij gaat het best wel makkelijk. We zitten voor mij op 2/3, maar we willen echt naar de 100%.
5: Dan wens ik je heel veel succes daarmee. Mag ik je hartelijk danken. Maarten Kleijzen van de Vegan Pizza Bar.
4: Dank je wel.
2: Wat speelt er in de wereld van media, creatie en data? Welke trends zetten de toon in marketingcommunicatie? In Marketing Report hoor je de mensen die het vak vormgeven. Met hun visie, hun werk en wat er morgen anders moet. Marketing Report op New Business Radio. Met Peter Wiebenga en Bas Vlucht. Ga voor meer info naar newbusinessradio.nl. Alle afleveringen van Marketing Report vind je op het podcast kanaal New Business Radio Customers. Abonneer je om niets meer te missen. Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op New Business Radio.
5: In 2015 richtten Mark de Vos en Foppe Mijnlief GoBoony op. Het idee, de Airbnb van de campers worden. Inmiddels is het vuurplatform de grootste van Europa. Dus hoog tijd voor een kijkje onder de motorkap van Mark de Vos. Mark, welkom.
6: Ja, dank je.
5: Je bent zongebruind. Ik heb het idee dat jij vanuit de camper werkt sinds jaar en dag. Klopt dat?
6: Ja, ik ben heel veel altijd buiten aan het werk. Voor mijn camper, in mijn camper. Dat klopt.
5: Ja. Is dit nou ook het drukke seizoen? Want ik heb dit weekend op het strand gelegen. De campings zijn volgens mij vol. Is dit topdrukte voor jullie?
6: Ja, bij ons begint eigenlijk het boekingsseizoen altijd tweede kerstdag.
5: Ja.
6: Dan begint men na te denken over de zomervakantie. En dan de eerste werkdag na 1 januari. Dan als de koffiebreak is geweest. Dan gaat iedereen echt massaal zoeken.
5: Ja.
6: En dat blijft eigenlijk zo tot aan augustus ongeveer. Dan begint het bij ons hard naar beneden te gaan. En dan is het eigenlijk het vierde kwartaal. Is bij ons altijd weer orde op zaken stellen. Wat dan... Ja, is er eventjes wat minder te doen.
5: Dan kan jij weg, om het maar zo te zeggen.
6: Zeker, ja.
5: Eens even kijken. Voor de mensen die GoBoony niet kennen. Ik noemde het net al een beetje. De Airbnb van de campers. Een camperverhuurplatform. Wat heb jij daar nog aan toe te voegen als je dan toch in een elevator pitch zit? Wat heb ik nog niet benoemd waar jullie dan toch bekend van zijn?
6: Ja, nee, dit is het. Exact. En wat je zei, we zijn de grootste van Europa. Er zit een grote in Amerika. Is ongeveer net zo groot als wij. Zij zit in Amerika, wij in Europa.
5: Ja, want de laatste toch even leuk om te vermelden. De laatste keer dat wij elkaar spraken zo om en bij 2023 zijn geweest. Toen zat je midden in de overname van Yes Kappa.
6: Fusie.
5: De Franse concurrent. We zijn nu 3 jaar later.
6: Ja.
5: Is het helemaal rond nu? Want het kan best lang duren.
6: Ja, ja. Het is zeker. Dat zoiets duurt best wel eventjes. We hebben 2 platformen. En we hebben 2 organisaties. Nou, in Nederland is KLM Air France. Weet iedereen wat je bedoelt.
5: Is dat het voorbeeld van hoe je het niet wilde hebben?
6: Zeker. En ik kan je zeggen dat dat ook echt een uitdaging is. Ondanks dat we 2 start-ups zijn met jonge mensen. Met allemaal dezelfde ambitie. Geen politiek gedoe. Ruimte voor iedereen. Dus ook dat is allemaal. Is het toch echt super moeilijk om met een Frans en Nederlands bedrijf te fuseren. Daar hebben we heel veel onderzoek zelf naar gedaan. Mensen bijgehaald die er verstand van hebben. En dan nog moet je echt vertrouwen hebben in elkaar om elkaar te ontdekken.
5: Wat zeiden die mensen die er verstand van hebben wat jij niet zag?
6: Nou, de cultuur is zo anders dat de essentie is dat je niet begrijpt waar je elkaar niet begrijpt. En dat is echt moeilijk. Nou, dit is echt de unknown unknown. Dus op het moment dat je weet dat je iets niet weet, is erop te anticiperen. Maar je kunt redeneren. En dat is voor jou en mij volstrekt logisch. En voor een Fransman totaal tegenovergesteld.
5: Geef eens een voorbeeld.
6: Bijvoorbeeld met nadrukkelijk toch het hiërarchische verschil. Zeker bij Gawuni is er echt nul hiërarchie. En beslist gewoon degene die er verstand van heeft. Punt. En dan kan ik wel wat willen. Maar dan moet ik er gewoon naar vragen. En dan krijg ik het uitgelegd. En denk ja shit, je hebt gewoon gelijk. Dus ja, ik ga natuurlijk geen andere beslissing nemen. In het Franse bedrijf zijn we echt. En dat is nog steeds best wel meer. Maar wel wat minder dan vroeger. Is men toch gewoon gewend om naar de baas te kijken. Maar de baas is niet zo heel erg gewend om heel erg zelf de diepte in te gaan. Dus hij vraagt wel hoe zit het. Maar dan nog. Neemt hij een beslissing links of rechts?
5: Een beetje op gevoel?
6: Ja, en veel meer op relatiegericht onder elkaar. In plaats van op de inhoudelijke kennis. En er spelen altijd veel meer belangen mee. Ook van investeerders bijvoorbeeld. Waarbij wij altijd zeiden tegen onze investeerders. Joh, hartstikke leuk. Je kan ons advies geven. Maar wij moeten de tent runnen. Dus ja, wij nemen de beslissingen. Nou, dat is in Frankrijk echt wel anders.
5: Ja, is een Fransman wat... moet ik het zeggen? Die luistert wat beter naar degene met de zak met geld?
6: Ja, nou, zoals ook een adviseur zei van ja... Je kunt sowieso geen beslissing nemen als je iemand niet helemaal persoonlijk kent. Dus het gaat echt op die relatie. En die relatie is ook vanaf dag 1 duidelijk. Staat die boven me of staat die onder me? En als die boven me staat, dan luistert men automatisch daar best wel naar. Nou, ja, wij zijn in Nederland en zeker Fop en ik volstrekt het tegenovergestelde. Ik luister naar alles en iedereen, dus maar gelijk hebben.
5: Maar Mark, dit klinkt voor mij ook wel als een fundamenteel verschil in visie.
6: Zeker. Businessvisie heb je wel echt wel gelijk. Alleen het organisatorisch bij elkaar krijgen was echt een hele grote uitdaging. Dus we hebben een hele nieuwe organisatiestructuur opgezet. Die veel minder afhangt van hiërarchie. En veel dichter op de customer journey zit. Mm-hmm. Hè, dus op de reis die de klant maakt in ons bedrijf. We hebben 2 klanten natuurlijk, de huurder en de verhuurder. Ja. En die processen die daar omheen hangen, hebben we opgeknipt in stukjes. En we hele heterogene teams per stukje van de funnel aangezet. En dat werkte.
5: En wat is, laat ik zeggen, strategisch gezien de belangrijkste les die jij uit die fusie haalt?
6: In onze business als marketplace is het heel simpel. Bigger is better. Je hebt gewoon het volume. En als je het volume hebt, dat maakt het grote verschil. Wij zijn, toen we fuseerden, waren we met 230 man. We zijn er nu met 130. De marketingkosten zijn zelfs een klein beetje naar beneden gegaan. Terwijl we in zijn volume flink gegroeid zijn. Dus de metrics tellen allemaal.
5: Want je beconcurreert elkaar dan niet meer?
6: Nee, en het wordt ook veel efficiënter. Op het moment dat wij ons... wij hadden misschien als GoBuni zijn er 40 campers in Spanje. Ja, we hebben er nu 3000 of 4000. ja, als je dat aan elkaar knoopt, wordt het in één keer een stuk makkelijker.
5: Ja.
6: Dus iedereen die in Nederland naar een camper in Spanje zoekt, die vindt er ook daadwerkelijk eentje.
5: Ja. Ja. Toch even over de cijfers. Waar staan jullie nu qua omzetten, boekingen? Waar moet ik dan aan denken met de twee bedrijven?
6: Ja, we gaan dit jaar, we zitten afgelopen jaar en dit jaar stabiel op ongeveer 120 miljoen volume. Dat zijn ongeveer 400.000 mensen die een vakantie bij ons maken. En de afgelopen jaren is het heel erg gericht geweest toch op het efficiënter krijgen. Die twee organisaties bij elkaar, twee platformen bij elkaar. Einde van dit jaar is het technisch aan de achterkant nog maar één platform.
5: Mm-hmm.
6: Blijven twee brands.
5: Ja.
6: En dat, ja, dat is nadrukkelijk voor de winstgevendheid belangrijk geweest om dat te doen. Overigens wel druk bezig met twee nieuwe dingen.
5: Daar komen we straks op. Want het AI-platform, denk ik.
6: Maar... Nee, ik heb nog twee andere dingen echt binnen GoBooney. Aankomende woensdag gaat er een verbreding live waar we zeg maar 12 jaar over hebben gedaan.
5: Vertel.
6: Dat is namelijk... GoBooney staat voor vrijheid op wielen.
5: Ja.
6: We gaan nu de vrijheid verbreden naar ook niet op wielen, maar wel op een campsite. Dus wat vanaf woensdag live gaat, is dat je ook van allerlei andere dingen kan boeken op een camping. Dus niet alleen een camperplaats of een tentplaats, maar ook bijvoorbeeld een glamping tent of dat soort dingen. Dus echt out in de boonies, maar meer dan alleen een camper. En over een week of twee gaat live buiten Europa. Dus we gaan dan ook campers aanbieden in Amerika, Canada, Australië. En dat, dat is weer de eerste stap naar de toekomstige groei. Nu we deze fase van verbeteren winstgevendheid hebben gehad.
5: Allereerst gefeliciteerd met het nieuws, Mark. Aan de andere kant denk ik gelijk van... hier heb je wel echt je marketingkosten voor nodig om dit...
6: Ja, maar dat zit ook in het volume wat wij wel realiseren. Dus komen,
5: leg eens uit.
6: Nou, er komen zoveel mensen op onze website. Dat we alleen al uit het vergroten van aanbod...
5: Ja.
6: Heel veel extra omzet kunnen doen.
5: Dit was een no-brainer om dit erbij te doen.
6: Ja, dit wilden we al heel lang. En dat stond ook al heel lang op de roadmap. Alleen met gebruik van tegenwoordig AI, zo simpel is het ook gewoon... kun je extreem versnellen. Waar we vroeger heel erg lang vooruit moesten plannen in onze dev planning, development planning, kunnen we nu gewoon wat meer sneller voor elkaar krijgen.
5: Ja, want daarover gesproken. Wij hebben elkaar vorige week eventjes aan de telefoon gehad. En toen had jij het over jullie grote AI-reis die in 2024 begon. Een ingrijpende automatiseringsslag. Daar wil ik graag met je de diepte in. Want heel veel ondernemers die denken AI toverwoord. Ik moet ermee aan de slag. Jij bent daarmee eens van ga dit doen. Maar weet wel waar je aan begint. Want... ja, je moet het wel goed doen, want anders heeft het niet zo heel veel zin. Daar gaan we straks eens dieper op in. Maar heel even over dat moment dat jij dacht van... ja, wil ik dit businessmodel goed draaiende houden... dan moet ik die automatiseringsslag maken. Wat was het moment dat je dacht, we moeten hiermee door?
6: We zijn natuurlijk altijd heel erg gericht op niet alleen... incrementele verbeteringen. Je moet altijd je funnel, je processen met je klanten, iedere klein dingetje bijstellen, zodat de conversie een klein beetje verhoogt, zodat je net een beetje meer verkeer over je website krijgt. Dat soort. Maar je bent ook altijd op zoek naar de grote stappen. Dus dingen echt anders doen. De Blue Oceans, et cetera. Dus toen 2,5 jaar geleden, ik weet het niet eens meer. Volgens mij was ik in Griekenland toen ik een hele uitgebreide podcast luisterde over ChatGPT. Dat ik dacht, kanonnen, wat gebeurt hier? Dat zou misschien iets langer geleden zijn. Maar ik weet nog dat ik 's morgens vroeg aan het rondlopen was. En ik kom terug in ons appartement. En ik zei tegen mijn vrouw en tegen mijn kinderen zelfs, jongens, er gaat echt iets gebeuren. Dat heeft nog heel even, dat heeft best nog wel even geduurd. En wat er toen gebeurde, ik heb 3 fantastische, hele slimme GoBooney-medewerkers. Die zeiden op een gegeven moment, Mark, wij zijn eens een paar maanden bezig geweest met wat dingetjes proberen met AI. En wij denken dat we voor GoBooney echt heel erg veel kunnen veranderen. Want alles wat wij doen, onze hele operatie is digitaal. We hebben geen vestigingen waar we campers uitgeven. Alles gebeurt achter een computer.
5: En maar met name het was dat, nog wel mensenwerk.
6: Zeker, dat is allemaal mensenwerk. Wij hadden van die 230 man, hadden wij, ik denk wel 130 man, uiteindelijk in operatie zitten. En dat is klantenservice, maar dat is ook mensen die een verhuurder, die nieuwe platform komt, helpen met zijn camperadvertentie klaarmaken. Wat voor omschrijving moet erbij? Welke foto doe je er nou bij? Daar zitten gewoon mensen achter die ofwel even bellen met zo'n nieuwe verhuurder, of via WhatsApp, of via e-mail. Dat is gewoon heel veel mensenwerk.
5: Ja.
6: En zij hadden wat ideeën hoe we allereerst onze klantenservice, maar daarnaast ook die andere, we noemen het een beetje front-offers en back-offers, zouden kunnen gaan automatiseren. En ze lieten me daar het eerste dingen van zien. En ik, heel eerlijk, ik snapte ook allemaal nog niet hoe ze dat voor elkaar kregen. Maar ik zag wel dat het werkte op een manier die mij heel erg aansprak. Wij gebruikten destijds Zendesk. Dat is een programma om je e-mail te verwerken. En daar was toen al tekenen van... Nou, je kunt met Zendesk ook een voorstel krijgen om een e-mailtje te beantwoorden. Mm-hmm. Maar dan nog steeds zit je als medewerker zelf dat e-mailtje te lezen. En dan kijk je naar het voorstel. En
5: is dus dat nou wordt heel veel sneller?
6: Super, super handig. Hè? Ik bedoel, als je het kan krijgen, als je het kan gebruiken, supergoed. Alleen er is ook een alternatief. En dat is het helemaal omgooien. En zeg je, ik krijg 400.000 e-mails per jaar binnen. Laat de computer ze beantwoorden. En alleen de medewerkers, die kijken of het antwoord goed is. En als het antwoord goed is, klikken ze op versturen. En als het antwoord niet goed is, dan grijpen ze in en geven ze aan wat er niet goed aan is. De truc daarvan is dat dan de AI ook steeds slimmer wordt. Nou, dat is best wel wat werk om dat in te richten. En wij zijn ook nog zo geweest dat we het dus zelf gebouwd hebben.
5: Waarom wil je dat zelf doen? Want nou, jij wordt vast door partijen gebeld van, goh, ik heb een leuke oplossing.
6: Maar we hebben het nu over juni 2024. Toen kwamen ze als eerste naar voren van, joh, wij denken dat hier dingen mogelijk zijn. Zijn een paar maanden aan de slag geweest. En in december 24 hebben we de knoop doorgehakt. Van oké, maar jongens, jullie gaan niet alleen in je eigen tijd. Maar jullie gaan ook in je GoBooney tijd. En we gaan dan kijken of we er een paar meer mensen bij kunnen halen. Gaan jullie bouwen. We hebben heel veel digitale processen. Het is niet alleen e-mail. Het is ook annuleringen, schadeclaims. Een ruzie tussen de huurder en een verhuurder, omdat ze het oneens ergens over zijn.
5: Maar zag jij vooral een financieel component van, ik kan 100 klantenservice medewerkers.
6: Ik zal liegen als ik zeg dat ik dat niet zag. Tuurlijk zie je dat. Alleen wat ook wel prettig was, wij hadden best wel vaak dat we ergens ontevreden klanten hadden, of huurders of verhuurders, omdat we daar net even wat minder aandacht aan gaven. Bij ons gebeurt alles in hoog volume. Dus alles waar je even de aandacht laat verslappen, zie je meteen, dat raakt mensen.
5: Maar ik zou juist toch denken, als iemand schade rijdt aan mijn camper, dat ik denk, daar wil ik een mens voor hebben die kan zeggen van, goh, help me eens even hiermee.
6: Zeker.
5: Want dit is toch niet normaal?
6: Ja.
5: En dan zeg jij, laat de AI dat maar doen.
6: Ja. Wat je wil, is dat je probleem opgelost wordt, toch?
5: Ja.
6: Ja. Dus het gaat niet om die mens. Het gaat om dat probleem wat opgelost wordt. Alleen wij denken dat de mens dat het beste kan oplossen. En dat is niet zo. Want wat gebeurt er in het hoogseizoen? Dan krijgen we, ik weet niet hoeveel schadeclaims per dag binnen. Ja, dan ontstaat er een wachtrij. Wat wordt er dan als eerste opgepakt? De hoogst noodzakelijke dingen, maar de kleinere schades. Of blijven misschien wel iets langer liggen. Als jij als verhuurder een vraag hebt. Ja, dat is gewoon een vraag. Die blijft misschien wel even liggen, want die zijn belangrijk. Dus alleen dat al maakt het compleet anders dat je als je de ervaring gaat krijgen, dat je in één keer instant die antwoord krijgt, dat je de goede vragen en antwoorden terugkrijgt van die AI. En dat is het grote verschil met wat wij gewend zijn met een chatbot op een website.
5: Maar zie je dat nu bijvoorbeeld al in klantenservice?
6: Uiteraard.
5: Is men blijer met de AI?
6: De klantenservice scoort echt fenomenaal hoger.
5: Ja.
6: Dus in eerste instantie, toen het nog even parallel liep, zag je dat de feedback van klanten ongeveer 7,3, 7,5 was op onze medewerkers. En tussen de 8,2 en 8,4 op onze AI-gegenereerde antwoorden. En AI genereert dus altijd gecontroleerd, hè? Alleen in het begin zit je op 50-60% wat in één keer door kan. Nou, op een gegeven moment zitten we nu op categorieën. Het is ook weer ingedeeld in categorieën natuurlijk. Categorieën waar je 60-70-80% haalt. En er zijn enkele categorieën die niet meer gecontroleerd worden. Die gaan altijd gewoon in één keer eruit. Maar het is zo fundamenteel anders als je je medewerkers laat nadenken over, Maar wat vinden wij nou echt dat het goede antwoord überhaupt is? Want als jij 20 medewerkers in je klantenservice hebt...
5: en de een komt... zegt A, de ander B. Exact. En het komt wel een beetje op hetzelfde neer. Maar...
6: Exact, exact. En dat wordt nu in één keer 100% goed. Want die AI die doet een voorstel. Als die medewerker het er niet mee eens is... dan geeft hij aan waarom hij het er niet mee eens is. En één keer per week kijken we naar alle correcties die er zijn doorgevoerd. En wordt er een nieuw besluit genomen over... oké, maar die correctie was eigenlijk helemaal geen goede correctie. En die correctie was wel een goede correctie. Dus die nemen we op in het systeem.
5: Wat heeft het je gekost? Want dit is nogal een implementatie. Ja. 6 man, 1,5 jaar aan het werk.
6: Exact, exact. Dus dat is wat het kost.
5: Maar wat moet ik aan denken dan?
6: Helemaal fulltime. Nou ja, 6 man.
5: 1,5 miljoen, 2 miljoen?
6: Het zijn niet de allergoedkoopste medewerkers. Maar ja, zeg dat je gemiddeld 70.000 euro per medewerker. Keer 6, keer 1,5.
5: Ja.
6: Dat zijn we wel kwijt.
5: Dus een paar ton.
6: Exact.
5: En wat levert het op?
6: Ja, naast dus die enorme klanttevredenheid. Want het is echt niet te veronachtzamen. Ik heb nog niet eens verteld over de nieuwe inzichten die je er allemaal mee op doet. Maar dit jaar, ja, we zijn toch wel echt heel veel mensen hebben we moeten laten afvloeien. Omdat we daar nog geen andere rol voor hadden. Er zijn ook mensen die gewoon helemaal naar een nieuwe rol gaan. Maar we zitten dit jaar zomaar op 1,5-2 miljoen besparing.
5: Ja, want aan de andere kant, je bent wel een man van de cultuur. Hè?
6: En, zeer zeker, ja.
5: Aan de andere kant zeg je dan... Ja, 100 man weg. Hoe rijmt dat met elkaar? Ook een beetje.
6: Ja, het is niet 100 man alleen maar door die AI. Maar het is wel een significante groep. We hebben daar ook uitvoerig natuurlijk met elkaar naar gekeken. Ten eerste hebben we gezegd van ja, dit is wel wat er gaat gebeuren in de wereld. Als jij klantenservice levert of digitale back-office activiteiten. Dan gaat jouw toekomst er anders uitzien. Je kan een paar dingen doen. Je kan doorgaan tot einde tot jij de laatste bent die de deur dicht doet. Of je kan... in ons geval in een bedrijf zitten... wat helemaal aan de voorkant loopt... en wat een frontrunner is. En kijken hoe je daarmee omgaat. Want er zijn ook natuurlijk genoeg medewerkers... die vonden dit heel erg leuk. En die zeiden, ja, maar dit vind ik fantastisch. Ik ga op een hele andere manier met klantenservice om.
5: Wat is het percentage van hoeveel procent gaat mee?
6: Heel veel jonge mensen. Dus ja, er zijn er best wel veel die ook wel mee willen. Maar er waren er ook best wel veel. Die zeiden, nou, dit is misschien mijn wake-up call... dat ik eigenlijk ook wat anders ga doen. Want misschien zit ik ook wel in klantenservice... omdat ik het bedrijf zo gezellig vind. Maar is het ook niet mijn hele toekomst dat ik hier blijf zitten? Daar hebben we daar ook natuurlijk genoeg van. Hè? Mensen die heel jong bij ons binnenkomen... en na 5 jaar denken, ja, maar ik was toch eigenlijk van plan... dit even een jaartje te doen.
5: Ja.
6: Dus.
5: Hoe overtuig jij een twijfelende MKB'er... die nu misschien denkt van ja, dat vind ik op zich ook wel interessant. Maar die heeft misschien niet die 5-6 man om vrij te maken. Wat is dan toch jouw antwoord?
6: Kijk, het meest directe antwoord is... wij gaan met dit product de markt op. Dus wij hebben dit product van de 3 medewerkers. Dat heet, het bedrijf heet Elmtrail. Dat gaat nu commercieel. We hebben uit ons warme netwerk hebben we al 3 externe klanten op hun tool zitten.
5: En dan moet ik denken aan autoverhuurders bijvoorbeeld. Of,
6: ja, inderdaad. We hebben een wagenparkbeheerder. We hebben nog een andere marketplace. En dat is natuurlijk een beetje uit onze sfeer. Maar overal waar best wel veel klantenservice zit... en ook wel digitale operations, zoals bestellingen, verwerken, dat soort dingen. Het kan tegenwoordig met allerlei tools. Alleen als je er echt even goed voor gaat zitten... dan kun je het precies andersom aanpakken. Dus niet met een tool die je assisteert... maar met een tool die het echt overneemt... waarbij je medewerkers die tool gaan managen... En dan
5: heb je dat ook nodig voor die omarming? Dat men echt ziet van, kijk, die tool kan het misschien beter dan ik, maar ik ben nog steeds wel een beetje nodig.
6: Ja,
5: wat
6: je dus ziet is dat er dus inderdaad altijd wel een paar mensen zijn die en hun processen met hun klanten goed snappen. Want het is best nog wel ingewikkeld om goed te bedenken, ja, maar wat zijn nou al die stapjes die ik eigenlijk met een klant doe? En de happy flow is altijd wel bekend. Maar wat kan er allemaal misgaan en wat doen we dan? En die mensen zie je heel vaak dat ze super blij zijn dat er eigenlijk eindelijk een gestructureerde oplossing komt voor al die uitzonderingen. Dus ja, dit gaat mis. Ja, dan regelen we wel wat. Nee, nu heb je gewoon keihard ingeregeld. Zo regelen we het altijd. En daar zie je dat mensen heel blij van worden. Want ze krijgen ook gewoon, je ziet gewoon de klanttevredenheid hard omhoog schieten. En er zijn natuurlijk altijd heel veel uitzonderingen die je niet automatiseert. En dan kan je in één keer een klant gaan bellen in plaats van alleen maar mailen. Want daar heb je in één keer tijd voor.
5: Dit heeft ook te maken met een open organisatie. Dat er gepraat wordt van hoge hand. Maar ook met de klantenservice. Dat er geluisterd wordt naar de wensen van ook die afdeling. Daar ben je de laatste tijd best wel open over. Hè? Over die zelfsturende organisatie. Op LinkedIn zie ik een aantal posts voorbij komen. Ik vond er wel een interessante waar ik wat dieper met je op in wil. Dat je zei, tot ons derde jaar wisten alleen Foppe en ik wat er echt speelde. Alle cijfers, strategie, klantenissues, dat zat allemaal bij ons. En toen ben je dat eigenlijk veel meer gaan delen met de rest.
6: Ja,
5: ik vind het altijd heel interessant klinken.
6: Het inzicht kwam van William. William is overigens een van de oprichters van Elmtrail.
5: Ja.
6: Was het tweede jaar bij ons. Hele, ja, typisch zo'n slimme begint winteren.
5: Ja.
6: En die zei, joh Mark, niet iedereen hier weet nou echt wat een camper is. Waarom gaan we niet gewoon lekker een paar dagen met z'n allen met een paar campers op pad? Dan leren we elkaar ook goed kennen en dan leren zij het product ook kennen. Ja, lachen. Hè? Leuk. Ja. Ja, een beetje feesten.
5: Niet te moeilijk ook, een campertje regelen.
6: En nou, wat er toen ontstond was dat het niet alleen fantastisch was om 3 dagen met elkaar op pad te zijn. Lekker s'avonds te borrelen, te feesten, te barbecuen, noem maar op. Maar vanaf dat moment wisten mensen in één keer, die connectie was er tussen mensen. Tussen hen, maar ook met Foppe en met mij. Want die hadden ze ook in één keer toch in een andere setting meegemaakt. En in één keer was het veel makkelijker om dingen met elkaar te delen, zakelijk ook.
5: Maar dit klinkt als een teamuitje. Dat hebben meer afdelingen.
6: Ja,
5: meer
6: maar een teamuitje wel, waarbij je ook af en toe even een keertje echt dronken wordt met elkaar. Dus waarbij je echt wat gênante dingen of wat en ook met elkaar meemaakt. Dat je elkaar echt wel een beetje kent. Op datzelfde momentum ongeveer begonnen wij met de scale-up methode van Vern Harnish.
5: Ja.
6: Waarin een van de essenties is ontmoet elkaar heel vaak met het hele bedrijf en dan heel kort. Ja, dus vanaf dat moment starten we ook de dag altijd met een daily. 'S morgens 9:16, eventjes 5 minuten de belangrijkste cijfers doornemen. Dus iedereen wist altijd de belangrijkste cijfers.
5: Ja.
6: De weekly, half uur lang. En elk team presenteert even wat hij vorige week heeft meegemaakt. Wat goed ging en wat slecht ging. En wat het plan is voor deze week. Vaste structuur. En dat bracht zoveel informatie dat we merkten dat mensen ook daadwerkelijk kwamen van, ja, hey, wacht, maar jullie gaan aan de slag met die verzekering. Maar ik heb dit en dit van een paar klanten gehoord. En dat hoor ik iedere keer terugkomen. Dit moet je wel meenemen als je over die verzekering gaat praten. Dus maar het ging stromen.
5: Maar dat snap ik. Alleen dan ben ik wel benieuwd als ondernemer die kijkt en nu luistert. Die denkt, ja, wat moet ik dan allemaal zeggen? Deel jij daadwerkelijk alle cijfers? Ga je echt gewoon door de boeken van, jongens, dit gaat goed, dat gaat
6: niet? Ja, dat vind ik een no-brainer.
5: Ja, maar voor hetzelfde geld krijg je dan heel veel angst op de werkvloer. Van misschien gaat het helemaal niet goed. Ja. Of kan een deel van het personeel niet goed inschatten dat een investering nu rode cijfers oplevert, maar later zwart.
6: Ja, dus daarin is het heel erg belangrijk dat je wel het in de goede volgorde gaat opbouwen. Je kunt niet in één keer vanaf het ene moment op het andere moment alles over iedereen uitstorten. Want mensen kunnen dat niet overzien. Dus je moet wel zorgen dat iedereen de context blijft begrijpen. Dus stapje voor stapje bouw je dat op. En het idee is eigenlijk dat mensen nooit verrast raken. Zelfs, wij hebben ook ontslagen rondes gehad. En dat mag eigenlijk nooit een verrassing zijn. Dat moeten mensen zien aankomen. We hebben al heel veel fundraisings gedaan. Die gingen ook wel eens een keer niet goed. Maar iedereen wist met welke fundraising we bezig waren. Iedereen wist hoeveel investeerders er in de pijplijn zaten. Hoeveel er weer van afgevallen waren. Dat er nu die hele belangrijke meeting aankwam met die nieuwe investeerder. En dat die dan uiteindelijk niet doorging. En dan zitten daar ook consequenties aan. En dat is echt niet fijn. Maar mensen zien het allemaal aankomen ook. En kunnen meedenken, meedoen. En het is af en toe wel teleurstellend. Maar geen verrassing.
5: Wat ik ook een leuke vond in het bericht wat je zei. De fuck-ups. Hè? Dus de dingen die verkloot zijn. Dat je die ook met elkaar deelt. Dan ben ik toch wel benieuwd. Waar ligt voor jou die grens tussen een acceptabele fout en ook wel nalatigheid? Of van, come on, dat had je kunnen weten.
6: Ja, ik denk dat daar niet hele harde grens tussen zit. We hebben al heel vaak meegemaakt dat in een team mensen zelf zeiden, die medewerker, het werkt toch niet zo goed. We gaan geen verlenging geven. En dat kan zijn omdat er een kleine fuck-up was, omdat er een grote fuck-up was. Maar meestal omdat er iets was wat inderdaad een beetje in die hoek zat van, had je niet beter je best kunnen doen. Dat soort dingen. Maar er gebeuren gewoon geen grote ongelukken. Als je een bedrijf hebt waar mensen echt wel samenwerken en waarbij niemand in zijn eentje een enorme grote beslissing neemt zonder even aan zijn buurman en buurvrouw te vragen, joh, wat vind jij ervan? Dan gebeuren er geen hele grote dingen. En ik heb nooit van mijn leven van bovenaf hoeven zeggen, joh, die medewerker, volgens mij moeten we daar maar afscheid van nemen. Dat kwam. Ik weet nou bijna zeker dat ik in 100% van de gevallen het voorstel van het team zei van, nou ja, nou die snap ik. Het kwam altijd uit het team zelf.
5: Mark, vraag me bijna af waarom de rest van Nederland dit nog niet doet. Ik moet een beetje gaan afronden, want ja, we zitten al aan de tijd. De laatste tip die jij wil meegeven voor ondernemers die nu denken, dat is misschien wel wat voor mij, dat hele open werken, dat zelfsturende. Welk advies geef jij tot slot nog mee?
6: Je overvalt me even. Ja, ik denk toch proberen mensen zelf zoveel mogelijk te laten delen. Dus een manier vinden waarop jij niet de kingpin bent. Dus waar jij niet het draaipunt bent. Maar zorgen dat de hele organisatie de dingen doet waarvan jij ze eigenlijk gebruikelijk zelf doet. Dus informatie delen. Waar staan ze in het proces, in hun projecten, in hun werk?
5: Geef eens een mooi voorbeeld hoe je dat bijvoorbeeld kan oplossen zonder dat.
6: Nou, bijvoorbeeld of je nou een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse bijeenkomst organiseert, maakt me niet uit. Maar zorg dat je zelf zo min mogelijk aan het woord bent en helemaal aan het eind pas.
5: Kijk, die houden we erin. Ik heb het idee dat we elkaar nog eens vaker hierover moeten gaan spreken, Mark. Want ik vind het reuze interessant. Dank voor je komst. Mark de Vos van GoBoonie.
2: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
2: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4 live.
2: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
5: Weinig mensen weten dat een overleden persoon in de kist vrijwel altijd incontinentiemateriaal draagt. En dat belandt na de begrafenis gewoon in de natuur. Dit onbesproken taboe binnen de uitvaartbranche is de basis van Verdiax. Het bedrijf is opgericht door 5 studenten die na een ijzersterke pitch en medewinnaar werden van Student Company of the Year. En ik heb ze hier staan. Puk en Tim, welkom.
7: Bedankt.
8: Dank je.
5: Ja, dan ben ik toch benieuwd. Hè? Even voor de luisteraar die denkt Student Company. Dat houdt in dat je in een aantal maanden met school, want jullie zitten op het In Holland, een bedrijf gaat oprichten wat eigenlijk zo goed is als echte bedrijven, tussen aanhalingstekens. En dan kiezen 2 jonge twintigers om aan de haal te gaan met incontinentiemateriaal. Ja. Met alle respect, hoe kom je daarop, Puk?
7: Nou, het is niet echt een branche waar je inderdaad deze jonge studenten snel zou vinden.
5: Precies.
7: Maar dat is eigenlijk denk ik ook wel waar ons sterktepunt ligt. We hadden eigenlijk vanaf het begin van de minor, waar we inderdaad mee begonnen, wel dat we dachten, we willen iets wat bijzonder is, uniek is en ook echt impact maakt. En daarom zijn we heel lang bezig geweest met iets zoeken. Ja, en toen kwamen we op een gegeven moment met een uitvaartondernemer in gesprek. Zij gaf aan, ja, bij natuurbegrafenissen mag geen plastic de grond in, is verboden. Maar ik weet niet wat ik anders moet doen, dus ik gebruik maar een theedoek. En toen keken we elkaar aan van, wat is dit nou weer? Ja, dus toen zijn we eigenlijk verder gaan kijken, wat is dit? Wat is hier aan de hand? Is het een groter probleem? Hoe vaak wordt dit gebruikt? En ja, bleek wel echt een mogelijkheid te liggen. Dus zo zijn we erin gedoken.
5: Maar dan hoor je van 1 uitvaartondernemer en dan gaat het, hè, de echte ondernemer ziet gelijk een kans. Dan gaat er een lampje branden, een belletje rinkelen. Dan ga je er meer bellen, denk ik.
7: Ja.
5: Met dezelfde vraag van, goh, waar loop je tegenaan? En dan hoor je me een paar keer. Wat was het moment dat jullie dachten, nu hebben we goud in handen?
7: Ja, eigenlijk het moment dat we inderdaad begonnen met bellen. De uitvaartondernemer waarbij we het eerst hoorden, had zelf al een netwerk. Dus zij kon al bevestigen van meerdere uitvaartondernemers die tegen hetzelfde probleem aanliepen. Maar ja, dat is natuurlijk nog steeds een kleine groep. Dus zijn we inderdaad meerdere uitvaartondernemers in heel Nederland gaan bellen. Om te vragen, nou, loop je hier ook tegenaan? Of wat gebruikt u momenteel? En het bleek toch wel dat inderdaad heel veel uitvaartondernemers ook soms tijdens het bellen erachter kwamen van, oh ja, ik gebruik dit, maar dit is eigenlijk helemaal niet goed.
5: Eigenlijk had je opeens een taboe te pakken.
7: Ja, zoiets wel.
9: En daar wil ik wel 1 ding zeggen, want wij hadden natuurlijk op een gegeven moment dat we met de branchevereniging in contact kwamen. En de branchevereniging die was net op dat moment heel erg juist op zoek naar een alternatief voor dat incontinentiemateriaal wat gemaakt is van plastic. En zo zijn ze eigenlijk heel vroeg in dit traject aangehaakt bij ons. En uiteindelijk hebben we dus met hun ook landelijk ons product kunnen verspreiden.
5: Maar nu neem je even een reuzensprong,
9: ja, maar
5: Tim.
9: Dat zat in op taboe. Wanneer dachten we dat we goud in handen hadden?
5: Ja, precies, precies. Maar dan ga je die eerste stappen nemen. Dus je hebt het idee, we moeten hier iets mee. Die luier, dat willen we niet. Want niet alleen bij natuurbegrafenissen, maar aan de andere kant ook bij een reguliere begrafenis denk je niet van, nou, ik douw nog even wat plastic erachteraan. Mm-hmm. Hoe begin je dan met de eerste stappen?
7: Ja, dat is inderdaad wel even een ding. Want we waren gewoon 5 studenten, allemaal van verschillende opleidingen en allemaal 0 ervaring in ondernemen. Dus waar begin je dan inderdaad? Ja, we hadden wel begeleiding vanuit school en we begonnen met het product. Ja, je moet toch ergens meekomen als oplossing. Dus zijn we gaan kijken welke materialen zouden kunnen voldoen. We zijn met uitvaartondernemers veel in gesprek geweest. Met dat het ook voor hun nog steeds het alternatief wat we gaan bieden ook haalbaar en gebruikbaar is. En aan hun eisen voldoet. En zo na heel veel testrondes ook. Tot een product gekomen waarvan wij er wel achter staan.
5: Want Tim, je hebt hem meegenomen, de Vinco. Of moet ik dat nu even aan Puk zeggen die hem kan laten zien? Want we hebben natuurlijk ook kijkers. Ja. Leg eens even uit wat we hebben. Tim, vul desnoods even aan.
7: Ja, we hebben leuke 2 versies mee. Ik heb hier de uitgevouwen versie. Ik weet niet goed welke camera
5: ja,
7: ik...
5: Nee, ja, hou maar voor je.
7: Ja, dit is de Vinco uitgevouwen.
5: Ja.
7: Het is een... een luier voor overledenen. Hij gaat. Dit is de voorkant, achterkant. En hier gaan de benen doorheen. We hebben ook hem zo gemaakt dat dit niet per se in verschillende maten nodig is. Het zou erg onhandig zijn als elke uitvaartondernemer maat XS, XL, het scheet er mee moet nemen. Dus hij sluit zo door het aan te schuiven makkelijk aan op het lichaam. Maakt niet uit welke grootte. En zorgt er zo voor dat hij lekker voorkomt.
5: Tim, wat ik zo bijzonder hier aan vind. Een uitvaart is natuurlijk ontzettend persoonlijk. Het is misschien wel een van de kwetsbare momenten. In je leven kan het niet. Maar in ieder geval daarna wel. Jullie hebben uitvaartondernemers zover gekregen dat ze, terwijl jullie bezig waren aan een prototype, dat ze dat toepasten bij daadwerkelijk overleden mensen om te kijken of het werkt. Welke overtuigingskracht had je daarvoor nodig? Of sprak het product eigenlijk wel voor zich?
9: Wat wij denk ik heel erg meekregen van alle uitvaartondernemers. Sommigen zijn heel erg bewust met wat ze achterlaten in de wereld. En omdat ze zo erg tegen dit probleem aanliepen. En ze vonden het zo mooi juist dat jongeren zich hiermee bezighouden. En als het product ook werkte. We hadden het eerst zelf uitvoerig getest.
5: Daadwerkelijk zelf aangetrokken?
9: Ja. We zijn gaan liggen met rietjes, dingen nagebootst. Dat was onze eerste testopstelling. En daarmee hebben we ook de uitvaartondernemers zelf kunnen overtuigen. Het werkt. En toen daarna kregen we ook heel veel reacties vanuit nabestaanden dat het getest was. En die vonden het juist zo super mooi dat dit er nu is. En dat ze dus geen plastic achterlaten daarmee in de grond. Want de mensen die ervoor kiezen, die kiezen er ook bewust voor.
5: Ja, want dat vind ik nog wel een interessante. Hoe... groot is dit probleem? Hoe weet men hiervan? Ik weet het niet, maar iedereen voelt zich toch een beetje vies als je het hoort. Van normaal gesproken is dat met plastic. Klopt dat beeld?
9: Mensen zijn zich er niet bewust van. En het is het probleem is voornamelijk dat het heel lang genegeerd is in de sector. Dus men wist het wel, maar omdat er toch geen oplossing is. Dus zo belanden er ieder jaar uit mijn hoofd 70.000 plastic luiers in Nederland in de grond. En wereldwijd zijn er zo'n 2,4 miljoen die er begraven worden.
5: Ja, dus daar is echt wel een markt om dat, om dat op te halen. Puk, dan ben ik ook wel benieuwd. Is dit nou puur een B2B product? Of zien jullie ook wel kansen B2C?
7: Ja, momenteel zijn we voornamelijk B2B gericht. Voornamelijk de uitvaartondernemers die gebruiken het product. Het is best wel een product dat in heel veel door verschillende mensen gebruikt wordt. Soms ook zelf dat mensen het alvast aankopen voor als ze gaan overlijden. Daar hebben we ook een paar mensen mee in contact gehad. Die schaffen dan aan omdat ze al heel erg er bewust mee bezig zijn. Ik wil bij een natuurbegrafenis. Ik koop nu alvast een luier voor Voor als ik overlijd. Dan weet ik in ieder geval dat die gebruikt wordt en niet een standaard plastic luier. Maar voornamelijk zijn het wel de B2B-sector en hopelijk op een gegeven moment ook groothandels.
5: Ik zag op jullie website dat je voor ongeveer 25 euro kan je een testsample van twee stuks kun je kopen. Ik kan me zo voorstellen dat het voor de Dela's en de Monuta's, de grote uitvaartverzekeraars, dat die die prijs nog erg hoog vinden. Wat is jouw antwoord daar dan op?
7: Ja, de testsample is ook niet per se voor de Dela's en Monuta's. Dat is echt gericht ook op de uitvaartondernemers zelf. Omdat we daar willen starten. Mm-hmm. We zien er ook een heel groot verschil in. Kijk, we doen er alles aan om de prijs zoveel mogelijk omlaag te krijgen. Maar het is niet realistisch om het te vergelijken met de prijs van een standaard luier.
5: Want die is een enkele centen, denk ik.
7: Ja, ja. Precies. En dat is inderdaad ook iets waar de sector in over moet stappen. En daarom richten we ons heel erg op bewustwording. Om die drempel eigenlijk te laten zien van, kijk, het kost misschien iets meer, maar je levert er ook wel wat voor terug. We proberen dus die prijs wel te verlagen.
5: Maar jullie zijn met deze partijen in gesprek, hè? Daarom noem ik ze ook. Wat krijg je van hen terug?
9: Wat we voornamelijk van hun terugkrijgen is, ze willen allemaal echt wel heel veel doen om zeg maar ook te voldoen aan dat duurzaamheid. Maar omdat die partijen zo groot zijn en er zijn zoveel duurzame initiatieven wat je kan toepassen, zeggen ze dus op dit moment is het voor ons te duur om toe te passen. Maar ze zeggen wel van wij zijn wel bereid om extra

0: Uiteindelijk willen we wel richting de 4 euro gaan per stuk.
1: En wat heb je daarvoor nodig? Schaalvergroting?
0: Nee, we moeten sowieso opschalen.
1: Ja.
0: En we zijn nu bezig met producten ontwikkelen om zeg maar machinaal te kunnen produceren. Dus het zit nu voornamelijk in een stukje onderzoek wat we aan het doen zijn weer. En vanuit daar zullen we uiteindelijk ook investeerders nodig gaan hebben.
1: Ja, dat is misschien het bruggetje wat ik bij jou wilde maken, Puk. Dit is natuurlijk ook een manier om onder de aandacht te komen bij ja, mensen die jullie misschien wel nodig hebben. Waar hebben jullie nu als 5-hongerige studenten het meeste hulp bij nodig?
2: Ja, ik denk dat we nu... Nu lopen we er voornamelijk tegenaan dat we allemaal aan het studeren zijn. Dus sowieso zijn we tijd aan het vrijmaken. Maar ik denk inderdaad echt dat onze eerste stap is het product, eigenlijk wat Tim ook zegt, het product verder ontwikkelen. En eventueel dat iemand daar ons bij kan helpen met meer kennis. Ik bedoel, we blijven natuurlijk...
1: Maar wie heb je nodig? Aan wat voor soort expert zitten jullie te denken? Of is het puur een investeerder? Of iemand uit welke branche?
0: Uiteindelijk moet alles kloppen natuurlijk. Ook het hele financiële plaatje. En we zitten dus nu gewoon mee met van... Onze kosten zijn nu nog vrij hoog. En die moeten we omlaag gaan krijgen. Dus wij moeten gewoon iemand hebben die dus verstand heeft van productie. Maar ook in het runnen van gewoon een financieel gezonde business. En hoe je dat met z'n vijven kan doen. Want we willen uiteindelijk gaan uitbreiden in deze sector. En wat is nou een tactisch plan hiervoor? En dat zijn wij denk ik nu heel erg naar op zoek, momenteel.
1: Nou ja, ik zou bij deze zeggen, mocht je je handen jeuken als luisteraar, laat het ons in ieder geval weten, bijvoorbeeld via LinkedIn, dan kan dat. Puk, als allerlaatste, jullie zijn 5 studenten met 5 toch een beetje verschillende achtergronden. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat dit nog wel alle handen op één buik blijft en niet dat er straks frictie is? Want jullie willen allemaal door, geloof ik, hè?
2: Klopt. We zijn ook eens ingeschreven bij de KVK en hebben echt de doelstelling om dit gewoon tot een groot succes te maken. Ik denk dat ook heel erg onze motivatie is achter ons team en waarom het zo goed werkt. Om frictie te voorkomen, we zijn gewoon een hartstikke hecht team. We zijn van vreemden naar een vriendengroep gegaan. Ik omschrijf de jongens en Tessa ook als mijn broers en zussen van ons team. En dat maakt ons gewoon dat we zijn kritisch op elkaar. En dat heb je nodig bij een sterk team. En zeker in het ondernemersvak kom je tegen dingen aan en komen er problemen. En dat ga je krijgen, maar het gaat om hoe je ermee omgaat. En ik denk dat wij heel erg flexibel met elkaar om kunnen gaan op dat gebied.
1: Dus nog geen frictie?
2: Nee.
1: Kijk, dan met die positieve woorden wil ik afsluiten. Dankjewel, Puk Tamus en Tim Bottinga van Verdiax. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze uitzending, De Ondernemer Live. Jij bedankt voor het kijken en luisteren. En volgende week zijn we natuurlijk terug tussen 11 en 12 bij De Ondernemer Live.
3: Dit is New Business Radio.
4: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en

0: veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Van ChatGPT naar cloud, van prompts naar AI-agents. Wat gisteren innovatie was, is vandaag al de standaard. Maar wat betekent dat voor jouw business? Job, Remy en Tom filteren iedere week het signaal uit de ruis. Geen hype, geen angst, wel de waarheid. AI at Work Live, van BusinessWise, bij New Business Radio.
4: En we gaan het vandaag hebben over interessante onderwerpen, namelijk hoe jij je voorsprong op de werkvloer met AI kunt claimen, maar vooral ook waarom andere collega's dat niet doen en wat dat betekent bijvoorbeeld met de gelijkheid op de werkvloer. Waarom Google vindbaarheid dood is, komt voorbij en wat kunnen we nou leren van een 6-jarige als het gaat om de toekomst van software en met name AI. Welkom bij AI at Work Live. Mijn naam is Tom Jessen. Ik sta hier met Remy Gieling en met Job van den Berg, AI-ondernemers. Jullie zijn praters over AI, maar dat vind ik nog wel belangrijker, vooral ook doeners. Welkom bij de heren. Fijn dat jullie er zijn. Van AI.nl en de Automation Group. Remy, 3 mannen die over AI praten. Ook nog 3 witte mannen. Waarom is dat interessant?
5: Ja, we missen nog van middelbare leeftijd. Maar dat komt vanzelf als we maar lang genoeg doorpraten. Nee, kijk. Er wordt ongelooflijk veel gepubliceerd over AI hè, vandaag de dag. Je kan geen krant meer openslaan of LinkedIn openen. Of je hoort iets over de kansen en over de gevaren. Maar het probleem is dat het of vaak in hele hoge theoretische onderwerpen blijft. En van ja, wat gebeurt er als de computer slimmer wordt dan de mens? Of het slaat heel erg door naar het technische van, heb je al gehoord over het laatste LLM die uit China, het Qwen 32B-model? Ja. Het gaat heel weinig over de praktische toepassingen op de werkvloer. En daar willen we nou juist een verandering in brengen. Wij willen gaan vertellen wat AI voor jou betekent, okay, voor jouw bedrijf, team en organisatie.
4: Ja, nou kan ik me wel voorstellen, Job, dat mensen zeggen, ja, maar dat heb ik al zo vaak gehoord, die belofte. Wat betekent dat dan in de praktijk? Want ik vind wel, als wij dit programma starten, en het is ronkend aangekondigd, dus ik vind wel dat wij een duidelijke belofte hier moeten neerleggen, waarvan de luisteraar ook zegt, nou, na dit uurtje, maar ook na een paar afleveringen, kan ik daar de 3 heren op afrekenen? Wat is dat dan wat jou betreft? Hoe gaan we het praktisch maken?
6: Ik denk eerlijke verhalen en voorbeelden delen. En ook niet alleen maar duiding, maar echt een stap verder gaan van, ja, hoe werkt het dan in de praktijk? Of hoe pak je dat dan aan? Kijk, wij hebben een beetje de luxe dat wij de hele dag met dit onderwerp bezig kunnen zijn. Inderdaad, niet alleen praten, maar ook echt bouwen. Dus echt oplossingen bouwen met ons softwarebedrijf Automation Group bij die bedrijven. Dus wij kunnen denk ik ook daar een stapje verder ingaan. Omdat we gewoon simpelweg meer headspace hebben om erover na te denken. Wij hebben niet zoveel vergaderingen. We hebben geen overleggen. We hebben geen complexe kantoorcultuur. Waar je veel tijd mee kwijt bent. Dus ik denk dat we kunnen beloven aan de luisteraars is echt voorbeelden uit de praktijk, maar ook praktische tips en tricks. En we gaan dan denk ik een stap verder dan alleen het nieuws duiden. Want dat is eigenlijk ook bijna onmogelijk. Want ik denk als je nu het nieuws duidt, dan is het eigenlijk al verouderd na de uitzending. Ja. Dus de belofte is echte eerlijke verhalen. En denk ook wel een beetje enthousiasme om mensen aan te moedigen om lekker zelf aan de slag te gaan.
4: Oké, mooi. Die houden we vast. Ik vertel er alvast even bij voor de mensen die luisteren. Jij bent de enige van ons die gestudeerd heeft. Althans, echt serieus gestudeerd heeft. Dus je hebt een academische achtergrond. 2 masters hoorde ik.
6: Ja, ik heb een Master of Science, zoals het mooi heet, diehard statistiek. Binnen de sociale wetenschappen. Dus ik ben van origine zelfs een socioloog.
4: Nou, daar kunnen wij niet aan tippen, Remy.
5: Met onze studie journalistiek.
4: Ik kreeg even op een maandagmiddag voorbij. Ja. Nee, maar ik zeg het bewust, want je komt zo meteen ook met een onderzoek. Dus we gaan het ook echt wetenschappelijk duiden. Maar voordat het zover is, gaan we eerst naar het laatste nieuws op AI-gebied.
1: Wat vandaag nog experimenteel klinkt, is morgen jouw concurrentievoordeel. Of de reden dat je achterblijft. AI at Work Live.
4: Ja, en het eerste nieuws, ik vind het bijna wel eigenlijk wel eng. Want de grote techbedrijven, Remy, die zijn bezig met het volgen van de muisbewegingen op je scherm als je bij een bedrijf werkt, maar ook met belastingaangifte. Waarom doen ze dat?
5: Ja, het is een saillant nieuwtje uit Silicon Valley, maar de grote techbedrijven aan de andere kant van de plas, die zijn inderdaad bezig met het data minen, het vinden van gegevens van medewerkers op hele grote schaal. Nou, wat is er aan de hand? Eigenlijk een beetje simultaan is naar buiten gekomen. Bedrijven als Microsoft, maar ook Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, maar ook xAI van Elon Musk, bezig zijn om allemaal informatie van medewerkers op te halen. Want ze zeggen, onze algoritmes die wij hebben, zijn eigenlijk maar zo goed als de data die wij kunnen verzamelen.
4: Okay.
5: En het was al bekend dat die grote techbedrijven, de OpenAI's, de Anthropics van deze wereld, die huren allemaal externe bedrijven in. Bedrijven als Mercor is een hele bekende in Silicon Valley. Om eigenlijk hun modellen te hertrainen. Dus die modellen die hebben kennis over een bepaald vakgebied. Hè. Die kunnen antwoord geven over zakelijk vastgoed op de Zuidas. Maar ja, die kennis is vaak helemaal niet zo goed, omdat ze niet voldoende kennis hebben. En wat ze dan doen, is ze huren freelancers in om die modellen te hertrainen, om ze op te voeden. Om te vertellen van, wacht even, dit antwoord klopt niet. En er is een hele economie gaande daaromheen. Die bedrijven die dat doen, hè, die tussenhandelaren, die zijn ook in een paar jaar tijd miljarden en miljarden waard geworden. Maar wat zijn die techbedrijven nou slim gaan doen? Die zijn gaan denken, wacht eens eventjes. Ja, we geven nu heel veel geld aan die middleman. Waarom doen we dat niet gewoon zelf? We hebben zelf enorm veel mensen werken. Die zijn ook nog hartstikke hoog opgeleid. We betalen ze grof geld. Laat hun maar die modellen hertrainen. Ja. En ze zijn dus gaan kijken om inderdaad allemaal software op die systemen te gaan installeren. Dus als jij nu bij Meta werkt, dan wordt eigenlijk elke muisbeweging, alles wat je overlegt in vergaderingen, maar ook elke toetsaanslag wordt getracked om uiteindelijk aan die systeem te leren beetje hoe ze jouw baan moeten doen.
4: Dus als ik een vakantie ga boeken tussen het werk door, dan wordt dat ook getrackt. Dan komt dat ook in dat systeem terecht.
5: Alles komt in dat systeem terecht. En ja, Mark Zuckerberg die vergoedelijkt dat dan met het idee van, ja, jongens, we moeten toch een beetje met elkaar die systemen beter maken. Het is toch ook aan ons om onze AI op te voeden. Maar twee minuten later gooien die wel eventjes 10.000 mensen eruit. Dus mensen waren daar bij Meta wel een beetje zuur over.
4: Maar wat hopen ze hiervan te leren? Van het volgen van bijvoorbeeld een muis of een belastingaangifte inzien.
5: Ja, wat denk jij op?
6: Nou, ik denk vooral dat het op zoek is naar data en informatie. Kijk, de hele internet is al helemaal plat verzameld om die modellen te trainen. Dus we zijn op het punt beland dat die modellen zoveel informatie al hebben, dat je op zoek moet gaan naar nieuwe informatie en nieuwe data om dat te kunnen doen. En ik denk inderdaad dat ze denken met het tracken van die informatie van die werknemers, dat ze unieke data verzamelen en dat kunnen toevoegen. Alleen het interessante is natuurlijk, als je data van mensen verzamelt wat ze doen, ja, dat is niet echt representatief, zoals dat mooi heet in Dataland. Oftewel, ja, een goed beeld geeft dat van wat andere mensen op aarde doen op hun computers en hun devices. Dus het geeft natuurlijk een bepaalde indicatie over gedragingen die interessant is voor die modellen. Maar of je daar nou uiteindelijk, als al die techpartijen dat doen, of je daar nou een beter model mee creëert, dat vraag ik me een beetje af.
4: Ja, want wat zegt dit over de strijd die er gaande is in de AI-wereld? Is het misschien wel zo dat het straks niet meer gaat om wie het beste model kan bouwen, maar wie de beste toegang heeft tot dit soort informatie?
6: Ja, eigenlijk wel data. We praten ook al jaren over data is het nieuwe goud en wie de beste data heeft, wint. Dat geldt hier heel, heel erg, omdat uiteindelijk die modellen zijn statistische modellen die proberen eigenlijk het denken en doen van ons te repliceren, zou je kunnen zeggen. En hoe beter je die data hebt en ook hoe rijker en diverser dat is, ja, hoe beter die modellen uiteindelijk gaan presteren. Dus het gaat eigenlijk over een van de ingrediënten om die modellen eigenlijk beter en accurater te laten werken. En ik denk inderdaad dat een van de dingen is rekenkracht, wat meer gaat over de power. Hè. een soort van de motor, dat data een van die andere factoren is. En dit is denk ik wel een manier om dat aan te jagen.
5: Wat heel grappig is dat er ging al een tijdje het gerucht dat er mensen werden ingehuurd om allemaal data te creëren voor die AI-modellen die ze weinig hadden. Dus er ging al een tijdje het gerucht dat er mensen gewoon werden ingehuurd om essays te schrijven bijvoorbeeld. Want er is heel weinig essay-data op het internet. Dus mensen zouden worden ingehuurd om de hele dag door essays te schrijven die nooit door iemand gelezen zouden worden, puur om zo'n systeem te leren hoe ziet een essay eruit. Mm. En het grappige is, het team van xAI, dus van Elon Musk, die zou een stapje verder zijn gegaan de laatste maanden. En die zouden medewerkers tot $420 hebben geboden om hun belastingaangifte te geven aan de AI.
4: Om alleen maar die data ook te hebben.
5: Ja, en het hoeft er niet
4: eens. Maar wat moet je daarmee? Wat moet je met die belastingaangifte? Wat kunnen ze daaruit halen?
5: Ja, ik denk dus dat ze... Ja, Job, wat kan je met belastingaangifte allemaal modelleren?
6: Ja, gewoon een van de dingen is... Je kan zien hoe mensen een belastingaangifte invullen of iets anders doen. Maar laten we belastingaangifte als voorbeeld doen. En daarmee begrijpen hoe menselijke keuzes worden gemaakt. Of hoe je bijvoorbeeld naar een interface kijkt. Hè. Wat super interessant is hoe jij je belastingaangifte invult. Waar je begint, hoe lang je erover doet om X of Y in te vullen. Dat zijn hele interessante gedragingen. Maar het gaat zelfs nog een stap verder. Er zijn ook zelfs mensen die hun identiteit verkopen aan die techpartijen of aan taalmodellen. Ook voor geld. Dus je kan echt best wel goed geld verdienen om letterlijk jezelf te verkopen. Omdat een identiteit, ja, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar wie je bent, waarom en waarom jij dingen doet, is natuurlijk super relevante informatie om beter te begrijpen hoe mensen acteren en wat voor type mensen er zijn. En om die modellen verder op te leiden. Dus dat gebeurt ook zelfs.
5: Okay. Je ziet wel er nog een tegenbeweging die ook gaande. Hè? Want mensen hebben ook al een beetje door van... Goh, ben ik nu mijn eigen baan aan het wegautomatiseren? Ben ik misschien wel de volgende die op straat komt te staan? En nu was er ook een engineer in Silicon Valley. En die heeft een zogeheten Nuke-knop gemaakt.
4: Ja,
5: een soort rode knop. Die heeft een systeempje geprogrammeerd. Ook echt een knopje naast zijn laptop.
4: Op zijn bureau?
5: Ja, op zijn bureau. Dat als hij zou worden ontslagen... dat automatisch alle code die hij ooit heeft geschreven voor dat bedrijf... publiekelijk online zou worden gezet. Ja. Dus een soort van waarschuwing naar de baas van pas op, je kan me wel ontslaan, maar weet dat alle bedrijfsgeheimen in één klap op het internet komen. Okay.
6: Wel een leuk rubriek voor deze raaduitzending. Soort van als je het fout hebt, dit antwoord, dan gaan we alle data gaan we nu
4: online zetten. We gaan werken aan een knop. Oké, maar dit is interessant. We gaan het in de gaten houden, ook natuurlijk hoe snel dit naar Nederland komt. Dan Salesforce. Die betalen echt ontzettend veel geld. Waarvoor eigenlijk, Remy?
5: Ja, aan tokens. En dat gaan we de komende weken ongetwijfeld vaker over hebben. De tokenbudgetten. Maar wat we zien gebeuren in Amerika...
4: Even uitleggen. Tokens voor de mensen die dat niet weten.
5: Ja, dus tokens zijn een large language model. Een AI-model waar je mee kan communiceren. Waar informatie ingaat. Waar informatie uitkomt. Dat werkt met tokens. Hè, woordbrokjes. En woordbrokjes zijn eigenlijk een soort... Ja, als je heel veel woordbrokjes achter elkaar zet... dan heb je alinea's, zinnen. En dat is eigenlijk een soort proxy voor intelligentie, zeggen we altijd. En als je een beetje effectief veel AI gebruikt... Dus niet gewoon af en toe een prompt... stuurt naar ChatGPT met wat zal ik eens gaan eten komende vrijdag. Maar nee, als je echt intensief AI gebruikt en de hele dag door agents voor je aan het werk hebt staan, dan gaan dus de hele tijd informatie door die AI-systemen, al die tokens. En die tokens, ja, dat moet door een datacenter gaan. En die servers, ja, die moet je en inkopen of huren. Die kosten energie. Dus dat is duur. En wat dus nu blijkt, is dat bedrijven die veel AI gebruiken, of medewerkers die veel AI gebruiken in bedrijven, dat die heel veel tokens verbranden. Nou, en dat kost dus geld. En dat zie je op hele grote schaal gebeuren. Onder andere bij Salesforce. Die heeft laten weten namelijk, Mark Benioff, de CEO en oprichter, dat ze inmiddels $300 miljoen per jaar aan Anthropic betalen. Omdat ze hun programmeurs heel veel Anthropic modellen gebruiken om software mee te ontwikkelen. Om de Salesforce systemen beter mee te maken. Nou, dat zien we ook gebeuren op andere plekken. Er is een bedrijf laatst, ook in Silicon Valley, is een bedrijf van 4 man. Die had al even heel trots op internet gezet dat ze een maand afrekenen van Anthropic $130.000 was. En ook in Nederland had laatst Hans Scheffer van HelloPrint gezegd dat bij hun in het bedrijf, dat is nu ongeveer $25.000 per maand aan deze tokenkosten.
4: Precies. Ze vinden de kosten eigenlijk te hoog en ze denken daar moeten we iets op bedenken. We moeten het eigenlijk gewoon kopen, want dan zijn we in ieder geval van die kostenpost af.
5: Nou, het probleem is, je kan op een gegeven moment niet meer zonder. Op het moment dat je als professional of als team met dit soort systemen gaat werken, en je zet deze agents voor je aan het werk. Ja, dan wil je niet dat op een gegeven moment op zeg maar dag 25 er gezegd wordt. Ja, jongens, het budget is op. We kunnen niet meer verder. Nee. En het grappige is dat recentelijk bij Uber, dat de CTO in april bekendmaakte van jongens, we zijn eigenlijk door ons hele jaar budget heen. Hebben we nu eigenlijk 2 keuzes. Of we krijgen meer geld van de board.
4: Ja.
5: Of ja, iedereen moet weer met de hand gaan programmeren. Wat natuurlijk super inefficiënt is in de tijd van AI die jouw software kan maken.
4: Wat wel nog belangrijk is om te zeggen, is dat Salesforce niet alleen een klant is van Anthropic, maar ook investeerder. Dus de vraag is ook, Job, kopen ze hier niet hun eigen concurrentievoordeel?
6: Ja, ik denk in die zin ook weer een voordeel is. Dat ze een soort van daardoor wat efficiënter is. Dit is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met terug naar de industriële revolutie. Dat bedrijf besloten om inderdaad het manuele werk om te zetten naar fabrieken. En dat je een fabriek ging aanschaffen. In die zin is het een beetje vergelijkbaar met het aannemen van medewerkers. Want wat je doet is met zo'n Claude of een ander AI-model. Je bouwt eigenlijk een soort van je bedrijfshersenpan. En dat is best wel veel waard om in te investeren. Daarmee kun je ook minder FTE's. Dus je kan het ook zien als een soort van arbeidsloon of vervanging van arbeid. Dus als je het hebt over return on investment, wat hou je nou uit? Ja, als die hersenpan daardoor veel beter wordt en je een betere, snellere fabriek hebt, een beetje vergelijkbaar met dat je nog sneller auto van de loopband kan laten lopen in de industriële revolutie, maar dat je daardoor hier intelligenter processen kan aansturen. Ja, en als je daar ook een beetje aandelen hebt, dan is het natuurlijk eigenlijk best wel interessant.
4: En dat is wat hier gebeurt, zeg je eigenlijk. Ja.
5: Ja, er is ook weer een andere kant van de medaille. Want wat je ook ziet gebeuren bij die grote techbedrijven, is dat ze het tokengebruik als een maatstaf gaan nemen van hoe efficiënt gebruik je deze systemen eigenlijk. En ze zijn mensen ook verantwoordelijk aan het houden voor, maar wacht eens eventjes. Ja, we betalen jou 150.000 per jaar. Of 200 of 300.000 per jaar. Ik zie dat je heel weinig tokens gebruikt. Dat is niet efficiënt. Dus er is nu een nieuwe, dit kwam echt vanochtend in het nieuws. Er is dus een nieuwe beweging gaande. Bij Amazon kwam het naar buiten. Dat sommige van de mensen die daar werken AI-systemen inzetten om maar extra tokens te gebruiken. Ja. Dus om maar te doen alsof ze heel veel aan het verbruiken zijn. Die tokens worden helemaal nergens voor ingezet. Die maken gewoon weet ik veel wat dag en nacht appjes om...
4: Een schijnwereld is het eigenlijk nog, hè? Die hele AI-wereld. Ja. Jongen. Ik weet er steeds meer van, maar dit verbaast me echt niks.
5: Ja, dus dat is denk ik belangrijk ook voor mensen om te weten. 1. In jouw bedrijf, wat wordt jouw tokenbudget? Ja. Maar 2. Tokenverbruik betekent niet altijd ook efficiënt.
4: Precies. Hey Remy, hoe ging jouw diploma-uitreiking? Weet je dat nog?
5: Ik heb heel erg lang over mijn diploma gedaan. Dus ik heb voor mijn 8 jaar...
6: Je krijgt hem nog.
4: Dus 8 jaar over journalistiek. Oh, dat is heel knap.
5: Ja, ik had nog een bedrijfje ernaast.
4: Maar je hebt wel een uitreiking gehad? Weet je nog hoe dat ging?
5: Nee, ik heb dus nooit een uitreiking gehad.
4: Job, jij?
6: Ja, dat weet ik nog goed. Dat was in het academiegebouw in Utrecht. Dat was wel echt chic de friemel.
4: Okay, en hoe ging dat? Want op een gegeven moment moet je dan naar voren komen. Ja. En hoe weet je nog hoe dat ging?
6: Ja, weet je, naar voren geroepen en gezegd, joh, wat een fantastisch onderzoek heb je gedaan. Geweldig. De wereld gaat nu echt anders worden nu je dit onderzoek hebt gedaan.
4: Het was een echt mens wel.
6: Het was wel een echt mens inderdaad. Okay. Het was wel echt bedoeld van een soort van persoonlijk praatje. Ja.
4: Nou, in Amerika is het helemaal misgegaan. Want daar dachten ze, AI, dat is handig. Dat gaan we ook gebruiken voor de diploma-uitreikingen. Maar dat liep toch wel wat anders, begreep ik, Remy. Wat is daar gebeurd?
5: Ja, het was op de Glendale Community College. Als je het hebt over het dom inzetten van technologie, zit er wel echt een eentje bij uitstek.
4: Dus let op allemaal, dit moeten we niet doen.
5: Ja, dus je natuurlijk altijd de vraag, waarom zou je technologie inzetten? We zeggen ook dat technologie is altijd een middel, nooit een doel op zich. Maar hier hebben ze dat toch een beetje verward. En ze bedachten blijkbaar dat het handig was dat als al die mensen naar voren zouden komen, dat er een AI-systeem met een soort van camera-installatie zou kijken.
4: Hier is Job van de Berg.
5: Ja, wie staat er eigenlijk? En om dan vervolgens die naam aan te kondigen. Want ze hadden blijkbaar geen geld om de lokale Tom Jesse in te huren.
4: En hoe ging dat? Dat ging
5: behoorlijk verkeerd. En mensen waren ook echt woest. Want dat systeem dat sloeg inderdaad bepaalde namen over. Het sprak natuurlijk andere namen totaal verkeerd uit. Oh. Als je een beetje een exotische achtergrond hebt, dan is zo'n taalmodel, zeker zo'n voice model,
4: de mooiste dag van de wereld voor al die mensen daar. En dan gebeurt dit.
5: Ja, dan krijg je inderdaad een AI-systeem die ofwel vergeet wie je bent, ofwel totaal verkeerde persoon aan het aankondigen is. En ja, dat is natuurlijk denk ik ook alweer gewoon een wijze les voor ons allemaal. Ja, je moet niet technologie gaan inzetten voor technologie inzetten. En je hebt toch voldoende mensen daar rondlopen. Dus waarom zou je in vredesnaam AI gebruiken om die aankondigingen te doen? Ik begrijp er helemaal niks van.
4: Doe het dus vooral niet als je een vergadering hebt en iemand roept van, misschien kunnen we iets met AI. Denk er goed over na voordat je het doet dus.
5: Ja, even 2 keer nadenken.
4: Oké, tot zover het nieuws.
1: Welke AI maakt mensen slimmer? Welke maakt ze overbodig? Job, Remy en Tom zoeken het uit. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
4: We gaan het hebben over een onderzoek, interessant onderzoek met onze, ja, ik noem je dan toch maar professor Job. hoe gaan we het noemen eigenlijk? Wetenschap at Work? Dat was jouw favoriet begin.
6: Ja, dat was een leuke woordspeling met de titel.
4: Laten we dat zo noemen. We gaan het hebben over gelijkheid op de werkvloer. En toen het internet kwam, toen werd dat al geroepen. Hè, dit zorgt voor meer gelijkheid. Nou, we weten allemaal wat er gebeurd is. Nu wordt het weer geroepen over AI. Zorgt het nou voor meer gelijkheid of niet? Jij hebt daar een heel interessant onderzoek, of eigenlijk onderzoeken over meegenomen.
6: Ja, inderdaad. En twee vragen gaan we beantwoorden in deze rubriek. Dit keer leidt het tot inderdaad meer gelijkheid of ongelijkheid in de samenleving, dus tussen bevolkingsgroepen en op de werkvloer. En beide topics hebben we wat mooie onderzoeken opgezocht en bekeken. En er komen interessante bevindingen uit. In de sociologie hebben ze iets dat heet het Matthäus-effect.
4: Het Matthäus-effect, wat is dat?
6: Ja, het Matthäus-effect is zeg maar dat degene die het heel goed doen nog beter gaan doen en degene die het minder goed doen nog minder. Dus oftewel een soort van dat eigenlijk de ongelijkheid groter wordt.
4: Hetzelfde als de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer.
6: Exact.
4: En alleen dan met intelligentie.
6: Inderdaad. En inderdaad wat je zei ook in de aankondiging is dat al wordt gezegd dat technologie democratiseert. He, op zich niet eens gek gedacht. Als iedereen intelligentie heeft van zo'n taalmodel, dan kan iedereen daarvan zichzelf meer dingen bereiken en meer mogelijkheden. En omdat we wat verder zijn met die ontwikkeling van AI, en dat iedereen het nu wel kent en doet, is denk ik dit een relevante vraag om eens naar te kijken. Nou, daar ben ik eens ingedoken. En laten we eens beginnen. Leidt AI tot meer gelijkheid of ongelijkheid in de samenleving? Er is onder andere een onderzoek geweest door USC Marshall en also, ook een onderzoek van de Stanford. Het is echt wel een goed paper waar eigenlijk die vraag is beantwoord. Ja, in welke mate heeft dat nou effect tussen verschillende bevolkingsgroepen? In dit geval hebben ze gekeken naar op leeftijd, dus oudere jongeren. In welke mate dat gelijkheid de ongelijkheid leidt. Maar ook tussen inkomensgroepen. Hmm. Nou, er blijkt uit dat eigenlijk door AI, of sinds AI is geïntroduceerd en meer wordt gebruikt, dat heel sterk correleert met een digitale kloof tussen jong en oud. Dus je ziet, in Amerika is deze studie weliswaar gedaan, dat je inderdaad ziet dat degene met de hogere inkomens en de jongeren veel sneller AI adopteren dan de lage inkomens en de oudere doelgroepen. Maar wat je ook ziet is dat het effect over tijd veel sterker wordt. Dus met andere woorden, de studies laten eigenlijk zien dat het eerder juist tot een grotere polarisatie leidt tussen groepen in de samenleving.
4: Ja, en hoe komt het dan dat als je er dus langer mee kunt werken, dus je hebt langer de mogelijkheid om het te doen, dat die kloof ook groter wordt? Want je zou zeggen, dan hebben die mensen die misschien wat achterblijven, die hebben het gehoord van anderen, die zijn geenthousiasmeerd, die gaan het ook eens een keer proberen en dan kruipt het misschien wel weer iets dichter naar elkaar toe. Maar dat is dus helemaal niet zo.
6: Nee, en dat komt omdat deze technologie eigenlijk exponentieel gaat. Dus dat betekent, als je eenmaal een keer gaat gebruiken en zo'n tool ziet en denkt, dit word ik enthousiast van, dan ga je het ook gelijk veel vaker gebruiken. Dus mensen worden heel snel soort van hooked en denken, wow, dit is geweldig.
4: Het zit in je systeem eigenlijk.
6: Terwijl er een hele grote groep is die eigenlijk telkens niet dat stapje wil maken om die tool eens te gebruiken. En daardoor eigenlijk het nooit heeft aangeraakt en ook niet weten hoe het werkt. En mensen vergeten ook wel eens, om te weten dat dit niks voor jou is, moet je het ook een keer ervaren hebben of dit wel of niet is. En daar komt dat je hebt een grote groep tussen mensen die het gebruikt hebben en enthousiast zijn en degene die maar niet de stap maken. En dat verklaart ook die grote ongelijkheid. En inmiddels heeft het ook echt wel effect op de arbeidsmarkt.
4: Precies, want wat je nu noemde was vooral de samenleving.
6: De samenleving
4: geheel,
6: eigenlijk, ja.
4: Maar er is ook gekeken, wat doet dit nou op het werk? Dus stel, wij zijn een bedrijf, jij gebruikt AI en ik niet. Dan kunnen we dus ook zien waar daar het verschil tussen is.
6: Ja, zeker. Daar zie je ook eigenlijk dezelfde Matthäus-effect, om toch maar even die term erin te gooien, tussen eigenlijk het volgende, eigenlijk nog wel interessanter bijna, want op zich tussen de verschillende bevolkingsgroepen is op zich ook wel logisch te verklaren dat ouderen wat minder snel gaan proberen. Maar wat je ziet in de werkvloer, weer een onderzoek geweest, Amerikaans onderzoek, dat blijkt eigenlijk de banen die het meest profijt zouden hebben aan AI en de toepassing daarvan, die gebruiken het juist het minst. Hmm. Terwijl juist de
4: welke banen denken we dan?
6: Nou, veel hele repetitieve, zeg maar functies bedoel ik eigenlijk. Dus repetitieve functies. Dus functies bijvoorbeeld in de finance, iemand die deed dat bijvoorbeeld voor
4: de boekhouder.
6: De boekhouder bijvoorbeeld. Of degene, de notulist. Dus dat soort beroepen waar AI heel goed bij zou kunnen helpen, omdat het repetitief, veel taken heeft die repetitief van aard zijn, dat die juist het minst AI toepassen.
4: Maar die boekhouder denkt natuurlijk, als ik hier eenmaal mee begin, dan is mijn eigen doodsvonnis. Dan kan ik zo meteen ander werk gaan zoeken.
6: Nou, dat is precies de verklaring eigenlijk waarom dit gebeurt. En wat je ook ziet nu momenteel in Nederland zelfs, dat bijvoorbeeld vakbonden in Nederland hierop gaan anticiperen zijn om hier alvast de discussie mee aan te gaan met werkgevers. Wat ik overigens heel goed begrijp. En ik begrijp ook heel goed die angst. Maar daar leidt het juist inderdaad, paradoxaal, wij willen zeggen, toe dat ze juist minder AI gaan toepassen.
4: Dat is wel interessant. Dus we gaan het niet gebruiken uit angst dat we denken, maar zo meteen is onze baan naar de knoppen. dan hebben we geen werk meer.
6: Exact. Het is eigenlijk een soort van houtgreep.
4: Maar is dat slim eigenlijk?
6: Nou, het punt is een beetje dat ik heel goed snap dat als je een baan die repetitief is en je denkt AI komt eraan, dat je denkt dit wil ik niet en dat je daar tegen bent. Dat merken we ook soms bij keynotes. Hè? Dat je echt ziet dat sommige medewerkers heel enthousiast zijn en ook al eigen dingen bouwen en anderen juist achterblijven. Ik snap die angst heel erg, maar ja, dat is het leuke aan dit tijdperk. Leiderschap en als manager daarover praten en het gesprek aangaan. Maar ook wel de urgentie geven dat dit gewoon noodzakelijk is om het werkende leven nog in stand te houden. Dat een hele belangrijk is om mee te komen. En nog één laatste toevoeging over zeg maar gelijkheid en ongelijkheid in het bedrijfsleven is dat je ook ziet dat in sectoren waar AI het meest van waarde kan zijn, dat die ook het minst toepassen. En juist in de digitaal georiënteerde bedrijven, dat die het juist meer toepassen. Zodat je ook ziet tussen sectoren dat er een Matthäus effect, oftewel ja, degene die voorsprong meer een grotere voorsprong krijgen en degene die juist een achterstand hebben en hier met deze technologie die juist die voorsprong zouden kunnen krijgen of die achterstand kunnen inhalen, dat die juist vaak het minst die AI toepassen.
4: Oké. Okay. Ik ben even proef op de som bij jou, Remy. Je gebruikt AI volop.
5: Ja.
4: Heb je al eens bijgehouden hoeveel tijdswinst het jou oplevert?
5: Heel moeilijk om te meten. Maar om een klein concreet voorbeeld te geven. We in aanloop naar dit programma dachten we ook, we moeten veel voorbereiden, we moeten veel lezen.
4: Dat is te merken ook, hè? Dat is echt.
5: Ja. We zijn veel mee bezig gedurende de week. Maar het is toch wel fijn als je iets interessants ziet, dat je niet zelf elke keer hoeft te denken van, oh ja, dat moet ik even onthouden. En als ik dan zo meteen thuis ben, dan moet ik eens eventjes naar Google Docs gaan. Dan moet ik dat docje vinden. Moet ik eventjes dat in het draaiboek toevoegen? Moet ik even wat relevante bronnen erbij zoeken? Dus wij dachten op een gegeven moment ook van, ja, hoe kunnen we ons eigen leven daar iets makkelijker maken? Niet om het nieuws te gaan selecteren, dat vinden wij veel te leuk. Maar hoe kunnen we nou ons ondersteunen om tijdwinst te behalen?
4: Ja, dus dat zijn weer die taken die Job net noemde bij de boekhouder ook. Dus ja, gewoon allemaal die saaie kleine klusjes die je eigenlijk niet wil doen.
5: De digitale corvée-taken, ja, zeggen we altijd. En ja, ik hou van een beetje tinker, een beetje aanklooien. Dus ik heb een OpenClaw instance opgezet in de cloud ergens. Of dat wil je niet op je eigen device hebben, want dataveiligheid, et cetera. Nee, dus we hebben nu een digitale collega, dat heet Roberto, naar Robert van der Ham, de bedenker van dit programma. En daar communiceren we nu mee via Telegram. Als wij dus inderdaad iets zien wat we interessant vinden, dan hoeven we het alleen maar even in een Telegram-appje te forwarden.
4: Maar levert het je nou tijdswinst op?
5: Enorm. Ja, enorm.
4: Maar hoeveel?
5: Dat gaat
4: dan een uur per dag?
5: Minimaal, nee, ik denk 2 dagen per week minimaal. Als je kijkt wat wij doen, ja, we hebben 4 bedrijven te runnen simultaan en het programma nog te maken. Ja, dat kan, is echt alleen maar dankzij deze systemen.
4: Ja, want ik vroeg me ook af, om in die onderzoeken die jij gebruikt, staat dus ook, wat doen mensen nou als ze dus deze dagen aan tijd extra krijgen? Wat gaan ze daarmee doen? Ja. Daar komt best wel iets opvallends uit, vond ik.
6: Ja, klopt. Nou, het punt is een beetje dat meer over het algemeen genomen, ook wat ik zelf heel erg herken, is dat je uiteindelijk ook veel meer headspace hebt om dingen te doen. Dus ook gewoon meer dat je ruimte in je hoofd over hebt om dingen die wat betekenisvoller of meer tijd hebben om de inhoud van het programma te denken. In plaats van inderdaad, ik moet de gespreksleidraad nog afmaken. Maar inderdaad, wat er onder andere bleek is dat ChatGPT gebruikers die productieve digitale taken door AI lieten uitvoeren, dat die 76 tot zelfs 176 procentpunten efficiënter opereerden dan de niet-gebruikers. Dus ook weer daar zie je dat exponentiële effect. Dus degenen die het gebruiken gaan echt als een speer omhoog.
4: Ja.
6: En daardoor wordt dus weer die ongelijkheid weer groter.
4: Maar ze zeiden wel, dan gaan we met die tijd die we extra bespenderen aan de vrije tijd. Dus ik weet niet wat je dan gaat doen. Dan ga je Netflix of zo. Maar je gaat niet extra werk dan doen.
6: Nou, dat is een leuke wat je dat benoemt. Want de vraag is inderdaad veel meer, hoe kun je iets efficiënter doen? Verplaatst naar de vraag, wat ga je doen met de overgebleven tijd? En inderdaad, je kan lekker op het strand liggen. Ik bedoel, het is vandaag mooi weer, dus why not? Maar inderdaad, als je ervoor kiest om daarmee nieuwe dingen te ontwikkelen, nieuwe ideeën, dan gaat dat waarschijnlijk het verschil maken wie er succesvoller gaat zijn.
5: En daar zie je dus ook echt weer een verschil in. Dus er is nu een heel bekend fenomeen, ook in Silicon Valley, dat is een soort van de AI burn-out. Ja. Mensen die dus de hele dag door al die agents aan het werk zetten, die merken gewoon echt mentaal dat ze op een gegeven moment uitgeblust zijn. Want je bent de hele tijd bezig. Je gaat niet een agent instrueren met die open claw om iets te doen. En dan, als hij een beetje bezig is, even naar het koffiezetautomaat lopen, een beetje uit het raam mijmeren. Nee, je gaat een ander systeem instrueren.
4: Precies.
5: Ik had deze week een beetje hetzelfde. Ik was dus bezig met open claw. En terwijl die wat dingen aan het doen was, was ik druk bezig met, ik geloof dat er 4 van onze websites aan het updaten waren. Aan het eind van de dag, en ik was ook nog een systeem voor een klant in elkaar aan het zetten. Dus aan het eind van de dag, ik ging naar bed en ik merkte gewoon dat ik nog zo overprikkeld was.
4: Je zat bijna in die AI burn-out.
5: Ja, nou, de burn-out ging wel heel ver, maar ik merkte wel dat ik een soort onrust had van, oh, wacht eventjes, ik heb nu geen agents draaien die iets voor mij aan het doen zijn. Wat eigenlijk een beetje, je voelt bijna dat de tijd zinloos wordt gebruikt. Ja. Dus ook daar weer bij, het feit dat het allemaal kan en dat het is geweldig. Maar je moet, ik denk ook weer even een manier gaan vinden van hoe kunnen we ook weer zorgen dat we dit op lange termijn
6: houdbaar
5: een beetje houdbaar houden.
4: Hey, maar kern van het verhaal, Job, want dit is best wel, hè, als je het uitvergroot, is dit best wel serieus dat die ongelijkheid dus kan toenemen. Is er iets wat je daaraan kunt doen? Ik zou meteen denken, ga vooral die mensen die achterblijven op een hele leuke speelse manier helpen om gewoon eens met AI iets te gaan doen, zodat je datzelfde effect krijgt bij die early adapters van dat ze hopelijk meer gaan proberen.
6: Ja, maar dat is wel echt een marathon, want die mensen overtuigen en meenemen, moet je wel echt goed in gesprek over gaan. Dus wat is soms werken bij sessies, degene inderdaad die achterlopen, die gaan eerder in het verzet dan dat ze zeggen, nou laat ik het een keer proberen. En dat is ook logisch, het is bijna een soort van defense mechanism. Dus ik denk heel erg het gesprek aangaan en soort van aangeven wat er is. En inderdaad, ze niet met een stok, maar met een wortelmethodiek ze triggeren om het is te proberen en is te ervaren. Want je ziet bij alle zaken, je kan allemaal sessies, podcasts en workshops doen. Maar het allerbelangrijkste is dat je gewoon zelf eens gaat kijken en je eens gaat verwonderen.
4: Waar zou je mee kunnen beginnen?
6: Nou, we gaan het zo meteen hebben ook over een tool dat heet Lovable. Waarbij je eigenlijk al pratende dingen kan maken. Een website of een app.
4: Ja, want jouw zoontje werkt daarmee, hè?
6: Ja, mijn zoontje werkt daarmee. En het is zo magistraal dat je iets vertelt. Gewoon letterlijk uitlegt. Letterlijk door te praten of door te tikken, zoals we allemaal geleerd hebben om te doen, dat je daarmee dingen kan creëren. En ik weet zeker dat iedereen dit een keer doet, dat beter een indruk geeft van wat voor mogelijkheden er zijn.
4: Je en dat gaat betekent daarna zoeken. Wat is interessant? Wat vinden je mensen interessant?
6: Exact.
4: En gaan ze dat proberen door een gesprek te voeren?
6: Met de wortel.
4: Met de wortel. Die ga ik onthouden. Oké. Okay. Dankjewel. Tot zover het onderzoek van onze professor. Professor Job.
1: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
4: Elke week hebben we een tool van de week waarvan wij hopen dat die in ieder geval van toegevoegde waarde is voor je. En dat is altijd maar de vraag, want elke tool belooft natuurlijk van, hey, wij zijn het snufje dat je moet hebben om je werk makkelijker te maken. Ja, wij gaan proberen om de lat hoog te leggen en elke week iets te zoeken wat je echt meteen kunt gaan gebruiken. En dat gaan we deze week doen met AirBytes. Dat is onze tool van de week. Wat is dat voor tool?
5: Ja, in de wereld van AI tools is er echt een legio aan keuzes. Er zijn meer dan 50.000 tools op de markt gekomen de afgelopen 3 jaar. En de een die helpt je bij marketing. De andere helpt je misschien bij het maken van projectvoorstellen. De andere helpt je weer efficiënter te werken als team. En wij gaan iedere week tools kiezen. En de ene keer zal het wat zijn die je zelf kan helpen.
4: Ze betalen ons niet, hè?
5: Ze betalen ons niet. We zijn niet gesponsord door deze
4: tools. Mag trouwens wel, als je dat wil.
5: Neem contact met Roberto, onze AI agent. Maar ik heb deze week een tool meegenomen die niet zozeer iets doet voor jezelf, maar echt voor je organisatie. En het heet inderdaad AirBytes. Want wat je ziet gebeuren, is dat bedrijven die niet alleen maar AI tools gebruiken voor mensen. Dus iedereen heeft veel mensen hebben toegang tot een Copilot of een ChatGPT of een Claude abonnement. Dat is super handig. Kan je vele malen efficiënter, effectiever mee werken. Maar wat je ziet gebeuren is dat er ook bij veel bedrijven nu de agents worden geïntroduceerd. Dus die hele processen zelfstandig afvoeren. Alleen, het probleem met agents is dat 1. Ze zijn zo slim als de data waar ze toegang toe hebben. En 2. Het kan nogal eens ingewikkeld zijn voor een agent om de juiste informatie op het juiste moment te vinden. Want de hele informatielaag in een bedrijf is vaak weggestopt in systemen die voor mensen toegankelijk zijn. In e-mail-inboxen, in Excel-files, in een SharePoint-omgeving.
4: En is dat moeilijk voor AI om daarbij te komen?
5: Ongelooflijk lastig.
4: Hoe komt dat eigenlijk?
5: Dat komt omdat al die systemen, die mensen zien een applicatie, een interface. En wij zien die vakjes in Excel. En we zien mappenstructuurtjes in SharePoint. Maar daaronder ligt heel veel computercode. En die computercode is heel veel ruis voor die AI-systemen. Die willen gewoon plat op textueel zien van welke informatie staat waar. En dat is dus nu een probleem. Want heel vaak, ik weet die AI-agents eigenlijk niet zo goed waar welke informatie op tijd staat. Waardoor ze heel inefficiënt werken. Waardoor ze heel veel tokens verbranden. En ook nog wel eens fouten maken. En dat is eigenlijk waar AirByte om de hoek komt kijken. Het heet de zogeheten contextlaag voor agentified bedrijven. En wat zij eigenlijk doen, is zij indexeren allemaal systemen die je al gebruikt. Dus je merkt maar misschien gebruik van Stripe als payment provider. En je hebt misschien een Zendesk voor je ticketing systeem voor klantvragen. Je hebt misschien Salesforce dan weer waar je CRM systeem staat. En Airbyte die indexeert eigenlijk al die dingen. Die maakt daar een mooi overzicht van. Die door agents heel goed te lezen is. Dat op het moment dat jij als gebruiker bijvoorbeeld een vraag hebt. Hè, dus wij willen dat er een nieuwe campagne wordt gestart. En we willen dat automatisch op de juiste klantenset een persoonlijke aanbod komt. Om naar AI at Work te luisteren. Dan kan dus Airbyte precies al die data aan elkaar koppelen. En zorgt er dus voor dat die agents vele malen effectiever kunnen werken. Dan als ze zelfstandig, als een soort detective, is moeten gaan kijken. Van, oh ja, wacht, er gebeurt hier iets. Hier staat iets in Salesforce. En oh ja, ik moet ook nog even kijken inderdaad wat eigenlijk hun payment status is in Stripe. Hmm. Heel inefficiënt.
4: Het verbindt dus eigenlijk alles wat je nodig hebt.
5: Het verbindt alles. Het indexeert het heel mooi. En het zorgt er dus voor dat jouw processen zometeen vele malen efficiënter kunnen werken. Althans, dat beloven ze.
4: Ja, maar Remy, stel dat, want overal dat vertellen jullie ook altijd. Als jullie in het land uitleg geven over AI. Je moet je data op orde hebben. En dan pas kun je goed aan de slag met AI. Ja. Als ik dit hoor, dan denk ik, oh, dat is lekker. Dan kan ik die data gewoon lekker laten staan. Dan hoef ik helemaal niet zo te structureren. Want dat doet dit toeltje wel voor mij. Klopt dat?
5: Ja, dat is een deel van de puzzel, is dat absoluut. Het kan inderdaad makkelijk de koppelingen maken, dat als bijvoorbeeld in jouw ene systeem staat van Job van den Berg BV en het andere systeem staat Job van den Berg.ai, dan kan hij dus inderdaad daar de koppeling tussen maken.
4: En dan snapt hij, dat is eigenlijk hetzelfde.
5: Dat is eigenlijk hetzelfde, okay. Precies.
4: Hey, daar is het bijna een kwart van de Fortune 500 bedrijven gebruikt al deze tool.
5: Ja, dat is echt ongelooflijk veel voor een tool die inderdaad niet heel erg bekend is. En ik denk dat dat ook weer laat zien het verschil tussen Europa en Amerika. Amerika is gewoon heel goed in het snel adopteren van deze technologie.
4: Als dus lopen wij achter?
5: Zeker, ja. Als wij in Amerika zijn, twee jaar geleden ging het bij bijna alle bedrijven waar we kwamen al over hun agentic strategie. En ja, ik merk nu in Nederland, in Europa, dat bedrijven daar een beetje mee bezig zijn. Dus ik denk dat het ook heel goed is om dit soort systemen in de gaten te houden. Want als je dat dus wel doet als bedrijf, dan loop je gewoon echt voorop.
4: En dat kan dus ook, hè? Want het is dus zo, want je hoort misschien als ik zeg, oh, die grote bedrijven hebben dat allemaal. Dat je denkt als MKB, ja, dat zou wel peperduur zijn om het te kunnen gebruiken. Is dat zo? Of kun je dit ook al nu toepassen?
5: Ja, het heeft een flexibel pricing model. Dat zie je heel vaak bij dit soort partijen. Het is een soort sms-bundel van weleer. Je koopt inderdaad weer intelligentie, je koopt weer tokens. Want ja, het ene informatiebrokje wat je moet koppelen is ingewikkelder dan het andere. Dus dat kost een beetje meer rekenkracht. En daar betaal je dus ook meer voor. Maar in principe, om je mee te beginnen, ben je met ergens tussen de 30 en $300 per maand. Hmm. Ben je al van wal. Dus dat is eigenlijk heel overzichtelijk.
4: Ben je enthousiast, Job, als je dit hoort?
6: Ik ben heel enthousiast.
4: Je bent altijd enthousiast, volgens mij.
6: Ja, ik ben
4: altijd
6: enthousiast. Ook wel eens kritisch. Ik ben zeker kritisch.
4: Ja, maar niet op deze tool.
6: Nou, ik ben heel enthousiast over de mogelijkheden die er zijn. Want kijk, wat doen wij de hele dag? Ik zeg altijd, wij als kantoormedewerkers zijn een soort van digitale twister aan het doen. Weet je, je kent het spel van linkervoet op rood. Ja, leuk spel altijd, word je lekker lenig van. Dat doen we eigenlijk ook in het kantoordomein. Maar je gaat de hele tijd, naar dit systeem. Oh, ik moet nu naar mijn e-mail. Oh, ik krijg een vraag over, wat is de status van deze factuur? Ik noem maar even wat. Oh, ik moet naar het facturatiesysteem. Oftewel, linkerhand op geel. Ik moet daarheen. Dus we zijn de hele dag soort van al dansend. Je zou bijna zo'n hele kantoordans ervan kunnen maken.
5: Ja. En weer naar SharePoint.
6: Ja, precies.
4: Is wel goed voor de stappen.
6: Is wel goed voor de stappen.
4: Ik snap wat je wil zeggen, dat wil je eigenlijk niet en daar helpt deze tool.
6: Daar helpt deze tool bij. En inderdaad, wat Remy zegt, zeggen heel veel bedrijven die hebben allemaal systemen waar de ene ding wel klopt en de andere ding niet. En dat is een soort van grote spaghetti.
4: Okay. Het heet Airbyte en je kunt het uitproberen. Doe dat vooral en laat ons weten wat je daarvan vindt, bijvoorbeeld via de LinkedIn pagina van Businesswise. Tot zover onze tool van de week.
1: Dit is AI at Work Live van Businesswise bij New Business Radio.
4: Iedereen heeft jarenlang gevochten om bovenaan in Google te komen. Maar steeds vaker stellen mensen hun vraag niet meer aan Google, maar aan AI. En dus is ook de vraag van hoe word je nou zichtbaar in AI en sta je er überhaupt al in? Nou, daar gaan we over praten met onze gast van deze week. Dat is Gijs de Groot. Hij is de CEO en de medeoprichter van PromptWatch. Fijn dat je er bent.
7: Yes, dankjewel voor de uitnodiging.
4: De hele wereld over om hierover te praten. Misschien eerst maar eens eventjes, want het wordt geo genoemd. Kun je concreet een voorbeeld geven, zodat iedereen meteen snapt waar we het over hebben?
7: Ja, zeker, zeker. Dus nou ja, in principe in de afgelopen 25 jaar heeft iedereen gegoogeld. En nu is iedereen overgestapt naar ChatGPT. Ik vraag aan ChatGPT, wat is de beste hardloopschoen beschikbaar? En dan komen er een aantal antwoorden bovenaan te staan eigenlijk. En wat Generative Engine Optimization is...
4: Daar staat het helemaal voor, hè?
7: Ja, is om ervoor te zorgen dat jouw schoen als merk daar komt te staan. Dus het is eigenlijk optimaliseren voor zichtbaarheid in ChatGPT, maar ook Google AI Overviews, etc.
4: Oké, wanneer realiseerde jij van, dit is de shit, dit is... Dus waar het naartoe gaat?
7: Ik denk dat dat maart vorig jaar is geweest. Dus toen was ik ChatGPT aan het gebruiken samen met mijn medeoprichter Klaas. En wij dachten, hey, dit is super interessant. Hoe kan je eigenlijk zorgen dat jouw merk bovenaan komt te staan in plaats van iemand anders? En we hadden toen zo'n aha-erlevenis, om maar zo te zeggen. En toen zijn we gewoon gaan pielen van, oké, hoe kunnen we dit... Hoe kan je hier iets mee? En het mooiste was natuurlijk toen het ook eindelijk een keer lukte om het te doen.
4: Ja. Dat was want dat wil natuurlijk iedereen weten. Van hoe ga je dat doen? Laten we dat eens eventjes afbellen met elkaar. Want bijvoorbeeld Google-positie. Je hebt nu een Google-positie. Daar heb je ook als bedrijf veel geld in geïnvesteerd. Zegt dat ook iets over de plek waar je in het AI-overzicht terechtkomt?
7: Ja, zeker. Dat is zeker van invloed. Maar het is niet 100%.
4: Okay.
7: Dus belangrijk om te begrijpen. Als je een vraag stelt aan een AI-model. Zijn er eigenlijk twee manieren om dat antwoord te krijgen. Eén is uit het getrainde geheugen. Dus hij geeft gewoon antwoord, want hij weet hoe je een ei moet bakken bijvoorbeeld.
4: Ja, maar dat is mijn eigen getrainde geheugen. Dus dat kan bij jou en bij iemand anders weer heel anders zijn.
7: Kan anders zijn, maar vooral ook wat het model al, de getrainde data eigenlijk waar die op getraind is. Optie 2, en dat is waar de optimalisatie plaatsvindt, is wanneer het AI-model het web gaat gebruiken. Dus je stelt de vraag, hey, ik ben deze en deze persoon. Ik zoek dit en dit product. Zoek dat voor mij uit. En daar wil je eigenlijk voor optimaliseren. En die AI-modellen gebruiken onder andere daar het web voor.
4: Oké. Maar is dit dan een compleet ander spel dan de SEO die we allemaal kennen?
7: Wat wij over het algemeen zeggen is 70% is SEO en 30% is GEO. Maar naarmate de tijd vordert, wordt het steeds meer GEO. Dus het is wel, nu kan je nog een beetje leunen op je SEO-positie, zeg maar. Maar we denken wel over 1 jaar dat helemaal...
4: Ja, dat begrijp ik, maar om in een ChatGPT goed terecht te komen, werkt dat anders dan dat we gewend zijn vanuit SEO?
7: Ja. Ja,
4: dus zeker. Dat is een compleet ander spel. Dus je moet nieuwe spelregels moet je gaan leren. En alle investeringen die je hebt gedaan, zijn die voor niks geweest? Moet je weer opnieuw beginnen?
7: Dat zou je wel kunnen zeggen. Want als je niks doet, dan verdwijn je op een gegeven moment. Dus je moet wel echt actie gaan ondernemen. Dat is zeker belangrijk. Ja.
5: Nou, een bijkomende complexiteit is natuurlijk ook. Is dat het niet zoiets is als de AI. Maar je hebt te maken met heel verschillende AI-modellen. Iemand gebruikt Perplexity. Een andere gebruikt Gemini. Misschien zit er nog een verstokte ChatGPT-gebruiker bij. Claude, weet je wel. Het gaat de Grok-gebruikers. Mistral. Hoe focus je daarop? Want ik denk dat elk model heeft een eigen voorkeuren misschien.
7: Zeker. Ja,
5: dus je
7: zeker.
5: Moet als organisatie moet je ook eigenlijk op alle schaakborden moet je proberen te winnen. Wat complex. Hoe doe je dat?
7: Ja, het is heel belangrijk om te begrijpen inderdaad dat al die LLM's hebben eigen voorkeuren. Dus de Gemini gebruikt informatie op een andere manier of prefereert andere merken dan dat ChatGPT dat doet. Dus om goed te kunnen beginnen moet je eigenlijk eerst gaan begrijpen welke LLM's gebruiken mijn doelgroep. Als je aan hele tech-savvy mensen verkoopt, dan kan je misschien beter optimaliseren voor Claude en dat soort dingen. Als je meer corporate verkoopt van de overheid, Copilot, dat soort zaken. Dus zo kan je daarnaar gaan kijken. Maar het is inderdaad een breder schaakveld dan alleen maar optimaliseren voor Google, helaas. Okay. Dat is zeker waar.
4: Laten we even het zoontje van Job pakken. Leopold komt zo meteen ook nog voorbij, maar die heeft een website gebouwd waarmee die kleurplaten verkoopt. Stel, hij wil die LLM's wil die goed gaan scoren, hè, met die kleurplaten die hij verkoopt. Waar begin je?
7: Nou, ik denk, als ik Leopold was, het eerste wat ik zou doen is naar www.promptwatch.com gaan. Nee, grapje.
4: Was ik al bang voor dat je dat ging zeggen, ja.
7: Nee, het is heel belangrijk dat hij de juiste content gaat maken over wat hij doet, die geoptimaliseerd is voor AI-modellen. Dus hij moet op zijn website de juiste content gaan plaatsen die AI-modellen kunnen gaan gebruiken om te gaan begrijpen wat zijn propositie is en wat hij verkoopt.
4: Oké, maar wat is dat dan in dit geval? Kleurplaten, verkopen, wat is dan de context die hij moet toevoegen?
7: Nou, dat is voor mij ook even een mind-oefening, maar ik denk, wat voor kleurplaten zijn het? Wat is de prijs? Hoe sta je in de markt?
4: Het is een boze jongetje. Hij heeft een boze jongetje getekend en een vrolijk meisje. Dat staat er bijvoorbeeld op.
7: Nou, laten we beginnen met het boze jongetje. Dan moet je gewoon heel descriptief gaan zeggen. Je hebt de afbeelding, et cetera, maar daar doen die LLM's vrij weinig mee. Dus je moet heel descriptief zijn. Dit is een afbeelding van een boos jongetje. Dit zijn de kleuren, et cetera. Dit is de prijs en dit is hoe het vergelijkt ten opzichte van andere kleurplaten die ik in mijn winkel heb. Dat soort dingen. Dus je moet heel descriptief zijn en de informatie moet heel makkelijk te verwerken zijn voor die AI-modellen. Heel licht. Ja. Dat is meer technisch ding.
5: Is ook iets wat jij van de week volgens mij erachter kwam. Job, je had een sessie voor een van de grote online Nederlandse retailers. Voor al hun vendors. En die waren ook benieuwd van, ja, hoe worden mijn producten nou zo goed gevonden?
8: Ja, en wat daar bleek was, in ieder geval dat we tegenkwamen, en ik ben benieuwd of je dat herkent, dat bijvoorbeeld de lengte van een snoer, van een elektrisch apparaat, ongelooflijk belangrijk is.
6: Dus om aan te geven, nou, mijn elektrische tandenborstel, de oplader heeft een snoer van, weet ik veel wat, 1,5 meter. Dat als je dat heel duidelijk zou specificeren, dat je echt een paar bonuspunten krijgt binnen de LLM.
4: Is dat zo? Klopt dat?
7: Nou, dat klopt inderdaad wel, omdat de manier waarop mensen zoeken in AI-search en op zich van traditionele searches, ze geven veel meer informatie. Dus er zijn veel meer parameters. Hmm. Zoals ik al zei, ik zeg, hey, ik ben een startup founder, we hebben zoveel mensen in dienst en we zoeken een nieuw CRM-systeem. Dat wordt allemaal meegenomen. Dus zo'n AI-model die doet veel meer queries eigenlijk op het web dan een traditionele zoeker dat zou doen. Dus ook inderdaad de lengte van zo'n snoer speelt veel meer een rol of zo'n AI-model de juiste assessment kan maken, ja of nee. Dus die informatie moet veel breder zijn. En dat is inderdaad superbelangrijk. En of dat dan een snoer is of, of iets anders, ja, dat ligt aan het product natuurlijk.
4: Oké, okay, dus daar kun je al mee beginnen.
5: Maar dat lijkt me ook weer de complexiteit waarmee te maken hebben. Vroeger zochten we heel staccato, hè, van podcast AI. En dan kwamen ze, als we een AI beetje... Ja, kwamen we AI at work life kwamen we terecht. Nu zeggen we misschien van, hey, beste ChatGPT, ik ben een ondernemer. Ik heb een beetje weinig tijd. Ik wil wel graag bijblijven. Maar voor mijn bedrijf, hè, met 14 medewerkers in de sector van XYZ, zoek ik voor mij de beste podcast. En je moet dus als organisatie op al die factoren rekening gaan houden dat je in één keer gevonden gaat.
4: Maar dat is interessant dat je dat zegt. Want daar voeg je dus ook al heel veel details toe die dus uiteindelijk ook weer kunnen leiden dat het goede naar boven komt. Dus inderdaad, goede vraag hoe je dat dan doet.
5: Ja.
7: Ja, dus wat wij onze klanten organiseren is om overal voor te optimaliseren. Maar dat is natuurlijk een beetje businessmodelachtig. Dus wat wij eigenlijk zeggen is, je moet in ieder geval zorgen dat de informatie die je wil... die belangrijk is voor jouw merk, dat je die in ieder geval AI geoptimaliseerd neerzet.
4: Okay.
7: En dan kan je gaan tracken, okay, heb ik succes, ja of nee? Dus wij analyseren ook op website niveau, wordt jouw content gebruikt door AI-modellen om antwoord te geven op echte vragen?
4: Hey, hoe voorkom je nou dat Geo een black box wordt waar mensen heel veel geld in gaan investeren zonder dat ze eigenlijk echt weten wat er aan de hand is en hoe het werkt?
7: Door de juiste data te gebruiken. Dat is het belangrijkste. Dus je moet proberen de juiste databronnen voor jou online zichtbaarheid te hebben om te kunnen meten, okay, ik heb dit en dit gedaan.
4: Ja.
7: Ben ik nu daadwerkelijk succesvol, ja of nee?
4: Hmm. En als ik nou zelf ga, want ik kan me voorstellen dat mensen nu meteen, nu ze dit aan het luisteren zijn, hun eigen bedrijf intikken of hun eigen naam. En ze proberen verschillende prompts, ze komen de naam niet tegen. Moet je dan in paniek raken?
7: Ja, ik zou zeggen van wel ja. Want we zien wel dat het zoekvolume heel hard verschuift van traditionele search naar AI search. Dus het is wel echt een trigger als bedrijf. Vooral als je digitale zichtbaarheid belangrijk is voor je lead funnels en dat soort zaken. Dan moet je wel echt in actie gaan komen.
4: Oké, okay. Je hebt 5000 websites geanalyseerd. Is de grootste fout die gemaakt wordt dat inderdaad met die data niet goed omgegaan wordt? Of zijn er nog andere fouten waarvan je zegt, nou, daar moet je echt meteen mee stoppen. Want dat helpt je enorm in dit verhaal.
7: Ja, dus er zijn heel veel technische dingen die je kan doen die bijvoorbeeld wel optimaliseren voor de gebruiker, maar helemaal niet voor het AI-model.
4: Dus noem eens wat?
7: Je kan een hele mooie geavanceerde website gaan bouwen, maar dat zorgt er juist voor dat een AI-model niet op het tempo dat het wil de informatie kan verwerken.
4: Oké, dus lelijke websites willen we hebben.
7: Spuuglelijke websites.
4: Ja. Oké, jongens, daar gaan we. Hè. Gaan al onze 1000 euro's die we in de website hebben gestoken. Gewoon het marktplaatsmodel eigenlijk.
7: Nee, maar dat kan naast elkaar bestaan. Dus je kan natuurlijk voor je klanten en voor je human gebruikers kan je een hele mooie website hebben, maar je moet ook zeker een plek hebben op je website waar je de informatie makkelijk te verwerken presenteert.
4: En hoe zorgen we ervoor dat we dit ook zelf kunnen zonder afhankelijk te zijn van dure consultants die ons daarbij helpen?
7: Door de juiste tools te gebruiken, de juiste AI-tools, kan je heel veel zelf doen tegenwoordig. Dus content creation en dergelijke wordt natuurlijk een stuk makkelijker als je daar de juiste AI-tools voor inzet.
4: Oké. Okay. Wat is een tip waarvan je zegt, ga daar maar eens mee starten als je hier een stap mee wil zetten?
7: Ja, ik zou toch...
4: Ja, jou bellen, dat snap ik. Maar...
7: Ja, dus ik probeer er even omheen te praten, zeg maar. Maar ik zou toch beginnen met meten. Dus kijken waar je nu staat. Steek eens een keer de pijlstok erin. Ga inderdaad een keer testen van, okay, als ik een relevante vraag voor mijn bedrijf stel, kom ik dan überhaupt naar boven of ben ik helemaal onzichtbaar? Ik denk dat dat het belangrijkste startpunt is. En dan kan je vanaf daar allemaal tools gaan bekijken en dat soort zaken. Maar steek in ieder geval de pijlstok erin, zodat je weet waar je staat. En dan is stap 2 inderdaad van, maak een mooi stuk AI geoptimaliseerde content eigenlijk. Dat is stap 2.
4: Oké. Okay. Geo, we hebben er veel over gehoord. Dankjewel Gijs dat je er was. Veel succes.
7: Yes, dankjewel.
9: Welke AI maakt mensen slimmer? Welke maakt ze overbodig? Job, Remy en Tom zoeken het uit. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
4: Tijd voor de Leopold-update. Nou, ik kwam al voorbij. Jouw 6-jarige zoontje, Job, elke week een centrale rol in deze aflevering. We gaan nog even zorgen dat we een mooie jingle ook hebben waar we hem horen. Want we willen natuurlijk veel van hem weten. Want ik was gefascineerd toen ik aan het lezen was wat hij allemaal doet. Hij is 6 jaar. Hij bouwt eigen websites. Hij verkoopt dus kleurplaten. Ik dacht even, wat is dit voor jongetje? Een soort van Einstein in de dop. Maar dat valt heel erg mee, begrijp ik.
6: Nou, uiteraard als trotse vader ga ik zeggen dat hij geniaal is. En dat het de slimste op aarde is. Nou, kijk, het leuke is... thuis hebben we het wel eens over AI natuurlijk. En hij weet van het bestaan van AI.nl. En dan toch denkt hij, nou, dat wil ik ook wel eens proberen. En de tool Lovable, nogmaals, worden niet gesponsord. Maar we zijn wel heel fan van deze tool.
4: Want eigenlijk moeten we even uitleggen. Leopold gaat elke week eigenlijk laten zien van wat hij doet met techniek. Zodat we door zijn ogen eigenlijk naar de wereld van vandaag kijken.
6: Ja, en het leuke is, dat doet hij zelf. Het is niet zoiets van, Leopold, ik heb een uitzending. Ga nu alsjeblieft die website maken. Nee, ze gaat niet. Hij heeft al, ik denk wel 20 websites gewoon zelf bedacht.
4: Dus hij volgt wat hij doet eigenlijk.
6: Hij volgt wat ik doe. En als vader zeg ik af en toe, Leopold, nu is wel even genoeg. En laat ik hem zijn gang gaan. Dus vooral wat hij maakt. En inderdaad, wat hij doet is, ik ga het even uitleggen hoe dat werkt. Nou, Lovable is een tool waar je vertelt wat je wil. En dan kun je een website maken of een app. Nou, mijn zoontje is 6, die kan wel een beetje lezen, maar die kan natuurlijk niet gaan lopen prompt en zo. Ik bedoel, dat kan niet. Maar je hebt natuurlijk wel de voice, het microfoontje die we allemaal kennen. Dus hij drukt op het microfoontje, in ieder geval dat heb ik hem een keer uitgelegd. En dan praat hij tegen eigenlijk een computer of tegen zijn tabletje. En dan transformeert dat van spraak naar tekst. En daarmee communiceert hij met die tool. En hij kan best wel goed lezen, dus hij kan ook zien wat dan het terugkoppelt. Nou, wat het leuke daaraan is dat deze tools heel goed werken juist met kids van 6 jaar. Want kindjes van 6 jaar hebben 1, heel veel fantasie. Hebben geen barrières. Mm. En ja, die vertellen gewoon wat ze denken. En daar werken die tools heel goed op. Die willen zoveel mogelijk context en informatie hebben.
4: Precies. Dus dat is de tool. Dan weten we hoe die werkt. Wat heeft hij deze week gebouwd?
6: Ja, deze week heeft hij een eigen website gemaakt. Leopold's Shows heet dat.
4: Sorry?
6: Leopold's Shows.
4: Shows, oké, ja.
6: Ja, want hij wil graag optreden in onze achtertuin. Wil hij iedereen uitnodigen.
5: Tickets verkopen.
6: En tickets verkopen, uiteraard. Ja, het is echt een ondernemer in de dop. Hij lijkt op zijn vader.
4: Heeft ook een eigen bankrekening al?
6: Hij heeft wel inderdaad bij de Rabo zo'n kindersparen.
5: Moeten we via MCP kunnen connecten aan Lovable?
6: Ja, precies.
5: Dat gaan we regelen.
6: Dus hij is pa en ma's pensioen bij elkaar aan het scharrelen.
4: Oké, maar hij gaat lekker shows doen in de achtertuin. Hij gaat zingen of hij gaat verhalen vertellen. Dus,
6: ja. Ja, precies. Leuk. Ik kan wel even het linkje delen naar die website. Maar hij heeft inderdaad Leopold Shows. Wat doet die website? Nou, die vertelt, hoor, ik ben Leopold met een fotootje van hem. Maar ook letterlijk met allemaal data met zijn shows. Maar wat hij heel graag wilde, had hij opgezet. Zei hij van, ja, ik wil heel graag dat mensen een account kunnen aanmaken en een eigen ticket kunnen kopen. Fictief. Je moet wel een account aanmaken, maar dat te doen. Maar wat hij ook wilde, want we waren laatst in de bioscoop. Gingen we leuk naar de film. Wilde hij net zoals bij de bioscoop zo'n stoel kan uitkiezen.
4: Oh ja. Ja, precies.
6: Nou, dat is vrij complexe materie om dat te maken. Want dan moet je ook met identification. Want je wil natuurlijk niet hebben dat iemand dezelfde stoel nog een keer kan aankiezen. Dus ik zou zeggen, joh, probeer maar, Leopold. Nou, we gingen een weekendje naar Keulen. We zaten in de auto. En op een gegeven moment begon ze een beetje te vervelen. Zo gaat het met kids op de achterbank. Dus ik zei, nou, Leopold, pak je laptop maar. Ga maar lekker vibe.
4: Dat is de truc, hè. Als je denkt, ik wil nu even tijd voor mezelf. Alsjeblieft, eerst de iPad of
6: precies.
4: De laptop. Zoek het maar even uit.
6: Eerst de iPad. Ja. Ik dacht, nou, dit keer mag het wel. Want het is iets nuttigs. Want hij maakt iets moois. Ik ben benieuwd. Maar hij heeft, nou, die naar Keulen was ongeveer 2 uur rijden. Heeft hij gewoon de achterbank. Is hij nog even tegen het ding aan het kletsen. Dus wat hoor ik dan? Maak voor mij een stoel-app. Dus hij doet het heel staccato. Maak voor mij app-stoel. En dan leest hij, zegt hij, nee, dat bedoel ik niet. Ik wil graag dat je kan kiezen welke stoel. Zo is hij het aan het communiceren. En heeft hij eigenlijk in 2 uur tijd, we kwamen aan in het hotel en ik ging kijken, heeft hij inderdaad een tool gemaakt waarop je inderdaad je stoel kan kiezen. Maar ook, en dat vond ik best wel knap gedaan, maar ook door de tool knap gedaan, dat inderdaad dat werd opgeslagen in een databaseje waar je kon zien op basis van naam welke stoel iemand had gezien. En je zag ook wel degelijk dat die stoel daarna ook geblokkeerd was.
4: En was dat het moment dat jij dacht van, nou, dit is eigenlijk toch wel bijzonder, dit gaat verder dan alleen maar kinderspel?
6: Ja, ik vond het bijzonder in de zin van de volhardenheid om net zo lang tegen dat ding aan te praten dat het werkte. Ook onder indruk van die tool dat hij begrijpt contextueel wat een jongetje van 6 zegt om dat te creëren. Mm. Maar Leopold heeft een doorzettingsvermogen en die wil dat dan ook perfect hebben. Wat af en toe ook leidt tot de frustratie wat hoort bij een kind van 6. Maar ook echt wel onder indruk dat hij heel goed kan vertellen wat hij denkt. En dat dan uiteindelijk kan orchestreren in zo'n tool.
4: Ja, en je zou hem ook nog iets breder kunnen trekken. Want dit is natuurlijk de generatie die straks gewend is. Zoals wij inderdaad met misschien smartphones zijn opgegroeid. Is Leopold degene die met AI is opgegroeid. Waarin dat heel normaal is. Dus wat zegt dit over zijn toekomst? En ook waar we naartoe aan het bewegen zijn, denk
6: ik. Ja, ik denk dat wij alle drie wel vroeg met een cassettebandje radioshows gingen opnemen.
4: Precies. Ja.
6: Ik denk dat dit een beetje vergelijkbaar is. Ook een beetje vergelijkbaar inderdaad met de nerds. De tech-nerds die vroeger al ook aan het programmeren waren. Ik denk een beetje een combinatie daarvan. Want de kracht is, en we halen dat nog maar een keer op de radio, is dat je geen IT-nerd hoeft te zijn om dit soort dingen te kunnen maken. Mm. Je moet goed kunnen uitleggen. Je moet doorzettingsvermogen, nieuwsgierig zijn. Dan kun je dit creëren. Dus ik denk dat dit wel echt een beetje combinatie is van de cassettebandjes en de nerd op de zolderkamer.
4: En je moet er plezier in hebben. Denk, dat speelt ook een belangrijke rol. Dus je moet ook wel energie krijgen van wat je op dat moment aan het doen bent. En dat is hier het geval. Maar dat zou voor anderen ook kunnen gelden. Dus haal het kind misschien een beetje in je naar boven. En ga dit ook eens proberen. Het heet dus Lovable. Ik herhaal het nog maar een keer. Oké. Okay. Ik vind het heel leuk om meer van hem te zien en te horen. Maar dat gaan we de volgende week doen.
6: Volgende week een nieuwe tool weer van Leopold.
5: Ik heb ook Roberto gevraagd wat we nog meer zouden kunnen doen volgende week. En Roberto kwam al met een paar interessante ideeën. Zoals Google Cloud het AI Agent Trend 2020 rapport uitgebracht. Maar er is ook weer een ander vraagstuk wat speelt. Misschien wel voor onze wetenschapsrubriek. Mag je werkgever je verplichten AI te gebruiken?
4: Interessant.
5: Hij stelt ook voor misschien de tool Google Anti-Gravity gebruiken. Dat is een beetje lovable voor iets meer nerdy mensen. Of misschien een tooltje wat voor hele kleine bedrijven ook heel makkelijk te gebruiken is. Dus dit zijn de suggesties in ieder geval, Roberto. We gaan even kijken wat we daarmee gaan doen natuurlijk.
4: Oké.
10: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
4: Tot slot, zouden we met z'n drieën hier iets kunnen bedenken waar mensen die ons volgen misschien deze week eens mee aan de slag gaan en in de loop van de week gewoon delen wat ze daarvan vinden, waar ze tegenaan lopen, zodat we die praktijk waar we mee begonnen, ook onze belofte, dat we die ook hier gewoon kunnen bespreken en ook gewoon in alle realiteitszin kunnen bespreken waar mensen tegenaan lopen. Heb jij een idee, Job, waarvan je zegt, nou, daar zit misschien wel een mooie opgave, ga daar eens mee aan de slag?
6: Leuke vraag. Ik denk, ga iets in het huishoudelijke domein. Ik noem maar wat. De was wordt telkens hier op tijd opgehangen. Tot aan het laat bij voetbal van zoon of dochter. Dat iemand daar een oplossing gaat maken met een Lovable of Anti-Gravity. Met zo'n vibe coding tool. Dus maak een website, een applicatie voor je huishoudelijke struggle.
4: Oh, wat goed. En dan kan dus ook zijn bijvoorbeeld vaatwasser uitruimen.
6: Ja, dat soort dingen.
5: Vaatwasser plan app.
4: En het vieze ondergoed van de handdoeken scheiden of zo.
6: Dat soort dingen.
4: Oké. Dus het is niet echt AI at work, maar at home. Maar het is wel weer, als je dat fijn georganiseerd hebt, kom je wel weer helemaal ontspannen op het werk aan, toch?
6: Ja, en waarom ook at home is dat heel veel werkgevers zeggen, ja, je mag deze tool.

0: fantastische tips waar we mee aan de slag kunnen. We kunnen thuis wat gaan proberen en we kunnen op het werk misschien de boel een beetje lekker op gaan schudden.
1: Dat is hartstikke mooi. En uit work.
0: Ja, precies. Hey, meer informatie vind je onder andere op heel veel plekken. AI.nl is interessant om te kijken. Jullie hebben een fantastische nieuwe tool gebouwd waar je het laatste nieuws kunt bekijken. Ja. Die is net live, begrijp ik.
1: Ja, iedere dag, een paar keer per dag, wordt het laatste nieuws van alle relevante bronnen gescraped, gecategoriseerd. Dus je hebt eigenlijk altijd een overzicht van het laatste AI-nieuws. En ik kijk jezelf echt meerdere keren per dag op.
0: AI.nl/, wat moet ik even voelen?
1: /laatste-nieuws. Maar je ziet bovenin zie je zo'n bannertje lopen.
0: Oh, met
1: al het al het laatste nieuws.
0: Je, ook bij BusinessWise natuurlijk heel veel informatie over alles wat wij besproken hebben. Ook op de LinkedIn-pagina. En daar kun je ook reageren op deze uitzending. Wat vond je ervan? Wat vond je goed? Wat vond je slecht? Laat het weten, zodat we dat volgende week mee kunnen nemen. Ik vond het heel interessant. We hebben veel geleerd. Dank jullie wel.
1: De kop is eraf.
0: De kop is eraf. Wij zijn er volgende week weer. Fijne dag en tot de volgende keer.
2: Dit was AI at Work Live. Met Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen. 3 mensen, 1 programma, geen filter. AI at Work Live kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. Tot volgende week. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.

0: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
4: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart? Met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

staat als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: without you.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: bent op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteerden wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
9: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
0: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van Businesswise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

In je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in 2 decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na 2 zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is Businesswise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met 2 experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
9: Goeiedag en welkom bij een fonkelnieuwe Businesswise Weekly. Met vandaag, weet jouw collega straks exact wat jij verdient? Europa wil meer openheid over salarissen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Maar leidt dat straks niet tot slaande ruzie bij het koffieapparaat? Je raakt je baan kwijt en ineens verdampen misschien ook nog eens tienduizenden euro's aan pensioencompensatie. Wat zegt dat over goed werkgeverschap in tijden van reorganisaties? En er is taart voor HEMA, want het bedrijf is 100 geworden. Nou, wie had dat een paar jaar terug nog gedacht toen HEMA op sterven na dood was? Nou, nu is het misschien wel de fitste 100-jarige van Nederland. Ik ben Olivier de Neve en dit en nog veel meer leg ik vandaag voor aan ons immer kritische panel, bestaande uit de strenge, doch rechtvaardige Judy Sliepen, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht bij Fratier Lawyers in Business, en de man die van 0 naar 100 in een paar seconden gaat, maar dat is ook niet zo gek als je zijn ervaring ziet, Guido Pot, voormalig directeur van automaker Jaguar Land Rover en oud-adjunct directeur van Xpeng. Tijd voor duiding. Welkom bij Businesswise Weekly.
8: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Businesswise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
9: Vanaf volgend jaar moeten bedrijven met meer dan 100 werknemers transparanter worden over de salarissen die ze betalen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hans Veilbrief. Dat heeft hij niet helemaal zelf bedacht, want het is een richtlijn door de hele EU. Werknemers kunnen straks opvragen wat mensen verdienen in vergelijkbare functies. En werkgevers mogen niet langer vragen naar je vorige salaris om te voorkomen dat je daarmee geremd wordt in je ontwikkeling. En daarmee zou de loonkloof tussen mannen en vrouwen aangepakt moeten worden. Maar werkgevers zijn juist bang voor extra bureaucratie, juridische procedures en reputatieschade. Nou, dames, eerst bij dit onderwerp, Judy. Zeker omdat je het er vorige keer ook al over wilde hebben, kan ik me nog herinneren. Is dit niet weer zo'n plan dat prachtig klinkt, maar waar we straks de uitvoering gaan zien en dat het enorm gaat tegenvallen?
10: Ligt eraan wat je tegenvallen noemt. Kennelijk is het nodig. Kennelijk is het echt nodig om die loonkloof te dichten. En is dit op tafel gekomen? En ja, tuurlijk, er komt een heleboel administratie bij kijken. Maar die hadden werkgevers in principe altijd al op orde moeten hebben.
9: Namelijk?
10: Nou, dat je gelijke mensen met gelijke functies gelijk moet belonen. Dat beginsel bestaat al en bestond ook al voor deze wet. Ja, dus eigenlijk werkgevers, dit had je al lang op orde moeten hebben.
9: Ja.
10: En ja, nu komt er een plicht om het op orde te hebben. En ook nog wel een verstrekkende. Niet alleen dat je het op orde moet hebben, maar dat je inzage moet verschaffen. En ook zelf, als je een groot bedrijf bent, echt actief onderzoek moet gaan doen naar een eventuele loonkloof binnen jouw bedrijf. En ja, dat is misschien veel, maar ja, kennelijk is het nodig, omdat het anders niet vanzelf gelijkwaardig gebeurt. Mm-hmm. En je noemde al net procedures. Ja, die zie ik er wel aankomen. Want de wetgever heeft namelijk bedacht dat als jij als werknemer het vermoeden hebt dat jouw collega's die hetzelfde doen hoger betaald worden, een hoger loon krijgen, dan moest je eerst vroeger naar de rechter en dan moest je gaan bewijzen dat het zo was. En nu mag je naar de rechter en mag de werkgever bewijzen dat het niet zo is.
9: Hmm, maar dan kan ik dus ook vrij paranoïde zijn en denken, nou, ik denk wel dat mijn collega meer verdient en dan kan ik al aan de bel trekken, zonder dat ik daar enig bewijs voor heb.
10: Ja, maar de drempel naar de rechter is gelukkig, er is wel een drempel om naartoe te gaan. Dus dat verwacht ik niet dat gebeurt. Maar ik denk wel dat er een heleboel oud zeer naar boven komt.
9: Ja, dus jij zegt even samenvattend, groot probleem dit. Hè? Goed dat er nu een oplossing voor komt. Dan is wel mijn vervolgvraag toch nog, is dit dan de gewenste oplossing? Of zeg je nou, ik had eigenlijk nog wel een betere oplossing gehad?
10: Nou, kijk, nieuwe wetgeving en nog meer regels. Ja, is misschien niet de voorkeur voor mensen. Maar ja, als mensen het niet vanzelf doen, dan moet er iets gebeuren. En ik vind het wel goed dat er een signaal van de overheid komt dat dit echt anders moet.
9: Ja, Guido, goed plan dus, hoor ik hier.
11: Nee.
9: Oh,
11: nee, ik krijg alweer last van zeg maar wat opkomende jeuk hier en daar.
9: Kijk, ik ga je niet bij helpen.
11: Dat er natuurlijk een grote vraagstuk is. Een ongelijkheid tussen beloning tussen mannen en vrouwen. Dat is al langer bekend. En dat zal ook voorlopig niet van tafel gaan. Hoeft ook niet. Als we nu kijken naar het doel en de middel. Dan denk ik van, hier wordt iets in huis gehaald. Mogelijk in huis gehaald. Onder het mom van een EU-richtlijn. Hè? Dus niemand kan ervan weglopen. Dus we moeten het gaan doen. Maar dan hoor ik minister Velbrief praten over hoop. En ja, we moeten toch wat. En het moet bevochten worden. En de werknemer krijgt macht. Terwijl als je dan gaat doordenken, dan kom je op allerlei zwakke plekken. En om te beginnen heb ik even gekeken van hoe erg is het probleem nou. Want het gaat hier over, als we de context er even bij mogen halen. En je weet dat ik af en toe heel saai ben. Hè? Dan ga ik gelijk naar context.
9: Ja, pak mijn kussentje erbij. Nee,
11: maar we praten over gelijkwaardige functies. Daar hebben we het over.
9: Ja.
11: En dan is in het bedrijfsleven wordt er geroepen dat ongeveer 6% verschillen kunnen zijn gemiddeld. Dat is bij een maandsalaris van 8.000 dus 8.000 of 8.500 euro. Is dat een draconisch groot verschil? Is dat iets wat te vuur en zwaard moet worden bevochten? Ik denk het niet. Ten meer omdat als je verder gaat lezen, de reparatieplicht, want je kan iets constateren, maar dan moet je er ook wat aan doen. Die ligt dan boven de 5-5,5% te zijn. Dus er is een kleine marge. Dan denk ik van, nou, wat gaat het effect zijn van die regeling? En gaat het überhaupt over mannen en vrouwen? Of, wat wij ook al lang weten, de inkomensverschillen tussen mannen van de dus mannen en vrouwen onderling zijn minstens net zo groot. Het is niet een genderprobleem.
9: Dus ik heb een veel groter ding eigenlijk. Door een oplossing die heel veel meer
11: dus
9: mee pakt.
11: Doelmatigheid, effect en doel. En als je ook dan nog even kijkt naar welke landen zijn al wat voortvarender geweest. Of hebben zeg maar lokaal al soortgelijke regelingen waar de EU eigenlijk een beetje de legitimatie vandaan heeft gehaald om dit te doen. Nou, Frankrijk is koploper. En daar zijn sinds die wet is ingevoerd doorlopend discussies over doelmatigheid en effect. Dus de inspanningsverplichting die bij het bedrijfsleven wordt neergelegd. In combinatie met het resultaat wat brengt. En dan inderdaad, jij zegt het net ook al, Judy, van ja, we roepen elke keer weer van minder regeldruk. En hier komt weer iets, een paard in de stal waarvan niemand weet hoe die gaat galopperen.
9: Judy.
10: Nou, ten eerste denk ik, als je uitgaat van een gemiddeld loonverschil, doe je echte mensen tekort. Want ik heb de jurisprudentie wel met de concrete cijfers gezien. Ik kan niet alles concreet nu van alles een voorbeeld noemen. Maar dat is wel meer dan een paar honderd euro. Het kan echt een groot verschil maken. Dus een paar honderd euro loonverschil kan echt duizenden euro's of cao-schalen verschil zijn in loon voor dezelfde functie.
9: Het gaat om die excessen, zeg jij dus eigenlijk. Pak die aan.
10: Het gaat om excessen, ja. Inderdaad. Ja. En helemaal mee eens, het gaat helemaal niet tussen man en vrouwen. Maar alleen, er is nu geconstateerd dat daar de grootste verschillen in zitten. Maar natuurlijk, ik vind dat je als werknemer dus ook nu tools moet krijgen om als vrouw je vrouwelijke collega die veel meer verdient, dat je daarover wat moet zeggen. En regeldruk ben ik helemaal mee eens. Maar werkgevers, zorg dat je functie

0: 1 waar ik werkte, had ik geen flauw idee.
1: Nee, en bij de autobouwers, hoe zit het daar?
2: Nou, met zeer grote aandrang en met bevlogenheid kon je wel eens een keer wat informatie boven water halen. HR-verantwoordelijken werden altijd getraind om mensen toch wel zoveel mogelijk buiten de deur te halen. En dat begon al. Ze kon vrij snel bepalen wie in welke schaal zat. Maar welke salaris en bandbreedtes en waar de mediaan lag, dat kreeg je echt niet te horen.
1: Nee, maar
2: er is inderdaad in het commerciële bedrijfsleven een bepaalde hush don't tell factor. En die zal denk ik in de war on talent alleen nog maar groter zijn geworden.
1: Mm-hmm.
2: Dus in die zin moet je ook afvragen of het inderdaad dat gelijkheidsbeginsel, als je ook gaat praten over prestaties en waarderingen, of dat niet te complex wordt.
1: Maar is het niet heel communistisch, iedereen gelijk? Ja. Ik bedoel, je kan toch ook zeggen, ja, ik heb beter onderhandeld, dus ik verdien meer. En of ik nou man of vrouw ben, maakt het uit.
2: Of je komt op een ander moment
0: maar
2: binnen.
0: Maar ik vind, dat heb ik dus letterlijk laatst gehad. Bij een reorganisatie kwamen we uit op 2 functies. En wij kwamen erachter, maar deze persoon, jullie hebben dezelfde functies. Hoe kan het dat deze werknemer een hoger salaris heeft? En toen zei de werkgever, ja, die had gewoon beter onderhandeld. Maar je gaat toch niet iemand belonen om zijn onderhandelingskwaliteiten, als hij bij wijze van spreken, ik noem het maar even, een journalist is, of een functie heeft waar onderhandelen helemaal niet relevant is. Waarom zou je iemand gaan belonen om zijn onderhandelingskwaliteit en niet om zijn prestaties?
2: Stel dat zijn onderdeel van zijn taak, en daar gaan we natuurlijk alweer een volgende gray zone in. Onderdeel van zijn taak is onderhandelen.
0: Ja, maar dat is dus, dan is het onderdeel van zijn taak. Ik heb het over een functie waar onderhandelen helemaal niet relevant is. Of je bent iemand die archiveert, of een data-analyst die alleen maar achter zijn computer zit. Wat heeft onderhandelen?
2: Maar waar zitten dan de excessen? Hè? Want je kan zeggen van dat er, en die heb ik ook meegemaakt. Ik heb ook wel eens mensen in mijn team gehad die gewoon 30% meer verdienen dan ik zelf. Ja, blame it on your predecessor. Maar je kunt beter die excessen aanpakken die voor de meeste onrust zorgen bij het koffiezetapparaat, waarvan iedereen het op een gegeven moment wel weet. En dat geld gaat van salarissen naar auto's en andere emolumenten. Dan het hele systeem, de hele akker gaan zitten om te ploegen, om te kijken van waar er wel of niet tolereerbare verschillen zijn. En dat is waar deze machinerie op gaat draaien. Met inclusief alle consultants en alle externe partijen die daar weer over moeten gaan adviseren.
0: Ja, er is alleen nog één haakje.
2: Ja.
0: En handhaving. Er is nog helemaal geen handhaving. Er is nog geen idee hoe dit moet worden gecontroleerd of hoe dit moet worden aangepakt. Dat is
1: toch
0: nog
1: toch weer heel Nederlands, hè? We hebben iets verzonnen, maar je hoeft het niet per se te doen. Ja, ik hoop.
2: Ik hoop.
1: Ja, ik hoop.
2: Dat is mooi als je Obama heette in 2008.
1: Ja.
2: Maar hij hoopt. Dus en hij is en ik heb hem hoog zitten. We weten nog hoe authentiek die was met de toeslagaffaire.
1: Ja.
2: Hij lijkt toch wel gepokt en gemazeld. Een man met emotie, met het hart op de goede plek. Maar hier, nogmaals, hij kan ook zeggen, het is Brussel, hè, ik moet.
1: Ja, maar dat handhaven inderdaad is denk ik wel een essentieel onderdeel. Maar bedrijven zeggen dus bijvoorbeeld, van wij zijn bang voor naming en shaming. Dus dat iemand er continu op afgerekend wordt intern, omdat zijn of haar salaris dan bekend is. Nou, het wordt natuurlijk niet.
0: Dan moet ik een kleine nuance maken. Je mag wel vragen naar de bandbreedte binnen jouw collega's in dezelfde functiegroep. Maar je mag niet vragen, wat verdient Pietje? Want dat is privé-informatie.
1: Ja, dus en niet op individueel niveau. Nee. Dat is heel belangrijk.
2: Dat wilde ik jou nog vragen, jullie, want jij kent die materie als jurist. Stel nou dat ik uiteindelijk die informatie krijg, die bandbreedte voor mijn peer group. En ik raak daardoor compleet van de leg. En ik heb de aandrang om dat niet alleen op het verjaardagsfeestje, maar misschien toch ook een keer via een soort kruidig stukje op LinkedIn extern daar iets over te zeggen. Ga ik dan over een grens?
0: Als jij met je werkgever hebt afgesproken dat alle bedrijfsinformatie geheim blijft, dat meestal in je arbeidsovereenkomst staat, een geheimhoudingsbeding, dat alles wat er op de werkvloer gebeurt, alle bedrijfsgevoelige informatie, dat je die niet met derden deelt, dan ga je zeker over de schijf.
2: Want dat is natuurlijk het allerergste scenario wat we allemaal vandaag voor ogen hebben. Is dat er inderdaad op social media branden gaan ontstaan die niet meer dus waardoor individuen, of je nou aan de goede kant of aan de slechte kant zit, worden afgeschilderd als, vul maar in.
0: Maar ik denk niet zozeer dat werknemers boos zijn op een collega, maar meer op hun werkgever. Van waarom is dit?
2: Het is maar dat bedoel ik al.
0: Oh.
1: Dat is inderdaad een probleem. En wat je natuurlijk ook kan krijgen, is dat de salarissen als geheel misschien wel omhoog moeten. Op deze manier. Want je gaat mensen niet naar beneden brengen.
0: Wat ik een heel interessante vraag is. Verdienen mannen te veel of vrouwen te weinig? Want we gaan ervan uit dat vrouwen worden onderbetaald, maar misschien

0: worden mannen wel.
1: Maar daar kun je toch niks aan doen? Want je kunt mensen niet salaris afnemen.
0: Maar het is wel een interessante vraag.
1: Hans Spekman, die nu van de FNV is, zijn naam zal straks ook nog vallen. Die zei ooit: nivelleren is een feest. Maar in dit geval betekent nivelleren dus dat de werkgever de klos is. Want die moet alleen maar meer gaan betalen.
0: Ja, maar ik vind het wel goed dat er nu. Ja, het is erg dat dit dus dan wel nodig is, het hele frame. Maar ga gewoon, je werknemers, ga daarover nadenken. Ja. Ga
2: het
0: gewoon.
2: Maar zou de eerste winst al niet zijn, dat noemde jij in het begin, jullie, dat stel je voor, je zit in een middelgroot bedrijf en je hebt niet een fulltime HR-directeur en een hele equipe daaromheen. Maar dat je toch denkt van, ik moet naar een soort schalensysteem. Ik moet naar een eerste stap zetten in objectivering. Zodat ook, wat ik overigens een hele goede maatregel vind, die eeuwige vraag die
1: wat ook
2: bij de Chinezen, die hebben daar helemaal geen scrupules bij.
1: Ja.
2: Eerste vraag is niet van, wat heb ik je te bieden, maar meer van, wat zijn je verwachtingen?
1: Ja, dus wat verdien je tot nu toe en wat gaan we er dan even op
2: dat is of casinopolitiek, dus is dat niet de eerste stap?
0: Ja, er is ook een stukje professionaliseren gewoon.
2: Exact.
0: Want de kleine werkgevers die beginnen zonder niks, die doen alles zelf. En het is gewoon een stukje professionaliseren. Ja.
1: Judy, ik heb nog een quote voor je. Verenigingen van arbeidsrechtadvocaten waarschuwen voor de grote gevolgen voor bedrijven. Die moeten mogelijk sollicitatieprocedures, functiebeschrijvingen en hun hele salarishuis gaan herzien. Einde quote. Ja, ik snap wel waarom je zo enthousiast bent. Heel veel extra werk voor jou.
0: wat wel leuk is, wat ik zag, is dat de overheid heeft een handreiking laten opstellen. Dat is een 43 pagina's tellend een document waarin werkgevers een handreiking wordt geboden over hoe je dit moet doen.
1: Ah, dus dan kunnen ze netjes dat stappenplan volgen en dan zou het wat minder werk
0: moeten
1: zijn.
0: Dat kan je nu al vinden.
1: Ze hoeven ze jou niet te bellen.
0: Zeker wel. Ik moet natuurlijk wel kijken of het klopt.
1: En natuurlijk, als een vrouwelijke medewerker, laten we dit voorbeeld maar even nemen, toch nog merkt dat er loonongelijkheid is vanaf volgend jaar, dan kan die zich, neem ik aan, ook melden bij jou.
0: Dat kan al nu. Ik bedoel, dat zou nu ook al. Ja. Dat moet nu ook al in orde zijn.
1: Maar het wordt nu daarna wat makkelijker vanaf 2027.
0: Ja. Ja,
1: dat de bewijslast bij de werkgever ligt dus.
0: Ja.
1: Goed, nou, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat dit nog niet de laatste keer is geweest dat we het hierover gehad hebben. Zometeen praten we in de social storm van deze week over AI-berichten op LinkedIn. Want het platform zelf is helemaal klaar met posts die door AI zijn verzonnen en legt ze aan banden. Nou, hoe dat zit en of dat een goed plan is, dat bespreken we zo.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
1: Maar eerst Heet van der Naald, de staatssecretaris van Digitale Economie en Soevereiniteit. Willemijn Aerts heeft de overname van het bedrijf Solvinity verboden. Solvinity is een cloudbedrijf achter DigiD, dat ook de gegevens die DigiD gebruikt opslaat. En zo kunnen gegevens van Nederlanders uitgewisseld worden met bijvoorbeeld de Belastingdienst, zorgverzekeraars en pensioenfondsen. Dat is natuurlijk heel handig, maar nu was het Amerikaanse bedrijf Kyndryl bezig om het cloudbedrijf Solvinity over te nemen. Nou, daar is de staatssecretaris nu dus voor gaan liggen. En dan zegt ze bij, ter bescherming van het publieke belang. Nou, laat ik bij Guido beginnen. Guido, is dat een goed besluit geweest? Wat jou betreft,
2: het is in ieder geval, wat mij betreft, persoonlijk een oplichting. Een opluchting.
1: Opluchting, ja.
2: Ja, het is de temperatuur van de dag, denk ik. Het is een echte opluchting. En ik denk ook dat alle journalistiek daar rondom dit onderwerp heeft geholpen om de publiek mee te krijgen in de awareness.
1: De druk stond erop, hè?
2: Wat zei je?
1: De druk stond op de staatssecretaris.
2: De druk stond erop, ja. En een kerstverse staatssecretaris. En op zich procedureel is het denk ik ook allemaal precies gegaan zoals het zou moeten. De politiek heeft gezegd van, begrijpen het allemaal, maar we wachten het onderzoek af. In het verleden hebben we ook wel gezien dat adviezen van instanties of van ambtenaren in de wind werden geslagen. Nou, dat is in dit geval gelukkig ook niet gebeurd.
1: Nee.
2: Dus de hete aardappel is van tafel.
1: Ja, even om dat aan te vullen. Het bureau Toetsing Investeringen, de BTI, dat is dus gevraagd om het te toetsen. Ja. En die hebben dus het advies gegeven, niet doen, hè, niet laten verkopen.
2: Er is een risico, hebben ze.
1: Er is een risico voor de nationale veiligheid. Dat is waar ze op hebben getoetst. Dus daarvan zegt de staatssecretaris, ja, dat is objectief getoetst. Judy, dat bedrijf, dat Solvinity, is heel teleurgesteld en vindt het ook nergens op slaan eigenlijk het besluit. Snap je dat ook vanuit hun gezien?
0: Die hebben een ander belang.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Maar wat zie jij in deze kwestie? Vind je het een logisch besluit?
0: Ik vind voor de Nederlanders het echt een heel logisch besluit, ja. Ik denk dat heel veel Nederlanders het echt wel een beetje, dat dit echt raakt aan je kerngegevens van wie je bent. En wat je, ja, gewoon echt de echte hardcore, ja, persoonlijke gegevens zijn, ja, dit.
1: Kan je niet ook zeggen, het is een heel theoretisch probleem, want de Amerikaanse overheid zou dan toegang tot DigiD kunnen krijgen om te blokkeren of gegevens juist op te vragen. Maar ja, dat is wel heel theoretisch. Hè? Dat is helemaal nog niet gebeurd en dat kan ook niet zomaar.
2: Maar het risico is er en het ligt nou helemaal in deze tijd heel gevoelig. Wie weet, over 15 jaar met een ander bewind in Amerika kijken we er weer heel anders over. Herinneren we deze discussie niet? Ik heb ook wel het idee dat dit een precedentwerking gaat hebben. Er zullen meer kritische vragen worden gesteld over of bestaande aandeelhouderschap, waar we zeggen van ja, dat hadden we eigenlijk nooit moeten laten gebeuren. Want de vervlechting tussen de publieke sector en de private investeringsmarkt, die voor een groot deel natuurlijk nog steeds uit Amerikanen bestaat, die is natuurlijk al heel lang gaande. Dus er komen meer plekken op het tapijt waarvan de maatschappij en de journalistiek gaat zeggen van, oh, wacht even, hoe zit het hier eigenlijk? En daarom vind ik ook, dat was eerst wat ik dacht. De journalistiek heeft hier een goede rol in gespeeld. De journalistiek heb je daar ook hierbij nodig. Ja,
1: ja, dus de pluim voor de journalisten in dit geval.
2: Ja.
1: Die dit op de kaart hebben gezet en ook regelmatig weer opnieuw zijn begonnen. En nou is het natuurlijk wel zo, oké, dit gaat dus niet door. Hè. Dit feest, zal ik maar zeggen, voor Solvinity gaat niet door. Zij zijn dus ontevreden. Dan kan je ook zeggen, de staatssecretaris gaf een statement. Staatssecretaris Aarts dus. Ze zegt, Nederland hecht grote waarde aan de aanwezigheid van buitenlandse, waaronder nadrukkelijk ook Amerikaanse technologiebedrijven en hun bijdrage aan de Nederlandse economie en digitale infrastructuur. Klinkt voor mij als enorme damage control. Van Trump niet boos worden.
2: Nee, dat is het. We vergeten de Jeep Willys op het Normandische strand ook niet. Nee, dat is natuurlijk. Dan komt de PR-fabriek weer om de hoek kijken. Dus je hoort bijna de Rutte DNA er alweer doorheen. Ja. Als ik het zo mag zeggen. Maar goed, dat is inderdaad een goed makertje dan.
1: Ja, maar kan dit niet ons toch gaan schaden? Dat we dit nu hebben gedaan. Dat die Amerikanen denken, nou, als dit niet gaat, dan hebben wij ook nog wel een trucje in onze mouw zitten.
0: Ja. Dat kan. En je weet het nu, maar je weet helemaal niks met deze meneer.
2: Nee.
0: Dus ja.
2: 15% meer importheffingen.
1: Oké, dus jullie zijn enthousiast hierover. Goed besluit van de staatssecretaris. En nu dan? Gewoon maar weer verder met ons Hollandse.
2: Nou ja, volgens mij is met de continuïteit van het bedrijf weinig aan de hand. Dus we hoeven niet onrustig te worden in onze slaap.
1: Nee. Zou dit ook, want nu kon het dus gebeuren in principe. Hè, nu is de staatssecretaris ervoor gaan liggen. Zou niet gewoon er ook een regel moeten komen dat dit soort kritische bedrijven, hè, voor de kritische infrastructuur van Nederland, gewoon nooit verkocht mogen worden aan welk buitenland dan ook?
2: Dat is een hele terechte vraag. Ja. Je zou het om kunnen draaien en zeggen van, wat zijn systeempartijen die inderdaad binnen, nou ja, misschien kan je de cirkel misschien nog trekken binnen Europa. Hè, want daar zijn toch behoorlijk sterke governance afspraken. We zitten op allerlei manieren nu ook met Defensie samen met elkaar in bad. Dus Nederland alleen, denk ik, dan doe je zelf tekort. Want wij hebben gewoon niet de resources en de schaal en ook niet de financiële kracht om alles misschien op eigen kracht te doen. En je wil het ook niet allemaal weer afwentelen op de belastingbetaler.
1: Mm-hmm.
2: Maar welke systeemelementen, welke ingrediënten van de maatschappelijk belang willen we eigenlijk in ieder geval in een soort van regiemodel stoppen?
1: Ja, bijvoorbeeld geprivatiseerde bedrijven. We gaan het zo meteen nog over de NS hebben bijvoorbeeld. Maar ook over, je kan ook denken aan Eneco of andere partijen.
2: Ja.
1: Stel dat die opeens in
2: netwerkbeheerders.
1: Ja, Chinese handen zouden komen of weet ik veel, Braziliaanse handen. Dat moet je niet willen, toch, Judy?
0: Nee, ik denk dat als er in een bepaalde dienst een heel groot maatschappelijk belang verweven zit, dat de Nederlandse overheid daar wel echt heel kritisch op moet zijn.
1: Zou je dat op voorhand dan ook al moeten uitsluiten wettelijk? Dat het gewoon niet kan? Of moet je er echt per geval dan voor gaan liggen en beoordelen?
0: Ja,
2: zoals nu. Aan een koordje kunnen trekken.
1: Maar nu zitten we steeds in spanning.
2: Door.
1: Het wordt zo'n soap, weet je. Moeten we lang wachten? Moeten we die getoetst worden?
2: Zo lang duurde het toch niet? Ik vind dat het nog redelijk voortvarend.
1: Ja, misschien ben ik een beetje ongeduldig. Dat zou ik
2: kunnen. Nee, maar als er dagelijks nieuws te maken is, dan begrijp ik dat.
1: Dat is ook waar. Nou, laten we over ongeduld gesproken lekker doorgaan naar het volgende onderwerp.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly. Met Olivier de Neven. Bij New Business Radio.
1: Ja, nu waarschuw ik je even niet meteen in slaap vallen, want het woord pensioenen gaat vallen. Maar het is echt belangrijk hoor, want de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in combinatie met reorganisaties lijkt namelijk een recept voor ellende te worden. Bijvoorbeeld voor 950 ING-medewerkers die dit jaar nog gedwongen moeten vertrekken bij de bank, omdat ze net voor de overgangsdatum naar het nieuwe pensioenstelsel op straat worden gezet, hebben ze geen recht op compensatie voor de overgang naar dat nieuwe stelsel. En daarmee lopen ze behoorlijk wat geld mis voor hun pensioenpot. Bij andere grote bedrijven als ABN AMRO, Tata Steel en Philips, die ook ontslagrondes doorvoeren, zijn daar regelingen voor getroffen. Maar in ieder geval voorlopig, dus niet bij ING. Jullie, voordat we hier in deze kwestie gaan duiken, misschien nog even kort dat nieuwe pensioenstelsel nog. Hè? Hoe dat nou werkt. Want wie het spoor buister is, in het oude systeem droegen jonge werknemers nog meer af voor ouderen. En naarmate die jongere werknemers dan zelf ouder worden, zorgen de generaties onder hen weer voor het pensioen door meer in te leggen. Maar dat systeem verdwijnt dus. En die overgang raakt vooral 40ers en 50ers, heb ik begrepen. Gaat dat nou een soort verloren generatie worden? Een soort pechgeneratie, zoals we dat ook bij studenten hadden?
0: Dat hangt er volgens mij. Volgens mij kan je dat niet allemaal over één kam trekken. Want volgens mij worden de mensen die gewoon in dienst blijven wel gecompenseerd. En hangt het er maar ook van af hoe lang je dienst was. Hoe lang je al bij het fonds was. Wat je salaris is. Mm-hmm. In hoeverre daar op de AOW-leeftijd echt daadwerkelijk heel veel geld misgelopen wordt.
1: Dus het is complex.
0: Het is complex en het is ook wel en echt een financieel rekensommetje die ik ook niet kan overzien.
1: Nee.
0: Ik bedoel, daar moet je wel pensioenexpert voor zijn om dat te kunnen berekenen, uit te rekenen.
1: Ja, dat is nogal een lastige rekensom. Nou kun je denk ik wel in zijn algemeenheid zeggen dat als je dus nu ontslagen zou worden en er geen regeling voor getroffen is, dat je wel de pisang bent, Guido.
2: Daar lijkt het dan een beetje op. Hoewel ik persoonlijk wel vertrouwen heb, omdat er duidelijk al vergelijkingen worden gemaakt met ABN AMRO en andere bedrijven, dat ING dit waarschijnlijk wel gaat repareren.
1: Ja, ja. Maar de publiciteit is al een feit, hè?
2: Ja,
1: kan je dan niet zeggen, stel dat jij in die boardroom had gezeten en je had gehoord van nou, als we dit doen, dan is dit het gevolg voor die 950 mensen die toch al hun baan kwijtraken. Dat is ook geen feest.
2: Daar waren we niet bij. Hè? Of dat proactief geagendeerd is als een soort. Dit is er ook nog, speelt er ook nog. Ik denk dat het misschien een weeffoutje is van een stelsel wat nog niet in werking is, maar waar al heel lang aan wordt gemetseld. En dan de actualiteit van waar jij natuurlijk ook heel veel mee te maken hebt.
0: Nou, ik denk ook, is dit de intentie geweest van ING? Of is dit gewoon door een externe partij, een derde partij, te sprake gebracht? Hey jongens, hebben jullie hier aan gedacht? En dat daar nu wordt gekeken, wat kunnen we hier nog aandoen.
1: Want het kan flink in de papieren lopen voor die mensen. Hè? Dat als die niet gecompenseerd wordt, dat geloof ik tussen de 70 en 200 euro per maand kan schelen in hun pensioen strakjes. Als ze eenmaal met pensioen gaan. Nou, dat me dunkt, hè? Dat is nogal wat.
2: Dan is die camper toch ineens weer een stukje verder uit zicht.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dus dat is een streep door de rekening.
1: Ja, het pensionado life wordt ineens een stuk minder leuk. Eigenlijk kan ING nu niet meer terug. Als in, ze moeten het nu gaan fixen, toch?
2: Ja, gaan ze ook doen.
1: Ja?
2: Gaan ze ook doen. Ik vraag me wel af.
1: Heb jij bronnen dat je dit zou zeggen?
2: Nee, maar ik kan me niet voorstellen. Dit wordt natuurlijk ook gevolgd tot het eind. Dus ik kan me niet voorstellen dat er vanuit de woordvoering een boodschap gaat komen van we hebben ernaar gekeken. Want het is namelijk een afspraak tussen werkgever en werknemer als onderdeel van een reorganisatie, een sociaal plan. Dus dat kan gewoon gefixt worden. Er kan een aanvulling op komen. En ik kan me niet. Het gaat ook niet voor vanuit ING-oogpunt om astronomische bedragen. Hè?
1: Nee.
2: Dus 950 man maal gemiddeld misschien 15.000 reparatiepotje.
0: Ja, en volgens mij is het niet zozeer ook een als ik het goed begreep, een extra bedrag dat uitbetaald moet worden door ING. Maar wordt er gekeken, oké, kan er nog privé
2: ingebracht
0: worden? Ja. Kan dat pensioen nog even blijven lopen?
1: Ah, ja.
0: Desnoods met WW of met persoonlijke pensioeninleg, zodat die deelnemers actief blijven en volgend jaar alsnog die compensatie.
1: Dus zijn die kosten beter te overzien eigenlijk voor ook voor ING, ook al klotsen daar natuurlijk de winst ook tegen de plinten. Dus wat dat betreft hoeven we ook geen meter met stemmen.
2: Dat speelt ook nog mee. Ja.
1: Maar jullie toch even nog over die datum, hè? Want dan hebben ze dus een nieuw pensioenstelsel. Dan is er een datum. Dat wordt heel arbitrair eigenlijk. Hè? Want dan word je dus net voor die pensioendatum word je ontslagen en dan krijg je dit.
2: Klopt het dat ASML ook misschien daarom of mede daarom ook had besloten van we gaan, die zullen ook moeten ingrijpen dat ze de implementatie van die regeling, van het sociaal plan, hebben uitgesteld tot na de invoering. Dan is al het cement geplaatst en dan kan er niemand buiten de boot vallen.
1: Ja.
2: Vind ik wel chic.
0: Ja.
1: Jij?
0: Ja, dat eens.
1: Hm. Ja. Wat zou jij nu doen? Want ik heb net al een beetje van Guido gehoord. Maar wat zou jij nu doen als je nu in de board van ING zat en je dit nu op je bordje hebt?
0: Nou, kijken wat er gedaan moet worden. Ik bedoel, sociaal plan is niet voor niks sociaal plan.
1: Ja.
0: Ja, en dat hoort hierbij. En ik vind pensioen is echt wel een grote bron van onzekerheid voor werknemers.
1: Hm.
0: Ik vind dat je daar iets aan moet doen,
1: En jullie,
2: Nee, ik vind dat de politiek ook nu wakker mag zijn. En zeggen van, wacht even, zijn er nog meer sneeuwbaleffecten die we niet hebben voorzien in de grote operatie. Hè? Die ging om wie draagt erbij en ook een financieel beleggingsstelsel. Maar meer van, ja, wat zijn er nog meer? Wat zijn er nog meer lijnen die elkaar kunnen kruisen? Hè, bijvoorbeeld binnenland, buitenland. Er zijn denk ik nog misschien andere...
0: En ik denk dat een heleboel andere werknemers hier niet eens vanaf wisten. Nee. Want ik bedoel, pensioen is zo complex. Er zijn een heleboel mensen die niet bij ING werken, die ook ontslagen worden of ontslag nemen. Dan kan je je afvragen, is het dan de taak van de pensioenuitvoerder om te zeggen, hey, nou, dit zijn de gevolgen, of is het de taak van de werkgever om te zeggen van, nou, je pensioen eindigt.
1: Ik vind eigenlijk allebei wel, toch? Ik bedoel, je moet mensen er wel op wijzen, want het is inderdaad een saai onderwerp. Veel mensen, zeker als ze niet in de buurt van de pensioenleeftijd zitten, ja,
2: willen er eigenlijk niks van weten.
1: Nee, pas
2: als lop gaat ongeopend op de plank.
0: Te ingewikkeld.
1: Ja, pas als het zoet komt, hè, dan ga je opletten. Zo werkt het. Dank hiervoor. Dan gaan we het zo meteen hebben over mogelijk nog een OV-staking binnenkort. Ondanks dat we vorig jaar al een hele hoop stakingen hebben moeten doorstaan, moet de NS misschien maar weer een staatsbedrijf worden om dit soort gedoe te voorkomen? Dat gaan we zo bespreken.
3: Business Wise Weekly, de Social Storm.
1: Maar eerst de Social Storm, en daarin kiezen we elke week een opvallende post die op social media is verschenen en die stof tot discussie oplevert. Maar deze week gaat het niet over één post, maar over misschien wel heel erg veel posts. Ja, dat klinkt misschien nog een beetje cryptisch, maar AI-expert Aaron Meerk die legt het uit.
4: LinkedIn gaat iets doen aan alle AI-slop. En ik ben er echt super blij mee dat je niet meer om de AI-slop struikelt. En het is ook een platform wat heel erg redactie serieus neemt. Dus LinkedIn is zo bezig, maar toch zit iets me niet helemaal lekker. Wat me niet helemaal lekker zit, is dat de manier waarop LinkedIn gaat bepalen of iets geschreven is door AI. Want AI gaat bepalen of je post AI is. En aan de ene kant, ik kan ook geen andere oplossing bedenken voor alle AI-post, alle AI-slop. Het is bijvoorbeeld niet fijn als mensen AI-berichten moeten vlekken, want zo'n systeem is zo lekker als een mandje. Dan, ja, misschien mag je mij niet, of jij weet jou niet. En dan krijg je post vlekken, of jij mijne. Dus dat werkt niet. Maar toch, een robot die bepaalt of jij een robot bent, dat is een beetje dystopisch. Dat is een beetje ongemakkelijk, net zoals CAPTCHA invullen. Het is een beetje raar alsof jij een robot moet bewijzen dat jij geen robot bent. Wat nou als je heel veel met AI hebt gewerkt, dat je onbewust het AI-taalgebruik hebt overgenomen? En toen vroeg ik me af, wordt het winnende bedrijfsplan van 2026 een cursus AI-slang voor contentmakers om niet per ongeluk als AI aangemerkt te worden door AI?
1: Ja, dat is wel een leuke gedachte. Ja, eerst maar even met de billen bloten, dame en heer. Want hebben jullie wel eens AI gebruikt voor het schrijven van LinkedIn-posts?
2: Jammer.
0: Ik schrijf in principe mijn LinkedIn-post zelf. Maar ik wil nog wel eens er een taalcheck overheen doen door AI. En ik heb nogal van mezelf, kan ik misschien een soort monotoon schrijftaal krijgen. Dus dat alleen maar dat ik een keuze maak voor dezelfde woorden. En ik vind AI soms fijn om het iets creatiever te maken, dat ik iets gevarieerder taal gebruik.
1: Er komt een laagje over jouw post heen die dan misschien AI is, maar verder heb je het wel zelf bedacht.
0: Ja, okay. Dat worden wij ook op kantoor voor gedrild zelf schrijven.
1: Ja, ja. Guido?
2: Ja, ik schrijf ook op andere vlakken. Ik ben geen schrijver, maar ik hou van taal. En ik probeer altijd wel iets aan te boren van het moment en ook wat van mij is. Dus nooit van mijn leven. Overigens, als je naar LinkedIn praat, dan heb ik ook... Sommige mensen hebben geen AI nodig om tot clichés te komen. Dat geldt natuurlijk ook bij toespraken.
1: Ja.
2: Er is een sterk kopieergedrag, zie ik ook wel in toenemende mate, over een type post en een stijl die je tegenkomt op LinkedIn.
1: Ja. Maar, nee. Ja, ik moet zeggen, precies wat jij zegt. Ik zie zoveel totale bullshit posts op LinkedIn voorbij komen. Het begint al met dankbaar voor de kans. Weet je, dan denk je. En dan wat het ergste vind ik van die dingen als wat we in ieder MT kunnen leren van mijn chihuahua met schurft. Weet je wel? En dan komt er met 5 tips. Die zijn dan door mensen geschreven. Maar dus je kan je afvragen, hoe erg is het dan als AI het schrijft? Want ja, veel slechter kan het niet worden, toch?
2: Nee, als je AI kan tweaken om in ieder geval inderdaad de terroriserende clichés eruit te halen. En iemand wat dat betreft een beetje naar... Want dat is wat er gebeurt, hè, achter in het klasje te verbannen.
1: Ja.
2: Van je krijgt nog een paar honderd mensen die dat zien. Vind ik dat op zich prima. Alleen ik kan me ook meteen voorstellen dat er een business ontstaat van, dus een beetje AI contra AI. Van bedrijven die zeggen van, nou weet je, met onze AI wordt zeg maar radarproof. Hè? Die is niet te ontkennen. Die is niet te ontdekken.
1: Ja,
0: dan krijg je een kat-en-muisspel de hele tijd.
2: Ja, exact.
1: Een soort stealth-bommenwerper van LinkedIn dan. Weet je die bijvoorbeeld niet kan zien.
2: Stel je voor, je gaat een tekst schrijven waar je bewust een paar foutjes of zo in maakt. Ja. Weet wel? Dan zegt er een AI-agent van, dat kan nooit van AI zijn.
1: Ja.
2: Dus je krijgt inderdaad een soort kat-en-muisspel. En worden we daar nou allemaal wijzer van?
1: Ja, het is dus, want Aaron Merk, die we net hoorden, die zei dus ook, hè, dus zijn grootste bezwaar was eigenlijk van, ja, is het niet heel gek dat de robot gaat controleren.
2: Ja.
1: Dat is misschien ook wel een beetje gek, toch?
0: Ja, en als je het nou omdraait, want de reden waarom er zoveel gepost wordt, is omdat zoekmachines mensen willen bovenaan drijven in zoekmachines. Dus er moet zoveel mogelijk content zichtbaar worden, waardoor dus ook heel veel nonsens content komt of heel veel herhaling. Maar komt er niet vanuit mensen zelf op een gegeven moment te moe worden van het platform. Mm.
2: Goeie.
0: En zelf niet meer dit niet meer allemaal willen zien.
1: Vanwege al die AI-slop, die rotzooi.
0: Alleen AI-slop, maar precies alles. Wat jij ook zegt. Dat mensen maar mensen zien en denken, oh, dit wordt normaal. Zo ga ik dan ook schrijven. Ja. En het wordt normaal om te schrijven over je buurvrouw en de ervaring met een meneer bij de supermarkt. Ja. En hoe levensveranderend dat was.
2: Ik denk dat LinkedIn, jij gaf dat net ook aan, Olivier. LinkedIn daar met name nu ook last van heeft. Er is een soort vlucht naar LinkedIn gekomen vanuit andere social media. Die echt gewoon niet meer sexy zijn. Facebook en ook Instagram. Instagram is allemaal een beetje, waar gaat het nog over? Maar je leest dus om te beginnen steeds meer verhalen over mijn tante is overleden en mijn kat is gisteren aangereden. Dat hoort niet op LinkedIn thuis. Dus ik vind het goed dat LinkedIn aan een soort zelfreiniging doet of een discussie opwekt. En ik denk ook inderdaad dat een hoeveelheid, hè, dus de urge to publish, dat de discussie is die erachter mag liggen.
1: Dat is een beetje
2: een
1: drempel verhogen.
2: Als ik niet wekelijks post, ik heb het ook een keer, ik dacht van ik zet het in mijn agenda, ik moet wekelijks een post schrijven uit mijn eigen bron. Ja, waarom eigenlijk? Er wordt eigenlijk veel te veel gepubliceerd.
1: Ja, dus wees een beetje, hou je een beetje in, zou je ook kunnen zeggen.
2: Nou, een soort maximum.
1: Ja, maximum aantal posts. Nou ja, het is natuurlijk wel zo. LinkedIn is een commercieel bedrijf. Hè? Die denken natuurlijk ook van, dit is te erg voor ons, te slecht voor ons. Daarom doen we dit. Terwijl bedrijven over het algemeen, social media, de behoefte aan hebben om zoveel mogelijk content te pushen. Dat is hun normale gang van zaken.
2: Maar je weet, dat is er kan maar zoveel water in het bad. Hè? Dus uiteindelijk, het is niet zo dat we meer ineens 36 uur per dag kunnen consumeren aan media. Dus we verdringen elkaar ook allemaal.
1: Het is gewoon te veel nu. Nou is het wel zo, hè? Ze zeggen dus, die posts die worden niet verwijderd. Die worden dan minder zichtbaar gemaakt door het algoritme.
2: Dat is wel slim.
1: Ja, vind je? Even bij jullie checken. Want is een duidelijke ban dan bijvoorbeeld, of gewoon verwijderen, is dat niet veel beter dan zo'n shadow ban, zoals dat dan vaak wordt genoemd?
0: Ja, of je zou er een soort van melding boven moeten zetten van 80% waarschijnlijk niet originele content.
2: Voor iedereen te lezen.
0: Ja.
1: Dan sta je ook voor aap natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wel een goed idee. Ja, gewoon een label erop. Ja.
0: Nou ja, en bedoel, dan heb je niet meer wat moet weg en wat niet. En dan laat je het gewoon aan de lezer zelf. Jij moet zelf maar beoordelen of je dit...
1: Nou, ik vind het wel een goed idee. Want los daarvan, mijn andere vraag daarover was nog de vrijheid van meningsuiting. Vraag dat toch maar even aan de jurist. Want is het niet ook zo dat als LinkedIn als een soort Big Brother gaat lopen censureren eigenlijk, hè? Want met zo'n shadowban, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Als minder mensen het zien, dan bepalen zij dat. Is dat ook niet heel gevaarlijk?
0: Ja, maar de vrijheid van meningsuiting is niet gebonden aan LinkedIn. Het is niet dat jij de vrijheid hebt om op LinkedIn je mening te uiten.
1: Dat mag het platform zelf bepalen, bedoel je?
0: Ja, dat kan je ook ergens anders doen.
1: Ja, ja, dus daar heb je...
0: Daar ben je niet in beknot. Als LinkedIn zegt, jij bent hier niet welkom, dan is jouw vrijheid van meningsuiting niet zodanig beperkt dat over grenzen heen
1: Dus als
0: gaat.
1: Iemand zich meldt en die zegt, mijn LinkedIn-posts die worden allemaal geshadowband. Jullie gaan ze eens dagen
0: Dan
1: rechter.
0: Kunnen we er misschien wel naar kijken. Zou ik wel naar kijken, wat zijn de regels van LinkedIn en waarom en hoe. Maar onder de noemer vrijheid van meningsuiting te stoppen, zou ik wat ver vinden.
1: Ja, Guido?
2: Nou, ik denk dat LinkedIn, dat proef ik een beetje, wel toe is aan een rethink over hun waardesysteem en een vorm van rating of een quality check. Omdat op allerlei manieren lijken ze wat van hun frisheid te verliezen. En ik denk dat ook daar AI leidt tot een versnelling die zij ook in beperkte mate in grip hebben. Dus ik vind goed dat ze... Laat er maar een discussie ontstaan. Maar ik ben altijd persoonlijk meer een voorstander van laat zien hoe excellentie eruit ziet op LinkedIn. Wees daar ook transparant in. Dus geef er een soort Pulitzer factor aan van dit zijn nou echt dit zijn de posts, of het nou groot nieuws is of klein nieuws, die het onderscheid kunnen maken. Daar zullen de mensen meer, denk ik, gevoelig voor zijn dan van ja, Pietje in de klas heeft eigenlijk een 4,5. Dus die moet eigenlijk maar weer achter in de klas gaan zitten. Daar wordt niemand wijzer.
1: Dus een Pulitzer-achtige kwaliteit moet aan die post zitten. Ik ben heel benieuwd naar jouw volgende post, Guido.
2: Oh, mijn hemel.
0: Zijn er eigenlijk ook mensen die actief, hoe noem je dat, deelnemers van LinkedIn ontvolgen? Want iedereen accepteert alles maar. Hè? Dus dan krijg je ook die hele overload aan content.
1: Ja, ik doe dat wel.
0: Ja, jij doet
1: soms wel. Dat ik denk van,
0: een sanity check door je LinkedIn bestand.
1: Nou, niet helemaal zo actief dat ik honderden mensen zit weg te gooien en zo. Dat niet. Maar wel dat ik af en toe denk, ik vind het heel irritant om al deze updates van deze persoon te zien. En dan volg ik hem niet meer. Dus ik ben nog wel gelinkt aan diegene. Maar
2: weet je wie ik er meteen uit donder?
1: Nou?
2: Dat zijn mensen die geleerd hebben om allemaal van die symbooltjes te gebruiken. Zoals vliegende raketten en dat soort dingen. Die hebben geleerd van nee, dan heb je meer impact, meer visibility. Die kunnen meteen ontvolgen.
1: Wij blijven gelukkig nog elkaar volgen, Guido, hoor ik al. Want ik doe dat gelukkig niet. Maar het is ook een AI-ding trouwens. Nou goed, zometeen de leider van de week. En dat is deze keer een vrouw die een typisch Hollands bedrijf met 830 miljoen euro schuld weer nieuw leven in heeft weten te blazen. Straks meer over haar.
3: Van headline naar handelingsperspectief. Business Wise Weekly met Olivier de Neven bij New Business Radio.
1: Woensdag 24 juni, die kun je rood omranden in je agenda. Want dan zou personeel in het openbaar vervoer gaan staken. Maar ja, dat lijkt door een kabinetsbesluit van vlak voor deze uitzending weer van de baan te zijn. Althans, nou ja, het is allemaal nog een beetje onzeker. Vakbond FNV wilde dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid voor onder andere OV-personeel van tafel zouden gaan. En waarin het kabinet heeft de plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen ingetrokken. Nou, dat ziet er op zich goed uit. Maar goed, die stakingen die blijven wel steeds weer als drukmiddel terugkomen. Als je nu een déjà vu daarvan hebt, dat is niet zo gek. Want vorige zomer kwam de NS na een heleboel stakingen eindelijk tot een akkoord met de vakbonden over de lonen. Maar nu is er dus weer ontevredenheid, maar nu weer over andere punten. Ja, Guido, dit blijft maar doorgaan met die staking. Heb je daar begrip voor?
2: Ja hoor, want dat is een fundamenteel recht. Dat hebben we ooit besloten. En dus ik onderschrijf dat bovendien. Ik ben oud genoeg om de jaren 80 te herinneren, waarin er nauwelijks gras kon groeien op het Malieveld, want er waren altijd stakingen. Stakingen zijn nu een beetje, even los van vastplakken aan de snelweg, een beetje een rariteit geworden. Ik las ook dat de vakbonden wel weer meer relevantie krijgen. Jarenlang was het natuurlijk een afkalvend ledenbestand. Dus ook een nieuwe generatie medewerkers zoekt ruggensteun in de vorm van een bonden. Dus dat kan ik eigenlijk alleen maar omarmen.
1: Ja. Jullie, fan van het staken?
0: Ja, het werkt.
1: Het werkt. Je moest even nadenken.
0: Ja, fan van staken, omdat het zo ver van mijn eigen bed ligt.
1: Ja, zou jij nooit staken?
2: Dan schrijf je geen uren. Dan zeg je van, ik schrijf geen uur.
1: Heb je vooral jezelf.
0: Oh, misschien zouden we als alle advocaten gaan staken als de overheid met een of andere regel komt waar onze integriteit helemaal wordt beknot. Dan misschien, ja.
1: Ja. Maar je zegt dus eigenlijk wel, FNV, nu met die staking die ze hadden aangekondigd en dat drukmiddel waar uiteindelijk dus, lijkt het kabinet ook voor gebogen heeft, gewoon heel effectief.
0: Ja, kennelijk is het effectief. Ja, ik vind wel, je kan natuurlijk een beetje afvragen van wie raak je daar nou mee? Want degene die met het echt afhankelijk zijn van het openbaar vervoer zijn toch niet. Ja, het zijn iets kwetsbaarder groepen of juist studenten of mensen met een kleinere portemonnee die afhankelijk zijn van die trein.
1: Zeg je nou alleen dat er alleen paupers in de trein zitten? Hoor ik dat je nou zegt?
0: Nee, maar die dagelijks met de trein reizen. De directeuren en de mensen in de boardrooms, die gaan niet met de trein.
1: Nee, oké, dan begrijp ik het.
2: Het had wel alle schijn van zeg maar de meest aaibare staking die je kon bedenken. Het was meer een soort langzaamaanacties. Ja. Ze gaan wat later rijden. Ze kiezen de woensdag. Hallo, we weten al sinds.
0: Is heel Nederland dan thuis?
2: Ja, zit al thuis lekker terwijl de plantjes water worden gegeven achter de laptop. Dus en het is denk ik ook een klein beetje de koers die het kabinet nu vaart, waarin ze dus constant moeten onderhandelen en moeten aftasten hoe het maatschappelijke veld reageert, om te zeggen van nou, we leggen er wat op tafel, kijken wat de sociale partners doen,
1: ja.
2: Dan gaan we weer een stapje terug. En de urgentie was ook een stuk minder, want de inkomsten die volgens mij mee gemoeid gaan, die lagen nog jaren ver weg. Dus ja, ze kunnen het ook nog even parkeren.
1: Het kabinet is een beetje tandeloos, toch? Op dit moment. Het is een beetje geen meerderheid.
2: Volgens mij zijn ze een beetje de nieuwe tactiek in het sociale stelsel aan het uitproberen. Deze nieuwe equipe.
1: Van een proefballonnetje even kijken als we jouw AOW-leeftijd sneller verhogen. Nou, dat werkte dus niet. Dus dat trekken we weer terug. Wat er nog wel op dit moment staat, maar goed, je weet het nooit. Hè? Dat kan over een uur weer anders zijn. Dat zijn de plannen over de WIA en de WW. Dat ze, de WW die duurt straks nog maar 1 jaar in plaats van 2 jaar is het plan. Daarvan zegt de FNV ook van we willen best voor de gezelligheid en de vriendelijkheid willen we even komen praten. Maar als
2: kan
1: dat niet van tafel
2: erbij?
1: Ja, precies. Ja. Maar als dat niet van tafel gaat, dan gaan we toch echt wel acties ondernemen. Dus jullie, dat is het volgende wat er dan weer op de lijst staat.
0: Ja, nou dan vind ik denk ik WIA nog erger. Want in principe, werkloosheid ben je in principe in staat om te werken. Dus dan zou je wel de kans dat je dus aan het werk komt is iets groter. Maar WIA, dat zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn. En die zijn echt afhankelijk van de overheidssteun.
1: Ja. Ja.
0: En dat vind ik dan echt wel een kwetsbare groep waar je aankomt.
1: Dus mogelijk toch nog 24 juni die staking of wellicht weer op een andere datum. En anders zou het natuurlijk vanwege een andere aanleiding later ook weer kunnen gebeuren. Waar mij het aan deed denken is dat het openbaar vervoer nu vaak als stakingsmiddel wordt gebruikt. Moeten we dat niet gewoon weer een staatsbedrijf maken om dit soort gedoe te voorkomen, Guido?
2: God behoede het, zou ik zeggen.
1: Ja, niet doen.
2: Nou, kijk, winstoogmerk is natuurlijk al niet meer aan de gang. En de overheid is nog steeds enig aandeelhouder. Er zijn allerlei controlemechanismes. Maar ik zou hem zo willen formuleren. Als je het bedrijf weer opneemt als een staatsbedrijf, is dat geen garantie voor een beter functioneren.
1: Nee.
2: Want uiteindelijk wordt het gerund door mensen die beslissingen moeten maken. En dat zijn geen ander soort mensen, laat staan beter soort mensen.
1: En dan zijn onze conducteuren wel weer ambtenaren in plaats van nu personeel van een commercieel bedrijf.
2: Ja, er zullen zeker mensen zijn. Ik denk van die kant zullen er zeker nog medewerkers zijn van de good old days. Zullen er niet heel veel meer zijn, denk ik. Want merendeel, het is bijna een zwaar beroep geworden, denk ik, vandaag de dag. Een conducteur. Dus die lopen niet zo lang mee. Maar ik denk dat dat een weg terug is, ook in een Europees verband die ondenkbaar is en ook zeker onwenselijk.
1: Jullie, staatsbedrijf?
0: Voor de effectiviteit en efficiëntie denk ik dat het bedrijfsleven daar veel meer kaas van heeft gegeten dan de overheid. Maar ook hier, waar we het al eerder over hebben, er is wel een maatschappelijk belang mee gemoeid. En dit blijft natuurlijk een beetje een gekke prikkel nog steeds dat de trein duurder is dan de auto.
1: Ja.
0: In Nederland, ik bedoel, we hebben zo'n goed spoornetwerk. Alles moet in principe zo makkelijk met de trein kunnen. Maar ja, mensen worden nog steeds de auto, niet ingejaagd. Maar ja, de keuze auto-trein, die is vrij snel gemaakt als je toch een verder ritje...
2: Ja, dat is alleen als je naar de brandstof kijkt. Hè? Dan...
0: Ja.
1: Ja, maar als je met meerdere mensen in een auto zit, dan gaat het natuurlijk al heel snel zo tellen. Ja, dan gaan mensen liever huilend in de file staan dan in de trein zitten.
2: Dat is op de een. Misschien als het de auto's uiteindelijk zelfrijdend worden en daarmee een soort van rijdend cafeetje met een espresso bar aan boord, dan zal het waarschijnlijk wel lukken.
1: Ja, dat is misschien wel een goed idee. Is er een soort tussenoplossing nu te vinden voor de NS? Hè, dat je zegt, niet helemaal privé eigendom, ook niet helemaal publiek.
2: Volgens mij hebben ze, ik vind het ook wel interessant hoe Koolmees, die we toch ook relatief hoog hebben zitten in Nederland. So far so good, zou ik zeggen. Er zijn weer zwarte cijfers. Ja. Er zijn voldoende controlemechanismen over de prijswerking. Over de strategische koers, die ligt vast. Hè? Ze mogen dus niet ineens zeggen van we gaan in premium luxury reizen voor Arabieren of zo. Dus er ligt al heel veel vast. Via de Raad van Commissarissen hebben ze ontzettend veel invloed. Dus eigenlijk is het stelsel niet zo slecht.
1: Het kan eigenlijk zo blijven wel wat jou betreft.
2: Nou ja, het is net als met het weer. Het gaat goed zolang het goed gaat. Kijk, op een gegeven moment als... maar de problemen liggen volgens mij meer bij ProRail aan die kant. Maar als het op een gegeven moment weer stelselmatig de verkeerde kant op gaat. Dus alle SLA's en alle verplichtingen worden niet waargemaakt. Dan komt de discussie weer terug. Maar nu zitten we nou uitgesproken in een periode waarin we zeggen van er is goed nieuws vanuit de NS.
1: Ja, dat is ook wel eens lekker, hè? Nou ja, aan de andere kant, zodra de volgende staking zich weer aandient, dan kijken we wel weer anders ernaar misschien. We gaan het afwachten. Dank hiervoor in ieder geval. We gaan naar de leider van de week.
3: Business Wise Weekly, de leider van de week.
1: Want elke week bespreken we een leider die de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht heeft gestaan. Soms omdat die leider het uitstekend heeft gedaan. Soms ook omdat het allemaal wat minder florissant is gelopen. En de boardroomfluisteraar die zo'n beetje iedere Nederlandse boardroom geadviseerd heeft, die heet Rob Huisman. Die is ook schrijver van het boek Communicator. En hij vertelt over Saskia Egas Reparas, de CEO die het inmiddels stokoude HEMA nieuw leven in heeft geblazen.
5: Zij is de CEO sinds 5 jaar van de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij, beter bekend als de HEMA. En ze maakte de cijfers over vorig jaar bekend en die zijn eigenlijk prima. Het gaat weer goed met de HEMA. De HEMA staat weer op de rails. En dat heeft ze in de afgelopen 5 jaar voortvarend gedaan. Wat ze vooral goed heeft gedaan is dat ze terug is gegaan naar de basis met de HEMA. En dat in de markten waarin de HEMA van origine thuis hoort, hè, in de Benelux. Dus de buitenlandse avonturen, die heeft ze grotendeels de nek omgedraaid. Ook het assortiment in de winkels in Nederland, in België, dat is vereenvoudigd en dat is gestroomlijnd. En dat heeft heel goed uitgepakt. Ze heeft overigens wel, dat moet ik eerlijk zeggen, de wind meegehad. En waarom? Vanwege de familie van Eert. Want in de jaren daarvoor was HEMA van verschillende eigenaren, vooral private equity. En er zat een hele vervelende, zware financiële structuur zat er om de HEMA heen. En die knelde gigantisch. En dat kwam heel slecht over. Het bedrijf op zichzelf was helemaal niet verkeerd. Maar de financiële resultaten waren beroerd. En zij begon eigenlijk tegelijkertijd met de familie van Eert als aandeelhouder. En ze kreeg alle ruimte om die financiële structuur ook aan te passen. En dat heeft ze goed gedaan.
1: Ja, niet zo lang geleden ging het nog dramatisch met HEMA. In 2020 bijna failliet. Toen kwam mevrouw Reparas om de boel te repareren, zou je kunnen zeggen. Het lijkt me toch geen makkelijke opgave, als ik eerlijk ben. Wat denk jij, Guido?
2: Nee, ze hebben natuurlijk wel eerder momenten gehad dat ze zichzelf opnieuw hadden uitgevonden. Ook met heel veel succes. Maar ik denk dat vriend en vijand wel weet dat het retaillandschap in Nederland is buitengewoon moeizaam. Als je niet een papa-mama bedrijf bent wat bereid is voor een lichte vergoeding dag en nacht te werken, dan red je het wel. Je gaat er niet in investeren om er rijk van te worden. Aan de andere kant heb ik eens iets van, dat net over maatschappelijke functie. Meerdere redenen vind ik dat een vorm van warenhuis uitermate essentieel is, ook voor oudere mensen, om gewoon in je dorp van minimale omvang, 750 HEMA's. Dus dat betekent dus echt, ook bij mij in Doorn zit er één. Dus er is een soort HEMA-index. Hè? Als je dorp en HEMA hebt, dan sta je op de kaart. En dan weet je dat daar dingen gewoon te koop zijn. En een tijd lang waren de schappen leeg, maar nu zijn ze weer gevuld. En ik vind, het is een kunst, dat retail. En automotive is het ook altijd klaagzangen en ook lofliederen. Maar ik vind, HEMA is onderdeel van het winkel. Zonder HEMA zie ik eigenlijk helemaal geen toekomst meer voor retail in Nederland. Dus ik vind
1: zo stevig zelf.
2: Ja, ja. Ah. Ja. En want anders zitten we alleen maar nog nageltjes te lakken en te kappen. Ja. Maar ik vind echt, dus ik ben buitengewoon, of dat nou allemaal aan haar toe te rekenen valt, weet ik niet. Maar ik ben buitengewoon blij dat er dus nog bij bijsturing ruimte is voor zo'n formule als een warenhuis. En dat daar dan de HEMA-letters op staan, dat is vertrouwdheid. Ja. We zijn er al heel veel kwijtgeraakt. Ja. Dus ik heb echt zoiets van chapeau, champagne en lekker door.
1: Chapeau en champagne. Ja, die mevrouw Reparas die werkte eerst binnen Ahold Delhaize, Judy, als CEO van Ethos. En bestuurslid van het marketingteam van Albert Heijn. Daarna werd ze dus CEO van HEMA. Denk je dat die specifieke ervaring dit ook heeft kunnen veroorzaken voor haar?
0: Ja, denk ik wel. Want zij weet hoe dat inkoopspelletje werkt.
1: Mm-hmm. Ja, op die manier heeft ze zich bij HEMA meteen eigenlijk op de goede positie gemanoeuvreerd.
0: Ja, alleen het verschil. Ja, ik denk dat zou kunnen. Het verschil met Ethos. Ethos heeft wel geloof ik iets van eigen merk, maar niet zoveel. HEMA heeft echt karakter. Zij heeft echt volgens mij opnieuw dat karakter van de producten van HEMA op poten gezet, gedefinieerd. Daar, als ik het goed heb begrepen, ook echt een interne een handboek voor gemaakt. Wat is HEMA?
1: En herbronnen, hè?
0: Ja.
1: Opnieuw beginnen eigenlijk. Van
0: ja, het karakter gedefinieerd. Wat zijn wij? Wat maken wij? En dat is heel belangrijk als je je merk wil neerzetten, denk ik.
1: Is zij niet een fantastisch vrouwelijk rolmodel, zeg maar, van als het hebt over topvrouwen in Nederland? We hadden het net natuurlijk over verschillende beloningen tussen vrouw en man.
0: Ja, maar dat is een heel... Wat is topvrouw? Ben je een fantastische topvrouw als het resultaat in de winkel en je winst goed is? Of ben je een fantastische topvrouw als die werknemers ontzettend blij met je zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dit kunnen we kwantificeren. Dit weten we al.
0: Ja,
1: dus misschien toch wel een klein podiumpje voor mevrouw Reparaat.
0: Zeker, ja. Ja.
1: Even over die gevoelige overstap, Guido, van Ahold naar Hema. Vanwege die nieuwe grote aandeelhouder, de familie van Eert, van de Jumbo, de Jumbo-familie. Is dat nou echt zo dat ze in de boardroom ook zo'n rivaliteit zouden voelen als bijvoorbeeld in het voetbal? En dat ze denken, oh, zij komt van Ajax en wij zijn van Feyenoord bijvoorbeeld.
2: Nou, dat zal natuurlijk, zit daar dat een soort van sentiment bij, met name de medewerkers van die bedrijven. Bij een klant is het natuurlijk heel anders. Maar de spoeling is dun. Ja? En iets wat zo oer-Hollands is als de Hollandse, hè? Dat moet natuurlijk ook door Nederlanders worden gerund. Die begrijpen die Nederlandse consument met al zijn doelgroepen. Dus uiteindelijk is de keuze niet zo groot. Hè? Dan heb je inderdaad een paar spelers. Vroeger waren het er meer. De consolidatie in de retail is gierend hard gegaan. Dus ja, je zou kunnen zeggen van waar anders moet je die vandaan halen?
1: Die sterspelers, er zijn er zo weinig. Het moet ergens vandaan komen.
2: Ja, en ze krijgt nu inderdaad meer ruimte, wat ik begrijp. En dat is natuurlijk, dan komt wel, of je nou man of vrouw bent, dan komt het beste naar boven. En de noodzaak was er ook. En ze krijgt dan het vertrouwen van de familie. Dat is echt, nou, nogmaals, een groot succesverhaal. En ik heb nog een kleine anekdote, want ik vond het zo leuk dat deze voorbij kwam. Een paar weken geleden, en ik weet begot niet waar het vandaan kwam, maar ik had zo'n zaterdag, het was grijs, het was saai. Ik ging in mijn dorp naar de Hema. Ik denk, ik ga eens even kijken wat ze nou hebben. Ik denk, ik trek er een uurtje vooruit en ik had mezelf beloofd, ga ik ook wat kopen ook. Dus okay. Ik ga alle schappen af. En toen dacht ik van, oh, ze hebben inderdaad nog een autoafdeling. Oh, ze hebben ook nog een fietsafdeling. Dus ze hebben echt een unieke formule.
0: Hema is geweldig.
2: En ze, nou, hier, kijk eens, ze zijn al
1: dit twee... programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hema. Ja.
2: Maar dus ik ben ook weggegaan met twee Hema-tasjes. En ik had uiteraard ook zo'n flesje wijn meegenomen. Ik denk, nou, toch weer eens wat anders in het rekje. Maar ze hebben echt originele producten. Er is een periode geweest dat het inderdaad ook alles leeg was. Toen zocht ik een printcartridge of een laadje voor mijn iPhone. Was het schap leeg. Toen dacht ik van, nou, dit is geen lange leven meer beschoren. Maar nu zag ik weer producten van, ik denk van, hey, rietjes, weet je wel. Dus die mogen niet meer van plastic zijn natuurlijk.
1: Ik vind
2: dus
1: het ook wel mooi hoor. Een oud CEO die gewoon hier heel enthousiast over rietjes gaat zitten praten.
0: Dat is
1: Hema.
0: Precies dat Holland. Dat iedereen houdt van de Hema.
2: Ja. Iedereen houdt van de Hema.
1: Ja. Ja.
2: En ik heb nog een tip. Want ik weet, we hebben het net in de entree even gehad over jouw andere leven of jouw andere verleden.
1: Dit
2: klopt.
1: Ze heeft heel raars gedaan. Kleding en mannen.
2: Ja.
0: Oeh, dat klinkt ook gek. Ja.
2: Nee, maar ik zou zeggen, als oude knar zeg ik van, kijk eens even naar die mannelijke doelgroep van boven een bepaalde leeftijd die veel te besteden hebben. Die zijn zeer trouw, gaan altijd naar dezelfde kapper en dergelijke. Ja. Richt een hoekje voor ze in, gaat in godsnaam niet zo noemen.
1: Een man cave.
2: Ja, nou ja, ik dacht eerlijk gezegd aan de Heeman.
1: Oh, dat is leuk. De Heeman. Nou, dat is een goeie. Nou, ik denk dat mevrouw Reparaas wel luistert.
0: De rookworst, dus, boxershort wil jij hier in het schap hebben.
2: Nou, mijn hart en mijn geweten zijn daar nog ernstig over in conflict met elkaar.
1: Jongens, we zijn door de tijd heen voor deze Business Wise Weekly. Dank voor jullie komst. Judy Sliepen, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht bij Fruitier Lawyers in Business. En Guido Pot, voormalig directeur van automaker Jaguar Land Rover en oud-adjunct directeur van Xpeng. Deze hele aflevering kun je terug luisteren en dat kan vanaf woensdagochtend vroeg als podcast in je favoriete podcast app. En zet hem alvast in je agenda. Volgende week dinsdag, dan gaan we niet staken, maar dan ben ik terug met een nieuwe Business Wise Weekly. Zoals elke week tussen 5 en 6 'smiddags op New Business Radio. Fijne week en tot dan.
3: Dit was Business Wise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of newbusinessradio.nl. Of luister via je favoriete podcast app. Tot volgende week.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
12: Limburg is sinds begin mei een innovatiehub rijker. Het Chill Excellence Center, dat bij Maastricht-Aken Airport zit, biedt ruimte aan studenten en bedrijven om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De hub richt zich op 4 sectoren, namelijk defensie, luchtvaart, de maakindustrie en op sport. Het bouwt voort op bestaande initiatieven. Zo sluit het aan bij het Brightlands Gemelot Campus en de innovatiehub Slimme Materialen Gemelot van Defensie. De provincie Limburg die investeert daarnaast fors in het initiatief. Zij steunen de innovatiehub met ruim 1,3 miljoen euro.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
13: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Wat betekent gezondheid voor de consument anno 2026? Het gaat steeds vaker over de balans tussen mentaal welzijn en een bewuste leefstijl, waarbij natuurlijke producten een ondersteunende rol spelen. Vandaag is bij mij te gast Jimke Scholten van A. Vogel. A. Vogel is natuurlijk een wereldwijd bekend merk en bekend geworden door de Zwitserse pionier Alfred Vogel, die daar toch echt een filosofie op ontwikkeld heeft. Bekend om het gebruik van verse biologisch gedeelde planten, bijvoorbeeld ook in de A-vogeltuinen in het Harde op de Veluwe.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Jimke, van harte welkom hier in de studio.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
2: Ja, A-vogel. Als ik daaraan denk, dan denk ik eigenlijk aan iets van... Nou, volgens mij heeft iedereen wel een product van A-vogel in een kastje staan. En is dat ook iets wat generatie op generatie al gebeurt in Nederland?
3: Ja, dat klopt. We hebben in 2023 het 100-jarige bestaan van A-vogel gevierd. Dus inderdaad, A-vogel gaat vele generaties terug. Zeker.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal op basis van natuurlijke producten.
3: Ja, A-vogel is met name een merk binnen fytotherapie, zo noemen we dat, dus plantgeneeskunde. Dus de producten van A-vogel bevatten plantjes. Plantjes met actieve werkstoffen die jou helpen bij verschillende indicaties.
2: Ja, het grappige is dat er nog steeds wel af en toe wel nieuws komt over dat ze zien dat bijvoorbeeld in een oerwoud een bepaald dier...
3: Klopt.
2: Geneeskundige werking. En dat is natuurlijk heel knap dat je ziet dat de natuur ook die weg weet te vinden.
3: Nou, de natuur was eerder dan wij, hè, ja, de mensheid.
2: Precies, ja.
3: Dus eigenlijk leuk om te vertellen is dat Alfred Vogel, een Zwitser, heeft 100 jaar geleden zijn eerste winkeltje geopend in Basel in Zwitserland. Ja. Het is ook een Zwitsers merk van origine. En hij ging toen al bij verschillende bevolkingsstammen langs op bezoek in Amerika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, om daar te leren over hoe die inheemse stammen voor zichzelf zorgden en hoe zij de zelfzorg deden. En dat hadden deze mensen natuurlijk ook geleerd van de dieren en de natuur. En,
2: ja, dat is heel bijzonder inderdaad.
3: Ja, absoluut.
2: Daarbij ook heel bijzonder is dat jullie een eigen ecologische tuin hebben waar eigenlijk de producten uit voortkomen.
3: Ja, klopt. Er is een grote productietuin in Zwitserland. Maar in het Harde, op de Veluwe in Nederland, hebben wij 14 hectare aan ecologische tuinen. Waar planten en kruiden groeien die wij gebruiken voor de producten. Absoluut, ja.
2: En 40.000 bezoekers per jaar?
3: Ja, we tellen ze niet zo, maar rondom de 40.000, ja. Dat klopt. Ja, en dat is waanzinnig.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het best wel educatief is als je daar rondloopt. Dat je planten tegenkomt waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar dan in één keer hoort van, hé, daar zit een bepaalde werking.
3: Ja, nou, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat bezoekerscentrum wat we daar hebben, dat is ook een educatief centrum. Daar kan je naartoe om ook verschillende weetjes te leren over de planten en de actieve werkstoffen daarvan. We hebben ook een audiotour die je mee kunt nemen door de tuinen om langs de verschillende planten te gaan en te leren over de werking. En er zullen ook heel veel planten staan die je wellicht wel van gehoord hebt. Maar ook wellicht zeker planten waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, het is onwijs mooi. Vooral in de zomer.
2: Je bent hier ook om te praten over bepaalde trends en ontwikkelingen die jullie hebben zien gebeuren. Laten we even kijken naar 2025. We gaan het onder andere hebben over gezondheid, preventie en leefstijl. Ja. Want wat een feit is dat er steeds meer data beschikbaar komt om daadwerkelijk ook een gezonde leven na te streven.
3: Ja, en dat is... Die trend is wellicht al een tijdje aan de gang. Maar je merkt natuurlijk dat de opkomst van wearables heel groot is. Dus mensen willen gewoon weten hoe het met hun gezondheid gesteld is. Ik moet zelf altijd heel erg lachen als een vriendin tegen mij zegt... ik ga even aan mijn horloge vragen of ik lekker geslapen heb vannacht. Maar dat is denk ik wel heel erg kenmerkend voor de laatste tijd. En die thuismetingen, ja, meten is weten. Mensen willen gewoon weten hoe het is en hoe het gaat met hun gezondheid. Ja. En natuurlijk ook de opkomst van AI speelt daar natuurlijk ook een grote rol.
2: Is heel belangrijk. Daarbij, al die data is voorhanden. Heeft ook te maken met het feit dat op de werkvloer er steeds meer aandacht is voor de mentale gezondheid van de mens.
3: Ja.
2: Dat zie je waarschijnlijk ook terug in bepaalde ontwikkelingen, toch? Of niet?
3: Ja, nou ja, ik denk dat dat een tweede grote trend is. Dat mentale gezondheid sowieso veel meer centraal staat dan ooit. Jammer genoeg. Ja, goed dat het centraal staat. Jammer dat het moet zijn. Het is gewoon een groot topic. En ook op de werkvloer uiteraard. Ja, voor Avogel als bedrijf is het een topic wat eigenlijk al heel lang bestaat. En het is een bedrijf waar we ook heel erg goed voor elkaar zorgen.
4: Practice what you preach.
3: Inderdaad. En daar is ruimte voor fysieke gezondheid uiteraard, maar ook echt voor mentale gezondheid. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk.
4: Ja. Ja. Wat zie je daar gebeuren? Zie je dat bij wijze van spreken mensen zich steeds meer gaan verdiepen in de mogelijkheden om preventief ook met de gezondheid bezig te zijn. Wat gebeurt daar?
3: Nou, wat ik belangrijk zelf vind is dat het gesprek erover bestaat. En dat de mogelijkheid is om erover te hebben als je je mentaal niet goed voelt. We hebben het daar ook over met elkaar. Dus dat er ook geen angst moet zijn om het erover te hebben. Dat je daar ook niet op wordt afgerekend. Sterker nog, dat het meer een kracht is dat je daarover kunt praten dan dat je het bij jezelf houdt. Overigens is het aan ieder om die keus te maken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar iets concreets. Onze fulltime werkweek is 36 uur. Wij vinden die balans werk-privé ook super belangrijk. En wij stoppen ook heel veel energie in het begeleiden van mensen. Dus als mensen behoefte hebben aan een coach of een training of een, wat dan maar ook voor hen belangrijk is, dan hebben wij daar budget beschikbaar voor. En zo hopen wij ook dat mensen zich goed voelen. En uiteindelijk als mensen zich goed voelen, presteren ze ook beter. En ben je met elkaar in een soort win-win situatie.
4: Ja. En om de cirkel rond te maken, hebben jullie producten die het een en ander kunnen ondersteunen. Dat maakt de cirkel natuurlijk rond.
3: Dat maakt de cirkel rond.
4: Maar goed, klopt. Daar is niks mis mee, toch?
3: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, als jij geholpen bent bij een zelfzorgproduct wat je slapen vordert of verbetert, of waarbij je minder stressmomenten ervaart, is dat kan dat heel erg goed zijn en helpen. Is dat iets heel positiefs? Absoluut.
4: Gaan jullie ook bij wijze van spreken af en toe de markt in? Of hoe staan jullie in contact met eigenlijk de consument, met de afnemers? Voor wat betreft gebruik van producten of daar toch bepaalde verhalen uit te halen uit die markt?
3: Nou ja, de consument is onze belangrijkste raadgever. Hè? Dus dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Onze klanten, dat zijn de drogisterijen en apothekers. En onze online klanten. Mm-hmm. En daar hebben we een heel goed contact mee. Avogel bestaat 100 jaar. Wij zijn van de lange termijn. Dus ook de lange termijn relaties vinden wij belangrijk. Dus het onderhoud en de onderhouden van relaties met onze klanten vinden wij dus ook heel belangrijk. En ja, wij geven ook advies. Dus aan drogisterijmedewerkers bijvoorbeeld organiseren we avonden. Of de drogisterijketen organiseert avonden waarbij wij dan advies geven over producten. Zodat deze mensen dat ook goed weer kunnen adviseren in de winkels. We hebben een informatiecentrum. Als consumenten vragen hebben over producten kunnen ze altijd bellen. En we hopen natuurlijk ook dat ze het op de website kunnen vinden. En dat is een ongoing proces. Want er komen natuurlijk altijd nieuwe producten bij. We leren ook weer meer dingen over producten. Dat onderzoekstuk loopt ook telkens door. Dus dat vullen we dan aan waar mogelijk.
4: Ja, want het blijft natuurlijk producten. Dus hoe werkt dat bij natuurlijke producten? Is dat anders dan bij medicatie waarbij er een bepaalde garantie gegeven wordt? Of hoe moet je dat zien? Want Avogel ken ik als een heel betrouwbaar merk eigenlijk.
3: Ja, en dat is een waarde die nogal hoog in het vaandel hebben staan. Als in dat is misschien wel de belangrijkste waarde. Het is natuurlijk gelukkig een hele gereguleerde markt. Hè? Dus veel wetgeving. Dat is ook maar goed ook. Hè? Dus daar houden wij ons ook aan. We noemen onszelf ook af en toe wel eens het braafste jongetje van de klas. Maar dat is belangrijk. Want we willen ook dat wat er in die producten zit, dat dat goed is en dat dat kwalitatief is. Dus daarin gaan we ook nooit, ook qua claims niet.
4: Gaan dus veel transparantie eigenlijk.
3: Ja, absoluut. En dat is denk ik ook één. We hadden het net even over de inzichten. En ook wel over de trends. Dat die transparantie is dus ook super belangrijk. Weet je, mensen willen gewoon weten wat erin zit. Willen weten waar het vandaan komt. En dat verhaal moet zichtbaar en duidelijk zijn. En dat is voor ons ook super belangrijk.
4: Ja. Nu zie je natuurlijk dat door de komst van AI, maar ook door influencers, dat er heel veel verhalen de wereld ingaan voor wat betreft hoe kan je op een goede manier omgaan met je gezondheid. Wellicht preventief, wellicht al in een bepaalde situatie. Noem een stressvolle situatie waar je wat voor reden dan ook in verzeild raakt. Ik kan me voorstellen dat je als merk hier de consument kan inspireren. Doen jullie dat ook?
3: Ja, dat hoop ik dat we dat doen. Uiteraard hebben wij onze communicatiemiddelen daarvoor. Aan de ene kant zetten wij communicatie in om onze producten te promoten. Via tv en social media, radio. radio. Maar we hebben ook onze eigen platformen die we gebruiken om advies te geven op meer holistische aanpak en leefstijl. Overigens was dat ook iets waar Alfred Vogel al voor stond. Het ging heel erg bij hem ook over de holistische aanpak. En dat het niet alleen over mentale gezondheid of fysieke gezondheid gaat, maar dat het heel erg hand in hand gaat. En wij bieden ook die mogelijkheid voor een coach. We hebben nieuwsbrieven en we hebben op onze website verschillende artikelen en content geschreven die consumenten kunnen helpen om zich wellicht lekkerder in hun veld te voelen.
4: Iets wat ik overigens niet wist, en dat op het moment dat je zo'n product aan een schap pakt, niet weet dat dat dan allemaal achter zit.
3: Ja, en dat maakt het soms ook wel ingewikkeld, omdat het grootste communicatiekanaal is eigenlijk je verpakt. De producten van Avogel staan in elke drogist en is overal te koop. Maar we moeten het verhaal met name vertellen eigenlijk van die verpakking. En daar hebben we overigens trouwens nog best wel een job to do. Want een van de uitdagingen van het merk Avogel is, omdat het al 100 jaar bestaat, dat we wel bij de tijd moeten blijven en dat we moeten meegaan eigenlijk met het nu. Dus daar kunnen onze verpakkingen ook nog wel.
4: Met een mooie QR-code kan je een hele tijd komen, toch?
3: Nou, inderdaad. En dat is wel dingen waar we ook over na aan het denken zijn. Ja, dat is absoluut waar.
4: Ja, hoe zien jullie zeg maar die trend ontwikkelen de komende jaren? Ook wat betreft de kennis over welke producten je ergens bij kunnen helpen. Want je zei al, we hebben een job te doen. Want we kunnen nog heel veel inspireren, om het zo te noemen.
3: Ja. Nou, die digitale trend, ja, die is natuurlijk unstoppable. Ik denk dat het belangrijk is, ook met de producten die wellicht minder betrouwbaar zijn of waar de herkomst anders is. Voor ons in ieder geval is het belangrijk dat wij zo transparant mogelijk zijn en dat we altijd die informatie up-to-date hebben en dat wij dat op verschillende plekken beschikbaar hebben. En we hebben natuurlijk ons bezoekerscentrum. We hebben onze collega's die daar werken, die ook opgeleid zijn als drogist, die ook veel van de producten weten. Dus die kunnen dat live vertellen. Onze tuinmannen die alles weten van planten en de werkzaamheid daarvan, die vertellen dat daar live. En verder hebben we natuurlijk onze eigen platform waar we dat op vertellen.
4: Ja, en als je dat dan weer terug herleidt naar de maatschappij anno nu, ja, Staan eigenlijk alle lichten op groen. Want gezondheid is gewoon een van de main topics in ieders dagelijks leven.
3: Klopt. Dat is heel fijn dat dat zo is. Maar dat is absoluut waar. En ik denk ook dat wij daar ook de natuurlijke trend is natuurlijk aan de gang. En wij zitten natuurlijk wat dat betreft aan het goede, in het goede bakje. Ik denk wel dat wij met het merk Avogel moeten gaan verjongen. En dat wij ook een jongere kopersgroep moeten gaan aantrekken.
4: Hoe ga je dat aanpakken?
3: Nou ja, dat is dus eigenlijk die persoon vinden met de juiste doelgroep targeten.
4: Kom je al snel bij de influencers?
3: En kom je al heel snel bij influencers, kom je natuurlijk heel snel bij verschillende platformen als TikTok en
4: Snapchat.
3: Kan
4: dat zomaar?
3: Ja, dat kan. Het is wel zo dat je wederom, het is een hele gereguleerde markt. Je mag natuurlijk niet zomaar alles zeggen over die producten. Dus het gebruik van influencers is wellicht een supergoed idee. Heeft een heel groot bereik. Maar dat moet dan wel gescript worden. Omdat je, nogmaals, je mag niet alles zomaar zeggen over die producten. En dat maakt het misschien dan wellicht wat minder authentiek. Desalniettemin denk ik dat dat een heel goed idee is om te doen. Mits het een betrouwbaar verhaal is en dat het klopt.
4: Precies, over verhalen gesproken. Een van de producten wat eigenlijk een brand is binnen de brand Avogel is Egina Force.
3: Klopt, dat is een productlijn wat vorig jaar 70 jaar bestaat. We hebben deze periode ook een campagne lopen op Egina Force met 70 jaar viering. En dat is een product, het is ons belangrijkste product eigenlijk. En het is onze hero. Mensen kennen wellicht Avogel ook via Egina Force. En dat is een productrange wat je helpt bij het supporten van je immuunsysteem.
4: Je weerstand ook.
3: En dus je weerstand, absoluut. Ja.
4: Ja, dus we zitten midden in de winter. Dus ik kan me voorstellen dat de griep komt weer om de hoek als je niet oplet. Ja. Je weet eigenlijk altijd wel dat er één keer per jaar een moment gaat komen dat je er tegenaan hikt.
3: Ja, wij vinden het heel fijn als er griep komt. Ja. Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar nee, onzin. Maar nee, absoluut. Dus dat wordt met name genomen bij periode van griep. Maar het is ook preventief. Kun je je weerstand een boost geven door de producten te gebruiken.
4: Ja. Wat verwachten jullie van 2026? De trend zet zich voort. Die kan ik al invullen. Verder zijn er nog bijzondere aangelegenheden waarvan je zegt, die wil ik nog wel even benoemen.
3: Ik denk wel dat de focus op die mentale balans blijft ongelooflijk belangrijk. Voor werkgevers, maar ook voor producenten. Dus je zult ook meer producten in het schap zien die slaapgerelateerd zijn of stressgerelateerd zijn. Avoga is ook bezig weer met nieuwe innovaties op het gebied van slaapproducten. Waar we vorig jaar trouwens ook een nieuw product, de Nachtrustix, hebben geïntroduceerd. Het is een hele grote categorie ook en het groeit evenals...
4: Ja, en daar kijk je eigenlijk ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen wat dat betreft, voor welke producten passen daar goed bij.
3: Ja, uiteraard. En uiteindelijk wil je een oplossing bieden voor het probleem wat iemand heeft. Als je met een commercieel oog naar kijkt, dan is dat natuurlijk ook waar je groei vandaan komt. Dus daar zijn wij heel druk mee. En ik denk ook dat dat de consument, we hadden het net ook al even over, maar meer verwacht dan alleen een product. Dus het gaat ook echt over de informatie. Het gaat ook over de begeleiding. Het gaat over een coaching. Het gaat over meer dan dat. En ik denk ook dat het belangrijk is, als je het hebt over de komende jaren, dat de duurzaamheidsfactor van bedrijven en producten ook steeds meer een rol gaat spelen. Zelfs in de keuze van een zelfzorgproduct. Uiteindelijk, bij de keuze van een zelfzorgproduct ben je met name aan het kijken, gaat het product mijn klacht verhelpen? Dat is de reden waarom je voor dat schap staat. Maar ook die andere factoren zullen een rol gaan spelen in die keuze.
4: En op wat voor vlak zijn jullie bezig met die duurzaamheid zelf als bedrijf?
3: Nou, dat is heel interessant. Want eigenlijk zijn we daar al 100 jaar mee bezig. Want dat is iets wat in het DNA zit van het bedrijf. Dus de tuinen, de 14 hectare tuinen die we in het Harde hebben, zijn ecologisch. Die zijn SCHOL gecertificeerd. Waarbij biodiversiteit ook een hele grote rol speelt. Dus wij zijn ook met groenbemesters bezig. We zijn zorgen dat die bodem altijd kwalitatief blijft. Maar we zijn ook bezig met de bijen, de vlinders en de beestjes die er rondlopen. En daarnaast hebben we ook een samenwerking met Cerelo. Dat is een organisatie wat mensen helpt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Die leiden we op als gastheer of gastvrouw in ons bezoekerscentrum. En wij zijn heel trots op deze samenwerking. En dat hopen we ook echt door te zetten. Maar dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan duurzame karakter van een bedrijf.
4: Ik wil je danken voor de komst en een mooi jaar met Avogel, Jimke Scholten.
3: Dankjewel.
4: Tot zover deze Nieuw Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
6: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
7: Wat als je verzuim of verloop niet pas ziet als het te laat is, maar weken of maanden eerder? Data kan organisaties veel vertellen, maar zodra het over mensen gaat, wordt het gevoelig. Hoe zet je dat verantwoord in? Hoe voorkom je wantrouwen? En hoe zorg je ervoor dat technologie juist helpt om beter voor je mensen te zorgen? Nou, dat vragen we allemaal aan Maarten Schellekens. Hij is de oprichter van Welder. Fijn dat je luistert naar People Power. En als je nou naar de website gaat, want die is totaal vernieuwd, dan kun je straks, als je uitgeluisterd bent, kun je ook nog eens een keer je vragen stellen aan, ik denk dat er nu ongeveer 250 afleveringen in zitten. En die kun je om raad en daad vragen via AI Power. Bedankt voor het luisteren alvast en wij gaan aan de slag.
6: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
7: Maarten, leuk dat je er bent. Ja, ik ben onwijs druk met mijn nieuwe website. Ik ben elke dag weer nieuwe dingen aan het toevoegen en bugs eruit het halen en weet ik veel wat allemaal. En dus zag ik net ook dat jij in 2024 voor het laatste gast was. Niet heel lang geleden. Bij sommige mensen denk ik, ik heb je een maand geleden gesproken en dan was het 5 jaar geleden. Maar bij jou viel het dus best wel mee.
8: Ja, zo even geleden. Leuk om te zijn.
7: Ja, jij bent oprichter van het bedrijf Welder. Jullie helpen organisaties op HR-gebied. En misschien nog even in een nutshell, handig om te weten voor de luisteraars. Wat doen jullie dan precies? Want er zijn natuurlijk heel veel organisaties die iets op dat gebied doen.
8: Zeker, we hebben een softwarepakket waarmee we alle HR-processen die iets te maken hebben met binden, boeien, leren en ontwikkelen bij elkaar faciliteren. Dus van ontwikkelgesprekken tot interne communicatie, leren en ontwikkelen, medewerkersonderzoeken. Dat soort dingen zijn wij softwarepakket.
7: Kijk, nou, dat is overzichtelijk. We gaan het over verzuim hebben. Dat is natuurlijk een onderwerp waar veel HR-mensen, verzuimcoaches, nou, er wordt van alles en nog wat aan gedaan. Dat is natuurlijk niet zo raar, want het kost ook een hoop geld en er zit een hoop leed achter vaak. waarom is het nou zo vervelend om pas te laat of laat in actie te komen? Dus pas als je eigenlijk het verzuim ziet stijgen, wat vaak de reden is voor paniek.
8: Ja, ik denk dat dit een soort van de heilige graal is binnen HR-wereld. He, dat verzuim en verloop, dat een heleboel geld kost, dat snapt iedereen. Maar binnen heel veel organisaties is het ook iets van, ja, dat overkomt ons. Ja, het verzuim is hoog of het verzuim is laag. En als we vervolgens gaan doorvragen van hoe komt dat dan dat hoog is? Ja, dan krijg je een leger aan excuses. Hè? Ja, maar het is in de branche hoog en we hebben veel jonge mensen, et cetera. En dan zijn ze aan het verklaren waarom.
7: Grappe arbeidsmarkt.
8: Grappe arbeidsmarkt.
7: Ja.
8: Dan krijg je allerlei van dat soort argumenten. Dus het wordt vaak gezien als iets wat niet te beïnvloeden is. En dat is niet waar. Je kunt precies achterhalen waardoor het komt, hoe het veroorzaakt wordt. Je kunt het voorspellen en voorkomen.
7: Ja. Nou, heb ik daar de meest wilde dingen over gelezen. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Wat is nou onomkoombaar verzuim? Hè? Want ja, er zijn griepgolven, mensen worden ziek. Helaas zijn er chronische ziektes waar je mensen mee in aanraking kunnen komen. Of die ze kunnen krijgen of die ze al hebben. Wat is nou een verzuim waarvan jij zegt van nou, daaronder is eigenlijk gewoon bijna onmogelijk om het nog lager te krijgen?
8: 2%.
7: Oké. Nou, nu hoor ik iedereen aan de andere kant van de internetlijntjes hun hersenen kraken. Nou, ik denk dat het bij de meesten wel flink hoger is.
8: Dat denk ik ook. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
7: Ja, zeker in de zorg. Hè. Zorg is het echt wel best fors.
8: Ja, en het is lastig omdat verzuim zit natuurlijk ook vaak in kortdurend verzuim. Maar dat zijn mensen die dan tijdens een griepgolf, in plaats van 3 dagen ziek, even de volle week meepakken. En die overige 2 dagen, daar zit je in een domein van betrokkenheid, motivatietheorie. Dan zit je in oorzaken als, ik krijg eigenlijk weinig voldoening vanuit mijn werk. Mijn leidinggevende is eigenlijk een eikel. Weinig binding met de organisatie, dat soort dingen.
7: Ja. En die denkt dat het bij, nou, als je 4% hebt, dan doe je het eigenlijk best wel aardig volgens mij. Daarboven wordt het al zorgelijk. Maar als het 5, 6 of 7% is, dan... Dan heb je dus al 3 tot 4 keer zo hoog verzuim als dat eigenlijk nodig zou zijn. Hè?
8: Ja, ander opvallend getal wat ik altijd bijpak is grote bedrijven, grote organisaties hebben inherent een hoger verzuim dan lage organisaties. Waarom? Het is niet alsof je bij grote organisaties dat mensen daar meer ziektes krijgen of vaker hun arm breken. Nee, dat heeft te maken met een lagere betrokkenheid. Ja, het gaat zonder mij hier ook wel door.
7: Hij heeft het met de binding te maken en het verantwoordelijkheidsgevoel misschien ook wel. Ja,
8: ja zeker.
7: Wat kost dat eigenlijk? Laten we daar eens naar gaan kijken. Dus als je reactief handelt, als je dan het verzuim ziet stijgen en denkt, oh jee, er is iets aan de hand, ik ga nu wat doen. Want mensen komen natuurlijk in actie. Er wordt heel veel gedaan aan verzuim binnen organisaties, maar vooral op het moment dat het omhoog is of omhoog gaat. Mm-hmm. Wat kost dat niet voor preventief er al mee bezig zijn?
8: Ik denk dat we hebben 2 dingen. We hebben verzuim en verloop. Verzuim, de makkelijkste kosten. Ja, je moet in Nederland 24 maanden doorbetalen. Als we dat vertellen aan onze Duitse collega's, dan lachen ze ons in Nederland heel hard uit. Dus we moeten om te beginnen 2 jaar lang doorbetalen. Maar dan heb je nog een heleboel verborgen kosten. De druk op de rest van het team wordt groter. Je moet op zoek naar vervanging. En die mensen die dan iemand vervangen zijn vaak wat minder goed en minder productief dan die. Dus een heleboel verborgen kosten. Daarnaast heb je verloop. En verloop, daar zijn nog een heleboel andere kosten mee gemoeid. He, want stel dat jij stopt met deze radio-uitzending en ze gaan hier naar iemand anders zoeken.
7: Ja, dat is onmogelijk. Dus dat kan ik nu al zeggen, dat gaat niet lukken. Niemand zo gek.
8: Nee, ik kan me voorstellen. Maar voordat ze iemand hebben gevonden, die moeten ze gaan werven, die komt aan boord. Die laatste 2 weken dat jij die radio-uitzending doet, doe je het ook op halve kracht natuurlijk. En voordat ze een nieuw iemand gevonden hebben, die zit weer op jouw kennisniveau. Ja, dan zijn de schattingen ongeveer 1 jaar salaris.
7: Wat?
8: Ongeveer 1 jaar salaris. Voordat je iemand gevonden hebt, die weer op hetzelfde niveau zit als tevoren.
7: 1 jaar salaris. Holy mac, dat is nogal wat zeg.
8: Ja, dat zijn flinke kosten.
7: Ja, ik had altijd een beetje in mijn hoofd van, nou, weet je, ben een beetje een functie. Je moet iemand gaan werven, dat kost geld. Nou, reken even met iets van 25.000 euro. Maar 1 jaar salaris is natuurlijk nog, voor 25.000 euro heb je nog niet eens minimumloon volgens mij. Dus dat red je dus niet.
8: Nee, nog niet bijna.
7: Hmm. Is dat nou, is dat nou scherp genoeg op het netvlies? Kijk, de gemiddelde HR-afdeling, als je aan het luisteren bent en denkt, ja, bij ons wel, tuurlijk, bij jullie wel. Maar er zijn heel veel HR-afdelingen die niet zo heel financieel zijn, die niet zo heel veel dingen doorrekenen, die niet dit soort dingen in spreadsheets zetten. Maar dit is natuurlijk nogal wat. Als je achter iedereen zou zetten, oké, de waarde van deze persoon, voordat hij blijft in de organisatie, is 60, 70, 80.000 euro, of misschien wel meer. Dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. Wat zie jij gebeuren bij jullie klanten, bij de HR-mensen die daarmee bezig zijn?
8: Nou, wat me wel stoort, is dat er binnen heel veel organisaties wordt dit als een soort voldongen feit aangenomen. Van ja, het verzuim is 8%, maar ja, dat overkomt ons. Daar kunnen we niks aan doen. Dat zijn gewoon kosten die worden op de balans meegenomen, zoals ja, de kosten van het pand. Ja, dat kost het nou eenmaal, of de kosten.

0: krijg je interessante rondleiding heel vaak.
1: Precies, want diegene heeft ook geen flauw idee. Maar je ziet al snel het verschil tussen een hele betrokken vakkenvuller en een hele, totaal niet geïnteresseerde vakkenvuller.
0: Diepe zucht.
1: Diepe zucht.
0: Diepe zucht, oh god.
1: Heb je weer zo een? Als je kijkt, wat zou het verschil zijn de productiviteit tussen zo'n hele betrokken vakkenvuller en een niet betrokken vakkenvuller? Keer twee. Nee, misschien kan die betrokken dat twee keer zo snel, twee keer zo vlug, twee keer zo gastvrij, et cetera. Binnen heel veel organisaties, wij hebben een softwarebedrijf. Bij ons is het geen factor 2, bij ons denk ik een factor 20. Dus een betrokken, gemotiveerde software developer kan misschien wel 20 keer zoveel doen dan een niet betrokken, niet geïnteresseerde software developer. En dat verschil in productiviteit, dat wordt alleen maar groter. Want we gaan, ons werk verandert, ons werk wordt ingewikkelder, et cetera. Dus dat verschil in productiviteit wordt ook steeds groter. Dus naast direct besparingen in verzuim en verloop, heb je ook nog besparingen of rendementen in productiviteit.
0: Ja, jij bent natuurlijk zelfstandig, of sterker nog, je bent de baas van een bedrijf. Dus dan heb je een hele andere betrokkenheid. Ik merk dat zelf ook al, als ik last van ideeën heb. Ja, dan moet er een rem op eerder dan dat ik aangemoedigd moet worden. Dan heb ik echt mijn vrouw nodig die zegt, ga nou eens achter die laptop vandaan. En sterker nog, mijn nieuwe grote vriend Claude AI zegt het zelfs tegen me. Die zegt, het is nu 22:55 s'avonds. Je bent al de hele dag bezig. Je moet nu echt stoppen.
1: Ja.
0: En ik vind dat wel tof overigens.
1: Zolang die AI-assistent voor je niet werkt, blijf je maar doorgaan, toch?
0: Ja, maar dat is het, weet je wel. Als je denkt, ja, maar dit kan nog net even beter, weet je wel. Het is ook heel leuk om te doen. Ja, dan moet je, en dat geldt volgens mij voor echt, onze luisteraars die zullen dat beamen. Als je echt betrokken bent bij je werk, ja, dan moet je eerder afgeremd worden dan dat je hulp nodig hebt om in beweging te komen.
1: Zeker. Alleen het grote probleem rond betrokken medewerkers in Nederland zit niet bij mensen met jouw profiel. Zit in non-desk medewerkers. Dus in een kleine kantooromgeving is dat bijna niet een issue. Maar zodra de organisatie wat groter doet, je hebt met blue-collar medewerkers te maken, dan wordt het een issue. Cijfers zijn daar dat minder dan een kwart van de medewerkers in die categorie valt, want die zijn echt betrokken. Dat betekent dus dat meer dan drie kwart werken voor het geld, prima. Maar zodra er iets gebeurt waardoor ze gefrustreerd raken, dan raak ze af.
0: Wat zijn nou de signalen waar je op moet letten om eigenlijk een soort van, hoe zeg je dat? De parkiet in de kolenmijn die naar buiten komt vliegen of die dood neervalt in zijn kooitje omdat hij te weinig zuurstof krijgt. Maar wat zijn nou de signalen waar je op moet letten voordat dat verzuim in dat verloop omhoog gaat?
1: Ja, goede vraag. Die vraag hebben wij ons ook heel lang gesteld. En dan niet van wat is theoretisch en wat komt uit analyses van Gallup en whatever. Nee, gewoon wat zegt onze data. Dus de eerste 5 jaar van ons bedrijf hebben we gespendeerd aan dataverzameling. 100.000 functioneringsgesprekken, 100.000 medewerkersonderzoeken, data verzamelen. Zodat we niet dingen gissen, maar dingen weten. En vervolgens zijn we die data die we hebben verzameld, zijn we gaan correleren met data rond verzuim en verloop. Met name uit de salarispakketten waar we veel mee werken. Wij werken veel met AFAS en Numbers en dat soort pakketten. En dan zie je interessante overeenkomsten. Dus met de opkomst van AI en machine learning kun je daar een model onder ontwikkelen. Wij zeggen, nou, deze combinatie van data die leidt tot zo'n kans dat iemand uitvalt, verloopt, et cetera. En dan zie je ook echt data gedreven de leidinggevende. Als we één punt moeten noemen, is het de leidinggevende.
0: Dus daar is hij weer.
1: Daar is hij weer.
0: Ja.
1: Dus als je nu één signaal moet hebben in een gesprekscyclus, dus in een ontwikkelgesprek, functioneergesprek, beoordelingsgesprek, whatever. Een medewerker beoordeelt de leidinggevende. Van hoe beoordeel ik de samenwerking met mijn leidinggevende? Nou, dat is al een hele positieve schaal natuurlijk, hè, want niet iedereen durft dat.
0: Je gaat niet zeggen, je bent een eikel.
1: Nee. Dus bij ons heet dat dan, ik vind dat ruim voldoende. Wat eigenlijk taal is voor ik vind het heel slecht. Want er zitten nog 5 schalen boven. En daar zien we 1-op-1 correlatie. Dus als mensen dat zo beoordelen, het is nog steeds positief, gaan mensen hoger verzuim. Andere is ook, als leidinggevende mag je een medewerker beoordelen. Medewerker beoordeelt zichzelf. En je kijkt hoe dicht zit je bij elkaar. Dat getal, zowel absoluut,

0: Dat is een absoluut getal, dus zowel positief als negatief. Een bekende voorspeller. Daarnaast heb je natuurlijk dingen als welke ambities heb ik.
1: Dat is eigenlijk de gap waarop beide naar de werkelijkheid kijken. Als de een zichzelf veel hoger of lager inschat dan de leidinggevende. Vaak zal het wel zijn dat de medewerker vindt dat die beter is dan de leidinggevende. Dan zal dat niet tot heel veel positieve gevoelens leiden bij die medewerker.
0: Nee, maar gek genoeg komt het ook andersom voor. Dus dat een medewerker juist denkt, dit doe ik niet goed. Hier moet ik echt aan werken. En dat de leidinggever zegt, joh, dat doe je hartstikke goed.
1: Hmm.
0: Dan heb je dus een geval dat een medewerker zich heel erg ergens in probeert te ontwikkelen. Terwijl dat helemaal niet zo. Terwijl die leidinggever dan denkt, joh, dat doe je hartstikke goed. Je kunt je veel beter op een ander punt ontwikkelen. Maar dan krijg je dus gerichte verloopvoorspellers. Dus dat is gewoon een lijst. Dus wat we gedaan hebben is, toen we dit zijn gaan piloten, ongeveer een jaar geleden. Toen kregen dus alle grote klanten kregen dus een lijst met medewerkers. En waarbij we zeiden, joh, dit is onderdeel van, dit is de laatste innovatie. Op basis van onze cijfer, dit is de kans. Deze medewerkers hebben wat ons betreft de grootste kans om je organisatie te verlaten. Nou, die HR-mensen die schrokken zich helemaal wezenloos. Die gingen aan tafel mensen bellen van, oh, maar die is al weg en die is ook al weg. Shit, staat die er ook op? Meteen bellen, weet je wel. En dan ga je wel op een andere manier met preventie om. Dus als we het nu hebben over preventie, dan hebben we het vaak over vrijwillige programma's, mag iedereen aan deelnemen en we doen een workshop en sessies over slaapcoaching. En
1: dat. Ja, en altijd alles voor iedereen, hè? Dat vind ik ook een mooie. Altijd alles voor iedereen, terwijl ik denk, ja.
0: Ja, en dan bereik je dus de verkeerde mensen.
1: Ja.
0: Maar dit is ook wel, dit zit wel in onze Nederlandse cultuur en dit is ook wel politiek gevoelig, hè? Dus mag jij als werkgever gericht interveneren? Hè? En ja, het is bijna een politieke discussie, maar ik zou zeggen, in Nederland hebben wij ons stelsel zo ingericht. Als werkgever ben jij verplicht om 24 maanden door te betalen bij uitval of ziekte. Dan vind ik dat je als werkgever ook alles mag doen om te voorkomen dat iemand uitvalt. Dus ook daar horen dit soort signaleringen dus ook bij.
1: Ja.
0: Dat ligt toch wel gevoelig bij heel veel klanten, hoor.
1: Nou, daar gaan we dat zeker straks over hebben. Waarom dat zo gevoelig is. Maar ik denk dat je het zelf ook al aanvoelt van ja, die voorspellingen, wat doe je met die data? Mag je alles wel vastleggen? Mag je alles wel gebruiken? Hoe werkt het dan eigenlijk? Nou, er poppen allerlei vragen in mijn hoofd op. En dat hoor je zo.
2: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
3: I see everybody's here.

0: zo dan.
1: Die kan wel even schrijven, zeg. Door de Sven Hammond met een, een heleboel mensen waar hij mee samenwerkt. Music makes me move this way.
2: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
1: Maarten Schellekens is de gast, oprichter van Welder. We hebben het over verzuim, verloop. Nou ja, dingen die je niet in grote hoeveelheden wil in je organisatie. Een beetje verzuim, dat kan niet anders. Een beetje verloop is ook wel prima. Nul is ook niet goed. Maar ja, Maarten die vertelde net dat iemand die jouw organisatie verlaat ongeveer een jaarsalaris kost voordat er iemand anders zit die hetzelfde doet met dezelfde kwaliteit als degene die er zat. Dus dat is best wel een hoop geld als je dat even... Ja, maak maar eens even een lijstje van jouw onderdeel, de afdeling waar je verantwoordelijk voor bent of het organisatieonderdeel waar je verantwoordelijk voor bent en tel dan er maar even op. Een klein spreadsheetje of zet het even op de achterkant van een niet meer een sigarenkistje. Ja, oh man, soms doe ik uitspraken en denk ik ben echt 54, dit snapt niemand meer. dan kom je waarschijnlijk nog best wel op een aardig bedrag. Je vertelde net al even, Maarten, hoe jullie met alle data die jullie hebben verbanden bent gaan leggen, hè, tussen wanneer gaan mensen weg en wat viel er nou eigenlijk vooraf al aan op te merken? Leidinggevende noemde je als een heel belangrijke invloed. Dat weten we eigenlijk ook wel. Het is ook wel lastig om te beïnvloeden, die leidinggevende.
3: Nee, zeker. Maar ik denk dat het ook wel begint met hoe kijken wij naar een leidinggevende. Dus wij krijgen heel vaak als dan bijvoorbeeld een leidinggevende, die scoort bij ons significant lager. En dat kan ten opzichte van de benchmark binnen de organisatie, maar ook ten opzichte van de benchmark binnen alle organisaties, alle metingen die we doen. En dan kom je op een gegeven moment op een punt, een leidinggevende doet het financieel goed en op dit punt slecht.
1: Aha.
3: Dan is nog in 9 van de 10 geval, maar het is inderdaad geen aardige leidinggevende. Het is geen, het is wel iemand die met een sterke hand en dan wordt hij toch beschouwd als een goede leidinggevende.
1: Ja.
3: En dan halen we structureel 2 dingen door elkaar. En dat is of werk leuk moet zijn of werk belangrijk moet zijn. En een goede leidinggever is niet per se iemand die het werk nou hartstikke leuk maakt. Die de meeste borrels organiseert en die de hele dag flauwe grappen maakt. Nee, de beste leidinggevende is iemand die werk belangrijk weet te maken. En mensen weet te motiveren. En dat is wel een verschil. Dat verschil zit nog niet bij iedere directie op het netvlies.
1: Nee, en omschrijft dat belangrijk maken is. Wat moet zo'n leidinggevende dan doen? Wat voor effect moet die sorteren?
3: 4 psychologische basisbehoeften van medewerkers. Kijk, de wetenschappelijke theorie is best uitgesproken hierover. Hè? We hebben motivatietheorie, zelfdeterminatietheorie, autonomie, binding, sociale relatie en rechtvaardigheid. Dat zijn de 4 assen waarop we leidinggevenden beoordelen. Dus bij rechtvaardigheid zit in waardering, bij competentie krijgen mensen het gevoel dat ze iets aan het ontwikkelen zijn. Bij binding horen ze bij de club. En bij autonomie heb je binnen bepaalde kaders ruimte om te ontwikkelen.
1: Nou, en het grappige is, jij plakt rechtvaardigheid er dus bij. Want die andere 3, die zijn van DC en Ryan. 1978, dames en heren. Dus niks nieuws aan. Het bestaat al heel lang.
3: Zeker.
1: Maar het is denk ik de laatste 5 jaar ineens in zwang gekomen bij iedereen. Eindelijk, zou ik bijna zeggen. Maar jij zet rechtvaardigheid erbij.
3: Zeker. Altijd als mensen vragen hoeveel psychologische basisbehoeften, dan zeggen we ook vaak 3,5. Want deze staat inderdaad op de nominatie om toegevoegd te worden. Omdat we hebben heel lang gedacht dat dit onderwerp alleen een hygiënefactor was. He, dus alleen maar voor negativiteit kan zorgen. Een beetje vergelijkbaar met een schoon toilet in een restaurant. He, dus we gaan, als je in een restaurant zit en je hebt een smerig toilet, kom je daar nooit meer terug. Maar dan gaat niemand eruit eten omdat ze daar zo'n schoon toilet hebben. We hebben heel lang gedacht dat het in die hoek zit. Maar we zien steeds meer signalen op basis van onze data dat het juist ook kan motiveren. En dat heeft te maken met wederkerigheid. Met waardering, met erkenning. Dus zijn we samen aan iets aan het ontwikkelen.
1: Ja.
3: Dus als ik op een druk terras werk, en het is extra druk, werkt dan de teamleider ook mee of is hij als eerste naar huis? Dus vandaar dat hij bij ons op de
1: zit ook wel een beetje staat in die buurt van die verbinding. Hè? Want ja, probeer je maar eens te verbinden met een collega die 20% meer verdient en waarvan je eigenlijk weet van jij doet eigenlijk gewoon minder goed dan ik. Dat voelt niet rechtvaardig. Het kan nog een aardig iemand zijn. Kun je nog een enorme teamgevoel hebben. Maar toch, ja, dat helpt je niet.
3: Nee, dat klopt. En dat kan heel overduidelijk. Die relatieve verschillen. Hè, die eerlijkheid in ontwikkeling. Dat kan natuurlijk demotiveren. Dat snap ik ook. Als iemand naast mij zit en die krijgt meer betaald of meer erkenning voor het werk wat hij doet. En ik doe eigenlijk hetzelfde werk. Dat demotiveert.
1: Ja.
3: Maar het kan ook heel duidelijk motiveren. We hebben bij ons één jongen werken en die heeft een militaire achtergrond. Jack. En ik heb wel eens gevraagd, nou joh, is dat echt zo, hè, dat je echt zo uitgecoverd wordt, hè, in die opleiding? Vind ik dan interessant om te weten, hè, of dat die films allemaal kloppen.
1: Ja.
3: Ja, nou, tot op zekere hoogte wel. Ik zeg, maar waarom pik je dat? Waarom zou je niet de eerste, de beste dag denken van, ik ben weg hier. Tuurlijk, hè, als je bij een nieuwe baan hebt, dan staat zo'n man tegen je te schreeuwen, ja, dan denk ik, ik ben weg hier. Maar waarom blijf je dan? En welke antwoord denk je dat hij gaf?
1: Ik denk dat hij, we hebben het over rechtvaardigheid, dus mijn brein probeert nu te puzzelen. Maar ik denk omdat hij omdat iedereen uitgekafferd wordt.
3: Antwoord dat hij, die man doet dat, maar voor in my best interest.
1: Ah.
3: Dus die doet dat niet omdat hij nou leuk vindt om mij uit te kafferen. Nee, omdat hij wil weten dat als wij dadelijk in een situatie zijn, dan kunnen we geen discussie hebben over wie is hier de baas, wie deelt hier de lijken uit. Daar is dan geen tijd voor. Dus met andere woorden, die man doet dat omdat ik er beter van word. En dat heeft te maken, ja, met een wederkerigheid en een rechtvaardigheid.
1: Ja.
3: Dus je hoeft niet per se een leuke leidinggevende te zijn om toch gemotiveerde mensen te hebben.
1: Ja, en sterker nog, ik denk ook dat leidinggevenden die niet tegen hun medewerkers durven zeggen, hey, weet je, dit vond ik niet zo tof dat je dat deed, of dit heb je gewoon niet goed genoeg gedaan, ik verwacht meer van je. En dat kun je ook. Als je dat niet doet, ja, dan ben je gewoon een angstige leidinggevende waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Toch? Dan denk je, ja.
3: Nee, maar hetzelfde issue speelt bij autonomie. Hè. We zijn altijd heel erg scherp op het inkaderen van autonomie. Hè. Daar hoeven we niet zo scherp op te zijn. De kaders mogen best wel helder zijn. Zolang mensen binnen die kaders dan maar ruimte en uitgedaagd worden van wat ga je binnen die kaders bijdragen. Maar autonomie wordt dan vaak geassocieerd met vrijheid, blijheid.
1: Alles mag. Yeah.
3: Ja, als ik over autonomie begin bij een gemiddelde directie, dan is de eerste reactie is vaak, ja, maar dan moet hier ook wel gewoon gewerkt worden. Niet iedereen kan zomaar doen wat hij wil.
1: Ja.
3: Dat snap ik. Dat is ook geen autonomie.
1: Ja, wat grappige, daar zit iets onder. Hè? Onder die opmerking zit natuurlijk onder, oké, als we de mensen hier niet zouden aansturen, dan gaan ze maar wat doen. Ik had jaren geleden een keer een HR-directeur van de landen. Die zei, wij vertrouwen onze medewerkers. Ik zei, ja, dat zegt iedereen. Dus dat klinkt hartstikke mooi. Maar wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat we ze echt vertrouwen. En dat we dus heel veel dingen niet meer doen. Want wij vertrouwen erop dat ze het goede doen. Dus hoeveel dingen zijn niet meer nodig? Moet wel duidelijk zijn wat we aan het doen zijn. En welke kant we op moeten. En welke dingen we willen verbeteren. Maar je hoeft ook heel veel dingen niet meer te doen. En als je... Ja, als je heel eerlijk natuurlijk naar een gemiddelde, iets wat grotere organisatie gaat kijken, dan is het toch veel ingericht op basis van wantrouwen.
3: Ja, zeker, zeker. Het is zo'n gedachte, zo'n transactionele gedachte. Ik geef iemand geld en daardoor doe je werk. Dus ik koop jouw tijd. Maar tegenwoordig kun je niet meer die houding permitteren. Het gaat over relationele HR. He, dus kunnen wij een binding met elkaar krijgen? Kan ik jou uitdagen om dit werk, wat belangrijk is, dat gedaan wordt en dat jij je helemaal daartoe geeft? Ja, dat heeft te maken met motivatie en betrokkenheid.
1: Ja.
3: Maar dit, we kunnen natuurlijk leidinggeven hierop trainen, maar hier gaan we ook wel, dit gaan we ook op meten. En dat nemen we ook mee in KPI dashboards.
1: Nou ja, dat vind ik het interessante, hè? Want kijk, die DC en Ryan, die komt, ik wil niet zeggen elke week, maar die komt zeker wel 1 of 2 keer per maand komt die langs. En ben ik heel blij mee, want en zoals ik zei, daar is wat in veranderd. Wat ik interessant vind, is dat nog steeds redelijk vaag is. Hè? Het zijn een soort theorie, het zijn grote woorden, hè? Autonomie. Ja, wat is dat dan? Autonomie voor de ene is voor de andere totale onduidelijkheid. En het mooie wat jullie aan het doen zijn, is dat je dat kan meten. Want je kunt moeilijk tegen een leidinggevende zeggen, nou, vanaf vandaag ga jij je bezighouden met autonomie, verbinding en competentie. Succes. Ten eerste weet je niet wat het is, want dat is heel ingewikkeld. Maar je weet ook niet waar je staat. Je weet niet hoe je het doet. Je weet niet hoe je het aan moet pakken.
3: Nee, zeker. En de gemiddelde directie. Als je morgen een directeur op straat aanspreekt en je vraagt wat was de omzet vorige week. Dan kan hij het waarschijnlijk zo opnoemen. Als je vraagt wie zijn je best en slechts beoordeelde leidinggevenden. dan krijg je onderbuikgevoel. Hè? Dan, ja, ik denk Peter en ik denk die. En ik denk, maar ja, dat moet je weten. Je kunt je niet permitteren om op dit zo'n belangrijk onderwerp maar wat te gokken. En ik, ja, een geweldige irritatie is wel die vaagheid in HR. Hè? Dan krijgen we van die wollige termen en we doen allerlei leuke initiatieven. Maar wat leveren die nou echt op? He, dus we krijgen of hele wetenschappelijke
1: inzichten. Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Hè? Iedereen snapt. En nogmaals, je zal maar nu leidinggevende zijn. Het is echt een moeilijke baan. Want je moet van alles en nog wat tegelijk. En je moet strategisch zijn en inspirerend. En je moet een beetje goed met je mensen zijn. Maar wel duidelijk. En je moet ook oppassen voor de psychologische veiligheid. Daar gaan we het volgende uur over hebben. Nou, kortom, het is best wel ingewikkeld. Alles komt op je bordje. Aan de andere kant kun je ook zeggen. Ja, als jij als leidinggevende er een potje van maakt. En je hebt een afdeling van 15 mensen. Ja, dan heb je dus 15 jaar salarissen waar je sowieso verantwoordelijk voor bent. Dat als ze de pleitrik maken met z'n 15e of over een periode van een paar jaar. Dat is een bak geld. Dan moet je een hoop geld, moet je een hoop omzet binnenhalen of een hoop kosten besparen. Wil je dat voor elkaar krijgen? Los van het feit dat ze ook nog eens een keer in de buitenwereld gaan vertellen dat je een rotbedrijf bent.
3: Ja, precies.
1: Ja, dat heb je ook nog eens een keer.
3: Nee, ja, leidinggeven is een vak. En in 9 van de 10 organisaties waar we komen, ja, dat groeit. De beste kok wordt de baas van de keuken. De beste magazijnmedewerker wordt de baas van het magazijn. Ja, dat is de realiteit van de dag. En wat we dan vergeten is, als iemand leidinggevende wordt, om diegene dan duidelijk te maken, wat is jouw taak als leidinggevende? Namelijk jouw een team aan gemotiveerde mensen neerzetten. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat doen? Waar ga je beginnen? Hoe weet je dat je het goed doet? Et cetera. Dus altijd als wij software implementeren, dus we helpen ze gewoon met processen, dat we ze wat helpen in een inwerkprogramma of in een gesprekscyclus of in dat soort dingen. Dus we helpen gewoon met techniek. Maar bijna altijd erbij e-learning, training, et cetera, over dit onderwerp. Ja, en dat begint heel conceptueel met 4 psychologische basisbehoeften, waarvan wij denken, ja, die snappen we nou eenmaal wel. Maar dat die gemiddelde leidinggevende dat ook snapt. En die eindigt met, oké, dashboarding. Je kunt daar zien, hoe goed doe je het dan? Hè, als de rest. En als je dan slechter scoort, waarom komt dat? En wat kun je dan leren van anderen? Wie doet het dan beter? Etcetera. Ja, dan ben je leidinggevende aan het ontwikkelen.
1: Wat komt er dan bij jullie uit de data naast de leidinggevende? Want het kan nooit alleen de leidinggevende zijn.
3: Nee, zeker niet. Er zijn een aantal demografische factoren. Leeftijd, lengte, dienstverband. Jonge mensen die niet zo lang in dienst zijn, gaan nou eenmaal sneller verlopen bijvoorbeeld. Die gaan sneller rondkijken, want die zijn zoekende in hun carrière. Ambities zijn de belangrijke. Dus heb ik het gevoel dat ik zelf toe ben aan een volgende stap? Dat is een duidelijke. Lever ik een maatschappelijke bijdrage? Zien we gelukkig ook steeds vaker naar voren komen. Dus van dit soort factoren zijn het. En het is vaak een combinatie.
1: Ontwikkelmogelijkheden?
3: Ontwikkelmogelijkheden, ja, zeker. Ja, ja, okay. Ja, tuurlijk.
1: Ik check ook maar even. Want heel veel dingen die worden geroepen op onderbuikgevoelens. En niet per se op data. Maar deze zit er ook in.
3: Ja, ontwikkelmogelijkheden. En dan is niet eens het verleden, maar meer het perspectief het belangrijkste. Dus het toekomstperspectief.
1: Kan ik mij gaan ontwikkelen in plaats van heb ik mij ontwikkeld?
3: Precies. Ik zit nu 5 jaar in deze rol. Mensen vinden dat prima. Zolang ze maar weten dat jaar 6 en jaar 7 dat beter wordt. Dus het vooruitzicht. Dus het is niet eens zo van heb je je ontwikkeld? Want daar staan mensen altijd iets minder bij stil. Maar meer, de komende 2 jaar. Wat zijn mijn volgende stappen? Waar kan ik me op ontwikkelen?
1: En is er nog een opvallende soort outlier dat je zegt, nou ja, dat hadden we zelf ook niet verwacht. Door de leidinggevende snap ik. Al die andere dingen die je net opnoemt, oké, begrijp ik ook.
3: De praktijk komt verrassend overeen met de theorie, zou ik bijna willen zeggen. Yeah. Nou, ik vond wel opvallend hoe sterk leeftijd en lengte dienstverband, hoe sterk die wel niet waren. Dus met andere woorden, die gaan bijna net zo snel mee tellen bijna net zo sterk als die andere factoren bij elkaar.
1: Wauw.
3: Ja, dus dat betekent echt dat voor deze doelgroep, we zullen echt aan generatiemanagement moeten doen. Binnen je organisatie. Dus deze groep jonge mensen die net in dienst komen, hebben hele andere begeleiding nodig dan bijvoorbeeld oudere mensen die net in dienst komen.
1: Ja.
3: En dat vond ik wel. Ik had wel verwacht dat het verschil zou maken, maar niet dat het zoveel verschil zou maken.
1: Maar dan denk ik ook. Dus simpel gezegd, een niet zo goede leidinggevende, om het maar netjes uit te drukken. Met slechte ontwikkelkansen en allerlei andere dingen die niet zo goed geregeld zijn, is voor wat oudere medewerkers die langer zitten, die blijven wel. Maar dan kun je ook zeggen, ja, die blijven wel. Maar wat doet dat dan voor het werkplezier en de productiviteit van die mensen?
3: Precies, dat is een andere generatie. Die zijn opgevoed met, ik kan me herinneren, toen ik mijn eerste baan kreeg, toen vroeg mijn vader, heb je een beetje een leuke baas? Weet je, dat is gewoon je baas. Dus volledig normaal als je daar een keer door uitgekafferd wordt of et cetera. Jonge mensen pikken dat niet, want je kunt overal terecht. Die zijn opgegroeid met de mentaliteit van, joh, hey, voor elke werkgever 10 anderen en terecht.
1: Ja.
3: Dus het is inderdaad een andere mentaliteit. En dus die mensen blijven wel, ja, die gaan een beetje ongelukkig zitten wezen.
1: Ja, en dus minder productief. En dus gaan ze minder goede ideeën hebben. Dus daar hoef je misschien minder voor verloop en verzuim zorgen te maken.
3: Ja.
1: Maar wel voor al die andere dingen die waar je ook last van hebt.
3: Ja, ik denk dat het begint met als bedrijf deze data hebben. Daarvoor moet je een aantal HR-processen inrichten. En dan kun je erop gaan sturen. Dus het is niet zo van, oh, nu hebben we de gouden oplossing en hier moet je mee aan de slag. Nee, dit moet onderdeel worden van je besluitvormingsproces. Van je reguliere data. Van waar je dingen op gaat testen en ontwikkelen. En kijk naar rendementen. Want als je dit eenmaal hebt lopen, dus je hebt die HR-processen ingericht en je verzamelt die data. Kijk, dan kun je gaan experimenteren. Dan kun je eens gaan zeggen, nou, nu gaan we alle leidinggevenden trainen. En dan gaan we kijken, zien we die scores omhoog?
1: Ja.
3: Of die voorspellers omlaag? Maar als je dat niet hebt ingericht, ja, dan schiet je met hagel.
1: Oké, nou, de laatste wil ik het natuurlijk over hebben. Dat snap je wel. Als er geëxperimenteerd moet worden, dan sta ik vooraan met mijn vingertje omhoog. Want dat moeten we het ook nog even over hebben. We moeten het ook even hebben over of dit allemaal wel mag en kan en ethisch is en zo. Nou, dat hoor je zo.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Tom Grennan, ja, die wil niet dat je ze hart breekt. Dus dat zou ik maar vooral niet doen.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf voor? Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Ja, je drukt wel eens op het verkeerde jingletje. Nou, die kan bij ons weer. Met kerst hebben we altijd de fouten die wij maken als presentatoren hier bij de zender. Dus deze past er prachtig in. Ah. Zeg ik maar alvast tegen mijn collega's. Dan kunnen ze hem opschrijven.
2: Het is een lange uitzending.
0: Ja. Ja, met alleen maar, ik ben als enige te horen waarschijnlijk. Maarten Schelke is in de studio, oprichter van Welder. Maarten, we hadden het er net al over. Eerst maar eens even die ethische kant pakken. Hè? Want ja, data vastleggen, dat is altijd al spannend. Als het over personeel gaat, dan wordt het helemaal spannend. Wat mag je wel, wat mag je niet? Beoordelingsgesprekken, ga je die dan gebruiken als databasis? Dan wil je ook nog dingen gaan zeggen over leidinggevende, of ze nou wel of niet goed zijn. Nou ja, kortom, iedereen voelt al aan van alles en nog wat dat ongetwijfeld een tikje controversieel kan zijn. Dus laten we eerst maar even bij de harde kant beginnen. Wat mag wel en wat mag niet?
2: Goed dat je het onderscheid maakt, want dat is het belangrijkste onderscheid. Wat mag en wat mag niet? We hebben natuurlijk maken met de AVG. Hè? Dus de medewerker is volledig in de regie. Werk ik hier aan mee of niet? Mag mijn data verzameld worden? Wat mag mijn werkgever daarmee? Etcetera. Dus de medewerker is volledig in de lead. Dat kan niet anders. De tweede vraag is dit ethisch verantwoord? Dus mag ik als werkgever hier data op verzamelen? Mag ik signalen oppikken waaruit blijkt dat iemand wellicht wat minder betrokken is of wat een slecht contact heeft met de leidinggevende of dat zingen.
0: Mag het verschil met een medewerkers tevredenheidsonderzoek, die worden vaak anoniem gedaan. En jouw beoordelingsgesprek, ja, daar staat je naam gewoon boven en je naam van je leidinggevende. Dus dat is toch andere koek.
2: Zeker, dat is volledig andere koek. Dat is ook de uitdaging die je vaak hebt met een medewerkersonderzoek. Ja, is anoniem en ja, wat gaan we er dan mee doen? Dus zie daar maar eens beleid op te maken. Hè? Want je weet niet precies bij welke afdeling, welke divisie, welke functies, waar zit het dan? He, en als het is allemaal anoniem. Dus inderdaad, het is in deze voorbeelden is het met naam en toenaam. Ja, mag dat? Is dat ethisch verantwoord? Ik vind van wel. Vanzelfsprekend.
0: Nee, ik vind dat niet ethisch verantwoord. Dus we hebben een product gemaakt wat we niet weer gaan gebruiken. Ja, dat zou wat zijn.
2: Nee, tuurlijk. Ja. Dus ik vind dat maar. En ik vind, dit heeft te maken met de verhouding die wij hebben tussen werkgever en werknemer. Dus in Nederland hebben we gekozen voor een systeem waarbij heel veel van de verantwoordelijkheid bij een werkgever ligt. Dus als iemand uitvalt, betalen wij 24 maanden door. Als we dit aan onze Duitse collega's vertellen, die lachen ons uit. Wij zijn in Nederland op dit vlak echt, ja, vanuit werkgeversperspectief een beetje het lachertje van Europa. Je zijn medewerkers zo goed beschermd, is bijna absurd. Als dat zo is, dan vind ik ook dat je als werkgever, ja, dan hoef je niet alles maar te laten gebeuren. En mensen willekeurig uit te laten vallen. En willekeurig je bedrijf weer te laten verlaten. Nee, dan vind ik, dan mag je ook alles doen om dat in het werk te stellen. Wat daarbij wel belangrijk is, op welke manier ga je dit doen? Kijk, dit is een hulpmiddel om te signaleren, signalen op te pikken die op andere plekken niet opgepikt zijn. En op die manier kun je met medewerkers proactief, preventief in gesprek over wat speelt er. Kunnen we iets veranderen? Kunnen we iets veranderen in je functie, in je werkomgeving, et cetera. Dit moet er nu natuurlijk niet gebruikt worden als soort afreken. Denk van, ja, maar je scoort laag op je voorspeller, dus je bent weg.
0: Ja, want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hè? Dat je ook kunt zeggen van, nou, wij zien dat jij minder betrokken bent. Want we hebben even een taalanalyse losgelaten op alles wat je hebt geschreven, wat er in je e-mail allemaal langskomt. Want je zou het in extrema door kunnen trekken. Dat je zegt, nou, iedereen zijn webcam staat de hele dag aan. En we doen er gewoon een facial scan. Of je nou een beetje blij uit je ogen kijkt of niet. Dat willen we natuurlijk niet, hè?
2: Nee, dat willen we ook niet. Geweldige Big Brother.
0: Ja, toch? Dat creeps, is echt heel eng.
2: Ja. Nee, maar ik ben een aantal gerichte momenten in een HR-cyclus bijvoorbeeld. Ja, dat zijn ook de momenten waarin je je uit kunt spreken. Waarin je de signalen bewust geeft. Dus nee, niet in de hoekje.
0: Sterker nog, kijk, ik zou zeggen, want ik durf wel te zeggen dat gemiddeld gezien, dat die hele beoordelingscyclus, die natuurlijk ook onder druk staat, maar stel je voor dat je hem nog hebt, dat die hele beoordelingscyclus, dat er relatief weinig natuurlijk mee gedaan wordt. Je bent er een hoop tijd aan kwijt. Maar hoeveel leidinggevenden en hoeveel medewerkers nou echt actief aan de slag gaan met wat ze daar bedacht en afgesproken hebben?
2: Nou, ik was net best wel wat kritisch op Nederland. Hè? Dat we in Nederland zo'n vrije cultuur hebben waar medewerkers wel heel goed beschermd worden. Wat interessant is om te zien, als wij bijvoorbeeld zo'n gesprekscyclus over meerdere landen uitrollen, dan zien we een paar opvallende dingen. Het percentage gevoerde gesprekken is in landen buiten Nederland vaak hoger dan in Nederland. Waarom? Daar heerst een iets hiërarchischere verhouding. Dus als mijn leiding, als de directie van dit bedrijf verwacht dat wij dit soort gesprekken gaan voeren, dan doen wij dat netjes. In Nederland zijn er een heleboel eigenwijs leidinggevenden die denken, hier heb ik geen tijd voor, gezin in, vind ik onzin, et cetera. Dus het percentage gevoerde gesprekken is in andere landen vaak hoger. Het aantal gemaakte werkafspraken tussen leidinggevende en medewerker is in Nederland vaak weer wat hoger. En dat vinden wij vaak een indicatie voor de kwaliteit van een gesprek. Hmm. He, dus hebben we het verplichte riedeltje afgewerkt, of hebben we echt samen een plan gemaakt om het te verbeteren? Ja. Dus er zijn best mooie internationale verschillen hier.
0: Grappig. Alright. Nou, kortom. Mensen die hiermee aan de slag willen, mogen zelf hun eigen ethische gesprek voeren. Het spannende is, ik denk dat het juist voor organisaties heel goed past die in ieder geval in woorden aangeven dat mensen belangrijk voor ze zijn, dan kan je hiermee natuurlijk daar ook daadwerkelijk cijfers aan koppelen en acties aan koppelen. We hadden het net al even over de experimenten. Hè? Daar wil ik de laatste 5 minuten nog even aan besteden. Wat is nou een van de dingen dat als je erachter komt, nou, laten we die leidinggevende maar kiezen, want dat is misschien wel de belangrijkste. Er zijn een paar van die hotspots in de organisatie waarvan je gewoon ziet, nou, daar gaat het niet goed. Die leidinggevende die zorgt er gewoon voor dat verloop omhoog gaat, verzuim omhoog gaat. Volgens de data-analyse. Wat dan?
2: Een hele makkelijke. Kijk, het politiek correct al. Nee, dan moeten we. Iedereen moet in training, et cetera. Ja. Als ik 1 praktische tip zou geven. Zorg eens dat je beste leidinggevende met je slechtste leidinggevende in gesprek gaan. Waarom scoort de een dan hoger en dan de ander? Nou, is heel makkelijk. Kost niks. Kun je morgen mee beginnen. Want blijkbaar zit er iets wat die ene leidinggevende beter doet dan die ander. Nou, lijkt me een hele makkelijke om eens mee te experimenteren. Als je dat.
0: Ja, dat klinkt heel overzichtelijk. Ja. Zeg je dat dan ook van tevoren tegen ze? Hey, jij doet het heel goed en jij doet het helemaal niet goed. Je kunt het mooi van elkaar leren. Als je echt mensen wil verbinden, moet je dat doen, denk ik. Hè?
2: Ja, ja. Ja, nou, leidinggevenden moeten wel een beetje met de billen bloot. Nou, en wat nog.
0: Maar het grappige is, dit ligt al. Je voelt het al aan. Hè? Ik zei het terwijl ik het zeg, denk ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Toch? Je wil toch. Ik denk dat als je dit in sales doet, dan vinden mensen het helemaal niet raar om te zeggen, weet je, jij bent een ervaren salespersoon. Je doet supergoed. Deze die komt net kijken of die struggelt een beetje. Ga hem helpen of haar helpen.
2: Ja.
0: Dan zou dat niet zo raar zijn.
2: Nee, en gek genoeg zit de meeste weerstand niet eens bij leidinggevenden, bij ons, bij directies. Daar zit vaak een houding van, ja, maar hallo, we hebben geen opleiding nodig. Ik ben hier de directeur, de CEO of de financieel directeur. Dus de weerstand zit nog vaak bij hoger management dan bij die hele groep aan middelmanagement. Terwijl zij het grootste effect hebben. Wij zien heel vaak dat wij bijvoorbeeld een gesprekscyclus of een intern communicatieplan uitrollen. En door wie wordt het minst geadopteerd? Door de directieleden. Dus die kunnen ook nog wel eens wat gebruiken.
0: Ja. Alright, nou die is dus heel overzichtelijk, hè? Dus koppel de een aan de ander. Wat is een ander mooi experiment?
2: Poeh, nog een ander experiment.
0: Of laten we dan is niet die leidinggevende nemen, maar meer de algemenere. Hè? Dus de meer bedrijfsbrede dingen die voor iedereen zo positief of negatief kunnen zijn in de organisatie. Dus opleidingskansen, ontwikkelmogelijkheden, dat soort dingen.
2: Ja, heel vaak zoeken we het in deze hoek. Ik zou het daar niet als eerste zoeken. Dus we hebben het heel vaak over competentieontwikkeling. We moeten opleidingstrajecten, et cetera. Ik zou eens beginnen met zorg dat de lijn van organisatiedoelen naar teamdoelen naar individuele doelen, dat die klopt. Want daar zien we veel frustratie. Dat als een individuele medewerker precies weet, nou, wat is mijn persoonlijk doel om bij te dragen aan dat teamdoel? Lees, autonomie. Daar kun je denk ik de meeste winsten in halen. Dus daar zou ik morgen mee beginnen. Het klinkt heel vanzelfsprekend wellicht. Maar dit is heel vaak open voor discussie, ruis, niet uitgewerkt, et cetera.
0: Ja, en iedereen voelt dan op zijn klompen ook aan. Dit klopt ergens niet.
2: Pre- precies.
0: Wat iemand, wat gezegd wordt in de top en waar wij op afgerekend worden, dat is niet congruent. En dat hoef je niet eens. Waarschijnlijk is dat niet eens bewust dat mensen dat daarover nadenken.
2: Nee, wat krijg je? Dan gaat het dadelijk slecht met een organisatie. Die voorbeelden hebben we heel veel gezien. Het gaat slecht met een organisatie en de topman die loopt weg met een dikke bonus. Nou, wat doet dat met de motivatie van al die mensen, denk ik? Maar dat komt omdat die organisatiedoelen zijn niet alleen maar die teamdoelen en die individuele doelen. Die lopen langs elkaar heen. Dus blijkbaar heeft die top van een bedrijf zo die doelen weten te stellen, maar ze niet genoeg vertaald, waardoor zij de doelen wel kunnen halen en de rest allemaal niet.
0: Ja, lekker is dat, hè? Dat je mensen aan het ontslaan bent bij KLM. Laten we maar gewoon lekker bij naam en toenaam noemen. Dat mes er nog even lekker in stoppen. En dan ondertussen krijgt de CEO een bonus. Ja. En ja. Het grappige vind ik ook dat er dan.
2: Of in deze tijd, Glenn, wordt AI gebruikt als excuus. Hè? Dus we hebben een ontslagronde. Ja, maar dat komt omdat wij volle bak gaan investeren in AI.
0: Ja.
2: Lekker
0: ja.
2: Makkelijk.
0: Ja, terwijl we ook weten dat ondertussen het rendement van AI tot nu toe nog veel te laag is. En ik heb ook iemand in de uitzending gehad die zei, ja, dat is niet zo raar, want we zijn allemaal aan het experimenteren. Dus ja, dat het nog niet zoveel oplevert is niet zo gek. Maar dat komt wel een keer, maar nu nog niet. Dus als je nu al mensen ontslaat, dat is raar, want wie doet dan het werk?
2: Precies. En wat daarbij extra gek is, nou, alle voorspellingen laten zien, AI zorgt voor extra banen. Dus natuurlijk, er gaan banen verdwijnen, maar er komen nog meer banen bij. Dus hoezo ben je nu mensen aan het ontslaan? Je moet nu mensen aannemen.
0: Ja. Nou, kortom, er valt nog genoeg te bespreken. Maar niet vandaag, want we zijn bijna door de tijd heen. Het was super leuk dat je er was. Je hoorde Maarten Schellekens, oprichter van Welder. Wil je meer luisteren? Dat kan natuurlijk. Dan kan je naar peoplepower.radio. De volledig vernieuwde website. En het fijne dan is ook nog eens een keer dat als jij het gaat gebruiken en je denkt, hé, maar wacht eens even. Ik had hier iets anders verwacht of er klopt nog iets niet. Dan kun je het mij laten weten. Dan kan ik hem weer een beetje beter maken. Dus doe dat vooral. Maak gebruik van de AI Power. Dus de AI Assistant, waarmee je door steeds meer afleveringen kan gaan zoeken wie nou eigenlijk iets gezegd heeft voor briljans. Dus dan kom je Maarten waarschijnlijk straks tegen over betrokkenheid en over verzuim en over verloop. Maar je kunt je ook inschrijven voor onze community. Ik dacht, het is leuk om eens even te zien wie er eigenlijk allemaal aan het luisteren is. En dan kunnen jullie ook met elkaar babbelen nog via de website. Nou, wat wil je nog meer? Kortom, peoplepower.radio. Small.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Cloud Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Cloud is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
5: Goedemorgen. De IT-sector verandert sneller dan ooit. Cloud, AI en security vragen om continu innovatie. Maar hoe blijf je wendbaar in die razende markt zonder dat groei ten koste gaat van cultuur en mensen? Onze gast van vandaag weet alles van accelereren, want in slechts 4 jaar tijd groeide Interstellar via 20 overnames uit tot een toonaangevende IT-dienstverlener met nu zo ruim 750 medewerkers. De buy-and-build fase is afgerond, maar nu ligt dus de focus op de volgende stap, accelereren. Bij mijn studio Maarten van Montfort, CEO en co-founder van Interstellar. En met de strategie Vision 28 zet Interstellar in op slimmer werken, bundelen van krachten en bewust leiderschap met mens als middelpunt.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
5: Maarten, van harte welkom in Let's Talk Business. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
5: Ik dook vanmiddag in de materie, want ik wist dat ik dit programma ging presenteren. En toen dacht ik in 4 jaar tijd 20 bedrijven overnemen. Jij weet van aanpakken.
14: Zeker, zeker. We hebben de eerste jaren zeker niet stilgezeten. We zien natuurlijk een grote consolidatieslag die gaande is in de IT-sector. En daar spelen wij een belangrijke rol in. We hebben er heel bewust voor gekozen om in de eerste jaren vooral te groeien. Door het doen van heel veel overnames. We zien natuurlijk dat als je de krachten bundelt, dat je relevanter bent voor klanten en uiteindelijk ook voor medewerkers. Dus de eerste jaren hebben we vooral in het teken gestaan van het doen van heel veel overnames. En we stonden bijna elke maand wel in het nieuws met een mooie aankondiging.
5: Nu is het zo dat je dat niet alleen gedaan hebt. Met een team van 3 mensen is de kern van het bedrijf geweest.
14: Klopt.
5: Hoe is dat samengekomen? Want jij bent al veel langer als ondernemer actief in de IT-wereld. Hoe lang al?
14: 25 jaar. Ik ben ooit na mijn afstuderen, zeg ik altijd, per ongeluk in de IT terechtgekomen. Eind jaren 90. Dus ja, de industrie was toen booming. Heel blij dat ik die afslag toen genomen heb. En ik heb heel veel dingen gedaan. En uiteindelijk in 2020 is het idee ontstaan om met Interstellar te starten. Samen met een investeerder die ook al een aantal IT-bedrijven had. Ik had zelf een eigen IT-bedrijf. En toen zijn de plannen gesmeed om met 6 bedrijven een start te maken met een mooi platform. Eerste instantie hadden we een projectnaam bedacht. Want zo werkt dat als je ergens aan mee gaat starten. De naam Interstellar. En gaandeweg waren we zo enorm aan die naam verknocht dat we die ook maar gehouden hebben.
5: Maar even terug naar net afstuderen. Dan denk je van oké, ik ga de IT-branche in. Was het dan puur op fascinatie van de materie of gewoon het ondernemerschap?
14: Dat laatste. Ik had niet zo heel veel met IT. Ik ben van huis uit heel commercieel. Ik stond op mijn 12 al op de markt en veel gewerkt. Altijd heel veel met mensen gedaan. Dus ik wist wel dat ik iets wilde doen in de commercie. Ik heb aan de Haarlem Business School gestudeerd. Daar word je feitelijk al opgeleid als ondernemer. Dat sprak me heel erg aan, dat pragmatische. En eind jaren 90, ik kon verschillende kanten op. Ik kon de advertising in, ik kon de recruitment in en ik kon ook de IT in. En ik heb uiteindelijk heel bewust de keuze gemaakt om dat te doen. Omdat ik wel zag dat er toen al zoveel dingen gaande waren. En dat digitalisering opkwam. Dat was nog een beetje voor het millennium in die tijd. Dat ik dacht, ja, dit is wel de sector waarin ik in wil stappen. Maar ik heb me toen eigenlijk alles zelf eigen moeten maken. Want ik wist er nog niet heel veel van.
5: Maar goed, dan moet je inderdaad ook weten van op het moment dat je bedrijf gaat opnemen. Waarschijnlijk kijk je naar de expertises van de bedrijven die dan in de picture komen om over te nemen. Om die aan het portfolio toe te voegen. Hoe hebben jullie dat van tevoren vormgegeven?
14: Ja, het allerbelangrijkste is, we proberen vooral heel goed te luisteren naar wat er speelt bij onze klanten. Je wilt uiteindelijk, als je een bedrijf overneemt, wil je iets toevoegen waarmee je ook meerwaarde kunt creëren voor klanten. Dat heeft bij ons enerzijds gezeten in het feit dat we graag op verschillende plekken in Nederland een vestiging wilden hebben. Ondanks dat onze business een heel groot deel op afstand kan gebeuren, merken we dat klanten het fijn vinden als je in de buurt bent. Dus we hebben in eerste instantie gekeken naar regio's waar we graag wilden uitbreiden. En later zijn we ons veel meer gaan focussen op het toevoegen van kennis en kunde die we nog niet hadden. Ik ken veel bedrijven in de markt. Je doet natuurlijk je huiswerk, dus je hebt lijstjes. Je probeert met partijen in gesprek te komen. Maar het allerbelangrijkste is dat we luisteren naar onze klanten en ook wat onze medewerkers zien en horen bij klanten. Om op basis daarvan hele gerichte overnames te doen.
5: Als je kijkt naar het klantenportfolio, hoe zou je die kunnen omschrijven?
14: We hebben door het doen van die overnames ontzettend veel klanten. Hè, want je neemt een bedrijf met alles wat erbij hoort over. Niet alleen de getalenteerde medewerkers, maar natuurlijk ook alle klanten. Dus we hadden door het doen van overnames duizenden klanten, om het zo te zeggen. Inmiddels zijn wij natuurlijk een middelgroot bedrijf met 750 collega's. En zien we ook dat onze ideale klant ook in dat middensegment zit. Dus onze klanten starten zo'n beetje van ongeveer 50 medewerkers. Tot bakken meten 2.500 medewerkers. En we hebben natuurlijk altijd wat uitzonderingen aan de bovenkant en de onderkant. Maar het gros van onze klanten zit in dat segment. En daar voelen we ons gewoon heel erg goed. We hebben ook de omvang. We hebben de professionele organisatie die ook past bij de wensen en eisen die dit soort klanten stellen aan een IT-dienstverlener.
5: IT-dienstverlener, dan heb je natuurlijk de managed service provider. Dat is een onderdeel van eigenlijk wat jullie totale pakket omvat.
14: Klopt, dat is eigenlijk de kern van wat we doen. Dus het beheren, het leveren en beheren van netwerken, werkplekken, beveiligingsoplossingen en infrastructuren. Dat is het grootste deel van onze activiteiten. En daarnaast hebben we nog een aantal bedrijven in de groep die op specifieke domeinen extra kennis en kunde toevoegen. Bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity, maar ook op private cloud, op consulting en tegenwoordig ook op het gebied van data en AI.
5: Heel breed. Ja. We gaan proberen het komende uur er toch eens een soort van mes doorheen te zetten en door midden te snijden. 750 medewerkers. Dan ben je al gewend als zijnde ondernemer om een bedrijf te runnen. Maar op een gegeven moment zie je natuurlijk die groei toenemen. Hoe was dat voor jou als ondernemer?
14: Ik heb al eerder bedrijven gehad, die waren kleiner. Dus als je op een gegeven moment van 100 naar 200 naar 500 naar 750 gaat, dan gaat dat natuurlijk ontzettend, ontzettend hard. We zitten op heel verschillende plekken in Nederland. Dus onze kantoren verschillen in mate. Maar we hebben niet 750 mensen op één kantoor zitten. Ik denk dat dat mooi is, want daardoor hou je wel een stukje intimiteit op de verschillende locaties. Maar het lukt me niet meer om alle 750 collega's nog bij naam te noemen. Ik denk dat ik een heel eind kom, maar dat is met deze groei natuurlijk niet meer mogelijk.
5: Nu staan wij de afgelopen jaren regelmatig op de Cloud Expo en ik zag daar wat namen voorbij komen als Ask Roger. En dan had ik nog eentje die in heel recent is overgenomen, Veldton.
14: Ja.
5: Was op zich al een grote club.
14: Ja.
5: Dat zijn partijen die dus langzaam maar zeker in die buy-and-build strategie omgeturnd worden naar Interstellar.
14: Ja. Ja.
5: Is daar een bewuste keuze voor gemaakt om toch één naam te kiezen?
14: Ja, als je 20 overnames doet en een aantal, we hebben een aantal kleine overnames gedaan, dus die hadden we al meteen geïntegreerd in een van de bedrijven die we hadden. Maar als je op een gegeven moment 14, 15 verschillende merken in de lucht moet houden, wordt het voor klanten heel onoverzichtelijk. Dus er was ook heel sterk de behoefte vanuit onze klanten om vanuit één naam te werken, vanuit één contract, vanuit één contactpersoon. Zodat klanten eigenlijk op een hele makkelijke manier gebruik konden maken met onder andere wat Ask Roger ook deed of wat Veldon doet. Dus daardoor hebben we ervoor gekozen om die bedrijven bij elkaar te brengen. Dat doe je enerzijds aan de voorkant. Dat is natuurlijk een merk, hè, onder dezelfde naam acteren. Maar natuurlijk het grootste werk zit aan de achterkant. Hè, samenwerken met dezelfde systemen, dezelfde processen. En het allermoeilijkste is natuurlijk de cultuur. Ja, uiteindelijk hebben al die bedrijven een eigen cultuur. En ik denk als je het over integratie praat, is dat het meest complexe onderdeel daarvan.
5: Nou, precies, dat was inderdaad precies de aanleiding van deze vraag uiteraard. Hoe ga je dan te werk om die cultuur één te laten worden? En daarbij ook al die hele transitie, zeg maar, in het bedrijf voor te brengen. Hoe is dat verlopen afgelopen jaar?
14: Nou, daar zitten we eigenlijk nog middenin. Een van mijn collega's maakte altijd het grapje van morgen om 3 uur start een nieuwe cultuur. Even als opmerking, want zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Cultuur is iets wat jaren duurt. Ondanks dat Interstellar in januari pas 5 jaar bestaat, hebben bedrijven die al meer dan 30 jaar bestaan. Die bedrijven hebben in 30 jaar natuurlijk een eigen DNA gebouwd en een eigen cultuur ook opgebouwd. En dat kun je niet zomaar van de een op de andere dag omturnen door mensen allemaal een zwarte trui te geven met een Interstellar logo. Dus dat bestaat uit heel veel verschillende componenten. Belangrijkste is dat je de medewerkers meeneemt in wat je gaat doen. Zo hebben we een aantal jaar geleden onze strategie voor het jaar 25 gepresenteerd. Een stip op de horizon presenteren. Iets waar medewerkers van zeggen, hey, maar dat vind ik interessant. Daar wil ik graag aan meedoen. Communicatie is extreem belangrijk. Ik zeg altijd, dat kun je nooit genoeg doen. Maar zorgen dat je transparant blijft. Vertellen wat je gaat doen. Maar ook de besluiten die je neemt goed toelichten. Want als je in zo'n integratie zit, dan ga je ook dingen doen die sommige mensen niet leuk vinden. En daar moet je gewoon heel helder over zijn. En aangeven waarom we bepaalde besluiten nemen. Uiteindelijk wil je een gezamenlijk DNA creëren. Op basis van kernwaarden, maar ook op een stukje gewenste cultuur.

0: de bedrijven geïntegreerd. Daar zijn ook dingen niet goed gegaan. Hè. Er gaan heel veel dingen wel goed.
1: Wat ging er niet goed?
0: Nou, ik denk dat we in sommige gevallen dingen te snel hebben gedaan. En in andere gevallen soms ook dingen te langzaam. Hè. Dus timing is extreem belangrijk. Als je dingen te snel doet en je neemt mensen niet goed genoeg mee, en dan haken ze af. Hè, want dan denken ze, wat gebeurt
1: er? Dus eigenlijk weinig tijd nemen voor draagvlakcreatie.
0: Ja. Ja, ja, of te snel even een systeem omzetten zonder dat je de adoptie echt heel goed hebt geregeld. En als je dingen te langzaam doet, dan worden mensen heel ongeduldig. Hè? Want als je eenmaal onderdeel bent geworden van een groep en er gebeurt niks, dan gaan mensen je ook aankijken. Ja, maar, okay, maar waarom zijn we hier dan? Dus timing en de juiste snelheid, dat is extreem belangrijk.
1: Ik kan me voorstellen dat inspiratie hierbij een sleutelrol vervult.
0: Ja.
1: Hoe doen jullie dat vanuit Interstellar?
0: We proberen veel aanwezig te zijn. Ik zeg altijd, ik heb zelf geen kantoor. Ik ben een soort nomade en ik rijd het hele land door. Probeer veel op de grotere locaties heel vaak te zijn. En op de kleinere locaties uiteraard ook als we in de buurt zijn. Dus zorgen dat we zichtbaar zijn is heel erg belangrijk. Benaderbaar. Collega's vragen kunnen stellen. We doen elk kwartaal een roadshow. Dan gaan wij het land in. Dan gaan we naar de collega's toe om te vertellen wat er gebeurt. Natuurlijk allerlei verschillende communicatieplatformen die we gebruiken om mensen voor te stellen, goed uit te leggen wat we doen. Ik neem elke maand een video op. Dus elke maand is er een videoboodschap met gewoon een update binnen het bedrijf. Want ja, als je op 10 verschillende plekken in Nederland werkt, dan kun je niet altijd iedereen ook bij de koffiemachine aanspreken. Dus we hebben eigenlijk een soort multi-channel strategie waarop we heel veel verschillende manieren met medewerkers in contact proberen te komen.
1: Heb je daar nog iets lering uit getrokken in de coronaperiode? Dat vraag ik me af.
0: Ja, wij zijn natuurlijk gestart eigenlijk met Interstellar in de coronaperiode.
1: Ook daar was de communicatie natuurlijk, die mensen die thuis zaten,
0: ja,
1: ontzettend belangrijk.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Het was natuurlijk sowieso een hele bijzondere periode. Ik denk ook voor de IT-sector, omdat het eigenlijk met de IT-sector toen heel goed ging. Hè. We kwamen om in het werk, want alle klanten wilden natuurlijk iets doen. Dus we waren vooral ook heel erg druk. Wat we wel gemerkt hebben is dat we na corona toch ook wel heel goed zijn gaan kijken hoe we dat hybride werken op een goede manier kunnen toepassen.
1: Terwijl het eigenlijk in de IT-wereld al inkomen was een bekend
0: fenomeen. Dus, ja, dus voor ons was de omschakeling om thuis te werken helemaal niet zo groot. En nu ben je op zoek naar de goede balans dat je medewerkers wel nog met enige regelmaat natuurlijk ook nog ziet. Dat het persoonlijke contact en elkaar in de ogen aankijken en even een praatje maken bij de koffiemachine. Ja, gaat toch beter dan via Teams. En daar moet je gewoon een hele goede balans in zien te vinden. Dus ik denk dat we de goede dingen uit COVID hebben meegenomen. Dus de faciliteiten bieden dat medewerkers veel flexibeler kunnen werken. Maar wel heel erg alert op blijven dat je elkaar wel echt blijft zien.
1: Leuk dat je er bent, Maarten. We gaan er straks de diepte induiken.
2: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Commodores en Brickhouse.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Bij mij in de studio vandaag Maarten van Montfort, CEO en co-founder van Interstellar. En ja, we hebben het verhaal dat van Maarten eigenlijk al gehoord. 4 jaar tijd meer dan 20 bedrijven overgenomen. Je zei net onder de muziek ook al eventjes nog dat er nog wel een aantal bedrijven opereren onder eigen naam. Hoe zit dat?
2: Klopt. We hebben heel bewust ervoor gekozen om een groot deel van de activiteiten te integreren. Daar zat heel veel overlap in. Werkten we vanuit verschillende regio's, maar wel met een vergelijkbaar portfolio. Dus die hebben we geïntegreerd. Dat zijn bij elkaar 9 bedrijven. En we hebben nu nog een aantal bedrijven die onder eigen naam actief zijn. En dus feitelijk nog een eigen onderneming zijn binnen de Interstellar Group. We werken natuurlijk wel heel nauw met elkaar samen. Delen natuurlijk dezelfde klanten. Maar we hebben er heel bewust voor gekozen om die bedrijven nog stand-alone te laten opereren. Omdat zij bijvoorbeeld in een niche actief zijn. Of dat zij een specifieke doelgroep bedienen. Die we vanuit de Interstellar, vanuit de MSP niet kunnen bedienen. Dus daarna volgen we eigenlijk een soort duale strategie. Ja,
0: maar wat kan zo'n niche zijn?
2: In ons geval is dat bijvoorbeeld cybersecurity.
0: Dan moet je eigenlijk ook wel wat dat betreft die niche bekleden. Omdat daar is heel veel aan de hand op dit moment.
2: Dat klopt. En we hebben daar 2 bedrijven. Een bedrijf dat al meer dan 30 jaar bestaat. Dus daar zit heel veel legacy
0: know-how,
2: in. Know-how. Hele bekende naam in de markt. En we hebben een bedrijf daarbij wat pas een aantal jaren bestaat. Echt een heel jong bedrijf. Een born in the cloud bedrijf, zoals we dat noemen. En wat we zien is dat klanten die zaken die iets zoeken op het gebied van cybersecurity, dat vaak zoeken bij specialist. En dus het hebben van een eigen naam of een eigen entiteit. Biedt ons gewoon veel meer kansen als dat we het zeg maar op zouden laten gaan in het grotere geheel.
0: Ja.
2: Omdat klanten vaak dit soort diensten, dit soort hele belangrijke diensten echt bij specialisten afnemen.
0: Je moet daar autoriteit zijn. Wil je die markt kunnen overleven, toch?
2: Klopt. Ja, ja. Je hebt echt de kennis en kunde nodig. De mensen in dienst die een autoriteit zijn op dat gebied. Daar hebben we er gelukkig ook een aantal.
0: Welke bedrijven zijn dat?
2: Dat zijn Pinewood en 8Fence. Ja. Ja, en nogmaals, het ene bedrijf bestaat al heel lang. Ik denk een van de langst lopende cybersecurity bedrijven in Nederland. En 8Fence is een van de jongere bedrijven. Heel mooi om dat ook bij elkaar te zien. Omdat ze elkaar ook versterken wat dat betreft.
0: Het is complementair aan elkaar. Wat zijn dan de verschillen?
2: Verschillen zitten onder andere in de technologie die wordt gebruikt. En ook de diensten die erop worden geleverd. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om 8Fence erbij te halen. Omdat zij een heel laagdrempelig. Een hele laagdrempelige dienst hebben, volledig gestandardiseerd op het Microsoft-platform. We zien met name dat daar bij de wat kleinere klanten heel veel behoefte aan is, omdat je heel snel kunt starten. En Pinewood is van oudsher een cybersecurity specialist die wat meer aan de bovenkant van de markt zit, maar ook klanten met hele complexe omgevingen, denk erbij aan bijvoorbeeld de grote ziekenhuizen, heel goed kan bedienen omdat zij een wat meer, wat noemen we, agnostische blik hebben. Dus zij hangen niet zozeer aan specifieke technologie, maar kijken het veel meer vanuit de inhoud. Ja, en het is heel mooi om die twee bij elkaar, om die twee naast elkaar te zien. Ook omdat die twee werelden langzaamaan ook wat meer naar elkaar toe kruipen.
0: En als je dit zo uitlegt, ik zie hier ook staan, vandaag de dag noemen jullie zelf een platformorganisatie. Ja, dit past natuurlijk perfect in zo'n platform.
2: Ja. Dat klopt. Wat wij onder een platformorganisatie verstaan is dat we een bepaalde standaard neerzetten. Een structuur waarin we optimaal met elkaar kunnen samenwerken binnen de groep. Dus dat is enerzijds natuurlijk ons grote MSP-bedrijf. En anderzijds de andere bedrijven die daar zeg maar aan toegevoegd worden. Die dus onderdeel zijn van de groep. Op dat platform proberen we natuurlijk heel schaalbaar te zijn. Dat als we in de toekomst nieuwe overnames doen. Dat we bedrijven eigenlijk heel snel kunnen aansluiten.
0: Is het zo dat... Want zo begreep ik het een beetje. Als je in de website ook daarin duikt. Lijkt het nu dat jullie in een volgende fase beland zijn. Dus die echte snelle overnames. Dat is nu afgerond, toch?
2: Klopt.
0: Maar dat wil niet zeggen dat jullie nooit meer iets overnemen.
2: Nee. In zoverre blijven we natuurlijk altijd om ons heen kijken. En hebben we echt nog wel wensen. Bijvoorbeeld op bepaalde locaties. We zitten nog niet in Eindhoven en in Zwolle bijvoorbeeld.
0: Kom je overigens heel erg op Nederland gericht?
2: Klopt.
0: Is dat ook bewust?
2: Ja. Ja, onze strategie is echt gericht op de Nederlandse markt. Daar is nog heel veel te doen. De markt is ook nog steeds best wel gefragmenteerd. Er zijn nog steeds heel veel kleinere en lokale IT-dienstverleners. Dus er is voor ons nog heel veel ruimte ook om in die markt te groeien. En wat ik net al zei, we zijn op een aantal plekken nog ondervertegenwoordigd. Dus de Brainport-regio Eindhoven is een regio waar we graag zouden willen zitten. Daar gebeurt natuurlijk heel erg veel, zeker natuurlijk rondom ASML. Zwolle is een plek waar we graag zouden willen uitbreiden. Er zit een hele goede hogeschool. Dus als je ook kijkt van hoe kom je dicht bij talent. Kan dat een onderdeel zijn van de overnamestrategie. En we blijven natuurlijk altijd kijken naar nieuwe technologieën. Eerder dit jaar hebben we het bedrijf Den of Data overgenomen. Bestond ook pas een paar jaar. Ook een heel jong bedrijf, specifiek op het data. En op het dataplatform. Ja, we zien nu dat daar eigenlijk de meeste vragen van onze klanten vandaan komen. Dus ja, ook dat is heel belangrijk van onze strategie. Altijd alert blijven op wat we horen bij klanten. En nieuwe kansen die er zijn om bedrijven over te nemen.
0: Talenten gaan we straks ook uitgebreid over hebben. Want War on Talent is voor de IT-sector zeker aan. Ben jullie ook? Of heb je daar toch al een soort van... Ja, wiel uitgevonden om aan je te binden.
2: Nou, het is heel belangrijk natuurlijk om medewerkers zo lang mogelijk aan je te binden. Dat doe je natuurlijk om gewoon een hele goede werkgever te zijn. Maar dat gaat verder dan alleen de standaard dingen. We besteden veel tijd en energie aan learning and development. We hebben eigen trainers bij ons in dienst. We hebben ook de faciliteiten centraal in het land. Een mooie locatie waar we trainingen verzorgen. We hebben programma's die veel meer kijken ook naar de persoonlijke ontwikkeling van collega's. Dat doen we ook in-house met eigen medewerkers. En daarbovenop hebben we nog een Future Leadership programma. Waarin we ook goed nadenken over de leiders van de toekomst. En die proberen we ook zelf in huis op te leiden.
0: Dat zijn de toekomst, daar gaan we straks over hebben. Dan even zeg maar de kern van het bedrijf als managed service provider. Ja. Hoe weet je het vertrouwen te winnen van bedrijven? Is dat door je inmiddels grote... Ja, voorkomen als bedrijf zijnde? Of ook wel gewoon de lokale benadering?
2: Ja, ik zou bijna zeggen, het is een combinatie van beide. We hebben inmiddels de omvang dat we voor middelgrote bedrijven en organisaties in Nederland een interessante partij zijn. Als je 750 medewerkers hebt en je hebt een breed palet aan diensten in je portfolio, dan ben je interessant voor dat soort type bedrijven. Maar we zijn nog steeds ook vertegenwoordigd in de regio's. Dus dat betekent eigenlijk dat we ook altijd wel in de buurt zitten van onze klanten. Ik zeg altijd maar zo dat als er echt een keer wat aan de hand is, dat we ook binnen een half uur op de stoep kunnen staan. Dat krijgen we vaak terug van onze klanten, dat ze dat waarderen. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je gewoon doet wat je moet doen. En dat is natuurlijk in onze sector vaak iets wat niet altijd wordt gezien. Want IT wordt vaak ook natuurlijk wel gezien als gas, water en licht. Als alles het doet, dan hoor je niks. En als het niet doet, dan heb je natuurlijk klanten aan de telefoon. Dus je moet zorgen dat je dat heel erg goed doet. En ik blijf altijd zeggen bij ons de werkvloer, daarbovenop moeten we zorgen dat we elke dag de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Dus dat we net dat ene beetje extra doen. Dat we de klanten net even wat eerder informeren over nieuwe ontwikkelingen. Ja, en niet alleen zorgen dat we de boel goed beheren, maar dat we samen met de klanten stip op de horizon zetten. Om ervoor te zorgen dat de klant ook zeg maar volgende stappen kan zetten met digitalisering. Ja.
0: Nieuwe ontwikkelingen gaan we het straks ook over hebben. Want dat is natuurlijk iets wat aan de hand is. AI, het doet zijn intrede al een tijd. Maar nu is iedereen ermee aan de gang. Dus dat is interessant om te bespreken. Maar hoe heb jij de IT-markt de afgelopen jaren zien veranderen?
2: Nou, ik loop al ruim 25 jaar mee. Dus we gaan van de ene verandering in de andere verandering. Ik moet zeggen, dat is ook waarom ik dit nog steeds een geweldige sector vind om in te werken.
0: Is de sector interessanter geworden? Kun je dat zo stellen?
2: Ja, ik denk als je ziet het tempo waarin nu ontwikkelingen zich opvolgen, is het zeker interessanter geworden. Maar ik vond het eigenlijk vanaf het begin af aan al interessant.
0: Je zegt iets moois ook, gas, water, licht. Dat is bijna hetzelfde, want zonder IT staat menig bedrijf stil.
2: Ja. Ja, we hebben wel eens een klant, of ik heb wel eens iemand gesproken die was gehackt. En die zei van, je kan beter nog je bedrijf laten afbranden dan dat je gehackt wordt.
0: Want al je processen staan.
2: Ja, de impact is gewoon extreem groot. Dus en ik denk dat dat inmiddels wel zo is. We kunnen niet meer zonder IT. Alle bedrijfsprocessen komen stil te staan. En ik denk dat dat met name ook iets is wat mij enorm aanspreekt. En alle 750 collega's, daarmee kun je dus ook echt een impact maken bij klanten.
0: En kan je nou voorbeelden noemen van gebeurtenissen waar je toch later eigenlijk ook mensen mee inspireert? Dat je zegt van ja, dat was voor ons eigenlijk een hele belangrijke gebeurtenis waardoor wij het bedrijf weer verder konden vormgeven. Omdat je toch een casus had waar je op door kon bouwen.
2: Dat zijn denk ik een aantal verschillende gebeurtenissen wat ik zelf gemerkt heb de afgelopen jaren. Als we een overname aankondigen en zeker als we iets toevoegen wat we nog niet hebben, is dat voor heel veel positieve energie zorgt. Hè. Mensen op de gang naar je toe komen en zeggen, wat gaaf dat we dit nu ook kunnen. Hè, dus dat we relevant blijven voor onze klanten en een stukje meerwaarde kunnen toevoegen. Ik denk dat we allemaal hebben gezien met de noodzaak rondom cybersecurity. En daar waar dat 5 of 10 jaar geleden vaak door klanten nog wel eens een beetje aan de kant werd geschoven. En als niet belangrijk werd gezien, zien we natuurlijk de laatste jaren dat dit echt een boardroom issue is geworden. En dat we daarmee ook relevant zijn. Nou, circa 100 van onze 750 collega's houden zich bezig met cybersecurity. Dus dat is natuurlijk ook heel mooi dat dit nu echt echt door klanten als iets heel belangrijks wordt gezien. En dat als je dan de kennis en kunde hebt en je met je klanten er ook voor in gesprek kunt gaan, ja, dat ons dat natuurlijk een hele mooie positie geeft. En dan zie ik dat onze medewerkers daar gewoon heel trots op zijn dat we dat kunnen doen.
0: Want daar zit ook wel een kentering al de afgelopen jaren. Bij grote corporates was dat voorheen allemaal onderdeel van de IT-afdeling. Maar hebben zich ook wel gerealiseerd dat het zo specialistisch werk is, dat het eigenlijk niet meer kan.
2: Klopt, klopt. Het is,
0: Hoe hou je de standaard hoog binnen jullie bedrijf?
2: Onze interne standaard of de standaarden zoals we buiten naar de klanten heeft. Nou, wat ik al zei, we doen ontzettend veel aan training en opleiding. Vinden ook dat iedereen moet bijblijven met de laatste technologische ontwikkelingen. Hè, want alleen op die manier kun je ook zorgen dat je je klanten op de goede manier kunt blijven adviseren. Blijf ook investeren in nieuwe technologieën. We hebben het net al even over. We moeten soms niet harder werken, maar proberen slimmer te werken. Dus ook wij kijken zelf hoe we door inzet van slimme technologie bepaalde processen kunnen automatiseren. Zodat we ervoor zorgen dat onze medewerkers, onze talenten, dat die zich uiteindelijk ook bezig kunnen houden met de werkzaamheden waarmee we de meeste impact maken. En dingen die we wat makkelijker kunnen automatiseren. Dat is vaak ook wat meer handmatig werk. Dat we dat, dat we dat op een andere manier gaan invullen.
0: Ja, de focus op de belangrijke aspecten. Dan die cybersecurity. De aanvallen, de cyberaanvallen zijn enorm toegenomen de afgelopen jaren. Als je spreekt over een wedloop tussen de bad en de good. Ja. Dan is dat een wedloop die nog steeds volop aan de gang is. Hoe bouw je als bedrijf daar toch voldoende kennis op? Is dat ook gewoon want je hebt ook nog te maken met talent inwinnen. Mm-hmm. Moet wel goed talent zijn. Ja. Hoe haal je nou de juiste mensen uit die visvijver waar iedereen aan het vissen is? Ja. En hoe hou je die aan boord?
2: Ja, nou, ik denk door ze aan boord te houden, wat ik net al zei, dat enerzijds zit een stukje opleiding, maar anderzijds ook het bieden van perspectief. Ik denk wat mooi is van de Interstellar Group, omdat we zoveel verschillende bedrijven hebben, dat we zien dat we elk kwartaal collega's hebben die een, wat we noemen, een interne transfer maken. Dus collega's die bijvoorbeeld een aantal jaren in de MSP-activiteit werkzaam zijn geweest, een passie hebben ontwikkeld voor cybersecurity en eigenlijk bij hun manager aangeven, goh, ik zou eigenlijk wel de overstap willen maken naar bijvoorbeeld Pinewood of 8Vents. Dat is ontzettend mooi dat we dat binnen de groep kunnen faciliteren, want daarmee halen we eigenlijk, brengen we iemand in de cybersecurity activiteiten die al bekend is met het bedrijf, die kennen we al als persoon. En daarmee verlengen we ook de tijd dat iemand binnen de groep actief is. En dat is een van de onderscheidende factoren die we hebben in de markt. Om daarmee talent ook langer aan ons te binden.
0: Dus je kan bij wijze van spreken talenten naar links en naar rechts laten bewegen.
2: We hebben elk kwartaal, we hadden afgelopen kwartaal 10 collega's die intern een overstap hebben gemaakt. En dat gaat alle kanten op. Hè. Dus collega's die naar de consulting gaan of die meer de cloud kant op willen gaan. Ja, dat vind ik zelf altijd een van de mooiste berichten tijdens de roadshows elk kwartaal. Om dat te delen. Want dat is echt de meerwaarde van de groep, ook voor medewerkers.
0: Is er een proces die eigenlijk vrijwel altijd wordt toegepast op het moment dat je klant aansluit? Is dat nu gelijk bij al die bedrijven die inmiddels geïntegreerd zijn? Of is dat nog steeds heel specifiek?
2: Het grootste deel van onze activiteit is gebaseerd op wat we noemen een managed service. Dus dat betekent dat we met klanten een contract aangaan. Dus we doen uiteraard ook projecten en we leveren producten. Ook een belangrijk onderdeel van onze omzet. Maar het merendeel van onze omzet zit in contracten. Dus als wij met de klant starten, dan starten we altijd op basis van een duurzame samenwerking. En we gaan niet alleen een project doen en we lopen dan daarna weer de deur uit. Dus je maakt aan het begin altijd hele heldere afspraken wat je van elkaar mag verwachten. Dat leg je vast in een SLA en een aantal andere documenten. Zodat het helder is voor beide partijen wat we gaan doen.
0: En waar wijk je dan af ten opzichte van andere managed service providers?
2: Nou, ik denk dat we daar in zoverre misschien niet heel erg van afwijken. Want ik denk dat iedereen wel een beetje volgens dezelfde methodiek werkt. Waar wij onszelf onderscheiden is dat wij een heel breed portfolio hebben. Hè. Dus daar waar sommige managed service providers alleen de werkplek doen. Of alleen de infrastructuur. Gaan wij natuurlijk nog veel verder met cybersecurity. En inmiddels ook een managed dienst op het gebied van dataplatformen. Dus we kunnen gedurende de reis die we met de klant maken. Kunnen we allerlei diensten daaraan toevoegen. Die je uiteraard wel op basis van één contract en één framework bij de klant wilt aanbieden. En daarvoor maakt het voor de klant eigenlijk heel eenvoudig.
0: Ja. Je hebt het over dataplatformen. Data is natuurlijk heel belangrijk key. Ja. Zonder data staat de wereld stil, zeggen ze wel eens. Hoe is het bijvoorbeeld met het onderbrengen van al die data? Daar is natuurlijk geopolitiek heel veel aan de hand. We zijn afhankelijk van Amerika, even kort door de bocht gezegd. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, wij hebben heel bewust gekozen voor een hybride strategie, zoals we dat noemen. Dus wij werken enerzijds samen met Microsoft. Dat is onze grootste partner. Dus
0: heb je wel eens in het bedrijf gevraagd hoe de wereld eruit zou zien zonder Microsoft?
2: Ja, dat is een discussie die we best wel vaak met elkaar hebben. Ik denk dat de discussies die heel veel klanten ook intern voeren. Dat wordt lastig. Hè? We zien natuurlijk dat we heel afhankelijk zijn. Denk even aan de mail, maar ook aan Teams en allerlei andere toepassingen. Dus daar gaat vaak de discussie niet over met klanten. Waar we met klanten wel een discussie over hebben. Waar staat uiteindelijk je data? En waar zet je bijvoorbeeld een core applicatie of je IP neer? En onderdeel van onze hybride strategie is dat wij daar eigenlijk twee keuzes hebben. We geloven in de publieke cloud. Hè? We zien dat nog steeds dat we daar heel hard groeien. Maar daarnaast hebben we een heel goed alternatief wat we noemen een soevereine cloud. Dat is een private cloud infrastructuur die in Nederlandse datacenters staat en die ook door ons Nederlandse bedrijf wordt beheerd. En daar kunnen we onze klanten garanderen dat er soevereiniteit is en dat data en applicaties in Nederland blijven.
0: Is dat een bewuste move geweest om dat vanaf het begin af aan zo te doen? Of was dat eigenlijk puur omdat jullie dat binnen het netwerk goed konden doen?
2: Het bedrijf wat onze soevereine cloud doet, dat heet Fundaments, was vanaf dag 1 al betrokken, ook toen we Interstellar zijn begonnen. Dus we hebben altijd geloof gehad in die strategie, in die duale strategie, dat je een hybride oplossing moet hebben. We hebben veel klanten in de publieke sector en ook in de zorg. En die vinden het gewoon belangrijk dat we die keuze kunnen bieden. Dus het is vanaf dag 1 altijd een heel belangrijk onderdeel geweest van onze strategie.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.

0: Joey Lewis in de nieuws.
1: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio Maarten van Montfort, CEO en co-founder van Interstellar. En Maarten, we hebben langzaam maar zeker de diepte van eigenlijk de processen die jullie als bedrijf uitvoeren. Beetje bereikt. We kunnen nog veel dieper, maar dan hebben we denk ik wat meer uur nodig dan die 60 minuten die we nu aan het vullen zijn. We hadden het net over cybersecurity, heel belangrijk onderdeel. Die managed service providers, hoor je ook wel eens dat het eigenlijk gewoon het doorschrijven is van abonnementen, structuren. Klopt dat?
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat je als managed service provider in de basis natuurlijk moet zorgen dat IT werkt. We hadden het net over, het is net als gas, water en licht. We gaan ervan uit dat het er gewoon is. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om daar bovenop klanten echt verder te helpen met nieuwe technologie. En dat is ook precies wat we willen. Dat is ook precies waar die overnames, waardoor we die overnames hebben gedaan. Je wilt uiteindelijk relevant zijn voor je klant. En je wilt natuurlijk ook in de bestuurskamer met klanten kunnen praten over een stukje digitalisering, waarmee je de klant uiteindelijk ook een stap verder helpt.
0: Ja, dan kom je dus eigenlijk platformen aan elkaar koppelen, onder andere, hè, zodat het met elkaar kan praten via API's of API's, hoe je het wil noemen. En dan kom je uiteindelijk ook bij het onderwerp AI terecht. Ja. En daarbij heb je dan te maken met dat er ook wel een wildgroei kon ontstaan. Je ziet het eigenlijk overal in bedrijven dat mensen denken van, nou, leuk dat AI. Ik ga toch eens even kijken of AI me kan helpen mij te ontlasten. Dat is goed.
2: Ja.
0: Maar er is natuurlijk een open platform als ChatGPT. Mm-hmm. Daar begint men. Mm-hmm. Maar dat kan natuurlijk ook gevaren voor bedrijven opleveren.
2: Ja, ja. Wij krijgen heel veel vragen van klanten. En eigenlijk is de meest gestelde vraag van, we willen iets met AI, maar waar moeten we beginnen? Ik denk dat iedereen natuurlijk de hype in de markt ziet. En elk bedrijf vraagt
0: is
2: zich af.
0: Ook,
2: nou, het is in ieder geval. We zitten nu wel denk ik hoog in een hype dat het misschien het nummer 1 gesprek is waar we met klanten over spreken. Dus ik denk dat het is bij iedereen top of mind.
0: Had je dit interview in AI willen doen? Door middel van AI?
2: Nee. Nee,
0: waarom niet?
2: Nee. Nou, ik vind de persoonlijke interactie die wij hier hebben, en dan ben ik misschien een beetje van de oude stempel, daar hou ik van. Ik ben ook bijna altijd gewoon op kantoor. Ik denk dat we met AI en met technologie ontzettend veel kunnen doen. Dat we echt ook vanuit de IT een steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is ook onze persoonlijke visie die we hebben. Maar uiteindelijk is het ook wel het persoonlijke contact, het menselijke. En ik denk dat je de combinatie van die twee, als je dat goed op elkaar afstemt, dan heb je goud in handen.
0: Ja, want als je kijkt naar hoe AI omarmd wordt, zie je ook wel weer daar een soort kentering nu plaatsvinden, langzaam maar zeker.
2: Ja.
0: Al is dat met AI gesproken stemmen als voorbeeld. Hè? We luisteren nu naar een radio-uitzending. Dat hoor je. Je krijgt een getraind oor, langzaam maar zeker. En dat geldt natuurlijk ook bij de teksten die gegenereerd worden.
2: Ja.
0: Ben je
2: daar
0: ook van overtuigd?
2: Ja, nou goed, misschien wel. Ik krijg wel eens een appje van iemand dat je denkt van, nee, maar dit. Vroeger was de tone of voice heel anders. Hè? Dus ik vind dat je daar nou wel goed merkt dat er verschillen zitten als mensen met automatisch gegenereerde berichten werken. Wij gebruiken het zelf ook. Ik gebruik het zelf heel erg veel om natuurlijk wel mijn werk makkelijker te maken. Door bijvoorbeeld al een aantal teksten klaar te zetten, dingen samen te vatten. Je kunt je voorstellen dat ik veel moet lezen. Nou, daar vind ik het waanzinnig goed voor werken. En ik denk ook dat er heel veel verschillende toepassingen zijn die we bij klanten kunnen inzetten om bij klanten ook stukjes van het proces die zich hier uitstekend voor lenen om die te vereenvoudigen.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, we zijn bij een klant op dit moment bezig om zijn klant die boetes incasseert. Nou, dat is natuurlijk een heel administratief proces waarin natuurlijk ook bezwaar gemaakt kan worden. Iemand die het niet eens is met een boete. Dat is nu nog een handmatig proces. Dat duurt heel lang. Dus iemand moet een bezwaarschrift indienen. Nou, daar gaat een bepaalde tijd overheen. Dan moet iemand op kantoor moet dat behandelen. Dan moet er een uitspraak gedaan worden. En dan moet er uiteindelijk al dan niet moet er iets kwijtgescholden worden. En we zijn met deze klant dit proces volledig in AI aan het onderbrengen. Waardoor we niet meer een proces hebben van 6 tot 8 weken. Maar we uiteindelijk natuurlijk binnen een dag een bezwaarschrift kunnen gaan afhandelen. En ik denk dat dit gewoon iets is waar zowel aan beide kanten van de spectrum, dus zowel aan de leverancierklant, in ons geval de klant, en uiteindelijk ook met de cliënten waar zij mee te maken hebben, dat je daarmee natuurlijk een enorme optimalisatie kunt realiseren.
0: Ja, want hoe gaat dat dan in zijn werk? Het wordt eigenlijk als het ware ontworpen, getest.
2: Ja.
0: Is er dan continu iemand of een team actief op locatie? Hoe werkt dat?
2: Nou, je doet dit altijd samen met de klant. Hè? Want uiteindelijk is het natuurlijk de klant die alle kennis heeft van hoe het proces loopt. Wij hebben verstand van de technologie. Hè? Je gaat met een agent aan de slag om te kijken hoe we dit proces kunnen automatiseren. Dus het is uiteindelijk een stukje co-creatie wat je samen met de klanten doet. En dit past ook wel precies in de strategie die we hebben. Dat we tegen klanten zeggen, probeer vooral heel klein te beginnen. Hè? Dus zoek iets op in je bedrijf waarvan je zegt, daar kunnen we echt op korte termijn een probleem mee oplossen. Wat ook een bijdrage levert aan het resultaat. Maar maak het vooral heel erg klein. En ga niet proberen om meteen het hele bedrijf met AI te automatiseren. Nou, dan pak je een klein stukje uit een proces. Het project hoeft niet te lang te duren. Je kunt snel resultaat boeken. En daarmee kun je natuurlijk ook de organisatie meenemen. En enthousiast maken om uiteindelijk verder te kijken naar andere mogelijkheden.
0: Even terug naar jullie organisatie. Want je hebt natuurlijk ontzettend veel ontwikkelingen die bezig zijn. Wat is het moment dat je... Of het gevaar of de kansen dat je hebt dat je iets gaat adapteren wat uiteindelijk blijkt te mislukken. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, enerzijds wil je natuurlijk zoveel mogelijk van de initiatieven bij de collega's zelf laten. Heel mooi als natuurlijk initiatieven eigenlijk vanaf de werkvloer komen. Omdat collega's zelf zien dat we een bepaald proces kunnen optimaliseren. Dus daar wil je een stukje vrijheid in bieden.
0: Is het ook uitgaan van eigen kracht en eigen systeem?
2: Ja, en op de recente roadshows heb ik ook nog weer gezegd. Hier zit ook een stukje drink your own champagne in. Daar waar wij natuurlijk klanten adviseren over de allernieuwste technologie, vind ik dat je dat zelf dan ook moet adopteren. Dus wij moeten ervoor zorgen als werkgever dat we onze collega's de tools geven om dat ook te doen. Maar uiteraard wel gewoon binnen de juiste kaders en de juiste bandbreedte om uiteindelijk ook wildgroei te voorkomen. Ja, dat is een balans die niet alleen wij hebben, maar waar natuurlijk eigenlijk alle bedrijven mee worstelen. En ja, je wilt enerzijds wil je de vrijheid bieden, want daar ontstaan vaak de mooiste ideeën uit. Maar anderzijds zijn we ons wel bewust natuurlijk van de gevaren die er liggen met het lekken van data en natuurlijk ook beveiligingsrisico's.
0: We gaan er straks uitgebreid in op de toekomst. Eerst even wat anders. In dit programma hebben wij businessvragen. En achter elk getal 1 tot en met 10 zit een businessvraag. Dus ik zou je willen vragen om een getal te benoemen.
2: 7.
1: Op welke collega, concurrent, zou je stiekem wel een beetje willen lijken?
2: Als ik goed verstaan is de vraag op welke collega of concurrent zou je stiekem wel een beetje willen...
0: Ja, klopt, correct.
2: Willen lijken. Wij kijken natuurlijk heel goed naar de markt en welke bedrijven er actief zijn. Ik vind persoonlijk het bedrijf Schuberg Files een prachtig bedrijf. Wat al heel lang bestaat. Hele goede naam heeft in de markt. En ook waanzinnig mooie projecten doet bij hele vooraanstaande klanten. Ik heb ook altijd wel gekeken naar hun branding en de manier hoe zij dat doen. En dat is wel een van de bedrijven waarvan ik zeg, die hebben het wat mij betreft hebben die het heel goed.
0: Zijn die ook zo op overnamepad geweest?
2: Nee, die zijn vooral heel erg autonoom gegroeid. Dus vooral van binnenuit met het aantrekken van de talent en vooral ook het binnenhalen van heel veel grote klanten. Zijn recent wel overgenomen door een grote private equity investeerder. Dus we houden dat heel goed in de gaten, want mogelijk dat zij natuurlijk met de nieuwe investeerder aan boord nu wel overnames gaan doen. Ja.
0: Zou je dat nu nog in deze fase opnieuw doen? Weer met een andere of een grotere investeerder verder gaan?
2: Wij hebben vanaf de start een Nederlandse investeerder aan boord, Quorum Capital. Daar zijn we heel blij mee, heel pragmatisch. Het is natuurlijk makkelijk ook dat je heel dicht bij elkaar zit. We spreken elkaar heel erg veel. Zij hebben ons natuurlijk in die eerste fase enorm goed geholpen met het doen van heel veel overnames. Interstellar is er natuurlijk om heel lang te blijven. En investeerders die komen en die gaan, zeg ik altijd. Hè. Er komt een moment dat een investeerder graag het stokje wil overdragen. En dan is het voor ons denk ik een heel mooi moment om met een ander soort investeerder te kijken hoe de volgende groeifase van Interstellar eruit kan zien.
0: De groeifase waar we nu over gaan hebben, dat is eigenlijk de toekomst. We hadden het net over ontwikkelingen of onder andere AI, andere technologische ontwikkelingen. Hoe ga je die adapteren? Hoe ga je die uiteindelijk inzetten voor het werken met je klanten, met je producten? Dan de toekomst. Hè? Want ik ben nu een platformorganisatie geworden, zoals jullie dat noemen.
2: Ja.
0: Is die nog lang niet af? Zei je ook al net. De integraties van bedrijven die recent zijn overgenomen zijn nog steeds aan de gang. Wanneer moet dat afgerond zijn?
2: Feitelijk zijn we nooit klaar. We hebben de integratie van de bedrijven in onze MSP. Die hebben we nagenoeg helemaal afgerond. En natuurlijk heb je altijd nog wat verbetermaatregelen en wat optimalisaties. Als IT-bedrijf ben je altijd in ontwikkeling. Je gaat nieuwe systemen gebruiken. We zijn ook nu een heel nieuw platform aan het implementeren. Waarmee we onze dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren. Dus je bent altijd in beweging. Maar we willen met dit platform natuurlijk klaar zijn. Om ook in de toekomst mogelijk weer andere overnames te doen. Zoals eerder al gezegd, focus ligt ligt nu nog op Nederland. Maar ik sluit natuurlijk niet uit dat als we uiteindelijk onze dekking in Nederland hebben kunnen afronden, het portfolio helemaal rond hebben, dat we mogelijk natuurlijk ook buiten de landsgrenzen gaan kijken.
0: Mag ik een tip geven?
2: Heel graag.
0: Ga eens kijken in Duitsland.
2: Ja.
0: Hoe ze daar boetes verwerken als je 16 kilometer per uur en harder rijdt. Mm-hmm. Ja, hoe dat eraan toe gaat. Ja. Een goede tip. Ja. Dan eventjes over visie 2028, ofwel Vision 28. Daar, dat bestaat uit 4 pijlers.
2: Ja.
0: Is dat iets wat de hele toekomst voor de komende jaren voor jullie omvat?
2: Ja, zoals ik, we hadden het net over hoe neem je collega's mee, ook in zo'n verandertraject. En hoe zorg je, hoe bouw je uiteindelijk aan een cultuur? Dat begint wel dat je een gezamenlijke stip op de horizon hebt. Dus daar is de Vision 28 op gebaseerd. We hebben voor nu hebben gezegd, we moeten hem heel concreet maken. We moeten eigenlijk een kapstok creëren waar we allemaal initiatieven aan kunnen ophangen. Dus gaat over klanten. We hebben duidelijk gekozen voor een specifiek klantprofiel. We weten waar onze ideale klant zit. We weten welke diensten we graag willen aanbieden. En we moeten ervoor zorgen dat we daarmee ook verder werken aan onze naamsbekendheid. En dat we de komende jaren ook echt worden gezien als de marktleider in dat klantensegment. Belangrijke pijlen zijn natuurlijk onze medewerkers. Ik denk dat we de afgelopen jaren veel hebben geïnvesteerd om de basis goed op orde te krijgen. En nu is het moment daarom ook te versnellen. Dus meer investeren in training, opleidingen. Meer investeren ook in vitaliteit. Is iets wat we veel terugkrijgen van collega's, ook uit de onderzoeken die we doen. Zorgen dat we de juiste werkbalans hebben voor iedereen. Zodat collega's ook gewoon een gezonde en een veilige werkplek ervaren.
0: Is er inmiddels voor jullie een duidelijk beleid te bespeuren? Lijkt me wel, met 750 medewerkers. Maar ik kan me nog goed herinneren dat dat toch wel een struggle was na coronaperiode, die eerste 2 jaar. Hoe krijg je mensen weer op kantoor?
2: Ja.
0: Hoe krijg je ze in een goede balans werk-privé? Want er wordt ook veel thuis gewerkt.
2: Ja.
0: En als je eenmaal je vak helemaal omarmt, dan is er eigenlijk geen stop.
2: Nee, klopt. Nee, dat is iets waar we, waar we alert op zijn. Wij hebben geen beleid dat we, zoals veel grote bedrijven zeggen, iedereen moet weer maximaal terugkomen naar kantoor. We vragen wel van collega's, zorg ervoor dat je wel een aantal dagen in de week op kantoor bent als je niet bij klanten zit of als je niet aan een project werkt. Wat ik al eerder in de uitzending zei, dan houden we wel de feeling en kunnen we natuurlijk collega's ook eens even recht in de ogen aankijken. Maar dat proberen we vooral te doen door hele gave kantoren neer te zetten. Met de juiste faciliteiten, zodat medewerkers het ook leuk vinden om naar kantoor te komen. Ik geloof altijd zelf meer in een poolstrategie dan in een push. Ik ben niet zo'n leider die zegt, je moet nu dit en je moet nu dat. Ik vind dat wij als werkgever ervoor moeten zorgen dat het gewoon heel gaaf is. En dat medewerkers uit zichzelf zeggen, ik kom gewoon heel graag naar kantoor toe.
0: En dat moet dus een inspirerende omgeving zijn. Hoe doe je dat? Kan je daar voorbeeld van noemen?
2: Nou, wat we in ieder geval doen is al onze kantoren op dezelfde manier inrichten. Zodat als je in Enschede binnenloopt of in Delft.
0: Kan ook saai zijn.
2: Ja, dat doen we dan wel met een bureau, een erkend bureau, wat ervoor zorgt dat er natuurlijk heel modern en hip uitziet. Dat daar natuurlijk voldoende faciliteiten zijn, ook om te ontspannen. Met game rooms, een bar, een goede lunchfaciliteit. Heel belangrijk dat we ook collega's stimuleren om even achter het bureau vandaan te komen en in een andere ruimte met collega's samen te komen. Maar we willen vooral zorgen dat die kantoren heel herkenbaar worden. En dat als je een dag in Enschede werkt en als je de volgende dag in Delft bent op ons kantoor, dat je echt het gevoel hebt dat je bij hetzelfde bedrijf bent.
0: We waren nog niet klaar met die strategie. Want automation by design, dat is ook een belangrijke pijler.
2: Ja, dat is de derde pijler. We hebben er al 2 gehad. Klanten, medewerkers, automation by design. Eerst wilde ik hem drink your own champagne noemen. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor automation by design. En dat gaat er dus om dat wij technologie ook voor onszelf moeten laten werken. We hebben niet de ambitie om nog heel hard te groeien door alleen maar mensen aan te nemen. Dat kan ook een groeistrategie zijn. Natuurlijk blijven wij ook groeien in het aantal mensen, omdat we natuurlijk qua klanten blijven groeien. En we moeten zorgen dat we daarmee ook de juiste diensten kunnen leveren. Maar ik wil de komende jaren echt technologie veel meer voor ons gaan inzetten. En dat betekent dus ook dat we AI zelf volledig moeten omarmen om met name die handmatige processen en ook de werkzaamheden die collega's misschien soms wat minder leuk vinden, om die vooral te automatiseren, zodat uiteindelijk iedereen het werk kan gaan doen waar hij de meeste impact maakt.
0: Ik hoor je eigenlijk bijna hetzelfde zeggen als een ondernemer een paar maanden geleden hier in de uitzending. Die zei, we hebben nu 100 medewerkers. Groeien doen we die meer, want iedereen krijgt een eigen persoonlijke assistent.
2: Ja.
0: Is dat een beetje hetzelfde?
2: Nee, zo hard zetten wij hem niet neer. Ik denk ook dat het in de praktijk niet zo werkt. Het Microsoft-product heet niet voor niets Copilot. Dus ik geloof erin dat het echt iets is wat je samen doet. Dus je moet ervoor zorgen dat je de technologie inzet daar waar je samen de versnelling kan inzetten.
0: Daarbij heb ik jou al een paar keer horen roepen, noemen, het woord impact. impact, duurzaamheid zijn allemaal belangrijke termen voor iedereen. Zingeving voor nieuwe talenten. Mm-hmm. Dit is ook een vierde pijler, Uniting for Impact.
2: Ja, ja, dus dat slaat enerzijds natuurlijk ook op het samenwerking binnen de groep. Dus hoe zorgen we ervoor dat we met alle labels, alle bedrijven die onderdeel zijn van de groep, dat we op de maximale manier met elkaar kunnen samenwerken. Dat betekent dat je natuurlijk kennis en kunde wil delen op het gebied van systemen. In het grote bedrijf hebben we natuurlijk al heel veel dingen, heel veel investeringen gedaan, heel veel processen geoptimaliseerd. Daar willen we natuurlijk de andere bedrijven ook gebruik van laten maken. Maar duurzaamheid en met name ook een stukje sociale impact zit ook wel in ons DNA. Onze visie is niet voor niets. We believe IT holds the key for a better tomorrow. Dat is ook echt waarom we hier zijn. Wij geloven dat we klanten kunnen helpen met een stukje digitalisering. Om uiteindelijk ook een steentje bij te dragen aan een betere wereld. We hebben veel klanten in de zorg. Daarin zien we natuurlijk dat we met de inzet van technologie ervoor kunnen zorgen dat we weer meer handen aan het bed krijgen. En iets minder aan de administratie. Op die manier proberen wij soms een steen bij te dragen. En dat moet niet alleen in PowerPoint zitten. Dat moet je uiteindelijk als bedrijf zelf ook doorleven. We zitten in de afronding van onze B Corp certificering. Dus daarmee laten we ook zien dat we zelf ook alles doen om onze...
0: Wanneer is het moment gekomen dat jullie dachten, hier moeten we iets mee met dat B Corp?
2: Het was onderdeel van onze 2025 strategie. Dus we hebben dit in 2023 al opgenomen. Omdat we daarin geloven en we het belangrijk vinden om zelf ook het goede voorbeeld te geven. Maar ik merk ook op de onboardingdag, als we nieuwe collega's hebben, daar ben ik zelf bij, dat dit een heel belangrijk thema is, ook voor medewerkers die bij ons komen werken. En uiteraard natuurlijk ook voor de klanten waar we zaken mee doen.
0: Dit wordt een hele hoge standaard, hè, dat B Corp. Dat is langzaam maar zeker bij iedereen nu wel bekend. Het begint door te druppelen.
2: Ja.
0: Maar dat heeft een aantal jaren geduurd en nu is het er toch wel echt.
2: Klopt, klopt. Wat we zien is dat vooral veel consumentenmerken het al omarmd hebben. Voor zover ik weet zijn wij straks de eerste managed service provider in Nederland die hem hebben. Daar zijn we dan ook uiteraard heel erg trots op. We zitten in de afronding van de audit. Ik hoop hem voor de kerst nog binnen te halen. Voor ons is het gewoon practice what you preach. Dus niet alleen in een presentatie zeggen dat je duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan. Maar als je het in je visie hebt staan waarmee je naar buiten toe gaat, dan moet je ook echt daadwerkelijk kunnen aantonen dat je het zelf goed op orde hebt.
0: Ik heb een uur lang mogen luisteren naar een bevlogen leider. Iemand die nog lang niet klaar is volgens mij. Maar wanneer ben je klaar?
2: Ja, dat zijn de gesprekken die ik thuis natuurlijk ook aan de eettafel vervoer. Kleine anekdote. Ik heb natuurlijk meerdere bedrijven gehad. Ik heb al eerder een bedrijf verkocht in 2016. En toen had ik besloten om te stoppen. En na 3 dagen waren zowel mijn vrouw en ik het erover eens dat dat een heel slecht plan was. Dus thuis geloven ze niet meer dat ik op korte termijn nog ga stoppen. En ik denk zelf ook nog dat ik het veel te leuk vind en heel graag nog een aantal jaren hiermee doorgaan.
0: Ik wil je danken voor je komst naar de studio. Maarten van Montfort van Interstellar. Tot zover deze aflevering van List of Business. Wil je hem naluisteren? Dan kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
3: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
6: De digitale klok tikt door, ook als de politiek vertraagt. En dat doet het. Achter de schermen in Den Haag wordt hard gewerkt aan de Nederlandse digitaliseringsstrategie. Maar wat betekent dat concreet voor jouw organisatie? Nieuwe wetgeving zoals de Data Act en de Data Governance Act bepalen nu al hoe je data veilig en compliant moet uitwisselen. Maar kun je data niet alleen veilig beheren, hoe kun je het ook benutten als strategisch voordeel? En hoe ontwikkelt de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zich richting betrouwbare datapartners? We hebben 2 leuke gasten in de studio. Joost Rotte-Vilmansveld is de gast consultant bij Bridgehead. En Peter Kuit is er manager Customer Success Management bij SureSync. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge. Oh.
3: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
6: Joost en Peter, leuk dat jullie er zijn. Ja, we gaan het hebben over wat er eigenlijk allemaal op ons afkomt. Ons, en dan zeg ik ons even voor bedrijven en organisaties rondom digitalisering en data. En waar je het opslaat en hoe je ermee omgaat en wat je ermee kan en wat je ermee moet. Nou, dat is nogal wat. Gelukkig hebben we 2 experts in de studio. Joost, we beginnen bij jou. Die Nederlandse digitaliseringsstrategie, hè?
7: Ja.
6: Die is er nog niet.
7: Nou, hij is er wel. Oh. Hij is nu opgeleverd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En het richt zich op de digitalisering van de Nederlandse overheid. En wat daarin staat, is dat de overheid hun digitale architectuur, hun digitale inrichting moet veranderen. En met name dat moet doen op basis van 3 kerntechnologieën. En die gaan bekend voorkomen. Dat zijn ook soms buzzwoorden geworden. Dat zijn AI als eerste technologie.
6: Ja,
7: de data, want zonder data geen AI. En cloud, dat is de derde. Want waar staat die data? Dat staat eigenlijk tegenwoordig bijna allemaal in de cloud.
8: Ja.
7: En die digitaliseringsstrategie die is erop gericht om dat allemaal mogelijk te maken. Dus dat wij vanuit de Nederlandse overheid dat zo inrichten dat die data gebruikt kan worden. En daarmee geven
8: maar
7: ze het voor.
8: Maar tot zover denk ik, ja, ding dong, dit had ik heb er geen verstand van, maar dit had ik ook wel op een servetje kunnen schrijven.
7: Nee,
8: AI, dus data en cloud.
7: Ja. Nee, dus het zit heel erg in de uitvoering. En daar heb je gelijk, daar zijn we nog niet. Dus ja. Daar gaan we nu kijken van hoe kunnen we dat binnen de Nederlandse overheid gaan uitvoeren en daar ook het goede voorbeeld geven. Want ik denk dat het met name is ook voor het bedrijfsleven. Hoe richten we nou als overheid met z'n allen het zo in dat we de waarde uit data kunnen halen? En dat is daar ook wel op gericht.
8: En wat moet ik, stel je voor, ik ben een MKB'er.
7: Mm-hmm.
8: Wat moet ik met deze digitaliseringsstrategie? Waarom moet ik snappen wat erin staat?
7: Ja, dat is een heel goede vraag. Omdat het natuurlijk heel gericht is op de inrichting vanuit de overheid. De overheid denkt ook graag aan zichzelf. En bedrijfsleven, dat is daar een onderdeel van. Wat je nou gaat merken als MKB'er, als ondernemer, is dat jouw interactie met de overheid gaat veranderen. En dus het is erop gericht ook om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld één overheid is. Dat jij als MKB'er jouw gegevens geautomatiseerd kan gaan delen met één overheid. Zonder dat jij allerlei eigen rapportages op moet gaan stellen of bij elkaar verzamelen. Maar dat het allemaal veel makkelijker wordt. Dus op zo'n manier zie je dat die digitaliseringsstrategie moet gaan leiden naar gemak voor de ondernemer.
8: Aha. Als ik dan even door zit te denken, dan kan ik daar ook best zenuwachtig van worden. Want als je door gaat denken, dan kun je ook zeggen, ja, alles binnen je bedrijf is al bijna digitaal. Dus het is een kwestie van, als je dat goed zou interfacen met elkaar, ja, maar dan heb je geen accountant meer nodig. Hè? Dan doe je je boekhouding en dan komt alles gewoon rechtstreeks terecht bij de Belastingdienst.
7: Klopt.
8: Maar dat is toch ook wel een beetje spannend dan.
7: Ja, hangt er vanaf. Want uiteindelijk gaat het wel over wat deel je en daar hou je zelf wel regie over. Want dat is die digitaliseringsstrategie die past binnen wat breders. Dat past binnen eigenlijk een hele Europese datastrategie. Dat past binnen het neerzetten van hoe gaan wij om met digitalisering in de Europese context. Met Europese normen en waarden waar je regie houdt over de data die van jou is of die jij verwekt. Dus het is niet zo dat de Belastingdienst een open pijp krijgt naar jouw eigen omgeving.
8: Er wordt niet even een API gemaakt en hang exact, inderdaad, leuk dat je het zegt. Of een ander boekhoudplatform hang het rechtstreeks aan de Belastingdienst. Ja. En het is heel gemakkelijk voor je. Ja, maar voorbij al je data die hangt ergens.
7: Klopt.
8: Zo gaat het dus niet werken.
7: Nee, absoluut niet. Want daar is ook Europese wetgeving voor bedoeld. De Data Act is daar een voorbeeld van. Ook de Data Governance Act. Dat is allemaal Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat jij als ondernemer zelf bepaalt wat je met die data kan gaan doen. En wat ik altijd een leuk voorbeeld vind is ook Tesla daarin. Die ook als auto zegt van joh, die data die jij opwekt als jij met mij rijdt, die gaat direct naar San Francisco. Of Tesla inmiddels naar Texas natuurlijk. Maar de Data Act die zegt daar nee, helemaal niet.
8: Dat mag niet.
7: Dat mag niet. Maar, want jij rijdt in die auto, jij rijdt. Daarom bepaal jij wat er met die data gebeurt.
8: Ja.
7: En als jij wat met die data wil doen, als jij wil dat die data naar Amerika gaat, dan mag je dat zelf bepalen. Maar dat is ook waar dus het hele Europese kader om gaat, dat jij zelf de regie houdt. Op,
8: ja.
7: Zowel op persoonsniveau als bedrijf.
8: Ja, dus enerzijds heb je de overheid die zegt, oké, het wordt tijd dat wij dingen even modern gaan organiseren. En dat je niet bij de KVK dit moet inleveren en bij de Belastingdienst dit moet inleveren. En dan komt het CBS weer over de cijfertjes van dit. En dan weet je, ondertussen ben je bezig met administratie.
7: Ja.
8: Behalve accountantskantoren vinden verder ondernemers meestal niet zo heel erg leuk. Wel de omzetcijfers overigens, die vindt iedereen dan wel heel erg leuk. Maar het maken van die cijfertjes niet. Als we hem omdraaien, het gaat dus voor meer gemak zorgen voor bedrijven en organisaties.
7: Ja.
8: Nou, heel fijn. Kun je ook dingen met het feit dat die overheid slimmer gaat organiseren, slimmer zijn data gaat bewaren, slimmer dat gaat ontsluiten? Want de overheid heeft natuurlijk ook heel veel informatie die misschien nu ook wel. Hè? Ja, ga maar eens naar de website van het CBS.
7: Ja.
8: Daar kun je ongelooflijk veel informatie vinden. Die je ook voor marketing toe zou kunnen gebruiken.
7: Ja.
8: Maar je moet wel je best doen.
7: Ja, nee, en dat is ook wel het idee hierachter. Daar heb je ook weer andere wetgeving over. Wet open overheid bijvoorbeeld. Waar bepaald wordt dat de overheid actief data ook moet gaan publiceren. Dus niet meer een WO-verzoek waar je 1,5 jaar op wacht als je daar geïnteresseerd in bent. Maar de overheid moet veel meer actief beschikbaar maken. En dat past ook in de hele Europese datastrategie weer. Data moet beschikbaar komen voor mensen en bedrijven die daar profijt bij kunnen hebben.
8: Ja, en dat gaat ook betekenen. Toevallig heb ik een keer een klus gedaan voor de Kamer van Koophandel. Mm-hmm. Gaat voor de Kamer van Koophandel betekenen dat daar waar je nu nog moet betalen voor de data, dat die data gratis gaat worden?
7: Hangt er vanaf. Dus het feit dat je data beschikbaar moet stellen betekent niet dat je er per se voor, niet voor hoeft te betalen. Maar dat moet wel binnen alle redelijkheid blijven. En ja. Nou ja, bij de KVK interessant. Ja, hoe redelijk is het dat je voor bepaalde zaken moet betalen bij de KVK? Het is toch een publieke instelling. Dat gaat verschillen. Ja. Maar je gaat wel krijgen dat dus veel meer informatie publiek beschikbaar moet komen.
8: Ja. Peter, ik ben altijd van... Ik heb een beetje het idee dat er twee kanten aan de medaille zitten. Enerzijds gaat het makkelijker worden. Maar ja, je moet het wel allemaal weer anders gaan inrichten. Dus daar wil ik het met je over hebben. Anderzijds biedt het ook kansen.
9: Ja, absoluut, Glenn. Ja,
8: daar wil ik eigenlijk wel mee beginnen. Dat vind ik toch het leukst.
9: Ja, je noemde net het voorbeeld al. Hè? Ik moet data als werkgever naar KVK sturen. Ik stuur het naar de Belastingdienst. Ik stuur het naar een toezichthouder. En ja, het is bijna eng hoe vaak je dezelfde data eigenlijk opstuurt. En daar zit nu precies het voordeel in van een werkgever of een bedrijf of een zorginstelling. Ook de overheid zelf als werkgever natuurlijk. En wat je ziet is dat we op het moment dat we naar federatief datadelen gaan. Dus niet meer opnieuw al je data naar al die verschillende bedrijven of toezichthouders sturen. Maar dat je zelf...
8: Oh, wacht even. Ik druk even op pauze.
9: Ja,
8: nu zeg je iets waarvan ik denk, ik moet eerst snappen. Federatief datadelen. Ja. Dus jij zegt... Nu stuur je heel veel dingen op. Hè? Ja. Dus dat is letterlijk je data die over het lijntje gaat ergens anders heen.
9: Ja.
8: En jij zegt er is een alternatief. En dat heet federatief data delen.
9: Zeker.
8: Dat vind ik prachtig klinken, maar je moet het even uitleggen.
9: Ja, dat ga ik doen, Glenn. Wij vanuit Sourcing hebben natuurlijk heel veel ervaring met heel veel data delen. We doen dat voor even... Sourcing zal misschien iedereen kennen, maar iedereen kent DigiPort. En iedereen kent mijn overheid. Hè? Dus als je ook als particulier naar je belastingdienst gaat... Ga jij via mijn overheid? Nou, daar zit Sourcing achter. Dus we hebben ervaring met data delen. Het gaat echt over miljarden data op jaarbasis. Leuk om te vermelden dat we daar nog nooit één bericht zijn kwijtgeraakt. Maar die kennis die we daar hebben gebruikt, die gebruiken wij nu ook om naar de toekomst te stappen. Dus in plaats van dat je alles in grote datacenters blijft opslaan, op verschillende manieren, maar dezelfde data bij verschillende

0: jaarrekening hebben. Die mag maar een jaarverslag hebben.
1: Oh, maar het blijft bij jou staan.
0: Ja, zeker.
1: Dus je stuurt niet het hele jaarverslag over de lijn.
0: Ja.
1: Maar de KVK komt gezellig bij je langs.
0: Ja.
1: Die geeft je toegang om bepaalde informatie op te halen.
0: Ja.
1: En niet meer of niet minder dan dat. Maar je jaarverslag blijft bij jou staan.
0: Precies dat. En dat is het principe van federatief data delen. Hè? Dus dat we weggaan van het onnodig maar weer data opslaan. Wat nu gebeurt. Naar veel efficiënter daarmee omgaan. Waarbij je met name ook jezelf de regie hebt. Hè? Want dat is een beetje ook de kern. Waar, wat Joost net ook benoemde vanuit. Je ziet heel, ook over de wereld hele interessante ontwikkelingen. Amerika, Patriot Act, data, alles mogen ze zien. China hoeft het niet eens over te hebben. Hè? Ja. En Europa die focust zich juist op die privacy. Dus dat betekent dat je je maakt hier handig gebruik van. Want je gaat meer goed om met je data. Maar ook veel effectiever op deze manier.
1: En het blijft bij jou.
0: En het blijft bij jou.
1: Ja, dus het blijft. Het grappige is dat, ik had hier al eerder van gehoord. Praat dan wel eens met mensen. Dat scheelt. Ja. Wat ik nog niet had bedacht. Is dat het gewoon een enorme besparing aan dataopslag gaat leveren. Omdat het er niet meer op 334 verschillende plekken staat, maar op één plek.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: heeft er wel iemand wel eens uitgerekend wat dat op kan leveren?
2: Niet
1: te doen, dat snap ik, maar ik kan toch vragen.
2: Maar ik heb misschien wel een voorbeeld dat als je nu gaat kijken naar hoe de overheid omgaat met de basisregistratie personen, waar alle persoonsgegevens in staan, is dat er bepaalde dienstverleners zijn die misschien voor elk proces de hele BRP kopiëren.
1: Nee joh.
2: En dat is dus per dag 20 keer het hele mensenbestand van Nederland wat over een datalijn heen gaat. En dat daar wordt natuurlijk qua privacy is dat al een risico, qua datakwaliteit is dat een risico. En daar is wel de overheid dus ook met die digitaliseringsstrategie nu mee bezig van ho ho ho. Dit gaan we even anders regelen, want het kost ons ook gigantisch veel.
1: Ja. Het klinkt ook alsof die digitaliseringsstrategie ervoor gaat zorgen dat de hele overheids-IT op de kop gaat.
2: Dat is wel de bedoeling.
1: Ja, ja. Nou hebben we daar niet zulke hele goede ervaringen mee. Hoe zien we dat voor ons?
2: Nee, dat is echt een heel grote vraag. Alleen al als je gaat kijken naar wat voor budget is er beschikbaar. We zitten in verkiezingstijd. Er zijn op dit moment andere zaken die prioriteit hebben.
1: Staat het ergens in een verkiezingsprogramma, ergens weggemoffeld nog in de doorrekening we hebben nog een miljardje of wat nodig voor.
2: Volgens mij staat er in één partijprogramma staat dat we de Nederlandse digitaliseringsstrategie ook gaan uitvoeren.
1: Oh.
2: Vervolgens zonder dekking. Maar dat staat er wel dus in. En het is echt het onderbelichte kindje in de politiek, de digitalisering. Ja. We hebben een kamercommissie gehad met best wel wat aandacht voor de goede onderwerpen. Maar een kamercommissie is één ding. En uiteindelijk gaat het toch vaak over budget. Ja, dat gaat er gewoon niet komen, verwacht ik ook. Dus dat wordt wel een heel dilemma om dan ook die uitvoering inderdaad. Want het is een enorme opgave om anders te gaan denken in de overheids-IT. Want inderdaad, daar gaat nog wel eens wat mis.
0: Ja. Als ik toch wat positief mag melden daarover. Hè, wat ik wel zie in de ontwikkeling, dat ook een belastingdienst is echt wel aan het nadenken over federatief data delen. Maar de uitdaging is enorm. Die legacy systemen zijn gigantisch. Maar het positief is wel dat ze daar heel actief ook in bij werken. Wij zitten ook in de samenwerking Trusted Information Partners vanuit SureSync. Daar is ook de belastingdienst heel actief in. En ook heel veel andere marktpartijen. En daar zie je echt wel een mooie samenwerking met banken, met overheid. Met IT-bedrijven zoals SureSync, waarin we samen kijken naar hoe ontwikkelt dit zich nu? En wat zijn nou best practices die we kunnen ontwikkelen? Dus ik zie daar echt wel goede bewegingen in. Al gaat dat langzaam.
2: Nee, helemaal gelijk. En ik denk ook dat de wil er, zeker ook bij uitvoeringsinstellingen, die is er. Die is er. Ze worden zelf er ook niet blij van. En ik denk dat juist zo'n eigenlijk vanaf helemaal het Europese niveau door naar de uitvoerders en een federatief datastelsel realiseren. Ja, daar gaat ook de overheids-IT veel efficiënter van werken.
1: Ja.
2: Daar gaan we ook, als het goed is en als het goed wordt toegepast, gaan we die efficiëntieslag kunnen maken, waardoor de overheids-IT niet meer een probleemkind is, maar het beste kindje.
1: Ja, het klinkt ook alsof het uiteindelijk efficiëntie heel veel foutkosten kan voorkomen. Dus uiteindelijk zal het zichzelf ook weer terugbetalen. Maar ja, zo werkt het helaas niet in de overheidsfinanciën. Dus enigszins zorgelijk, maar ook alweer heel veel kansen. Waar ik het straks met jullie in ieder geval ook nog verder over wil gaan hebben, want daar hebben we het nog niet genoeg over gehad. Dat zijn die Europese kaders die er zijn en aankomen. En dat hoor je zo.
3: Ondernemerschap. Innovatie.

0: kunt bijna horen dat het Mark Ronson is. Samen met Ray hoorde je Suzanne.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Joost Rotteveel, Mansveld in de studio, consultant bij Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. We gaan nog even naar die Europese kaders die er allemaal zijn. Dat zijn er nogal wat.
2: Dat is heel
0: toch,
2: veel.
0: Joost? Ja. En het is jouw vak om ze te zien, om ze aanzien te zien te komen, maar ook om ze te snappen.
2: Ja.
0: Dus neem ons eens even mee.
2: Nou, ik misschien beginnen bij het begin. En Peter die begon er net al over. We zijn eigenlijk nu 25 jaar echt aan het digitaliseren in de samenleving. En de Europese Unie die heeft, laten we zeggen, een jaar of 10 terug bedacht. Hoe het nu loopt, daar hebben wij te weinig grip op. De digitalisering hebben we of in Amerika een model waar eigenlijk alles in de macht van de technologieleveranciers is. Of we hebben een Chinees model waar het eigenlijk allemaal in de handen van de staat is.
0: Ja.
2: En daar is toen een ander model tegenover gezet. Het Europese model waar wij conform Europese normen en waarden digitaliseren. En ik denk dat de eerste aanzet die we daar hebben gezien is de AVG. Is dat wij privacy een groot goed vinden in Europa. En dat wij daar ook regels voor op gaan stellen.
0: Dat was de GDPR. GDPR, ja. Waar we ongeveer 2 jaar lang elke week wel een uitzending over hebben gemaakt, volgens mij. Ja,
2: ja, want dat is natuurlijk wel het nadeel in het Europese model. Amerika innoveert en Europa reguleert. Dus het is wel vaak met de harde hand, dit mag niet. En dat is wel ook waar de Europese Unie nu een beetje van af wil. We willen nu vooral toe naar wat kan wel.
0: Ja.
2: En daar speelt dus data speelt echt een centrale rol.
0: Ja, ik wil wel even een lans breken. Want daar kwam ik zelf achter toen ik me er een beetje in ging verdiepen. Ik heb zelf een Gmail account. Wie niet, zou je bijna kunnen zeggen. En ik kwam er dus achter dat in Europa, en ik vond het eigenlijk, dacht ik, ja, nogal wie dus. Is het verboden voor Google om door mijn e-mail heen te gaan. En toen dacht ik, ja, dat is briefgeheim toch? Dat is nogal logisch. Daar moet je met je tengels vanaf blijven. In Amerika, of sterker nog de rest van de wereld, is het niet zo. Dus nee. Als je in Amerika een Gmail account hebt, dan mag Google gewoon dwars door alles heen en ook kijken van, goh, wat zijn eigenlijk je voorkeuren en weet ik wat. En dan krijg je dus op basis van je e-mail, onder meer, krijg je gewoon advertenties aangeboden terwijl je aan het browsen bent.
2: Ja.
0: Nou, en dat wil je toch echt niet.
2: Nee, en dat je zit nu ook in een situatie dat je zelfs in Europa zou kunnen zeggen, ja, het mag niet, maar hè, ik kan niet controleren of dat nou wel of niet gebeurt. En dat is uiteindelijk waar we nu ook op een punt staan in Europa. En dat is eigenlijk waar nu steeds meer ook op gedrukt wordt, is dat we de technologie en de leveranciers daarvan, die we 25 jaar volkomen vertrouwd hebben, dat vertrouwen verdwenen is. En daar zijn we nu op een heel andere manier aan het nadenken. En het federatief data delen is daar echt een heel goed voorbeeld van. Want dan ligt de macht niet in de handen van een technologieleverancier. Dan ligt de macht niet in de handen van de staat die daar grip op heeft. Omdat alles daar samenkomt. Maar dan blijft de regie dus bij het individu, bij de ondernemer, bij een bedrijf, bij een organisatie. En kan je dus veel meer grip houden op wat ermee gebeurt. En dat is denk ik ook echt wel de kern in die Europese beweging. Die normen en waarden die daar centraal staan. En dat allemaal uitgediept in inderdaad tientallen verordeningen, richtlijnen waar ik jullie niet mee ga vervelen. Maar dat zie je daar wel in terug.
0: Ja. Laten we het even vertalen naar een organisatie, een zorgorganisatie of een MKB'er. Maakt niet zo heel veel uit. Gewoon een organisatie die data heeft. Wat heeft die hiermee te maken?
2: Uiteindelijk zie je daar dat door dit soort modellen van datadeling je veel makkelijker kan gaan voldoen aan die moeilijke wetgeving als AVG. Zorggegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Er is een enorme verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders om daar goed mee om te gaan. We hebben natuurlijk datalek recent gehad van onderzoek. Ja, dat is gewoon niet meer het model. En daar krijgen de zorgaanbieders mee te maken omdat anders in te richten. En daar kan SureSync zeker wat mee. Want die faciliteert dan dat federatief data delen. Waardoor data bij de bron blijft. Data ook bij de zorgaanbieder onder regie blijft. En dat allemaal veilig uitgewisseld kan worden.
0: Ja, ja, want Peter, het voordeel is, of eigenlijk zoals je zelf al vertelde, wat er nu gebeurt is dat er gewoon data heen en weer gaat over de lijn. Of sterker nog, als het nog erger is, dan op stickies wordt gezegd. Want ach, het was te veel voor WeTransfer, de gratis versie.
3: Exact.
0: En exact dat klinkt heel suf, maar dat gebeurt gewoon. Hè?
3: Ja, en dezelfde data maal 10 of maal 12. En je ziet ook in de zorg, heeft ook te maken met heel veel toezichthouders. Hè? Dat doen we ook voor een stukje kwaliteit kunnen bieden in de zorg. Ja. Overigens, het voordeel is ook, we doen het ook voor meer regionale samenwerking in de zorg tot stand te brengen. Hè? Want we hebben wel geleerd van de coronacrisis dat we helemaal niet wisten in welke regio bedden bijvoorbeeld vrij waren. Hè? En die data wordt nu wel anders gedeeld.
0: Nou, okay, wow.
3: Maar wat je ook ziet in de zorg is dat je als zorginstituut heb je ook heel veel mensen nodig die je anders in zou zetten bij met handen aan de zorg. Die je nodig hebt om al die data te verzamelen en aan al die verschillende instituten te verantwoorden. En wat wij nu doen, hè, dus ooit gestart vanaf VBS, heel goed initiatief met Kikvee, is dat wij een datastation hebben gebouwd. Waarin je dus als zorginstituut je systemen aan elkaar kunt koppelen, zeg ik bij even heel makkelijk gezegd. Waarin al je primaire data in één rapport komt te staan voor een zorginstituut X, Y of Z, die op dat moment een kwaliteitsrapportage van jou verwacht. Dus je gebruikt eigenlijk de data uit je eigen primaire systeem als zorgleverancier. Daar niet weer opnieuw een extra systeem voor in te richten. En op het moment dat een zorginstituut een rapportage van jou verwacht, dan krijg je dat verzoek ook gewoon binnen. Dat zie je ook gewoon in je dashboard. En als zorgleverancier kun je op de knop drukken en zeggen, ja, ik wil mijn data wel delen met deze toezichthouder.
0: En dat is het dan.
3: Punt. En dat scheelt zoveel tijd en gedoe die we dus overhouden voor.
0: Maar in plaats van dat er dus een collega, een medewerker zit die zegt, oh, het is weer tijd voor de zorg verantwoordingsrapportage ja. X, Y, Z. En die gaat zitten kloppen en die moet gaan verzamelen en die haalt overal wat vandaan. En nou, die is enorm veel tijd en kwijt en stress en gedoe. Zit het allemaal in dat federatieve systeem? Daar zit, of noem dat datastation?
3: Ik noem dat een
0: dat datastation. Grappig.
3: Ja.
0: Ik denk, we moeten gelijk aan de treintjes en zo denken.
3: Ja.
0: Maar daar is het verzameld. En dan, het zorginstituut heeft dan een verbinding daarmee. Die kan daarin, tussen aanhalingstekens zeg ik even.
3: Die kan de data bij jou opvragen. Die kan een verzoek doen. Hè, dus die ziet niet direct de data, maar die kan een verzoek doen. En op het moment dat jij als zorgaanbieder toestemming geeft om die data te delen, dan deel je dat op dat moment.
0: Wow.
3: Dus weer een stukje eigen regie. En dat stationnetje, dat koppelen, het zijn allemaal wagonnetjes. Want er komt data uit verschillende systemen. Die wagonnetjes komen bij elkaar in één rapportage. En die lever je af.
0: Maar het scheelt dus en heel veel tijd.
3: Zeker.
0: Maar het scheelt ook heel veel dingen die mis zouden kunnen gaan.
3: Kans op fouten. Hoe vaak jouw data wordt opgeslagen ook nog even. Hè? Ja. We hebben het even licht geraakt. Hoe vaker je ook de kans hebt dat je een breach hebt. Of dat die data wordt gestolen of gezien door partijen die het niet mogen zien. Dus het wordt ook nog eens een keer stuk veiliger.
0: Het klinkt zo eenvoudig. Zeg ik dan maar even.
3: Ja.
0: Is het ook zo eenvoudig?
3: Nou, het is.
0: Want, neem ons eens even mee. Want ik kan me voorstellen dat. Nou, stel je voor dat je IT-manager bent in de zorg. Of je bent van de afdeling rapportages. En je denkt, oh jee, we hebben te weinig mensen. Dit zou een oplossing kunnen zijn.
3: Ja, ik zie een enorme sprong in de zorg. En ook de kansen die zij zelf zien in de zorg. Hè. Er was ooit een moment dat misschien wat minder was, omdat natuurlijk de primair gaat het om de zorg en niet zozeer om de IT.
0: Ja.
3: Maar je ziet een enorme sprong maken. Ik zag net op de borden, ja, de luisteraar ziet het niet, maar ik zag net een logo van KPN. Daar hadden we vorige week een afstemming mee, die ook bijvoorbeeld bezig is met een wallet, een ID-wallet in de zorg. En wij kijken hoe kunnen we daarmee samenwerken om die primaire zorgdata en secundaire data die wij verzamelen, om dat te combineren. Hè, om een zorginstituut nog meer voorbeeld te bieden. En die maken een enorme sprong, omdat je nu via je wallet, je ID, kunt zeggen, nou, ik ben arts en ik ben gerecht om jouw data in te kijken. Het gaat allemaal digitaal. Hè? Dus wow. Enorme sprongen die men maakt in de zorg. Dus je ziet daar ook echt wel de drive om te veranderen.
0: Ja, nou ja, en we kennen natuurlijk uit de zorg, als je daar wat langer mee draait, dan weet je hoeveel discussie er over het e-dossier is geweest, het patiëntendossier.
3: Ja.
0: Hoeveel verschillende systemen er ondertussen zijn. Die ook, nou ja, niet echt met elkaar samenwerken.
3: Nee.
0: Als je naar een ziekenhuis gaat, omdat je toevallig ergens in Nederland op vakantie bent en je bent ergens anders in het land, dan kunnen ze niet zien welke medicijnen je neemt.
2: Nee, ja, dat
0: is natuurlijk levensgevaarlijk.
2: Ja, en dat is ook precies waar de Europese Unie nu ook ingrijpt. En zo'n systeem, dat federatief data delen, dat wordt in Europa, worden dat dataruimtes genoemd. En je hebt verschillende soorten. Dus de zorg is er één, maar je hebt er ook één voor mobiliteit. Je hebt er één voor de energie. En daar gaat de EU verschillend mee om. En in de zorg heeft de EU gezegd, dit is zo kritiek om dit goed te regelen in een vergrijzende samenleving, dat wij hier gaan afdwingen. Dus al die obstakels die je net noemt, daar zegt de Europese wetgever nu, nee, dit is afgelopen. Wij gaan dit gestandaardiseerd, gaan we dit Europees breed uitwisselen.
0: Wauw.
2: Zowel bij zorgaanbieders onderling, als inderdaad, je komt in een ongeluk in Italië. Je hebt je patiëntsamenvatting nodig, waar al je basisgegevens in staan. En die kun je dan uit je wallet halen. Hm. En dat moet allemaal gestandaardiseerd geregeld worden. En daar heeft dus ook de wetgever nu gezegd, nee, klaar ermee. We gaan dit openbreken allemaal. En dat is denk ik ook wel mooi.
0: En wanneer, want dan is altijd, daar zitten altijd deadlines aan. Wanneer moet dat dan gefixt worden, zeg ik altijd maar even.
2: Ja, dit is natuurlijk een verhaal van een lange adem. Ja. Maar je ziet wel dat de eerste deadlines rond 2029 beginnen te lopen. En dat je natuurlijk wel al kan voorsorteren op. Want de voordelen die zijn er ook. Dus er is een stok en daar wordt mee geslagen. Als je niet voldoet dan. Maar de voordelen die worden nu ook beschikbaar. Omdat je nu ook partijen krijgt die dat datadelen mogelijk gaan maken.
0: En dat zie je volgens mij, Joost, op heel veel terreinen waarbij er Europese wetgeving of verordeningen of richtlijnen komen. Op het moment dat dat duidelijk is dat ze er echt komen, dan komt de hele markt in beweging. Dan gaat iedereen gewoon, die weten gewoon, ja, dit gaat gebeuren. Dus,
2: Dus je hebt vaak dat dan inderdaad, oh, we moeten voldoen. Dat is dan altijd de eerste reactie. Oh, weer iets waar wij de AVG een perfect voorbeeld. Ja, daar moeten we aan voldoen. Gewoon een gedoe. Ik denk dat inderdaad de shows die je hebt gemaakt daar ook heel exemplarisch in zijn. Maar nu kijken we heel anders naar die AVG. We hebben hem inmiddels geïmplementeerd. En nu precies dat Gmail voorbeeld. Oh, het is eigenlijk toch wel handig dat we dat zo hebben geregeld.
0: Ja.
2: Oh, het is toch wel goed dat we dit hebben gedaan. Dus ik denk dat dat ook een uitdaging is voor Europa, voor eigenlijk de markt ook, om die voordelen ook veel centraler te stellen in plaats van de compliancy die je er krijgt. Want dan gaat het sneller bewegen, denk ik.
0: Ja, nou ja, kijk, en ik kan me ook voorstellen, Peter, dat voor bedrijven SureSync, jullie doen eigenlijk wat een oplossing is of wat de toekomst is, die ook vanuit Europa gepredikt wordt, dat dit voor jullie ook een enorme push weer is om nog makkelijker te kunnen vertellen waarom dit zo'n slimme oplossing is.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is niet alleen vanuit wetgeving, ja, maar dat is ook omdat we graag willen. We willen graag die ontwikkeling zelf meemaken als bedrijf. We hebben natuurlijk al heel veel ervaring met veilig data. En wat dat doen we voor de Belastingdienst onder andere. Dus dat moet gewoon ook hartstikke veilig zijn.
0: Ja.
3: En die ervaring nemen we wel mee met deze nieuwe wetgeving en een nieuwe markt als de zorg waarin het actief wordt, zeg maar. Dus daar hebben we wel baat bij.
0: Ja.
3: Ja, maar ik denk dat dat ook voor bedrijfsleven geldt, maar ook voor de overheid. Hè. Kijk ook naar, we hadden net over de wallet, ook de overheid, gemeentes moeten naar een wallet toe. Ik noemde het even Trust Information Partners en daar denken ook overheden heel goed mee. Hè. De G4 is erbij betrokken, VNG is erbij betrokken. Van hoe gaan we dan straks ook die burger ontsluiten? Dus de wil is er echt. Ja. Maar het is ook een mooi moment voor ons als SureSync natuurlijk.
0: Wie lopen er voorop? Waar gebeurt, want dat vind ik altijd mooi, hè? Als je over nieuwe ontwikkelingen praat, dan is er altijd al 1 of 2 of 3 plekken waar het eigenlijk al gebeurt.
3: Ik noem net het voorbeeld van de zorg. Ik vind KikVee een programma waarin je echt ziet dat de verschillende databronnen van zorginstelling worden ontsloten, hè, in primaire systemen. En dat is een hele mooie ontwikkeling, want je kunt de combinatie van hoeveel mensen je hebt in dienst, hoeveel mensen werken voor je als ziekenhuis, kun je koppelen aan roosterprogramma's, je kunt het koppelen aan je beddenoverzicht, hoeveel vrije bedden heb je. Ja, denk eens aan de kracht waar je dat soort data kan combineren. En dat vind ik een heel mooie ontwikkeling en een voorbeeld, ook omdat die maatschappelijk heel erg belangrijk en relevant is.
2: Ja, en een andere is bijvoorbeeld in de automotive sector, daar wordt nu veel meer data gedeeld, bijvoorbeeld over crashgegevens.
0: Oké.
2: Je hebt natuurlijk best wel wat concurrentie, zeker op dit moment in de markt. Maar crashgegevens die zijn voor veel producenten generiek. En dat wil je überhaupt voorkomen. Dat is een gemeenschappelijk doel. Zo min mogelijk auto-ongelukken die ook tot zware gewonden of doden leiden. Dus daar heb je nu dat federatieve datadelen waar ook onderzoek op kan worden uitgevoerd. Van wat werkt nou het best? En om dat soort data te aggregeren, dat gebeurt dus daar ook. Dus daar zie je echt in een markt een efficiëntieslag.
0: En daar, ik hoor je, dat ik het even snap. Je hebt al die autobedrijven.
2: Ja.
0: Die hebben allemaal hun eigen crash data gegevens.
2: Ja.
0: Die staan op hun eigen systemen. Vroeger, zeg ik dan maar even, moest je dan dus alles op een hoop gooien in één grote database. En dan kon je dingen gaan doen.
2: Ja.
0: Met het federatieve systeem blijft het dan gewoon bij die producent staan.
2: Ja, klopt. En vaak heb je, waarom mensen dat niet op een hoop gooiden, was omdat er dan, ja, er zit altijd andersoortige data bij die je misschien niet kan filteren. En dat kan op deze manier kan dat veel makkelijker. Omdat je zelf de regie houdt over wat deed ik nou precies?
0: Juist.
2: Hoe kan ik dat nou precies regelen? Dus dat is die combinatie van het decentraal organiseren, maar ook veel meer de regie daarin kunnen geven.
0: Ja. Ja. En dan zeg ik ook even, want ik vind dit namelijk uitermate interessant, Peter. Zit in dat systeem dan ook al dat je dus niet per se data gaat delen, maar antwoorden gaat delen? Want interessant is natuurlijk dat die onderzoekers, die willen natuurlijk iets weten. Hè? Die hebben een vraag in hun hoofd. Die willen gewoon weten op welke plekken zijn de meeste ongelukken gebeurd. Ik noem maar eens even wat. Of hoe ver is de kreukelzone ingeduikt en met wat voor snelheden. Dat zijn natuurlijk antwoorden die ze willen hebben. Ze willen niet al die data hebben. Ze hebben niet nodig.
3: Ja,
0: dat dan al?
3: Ja, zeker. Je kunt als regulator, hè, dus als jij degene bent die toezicht houdt op data, kun je ook vragen stellen aan degene die de data levert. En nogmaals, dan is het natuurlijk aan degene die de data levert om daar ook antwoord op te geven. Maar dat is zeker mogelijk.
0: Ja. Ja. Ja, en dan nogmaals, dat antwoord geven is een kwestie van wil ik antwoord geven ja of nee? En als het antwoord ja is, dan hoef je niks meer te doen.
3: Nee, dan deel ik dat. En wat ook heel fijn is, is dat de manier van data delen ook helemaal veranderd is. In de zin van, de vraag en antwoord hadden we net over. Maar tegenwoordig is het natuurlijk allemaal informatiedeling van system to system. Dat gaat via een bepaalde language, XBRL. Extended Business Report Language zal je misschien niet zeggen. Maar het zorgt wel voor dat alles wat human readable is, gewoon antwoord door middel van system to system gedeeld kan worden. Vanuit sourcing hebben we daar ook een specialisme in. Om ervoor te zorgen dat het voor de financiële wereld, voor banken, maar ook voor de zorg, zijn dat wel de standaarden. Om ervoor te zorgen dat we dat op een veel efficiënter manier kunnen delen.
0: Wauw. Straks wil ik het met jullie over de toekomst hebben. Wat gaan we eigenlijk hiermee oplossen? Dus hoe rooskleurig ziet die toekomst eruit? En welke kansen biedt het ook? Dus wat kun je er in de toekomst als ondernemer of als zorginstelling mee? En dat hoor je zo.
1: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Kingston Boogie hoorde je van Young Gun, Silver Fox.
1: Company Challenge, Glenn van der Burg.
0: Met in de studio twee specialisten als het gaat over de toekomst van digitalisering. Dan vooral binnen de overheid hebben we het even over en alle regelgeving die eraan komt. Joost Rotteveld Mansveld van Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. Ja, we gaan kijken naar de toekomst. De toekomst is dichterbij dan je denkt, hoorde ik je al zeggen, Joost. In 2029 moeten er al dingen geregeld zijn. Dat klinkt, als je wat ouder bent, dan klinkt dat heel ver weg. Maar dat is pas over 4 jaar, hè? Of eigenlijk bijna 3 jaar ondertussen alweer. Als jij kijkt naar de toekomst, waar moet je dan als bedrijf, als organisatie rekening mee houden wat er aankomt?
2: Ik denk dat je rekening mee moet gaan houden met hoe jij zelf met je data omgaat. Ik denk dat heel veel bedrijven hebben gedacht, er is data en dat zal wel. Op een bepaald niveau, maar dat je nu kan gaan nadenken, hoe wil ik mijn eigen data en ook dat van anderen gaan benutten voor mijn eigen marktonderzoeken, voor mijn tevredenheidsonderzoeken, wat voor onderzoek je ook wilt doen. Daar ligt veel meer waarde in de toekomst. Dus iets wat vroeger, en eigenlijk is vergelijking met AI heel goed, wat vroeger heel lang duurde om op Google op te zoeken, dat duurt nu opeens heel veel korter. En datzelfde wordt het met onderzoeken. Welke onderzoek je ook wil doen in je eigen sector, dat gaat makkelijker worden.
0: Ja, want ik zit bijvoorbeeld ook te denken, we hebben nu heel veel over overheid gehad, maar als je denkt aan brancheorganisaties, banken, die doen heel veel onderzoek, hebben heel veel informatie. Ja, die zullen dat soort dingen ook toch meer open gaan stellen, omdat dit gewoon veel meer kansen biedt.
2: Ja, en PSD2 is daar een goed voorbeeld. Dus Payment Services Directive. Het is het is de vraag hoe geslaagd dat is, maar wat daar in ieder geval bedoeld is dat je je eigen bankgegevens ook bij andere dienstverleners moet kunnen gebruiken. Dus wat er op mijn account staat, dat moet een andere dienstverlener kunnen gebruiken om weer een ander financieel product voor te gebruiken. Hmm. Nou ja, en je ziet het wel steeds meer terug dat gebeurt. En dit gaat breder dan alleen in de financiële sector ook toepasbaar worden.
0: Ja, dus dan kan je tegen je accountant zeggen, en neem alles maar mee. Kijk maar of je financieel adviseur of iemand die een ander financieel product heeft en die je moet bekijken of die jou wil financieren, dan kan je toegang geven.
2: Precies. En dat is eigenlijk wat de Belastingdienst nu al doet. Die heeft al toegang tot mijn bankrekening en kan daardoor eigenlijk voor ingevulde aangifte doen. Dat kan je straks ook aan andere partijen geven, omdat jij de toestemming daarvoor geeft.
0: Ja. Peter, we gaan lekker naar de toekomst. Wat... Als jij even droomt over de toekomst en dat federatief gebruik maken van data, dat is helemaal gefixt. We kunnen overal bij waar mensen willen dat we bij kunnen. Zonder dat het glazer en gedoe en privacy dingen en weet ik veel wat data lekker gaat opleveren. Wat voor mogelijkheden biedt dit allemaal?
3: Wow. Nou, dat betekent in eerste instantie, Glenn, dat ik binnen 2 minuten mijn hypotheek geregeld heb als consument. Ik maak even het linkje naar de financiële wereld. Ja. Want ik heb mijn salarisstrook als consument in mijn HR-systeem staan. De Belastingdienst heeft mijn aangifte. De hypotheekverstrekker weet wie ik ben. En die vraagt van, kan Peter Kuit dit huis betalen?
0: En die kan zelfs
3: die data bij. Ja. Die heeft die data dan gewoon beschikbaar.
0: En die kan ook je bestedingspatroon zien. Dus die kan zien dat je hartstikke zuinig leeft. Dat je prima dat huis kan betalen.
3: Nogmaals, als ik toegang geef om die data te delen. Ja. Laat ik het voorop stellen. Ja. Maar dan kan ik wel in een hele korte tijd gewoon een ja krijgen. Een go krijgen van een bank. Om die hypotheek te kunnen lenen. Het mooie is dat we hebben ook met Trust Information ook partners zo'n POC gedaan. Proof of Concept noem ik maar eventjes. Samen met de Belastingdienst, met de banken en onze SureSync, waarin we een oplossing hebben gebouwd die wel heel dicht al hier tegenaan schuurt. Dus de toekomst is echt dichterbij dan je denkt.
0: Oké, dan zeg ik wel even, hypotheek tussenpersonen, ga je zorgen maken dus.
3: Ja.
0: Want die zitten nu heel veel dingen over te kloppen en dat hoeft niet meer.
3: Die kunnen mij nog wel goed adviseren over het bestedingspatroon en wat is slim en wat niet slim.
0: Welke vorm.
3: Maar de techniek hebben ze niet meer nodig.
2: Nee, ik denk dat de adviesrol die wordt veel centraler gesteld. Ik denk hetzelfde met de accountancy. Ja, accountants die controleren natuurlijk wat je doet. Maar een accountant doet heel veel meer dan alleen data bij elkaar brengen. En ik denk dat daar heel erg duidelijk wordt dat alle procedures, al het moeilijke, dat wordt geautomatiseerd.
0: Een soort empowerment ook, hè? Bijna. Een soort empowerment van mensen die misschien cijfermatig, digitaal wat minder handig zijn. Of dat spannend vinden. Ja, als het zo eenvoudig wordt, als dat jullie dat voorspiegelen, dan neemt dat heel veel drempels weg.
3: Ja, maar die mensen hebben wel heel veel verstand van de toepassing erachter. En kunnen daar dus ook heel goed adviseren.
0: Ja.
3: Dus daar komt veel meer ruimte voor vrij dan alleen maar exact met de cijfers bezig te zijn.
0: Ja. Ja.
2: En ook als ondernemer hoef je niet meer druk te maken over allerlei zaken. En met name is daar, reporting is daar een heel erg makkelijke. Dat je eigenlijk naar no-click reporting gaat. Je hoeft niet meer je zorgen te maken over allemaal rapportages die je moet aanleveren. Als jij het namelijk al gewoon hebt klaargezet, dan wordt dat voor jou geregeld. En kan jij je gewoon richten op je onderneming.
0: Wat heerlijk, jongens. Ik hoor de luisteraar ook al zuchten en denken, wanneer? Maar ik wil nog eentje doen. Misschien een beetje meer, nog meer het maatschappelijk belang. We hadden het al even over de gezondheidszorg. Daar is natuurlijk ook heel veel data, wat op allerlei verschillende plekken staat. Wat biedt dat samenbrengen van al die data voor mogelijkheden als je het hebt bijvoorbeeld over bevolkingsonderzoek, maar ook onderzoeken naar nieuwe medicijnen, naar ziektebeelden.
3: Dat levert inzicht op waar we van kunnen leren. Waardoor denk ik het herstel in zo'n proces van ziektebeeld veel sneller kan gaan. He, want je kunt je primaire data uit je medische datasystemen kun je koppelen. Ik kan zelf als consument mijn huisarts met een druk op de knop toestemming geven dat de specialist in het ziekenhuis direct ziet van wat speelde er al vooraf. Dat is data die ik niet opnieuw hoef te delen als patiënt. Maar ik kan het ook koppelen aan hoe lang duurt zo'n ziektebeeld. Ook wel misschien in welke regio of welk ziekenhuis. Gaat het nog sneller dan bij anderen? Dus ik denk dat dat heel veel voordelen ook biedt voor de wetenschap, maar met name voor de mens.
0: Ja. Ja, en ik kan me ook heel veel crossovers voorstellen. Hè. We hebben allemaal wearables. Heel veel mensen lopen alweer met een smartwatch rond, die van alles en nog wat opslaat. Tijdens het sporten vinden we het ook super tof dat er allerlei dingen vastgelegd worden. Daar zit natuurlijk best wel veel rijkdom en wijsheid in. Ja, waarvan ik denk. Ik denk dat er bijna geen huisarts is of bijna geen specialist is die die data überhaupt gebruikt.
2: Ja, en het is heel, heel interessant hoe, zoiets heel abstracts als zo'n wetgeving, als een data act. Dan heb ik van, wat doet dat dan? Die zegt, die verordening, die data in je smartwatch, die moet jij kunnen verwerken. Die moet je kunnen opvragen. En dat is ook een beweging die we in de zorg zien. Dat heet de persoonlijke gezondheidsomgevingen. Is eigenlijk een soort wallet, maar dan voor je zorgdossier. Ja, daar komen nu al koppelingen naartoe vanuit je wearables. En met dan het federatief datadelen kan je het zo inrichten dat jij niet meer één keer in de drie weken naar een zorginstelling moet om je bloeddruk te laten meten. Omdat dat automatisch verloopt via een wearable. Nou, dat zijn echt wel de efficiëntieslagen die heel interessant zijn. Die vind ik echt heel vet.
3: En de innovaties die heel hard nodig zijn met de vergrijzing in zowel ons als mens, maar ook in de zorg zelf natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja, en dan zeg ik, en dan hoor ik Peter al in mijn achterhoofd fluisteren. En jij blijft de controle hebben wie je wanneer tot welke data of op welke vragen je antwoord wil geven.
3: Het wordt veel makkelijker. Ik heb er heel veel baat bij. Maar ik beslis met wie ik de data deel en wanneer.
0: Hoe ziet dat er dan straks uit? Heb ik één app op mijn telefoon waar staat dit is jouw persoonlijke data wallet waarin je alles kunt bepalen wie wat naar waar gaat?
3: Voor mij als consument wel. Je kunt wel diverse wallets zullen er ontstaan. Want er zijn meerdere bedrijven die dit nu ontwikkelen. Maar die wallets moeten ook wel samenwerken. Om ervoor te zorgen dat al die data van de instantie met wie jij dat wil delen. En die jij op je wallet wil. Dat ze daar ook toegang toe geven. Maar als consument kan ik gewoon kiezen voor één betrouwbare wallet.
0: Ja. Oké. En dan ben ik nu, praat ik even aan mijn hoedanigheid als zijnde een bedrijf. Hoe gaat dat dan werken?
3: Eigenlijk hetzelfde, hè? Want er is ook een initiatief dat heet Company Passport. En dat heeft eigenlijk ook wel te maken met een wallet die je voor consumenten hebt, maar dan voor bedrijven. En die maken natuurlijk gebruik van onze Data Station as a Service.
0: Oké, okay, kijk. En wil je meer weten over Data Station as a Service? Waar kan ik dan informatie ophalen, Peter? Staat vast ergens.
3: Ja, zeker. Nee, dat SureSync. Google even op SureSync bij Visma. Daar vind je alle informatie. Doe dat vooral, denk ik.
0: En dat is er nu al?
3: Dat is er nu al.
0: Okay.
3: Ons portfolio staat ook online. Er maken al klanten en zorgklanten gebruik van onze Data Station as a Service. Dat doen heel veel bedrijven overigens. Ook de Belastingdienst gebruikt onze portalen, AFM. Dus we hebben genoeg ervaring om jou als ondernemer hiermee te kunnen helpen.
0: Hartstikke goed. Joost, stel je voor dat ik na deze aflevering denk, jeetje Mina zeg, wat komt er gewoon een hoop op ons af. Wat moet ik in de gaten houden? Want ik ga natuurlijk niet elke dag alle Europese commissie en het Europese parlement in de gaten houden. Zijn er slimme plekken waar ik dat kan vinden?
2: Nou, ik denk dat überhaupt je branchevereniging je daar heel erg in kan helpen. Dat is altijd één. En ik denk dat je vooral ook er zelf achter komt. En dat er dan genoeg tijd blijft om dit allemaal te regelen. En ik denk dat je vooral moet gaan nadenken, niet naar hoe hou ik wetgeving in de gaten, maar je moet gaan nadenken, hoe zorg ik dat ik mijn eigen onderneming organiseer op een manier waarop ik meer waarde uit data kan halen. Dus ik zou niet eens naar buiten kijken, ik zou vooral naar binnen gaan kijken. Wat kan ik veranderen met zo'n verhaal als dit? Hoe kan ik hier profijt uit halen? Uit meer data beschikbaar stellen en ook kunnen ontvangen.
0: Ja, maar we gaan dus, als er zoveel regels, richtlijnen, wetgeving, de overheid die de strategie op gaat bepalen, dan gaan we krijgen dat er heel veel bedrijven zoals SureSync, maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn die hier allerlei oplossingen voor hebben, die gaan ook aan marketing doen. En voordat je het weet, het voordeel is dat het heel veel aandacht krijgt. Het nadeel is dat je op een gegeven moment totaal niet meer weet wat je moet gaan doen. Dus hoe bepaal je waar je wel en niet je tijd in aan gaat besteden?
2: Ja, dat is denk ik een heel lastige. Ik denk dat we in ieder geval blij moeten zijn dat er partijen zoals SureSync zijn die zich hier nu mee bezighouden. Ik denk dat je nogmaals moet kijken, wat kan je met je eigen data doen? En als je echt daar de verschillen in wil krijgen, dan moet je inderdaad naar bijvoorbeeld een VNO of dat soort dingen. Want die hebben al die antwoorden wel. Je brancheverenigingen hebben dit soort antwoorden vaak paraat. Om hier meer inzicht in te hebben.
0: Ja, en ik zou dan ook denken, ga ook met je collega's praten. Die in dezelfde business zitten. Ja. Of net een andere. Hoe doen zij het?
2: Ja, absoluut. Ja, want ik denk wel, het is allemaal ecosysteem denken. Dus je moet niet denken dat je hier allemaal zelf het kan regelen. En dat is ook, probeer niet zelf dingen te bouwen. Hier komen standaarden, hier komen producten die hierin gaan helpen. En ik denk dat wel. De belofte is die ook die wetgeving mee.
0: Ja, dus je zou ook bij je huidige leverancier even je licht op kunnen steken en zeggen, joh, ik heb een leuke aflevering geluisterd van de Company Challenge. En wat doen jullie hier aan?
2: Ja, absoluut.
0: En als ze dan zeggen, joh, komt allemaal goed, we zijn bezig.
3: Ja, en als
0: moet
3: ondernemer
0: je zorgen gaan maken.
3: Ja, inderdaad. Maar Glenn, als ondernemer zou ik toch wel even de tip willen geven van, maak gewoon maximaal gebruik van de dingen die je al in huis hebt. Als ik dan toch even naar efficiëntie wil kijken, kijk gewoon naar de databronnen en de systemen die je al hebt. Het zit erin.
0: Ja, helemaal mooi. Ik vond het superleuk dat jullie er waren. Joost Rotteveel, Mansveld van Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. We hebben er nog veel meer voor je. Die kunnen je allemaal vinden op ons podcastkanaal. New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. Zes bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. Drie andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
12: Visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
13: Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie. Maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China. Maar dat gaat veranderen, want Brabant komt met een antwoord. Solar maakindustrie terug naar Brabant. Het doel is om Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen. Hoe gaat Brabant de strijd aan met de Chinese producenten? Voor welke toepassingen en welke technologieën bieden kansen? We hebben 3 experts in de studio. Peter Toonsen is Business Developer Integrated PV bij TNO. Paul Gosselink is programmamanager New Energy bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. En die zullen we ze nu dan ook BOM noemen, dus daar moet je niet van schrikken. En Joeri van Bergen, algemeen directeur bij de Bouwhulpgroep. Fijn dat je er alle 3 zijn, Peter, Paul en Joeri. Even terug in de tijd. Wanneer was Nederland nog koploper op het gebied van solar, Peter?
14: Nou, ik denk als je kijkt naar solarproductie, dat dat nog op een significant niveau hier aanwezig was. Ik zal zeggen 12, 15 jaar geleden. Maar equipmentontwikkeling is natuurlijk nog een tijdje daarna doorgegaan. Maar dat is, vanaf een jaar of 8 geleden is dat ook stukken minder geworden. Dus,
13: met equipment bedoel je, zijn dat de machines om ze te maken?
14: Ja, dus okay. Productielijnen zeg maar, bestaan natuurlijk uit ingewikkelde apparaten. En die werden in de periode 15 tot 10 jaar geleden hier in talrijke mate gemaakt door Nederlandse bedrijven. Inmiddels zijn er daar ook een aantal van ter ziele of ze zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En dat willen we natuurlijk een halt toe roepen. We willen die solarindustrie weer terughalen, inclusief dat belangrijke onderdeel.
13: Ja, nou daar gaan we het zo over hebben waarom dat zo belangrijk voor ons is. Maar waarom zijn we die solarindustrie waarvan je toch als Nederland, als in Europa kunt zeggen, ja, we weten dat het heel belangrijk gaat worden. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt aan China?
14: Ik denk omdat de Chinezen heel goed zagen wat we deden. Sterker nog ook kennis gekregen hebben uit Nederland, uit Europa. Om zelf zeg maar in staat gesteld te worden productie op te tuigen. En dat hebben ze verschrikkelijk efficiënt en snel gedaan. Gaat natuurlijk in zo'n land ook allemaal wat sneller dan hier. Hè, waarin je met meerdere overlegorganen en aandeelhouders zit en besluitorganen. En vanaf die periode zijn we eigenlijk te langzaam geweest in het bedenken van nieuwe alternatieven en nieuwe routes.
13: Ja.
14: En dat zijn we nou aan het inhalen.
13: Ja. Ja, en misschien ook wel dat we gewoon met z'n allen dachten, Paul, ja, in China kunnen ze het lekker goedkoop maken. Dus hoe goedkoper het wordt en hoe meer er beschikbaar is, hoe sneller we de ontwikkeling kunnen voortzetten.
15: Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Hè. Maar ik denk ook dat China met zijn communistische systeem, met meerjarenplannen en een langjarige strategie, over 40, 50 jaar denkend, een aantal key technologieën en industrieën en marktsectoren heeft benoemd. Daar is solar er eentje van, naast bijvoorbeeld de batterijauto's.
13: Ja.
15: Ik zie ook een wat structurele probleem in Nederland. Hè, want we zijn eigenlijk ook de uitvinder van de windenergie. Hè, dat is ook hieruit gevonden. Maar Nederland is heel erg sterk in kennisontwikkeling, in productontwikkeling. Maar we zijn verdraaid slecht in dat vermarkten uiteindelijk. Hè. Denk maar even aan Philips. Werd heel veel uitgevonden, maar in marketing en sales waren we niet zo goed. Nee. Nou, dat zo is het met de wind gegaan. En TNO heeft eigenlijk ook China opgeleid om heel effectief die solarindustrie op te zetten. Zo zijn we dat met de wind verloren geraakt, met solar verloren geraakt. En dat moeten we eigenlijk zien om te draaien. Hè. In Nederland moet je veel meer ook vanuit de markt en de business case denken. En alleen maar kennis ontwikkelen. Nee, dan moet je uiteindelijk ook een product van maken en dan moet je op de markt zetten. Dat is echt een structureel probleem van Nederland. En daar vecht ik eigenlijk al 10, 15 jaar tegen. En dat is ook een van de redenen geweest waarom we het op een andere manier moesten aanpakken.
13: Was het ook een beetje de visie die we vroeger hadden? We dachten, ja, die maakindustrie die gaat gewoon, die is aan het verdwijnen, die gaat verdwijnen. Daar kunnen we wel tegen vechten, maar het is een onbegonnen strijd. Ja. Dus we zetten ergens anders op in.
15: Ja, zeker weten. Hè. Dat klopt helemaal. Hè. Je hebt natuurlijk in de industrie, Eindhoven en regio is daar heel erg bekend om. Een enorme trend naar een offshoring geweest. Hè. Alles in China uitbesteden. Goedkoop land, veel materiaal, veel handjes. Dat klopt inderdaad. Het laatste jaar is daar natuurlijk ook door COVID en de verstoorde productie en aanvoerlijnen is daar een omdraai gemaakt. Ook vanuit de geopolitiek natuurlijk. Maar daar heb je gelijk in. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook eerder met de universiteiten al naar gekeken. Alleen maar een serviceindustrie, dat werkt ook niet. Hè? Je moet ook een product maken. Je moet daar de handigheid bij hebben. Dus ik denk dat er afgelopen jaren wel wat inkeer is gekomen. Dat het een meer geïntegratie moet zijn. Maar dat vinden we wel heel lastig, die industriepolitiek. En daar hebben we niet echt een visie op als Nederland. En ook niet de vehicles. Hè? Denk aan een Rijksdienst die naast kennisontwikkeling ook de uitrol mede faciliteert. Dus daar is echt nog wel een mindshift voor nodig in Nederland.
16: Ja. Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de bouwsector eigenlijk nooit echt een topsector is geweest. Dus zijn heel veel leveranciers met heel veel goede producten. Maar de afzetmarkt in ons eigen land daarvoor, die is marginaal. Die is heel ambachtelijk. Terwijl als het gaat over autoproductie of machines die chips maken, daar zijn we wereldwijd topspeler.
13: Leidend in.
16: Ja.
13: Peter, is het erg dat we die productie in Nederland van PV-producten en zonnepanelen is er daar één van, maar er zijn nog veel meer natuurlijk toepassingen. Is het erg dat we die nu niet meer echt aanwezig hebben? Dat we die voorsprong die we hadden op technologisch gebied, dat we die een beetje kwijt zijn gemaakt? Je kunt ook zeggen, ja, geen enkel probleem, we halen ze gewoon lekker uit China, prima.
14: Nou, kijk, het verhaal kent twee kanten. De goede kant natuurlijk van de enorme prijserosie van de Chinese PV-panelen is wel dat wij nu in Nederland koploper zijn in het aantal zonnepanelen per inwoner. Dus je kunt ook zeggen, het heeft ook iets gebracht.
15: Alleen, ja, en kijk, we hingen helemaal onderaan het staartje. Van in
14: we
15: Europa.
14: Hingen helemaal onderaan ja. het staartje. En ik denk dat we in een periode van amper 3-4 jaar koploper zijn geworden. Dus er staan nergens zoveel zonnepanelen opgesteld als in Nederland per inwoner. Dat vind ik toch wel een knap resultaat in een hele korte tijd.
15: Ja.
14: Overigens is recent politieke besluitvorming zorgt er weer voor dat daar misschien een kink in de kabel komt. Maar ik denk over de lange lijn dat wel het verhaal blijft. Wat er niet goed aan is, is natuurlijk in het kader van geopolitieke ontwikkelingen die Paul net noemde. Dat we toch zien dat we veel meer in staat moeten zijn om zelf zeg maar voor onze energie en andere belangrijke resources voorzieningen moeten gaan zorgen in deze veranderende wereld. En dat we niet meer zomaar kunnen vertrouwen op landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, China enzovoort.
15: Eigenlijk hetzelfde als he, de afhankelijkheid van olie
14: ja.
15: Landen in het Midden-Oosten. Zeg je nu eigenlijk, ja, als je PV, dus je zonne-energie alleen maar uit China kan halen. Want ja, 3/4 van die panelen die we nu hebben liggen, komt uit China. Ja. En dan zijn van die andere kwart en heel veel van de onderdelen nog eens een keer uit China.
14: Exact.
15: Dan ben je heel erg afhankelijk.
14: Dan
15: land.
14: Ben je ontzettend afhankelijk. En dat zou niet zo erg zijn als we nu klaar waren. Hè? Want dan zeg je, nou ja, die zonnepanelen die liggen er nog wel tientallen ja. jaren. Ja. Iedereen is voorzien, klaar is Kees. Maar dat is niet het geval. Hè? We moeten naar 200 terawattuur in 2050 toe.
15: Ja, en waar en zitten we nu?
14: We zitten nu volgens mij op een om nabij de 20, 25 terawattuur. Dus dat is bijna een vertienvoudiging.
15: Bijna 10, ja.
14: Maar wat er nodig gaat zijn, ook om de industrie te elektrificeren, is er ontzettend veel elektriciteit nodig. Er is geen bron die zo goedkoop is als zonne-energie. Er is geen bron zo makkelijk te integreren als zonne-energie. Dus dat moeten we zelf willen opzetten. En we moeten daar zelf de handen zeg maar aan de touwtjes hebben. En het mooie is ook, omdat je naar de gebouwde omgeving kunt gaan met zo'n product, dat hele ecosysteem, bouwhulpgroep is daar een heel mooie schakel in, ook gewoon aanwezig is in Nederland. Dus er is ook geen noodzaak om de samenwerking elders te gaan zoeken.
15: Ja. Jori, ben ik wel benieuwd naar. Merk jij daar nou dingen van? In COVID heb je het misschien wel, COVID-tijd misschien wel gewerkt.

0: daarom is in mijn ogen nieuwbouw ook zo populair. Je hebt een weiland. Je bedenkt met z'n allen een plan. Je bouwt het. En dan geef je de sleutels aan degene die er komt wonen. En zeg je veel plezier. Ga je maar de komende 20 jaar wonen. We hebben in Nederland meer dan 8 miljoen woningen staan. Die moeten in 25 jaar allemaal verduurzaamd worden. Dat zijn bijna 1000 woningen per dag. Maar die beginnen door een buurt in te lopen en aan te bellen en te vragen: wie bent u eigenlijk? Hoe lang woont u hier en hoe lang wilt u hier nog wonen? En ergens in diezelfde klantreis, waarbij de ene de zonnefolie al in het product kan zitten wanneer je het bouwt, is bij die ander een vele ingewikkeldere reis, zeg maar, om te zorgen dat er een zonnepaneel op het dak komt. De collectieve inkoop van zonnepanelen, dat is simpel. Dus er is een aanbieder en die zegt: nou, ik heb iets heel goedkoops en het levert je fantastische voordelen op. En dan zeggen mensen: doe ik wel. Daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. Maar het is maar een heel klein deel van de totale opgave.
1: Ja, dat zijn koplopers. En je bent heel duidelijk. Hè? Je zegt 8 miljoen woningen, dat zijn er nogal wat. Dat is veel meer dan de miljoen, wat ook al veel is, die we nieuw moeten bouwen. Dus die renovatie tussen aangestekens of verduurzaming van de bestaande bebouwing, dat is echt een mega klus.
0: Ja.
1: En dat elk huis in Nederland gaat verbouwd worden in de komende jaren.
0: De komende 25 jaar moet sowieso ieder huis, ook een huis wat nu nieuw gebouwd wordt, heeft sowieso voor 15 jaar onderhoud. Dus ieder huis zal nog een stap moeten gaan zetten in verduurzaming. Het gaat nu heel veel over energie. Daar moet het vandaag ook over gaan. Maar een van de meerwaardes van wat we aan het produceren zijn, maar ook wat de opgave is, is materiaal vanuit circulariteit. Nou, een woning die blijft makkelijk 120 jaar staan. Eigenlijk in die 120 jaar kan het zelfs meerdere gebruikers hebben of gebruikers tegelijkertijd. Dus dat is heel duurzaam door te laten staan en door het iedere keer op behoefte van de mensen die er wonen kwaliteit toe te voegen. De helft daarvan gaat naar energie, de andere helft naar materiaal in die 120 jaar. En nu zonnepanelen is goed, want dat zorgt voor het energiedeel. Maar als het zonnepanelen zijn die vervolgens weer na 10 jaar eraf gaan omdat ze niet voldoen, en weer eigenlijk een belasting zijn voor het milieu.
1: Ja, ja, door de shredder gaan. Ja,
0: ja, ik bedoel, uiteindelijk zoeken naar oplossingen die iedere 10, 15 jaar ook opnieuw, zeg maar, op die woning kunnen komen om hun functie te blijven voldoen en niet het milieu extra belasten.
1: Ja, maar kortom, een enorme uitdaging, daar gaan we het over hebben. Nog één belangrijke vraag, Paul, aan jou. Waarom moet het dan in Brabant komen?
0: Waarom
2: ja,
0: niet?
2: Waarom? Ja. Dat is een goede vraag.
1: Ja, waarom niet in Friesland of Groningen? Of,
2: ja,
1: er zit al zoveel. Brabant is al zo succesvol.
2: Nee, dat klopt. Hè. Het zou ook een ander Europees land. Hè, want ik wil wel aanvullen. Ja. Hè. Kijk, de ontwikkelingen. Peter geeft duidelijk aan waarom er nog zoveel solarproducten bij moeten. Dat heeft de Europese Unie natuurlijk ook onderkend. Hè, vanuit de resilience, hè, de strategische autonomie. En vanuit Repower EU wil je meer eigen industrie opbouwen. Om niet afhankelijk te zijn van China, die wispelturig is. Nou, daar ligt dus een kans. En dan moet je kijken naar het nieuwe product wat we willen gaan maken. Dat zou ook elders kunnen. Maar ik denk, hè, we hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we eigenlijk het zonne-onderzoek geconcentreerd, hebben we naar Brabant gehaald. Dus Brabant is wel heeft een uitgangspositie, hè, met TNO en en de kennisinstellingen, de TU's die er rondomheen zitten. Dus de basiskennis is er. Er is een industriële kennis natuurlijk, hè, want het moet gemaakt worden. Nou, dat hebben we in Brabant ook. Dus ik denk dat Brabant een goede uitgangspositie heeft.
1: Ja, er is nog een beetje ruimte.
2: Er is een klein beetje ruimte. Nou, dat gaan we ook wel benutten.
1: Niet bij Eindhoven, maar wel ergens anders.
2: Nee, precies. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè? Het hoeft niet bij Eindhoven. Nee, we willen juist naar West- of naar Oost-Brabant toe. Want ja, Brabant is breder als Eindhoven. Dus ik denk dat het vanuit deze kernelementen, dat Brabant een goede uitgangspositie heeft. Waarbij we duidelijk zeggen van, het moet niet meer die kennisontwikkeling zijn. Nee, we willen eigenlijk een industrie opbouwen. En dat is nog best lastig. Ja. Hè? Want de industrie heeft een aantal blauwtjes opgelopen de afgelopen 10 jaar. Dus dat vertrouwen moet wel terugkomen. Dus daarom ecosysteem. We moeten samen die vijver weer opbouwen. En je moet zien dat je elkaar nodig hebt om een gezonde vijver overeind voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een proces waar we samen in zitten. Maar wel met een hele grote koek zoals Peter die voor ons houdt.
1: Nou, lijkt me het niet zo heel nuttig om de concurrentie met China aan te gaan op gewone zonnepanelen. Waar liggen dan wel de kansen?
2: Nou, dat is duidelijk, hè, waarom wij voor een heel alternatief hebben gekozen. Dat hebben we ook getoetst. Hè. Dus we gaan niet op die standaard silicium zonnepanelen die iedereen kent zitten. Die velen ook niet mooi vinden. Hè, Peter kan er zo meteen wat meer over zeggen. Er is de topsector energie heeft ook onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden waar zonne-energie toegepast kan worden. En dan kan het ook in wegen, in daken geïntegreerd worden. In zonneschermen, geluidsschermen, noem het allemaal op. En dan heb je het zonnefolie voor nodig.
1: Hè. Zonnefolie. folie.
2: Zonder folie, ja. Gewoon met materialen uit de regio gemaakt. Hè. Dus je hebt China.

0: niet meer nodig voor de materialen. Met apparatuur die we hier in Brabant hebben staan. En die je kan toeleveren op de rol, op de klantvraag aan een bouwtoeleverancier of de geluidsschermfabrikant. En in zijn fabriek maakt hij er meteen een energieleverend onderdeel van. En die kan hij implementeren. Dus die zonnefolie is een heel ander product. Zitten de Chinezen nog niet op. Hè? Dus vanuit Porter gedacht een differentiatiestrategie. Heel anders nagedacht. En daar denken wij dat wij 5 tot 10, misschien wel 15% van de markt mee kunnen pakken.
1: Zo.
0: Heel ander product.
1: En de markt is wereldwijd dan natuurlijk gelijk.
0: Precies. En dat is ook de uitdaging. Ik zeg ook, we ontwikkelen hier in Nederland, in Brabant, ontwikkelen we een nieuw product. Samen met het ecosysteem materiaal en equipment leveranciers, de kennisinstellingen. En een product waar we in Brabant en Nederland kunnen toepassen. Maar waar we eigenlijk de hele wereld mee kunnen helpen de energietransitie te versnellen. Want we moeten naar die net zero toe natuurlijk in 2050. Dus er is ook een omzetpotentie.
1: Peter, help ons even. Want het zonnepaneel, dat kennen we allemaal. Iedereen kan zich wel een folie op een rol voorstellen. Maar dan denk je, ja, er zitten allemaal ingewikkelde dingen in. Dat gaat allemaal breken, dat gaat kapot. Het waait weg. Waarom is zonnefolie zoveel anders dan zo'n zonnepaneel? Hoe werkt dat technisch gezien?
2: Nou, in wezen is het qua uitingsvorm en functionaliteit natuurlijk een heel ander product. Maar qua basisdenken is het... Er lijkt het er eigenlijk veel op. Het enige wat je eigenlijk doet is het glas wegnemen en vervangen door kunststoffolies. Klinkt heel simpel, hè?
1: Ja.
2: Dus het is dan ook zo natuurlijk dat je meteen een veel flexibeler product hebt. Je moet dan celtypes gebruiken of gaan ontwikkelen die daarbij passen en die daar tegen kunnen. Die je dus kunt vouwen zonder dat ze breken.
1: Want of zelfs
2: ben je
1: vouwen.
2: Meteen het voordeel kwijt. Vouwen, omrollen, ja. daar kun je vele dingen mee doen. En dat kan heel vergevingsgezind zijn.
1: Wauw.
3: Jullie zijn heel blij te kijken.
4: Nee, als ik een leek wat mag toevoegen. Kijk, een paar jaar geleden toen ik Peter en collega's leerde kennen en ze uit gingen leggen wat ze aan het maken waren, heeft het mij ook even een paar weken geduurd voordat ik begreep van wat maken ze nou precies. Maar uiteindelijk staat er gewoon een productielijn waar gewoon aan het einde zonnepanelenfolie op een rol gewoon ja eigenlijk vervoerd kan worden naar een fabrikant van een product en het daar geïntegreerd kan worden. Dat is de. En dat is. Het duurde even voor de dag. Oh, is het zo simpel? Ja, in wezen is het zo simpel. In het echt is het natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om die folie te maken, om betaalbaar te maken en te zorgen dat die geïntegreerd wordt. Maar het principe is zo simpel.
1: Maar zeg je dan, Peter, de technologie is eigenlijk ongeveer hetzelfde? Of zit er echt wel een specifiek iets in waardoor het ook weer... Hè? Want ja, ik zit ook te denken, die Chinezen die gaan het kopiëren en binnen een paar jaar hebben ze het allemaal. Maar of zit er iets in waarvan je denkt, ja, maar dat is echt, dat hebben wij en dat heeft niemand anders?
2: Ja, er zitten hele specifieke dingen in die folie. Hè? Allereerst de cellen die we zo meteen gaan gebruiken. Die zijn van een materiaal wat nu nog niet commercieel op grote schaal wordt toegepast. Waar wij als Europa en Nederland voorop lopen. Perovskiet.
1: Tuurlijk.
2: Daar kunnen wij zeg maar op folie, op flexibele substraten, hebben we daar een kennispositie die behoorlijk ver vooruit ligt. Dus dat is een heel mooi startpunt.
1: En wat is perovskiet? Hebben we nog nooit van gehoord. Is het hard, is het zacht?
2: Je hebt wel eens wel van solitium gehoord, hè?
1: Ja.
2: Nou, dat is het materiaal waar de huidige cellen van gemaakt worden. Perovskiet is het materiaal waar de toekomstige cellen van gemaakt worden. En dat materiaal, dat is goedkoop te produceren. Dat kun je printen, dus dat kun je ook zonder vacuüm te gebruiken straks. Met lage footprint qua omvang apparaten produceren. Maar ook met weinig energie. Dus daar heb je al een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat het materiaal ook transparant kan zijn. Dus je krijgt daarmee een toepassingsvorm erbij. Hè. Je kunt ook ramen gaan beprinten met perovskiet.
1: En zie je dan wel iets in dat raam?
2: In principe kun je gewoon echt een homogeen transparant materiaal op die manier maken. En dat kon tot op heden niet. Dus als je nu zeg maar naar ramen kijkt die met zonneceltechnologie elektriciteit opwekken, dan zitten daar meestal hele kleine baantjes zonnecellen in.
1: Ja,
2: je ziet ze wel.
1: Ik zit te denken aan bijvoorbeeld aan de overkappingen bij Utrecht Centraal. Hè? Bij het station, daar hebben ze ook. Daar zitten allemaal. En dat vind ik ook wel leuk, want dan denk je, gaaf. Het werkt echt nog energie op. Zo'n
2: toepassing natuurlijk op zich perfect. Hè? Daar hoef je geen ingewikkeld ander proces voor toe te passen op dit moment. Maar als jij nou woningbouw wilt,
1: ja, dan wil je gewoon naar buiten
2: kijken.
1: Dan
2: wil je een goedkoop. En je wilt een raam hebben wat er ongeveer zo uitziet als je raam nu. En niet zeg maar met allerlei vierkantjes daarin. Hè? Dus dat is waar je met perovskiet uit kunt komen. Wat een ander groot voordeel is van dit materiaal, is dat we voor de resources niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn, zoals China en Rusland.
1: Want waar vind je perovskiet?
2: Perovskiet kan grotendeels de ingrediënten die je daarvoor gebruikt. En je moet je voorstellen dat dat een soort papje is, dat roer je en je gaat dat verwerken in een proces. Die kun je voor het overgrote deel in Europa vinden.
1: Kijk.
2: Ja. En in de toekomst waarschijnlijk gewoon in Europa vinden.
1: Ja, sorry Paul, wat zei je?
0: Dat zijn eigenlijk vier elementen die in perovskiet zitten, die je in die pasta stopt en die je dan kan printen. Hè. Dus, en die zijn gewoon in Europa te vinden.
1: En dus geen vacuümtechnologie nodig, dus je kan het ook nog eens een keer, het klinkt bijna meer low-tech produceren.
2: Dus ja, het grote voordeel van geen vacuümtechnologie nodig hebben is dat het veel sneller kan. Vacuümprocessen zijn traag en vergen tijd. Op het moment dat je dingen zeg maar zonder vacuüm toe te passen in een roll-to-roll setting kunt produceren. Ja, dan kun je naar productiesnelheden toe van 50 meter, 60, 70 meter per minuut. En dat maakt dus dat jouw fabriek voor dezelfde output
1: wordt bijna een soort drukkerij.
2: Wordt dus kleiner wordt.
0: Ja, wordt een soort drukkerij. En je hebt eigenlijk niet het halfgeleiderproces nodig. Dus het kost maar 20% van de energie die in je siliciumpaneel kost. Dus het heeft een veel lagere footprint.
1: Hoe zit het met de opbrengst? Want we hebben eerdere afleveringen gemaakt over PV. Waarbij daar vanuit TNO ook werd gezegd. We hebben nieuwe technologieën. En dan kan er weer 40% bij een paneel bovenop. Een soort barrière die weer werd doorbroken door nieuwe technologieën. Hoe zit dat hiermee?
2: De opbrengst op glas van dit materiaal. Die zit eigenlijk op hetzelfde niveau als silicium. Op dit moment, as we speak.
1: Nu al.
2: En we hebben de verwachting dat we dat met dit materiaal op flexibele substraten. Naar vergelijkbare efficiencies kunnen of hoger. Dus dat betekent dat een prima vooruitzicht is.
1: En dan komt natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Als niet de prijsvraag, maar de vraag naar de prijs.
2: Ja, nou, de berekeningen die wij doen. Hè? We doen een hoop aan, dat noemen we dan met een duur woord, cost of ownership berekeningen. Die brengen ons onder het niveau van siliciumcellen.
1: Goedkoper
2: in de toekomst. Op het moment dat we in staat zijn bij hoge snelheden te gaan produceren. En daar is natuurlijk alles op uitgelegd. Dat moet die fabriek over 4-5 jaar ook gaan doen.
1: Oké, dus het enige wat we nog nodig hebben is een fabriek, zeg ik dan, Paul.
0: Ja, maar je hoort Peter ook zeggen, het zijn de berekeningen. Hè. Ze zijn op dit moment in de, zeg maar, de industrieel onderzoeksfase. Hè. Het is nog niet commercieel. Dus we hebben uitgerekend dat wij nog 2 jaar nodig hebben om het hele productieproces klaar te hebben. En dan moet je de fabriek nog neerzetten. Hè. Dus over een jaar of 3 tot 5 denk ik dat die fabriek er staat. En parallel moet je natuurlijk ook, want niemand kent dit product. Hè. Dus je moet het met de bouw en de bouwtoeleveranciers, met de wegenbouw. Want ik kan me ook zomaar voorstellen, je hebt de asfaltwals om het asfalt te vernieuwen. Dan zit een rol van het perovskietfolie achter. En je trekt het over de weg heen. Dus de hele asfaltweg wordt straks ook gewoon energieleverend. Maar ja, je moet wel overtuigen dat het werkt. Hè. Rijkswaterstaat moet er vertrouwen in hebben enzovoort. Dus de komende jaren hebben we ook een kern nodig om de bouw, de infra te overtuigen. Dat het echt gewoon een toegevoegde waarde heeft, ook voor hun.
1: Ja, nou zit ik aan die kleine uitdaging van de 8 miljoen woningen in Nederland te denken, Jury. Als je dit hoort, en jij weet het natuurlijk al, je hoort het niet nu, want je werkt al samen en je kent de technologie al. Wat zijn de toepassingen waarvan jij denkt, oh wauw, dat zou echt een fantastische verbetering, oplossing zijn voor uitdagingen waar we nu al voor staan bij die renovatie, bij die verduurzaming van de bestaande bebouwing?
4: Ja, dat was eigenlijk een paar jaar geleden toen de bom ons eigenlijk koppelde aan Soliance. En eindelijk begrepen wat die folie was en wat je ermee kunt doen. En toen was wij waren toen bezig met het demonstreren dat je woningen seriematig kan renoveren. Zoals men gewend is bij woningcorporaties, maar dat dus ook kan bij private woningeigenaren. 2/3 van Nederland is privaat bezit. Dat hadden we gedemonstreerd in eerste projecten met industriële oplossingen. En toen zei ik.
1: En dan moet je even uitleggen. Industriële oplossingen zijn dan dus. Er komt niet een bouwbedrijf en die gaat timmeren en doen en verbouwen. Maar die gaat van tevoren op een fabrieks, tussen aangezegde locatie. Ga je al oplossingen maken die je vervolgens installeert in de bebouwde omgeving. Dus in een rijhuizen of.
4: Ja, zo renoveren begint eigenlijk bij de mensen die er wonen.
1: Ja.
4: Want de mensen die er wonen, die weten vaak niet wat de kwaliteit is van waar ze wonen. Ze weten wel wat ze willen verbeteren, maar ze weten nog niet waar ze uit kunnen kiezen. Nou, wij zeg maar, als wij door onze oogharen naar die 8 miljoen woningen kijken, dan zien wij bijvoorbeeld maar 9 verschillende soorten dakfamilies. Dus in plaats van dat we het over miljoenen woningen hebben, zien wij 9 platforms. En op die platforms kan je met de industrie oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, net zoals die IKEA doet, hè, waarin je zegt van 1995 heb je een boekenkast. Of voor zoveel heb je een ander product. Nou, die oplossing hebben we met inmiddels bijna 25 industrieën allerlei oplossingen ontwikkeld. Die eigenlijk in een pakketje in de straat gezet kunnen worden. En die vragen dus om een opgeleid team die in één keer dat goed uitvoert.
2: Ja.
4: Dat is wat we gedemonstreerd hebben. Dus in zo'n buurt halen we allemaal individuele wensen en vragen op. De ene wil iets aan zijn dak doen, dan aan de gevel, iets aan de vloer, iets aan de binnenruimte. Al die vragen die kunnen we collectief laten uitvoeren. Dus we kunnen al die individuele vragen heel simpel verwerken naar een collectief uitvoeringsplan. Dus er staan overal pakketjes klaar. En met die folie was mijn eerste gedachte. Oh, dus ik heb allerlei daken en gevels. Nou, dan kan ik ook gewoon folie omheen trekken. Nou, dan heb je een gerenoveerd dak en een gevel. Alleen dan met zonnefolie.
1: Ja, want dat nieuwe dak tussen aangestekens. Ik zie een rij huizen vormen. We doen het maar even simpel. Allemaal platte daken.
4: Ja, doe maar hellendak. Want we hebben 4,5 miljoen doorzonwoningen.
1: Oh, dat zijn er meer van. Ja, Oké. Nou, allemaal dezelfde hellende daken. Jullie maken gewoon voor de helft van die rijtjes. Maken jullie nieuwe daken. Die plak je erop. En daar zit dan in die oplossing die je al van tevoren hebt gemaakt eigenlijk. Daar kun je dan vervolgens die folie al in laten bouwen.
4: Nou, er zitten dan dakpannen bijvoorbeeld op met zonnefolie. Er zitten dakvensters in met zonnefolie. Er zitten gevelbeplatingen in met zonnefolie. Dus alles wat je ziet op die woning, wat natuurlijk mooi moet zijn en duurzaam, levert ook nog energie op. En een van de grote voordelen is als je dat ook industrieel gaat doen, is dat er dus veel minder handelingen zijn, veel minder materialen. Want nu wordt er vaak eerst een dakbedekking neergelegd. Dan moet daar nog zonnepanelen overheen. Of ze zitten erin. Of
1: ja, komt een ander bedrijfje.
4: Ja, dat hebben we niet over gehad. Maar bij renoveren. Kijk, bij nieuwbouw is bijna 80% materiaal en 20% arbeid. Of 70, 30. Maar bij renoveren is het eigenlijk precies andersom. Daar is het merendeel arbeid en veel minder materialen. En daar zit een hele grote uitdaging. Is hoe kan je eigenlijk de tijd die je nodig hebt op een woning te verbeteren. Hoe kan je die verkorten?
1: Ja, los van het feit dat die mensen toch niet te vinden zijn. Dus dan,
4: nou, dat helpt.
1: Toch?
4: Uiteindelijk moeten we ze wel vinden. Want we doen nu ongeveer 1000 woningen per jaar renoveren. We moesten naar 1000 per dag. Dus we hebben sowieso mensen nodig.
1: Ja, ik denk dat maar om laten scholen, denk ik.
0: Ja, maar er zit wel de uitdaging, denk ik. Hè?
4: Het is makkelijker opleiden als het een industrieel product is.
1: Ja, ja, ja. Ja, want dan heb je minder vakmanschap nodig. Dat iemand aankomt en denkt, oh, wacht even, dit hoekje ingewikkeld. Daar, oh, dit zit er nog tussen. Oh, de draagconstructie ingewikkeld.
2: Meer vakmanschap. Nog een ander belangrijk element, denk ik. Als je dingen industrialiseert, dan dat is eigenlijk hetzelfde als arbeid uit het proces halen. Op het moment dat je zeg maar in één klap een geïntegreerd product maakt waar al zonnecellen in zitten, dan scheelt dat een bouwvakker die dakken moet om een zonnepaneel erop op te schroeven. Ja. En die zijn er niet. Dus daar helpen we eigenlijk jullie mee met die ontwikkeling.
1: Ja. Ja. Maar gaan we er simpelweg naartoe? Want eigenlijk kun je zeggen, als er maar een materiaal is, dan kun je die folie erin verwerken of opverwerken. Ja. Maar gaan we er naartoe dat je naar de bouwmarkt gaat en je ze denkt, nou jongens, ik ga even een folietje halen, want ik heb nog een schuurtje. Dus ik leg hem erop.
0: Ik denk dat het toch net wat anders gaat. Want we zien ons eigenlijk als een soort toeleverancier. We maken een tussenproduct en wij leveren het toe aan de leverancier aan de bouwplaats of aan de asfaltweg. En die integreert het in zijn fabriek eerst in zijn product. En dan heb je een energieleverend product. En dat wordt dan gebruikt. Dus ik denk, het kan wel ook in de bouwmarkt komen te liggen. Maar ik denk dat dat niet de ambitie is die we hebben. Peter zegt dat wel terecht. Je integreert het in de fabriek. Kost minder handjes. Want inderdaad, je hebt gelijk. Te weinig talent. En als ik het verhaal van Jury hoor. En dan zit hem de uitdaging. En dat doet hij heel goed. En vooral die klantwens combineren tot een collectieve uitvraag. Het industriële proces krijgen we wel voor elkaar. En dan met zo min mogelijk tijd leg je het op het dak. En dan heb je een energieleverend huis. En mijn idee is wel dat straks heel Nederland met die folie volgelegd is. Dat we veel meer opwekken. En hebben we niet de zonnepark in de weides nodig. Kunnen we gewoon voedsel produceren. Dus dat is echt wel het grote voordeel.
4: Ja, misschien heel gek. Maar de uitdaging zit niet zozeer in de techniek. Dus de machines worden nu gebouwd om die folie te produceren. Er zijn genoeg fabrikanten die interesse hebben om die folie in hun producten te verwerken. We hebben bijvoorbeeld gedemonstreerd dat je in 2 dagen zo'n dak kan verbeteren uit zo'n oplossing. Dus nou, dat 2 dagen is ook niet veel. Als je de prijzen voorover hebt en je weet wat je de garantie is dat je die kwaliteit krijgt. Nou, 2 dagen is niet veel overlast. Maar dan komen de dilemma's. Het continu zorgen dat die vraag er is. Dus dat er voldoende mensen zijn die een dak willen. Dus iedere dag iemand die een dak wil. Dat er mensen zijn die getraind zijn. Die dat ook in die 2 dagen kunnen leveren. In plaats van die ene ploeg die dat nu kan. Daar zitten hele grote uitdagingen. Hele grote opgaves. Die gaan heel veel over capaciteit. Over vergunningen. Over allemaal wat nu traditioneel heel veel over gesproken wordt. Maar dadelijk staat die machine klaar. Die oplossingen staan klaar. Iedereen wil eigenlijk dat het gebeurt. Ja, en... En dat is een van de grootste uitdagingen die er is.
0: Ja.
4: Plus van dat we eigenlijk nu al heel hard moeten werken om te bewijzen wat we nu leveren.
0: Nee, met precies. Elkaar. Maar je bent eigenlijk, de vraag, zeg jij, de continue vraag is de uitdaging. Maar ik denk, dat vond ik wel mooi wat jij al veel eerder al een keer gezegd hebt. Je levert het huis ook gewoon weer schoon op. En dat is natuurlijk toch vaak de uitdaging bij renovatie. Een vies huis, mensen allemaal over de vloer.
4: Het gedoe, tuurlijk.
0: In heel korte tijd. En je krijgt gewoon weer een schoon huis terug. Ik denk dat dat heel veel woningbezitters zal aanspreken. Dat die vraag daardoor kan ontstaan.
1: Nou ja, en denk ik wat een van de natuurlijk prachtige voordelen is, is dat je het niet ziet.
4: Ja.
1: Toch?
4: Ja.
1: Als je het overal in kan verwerken en je ziet het niet of nauwelijks. Ja.
2: Dat is een van de krachten achter zeg maar, de ontwikkeling die wij moeten doormaken. Je krijgt heel veel maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen die je wel ziet.
0: Ja.
2: Ja, dat zie je in Nederland nu gewoon gebeuren. Ook de politiek zegt, we willen weg uit die weilanden, we willen naar de gebouwde omgeving toe.
0: Ja.
2: En dan vinden wij het goed. Nou, dat konden we natuurlijk met z'n allen jaren geleden al voorzien. Hè? En Nederland is ook een druk bebouwd land. Dus je hebt ontzettend veel oppervlak in gebouwen, in infrastructuur, in transportsectoren zitten. Waar je naartoe kunt. Mits je die diversiteit en oplossingen kunt bieden.
0: Ja, ja,
2: precies. En precies daarvoor zijn wij er.
0: Ja.
2: Zijn we bezig om dat met elkaar te bewerkstelligen.
0: Ja. Ja, en ik denk dat daarom, je zegt terecht, hè, want het is esthetisch ook veel mooier. Hè. Daar zijn bijvoorbeeld met BIPV.world bezig, die een software heeft ontwikkeld. Dat je architecten kunnen het gebouw ontwerpen of renoveren. Maar die kunnen dan ook met de software de zonnefolie erin plotten. En dan heb je een beeldkwaliteit, maar kun je gewoon laten zien hoe het eruit komt te zien.
1: Ja, en het verschil.
0: Ja. Ja, het verschil. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Iedereen waardeert dit enorm. Je hebt een energieleverend huis. Je bent niet afhankelijk van Russisch gas of de zonnepanelen uit China. Dus ja, op die manier een mooi beeld. Een hele goede kwaliteit.
1: Ik mis eigenlijk nog een persoon aan tafel. Een vertegenwoordiger. Namelijk degene die dit commercieel gaat maken. Die de fabriek gaat neerzetten. Die erin gaat investeren. Die het op de markt gaat brengen.
0: Ja.
1: Waarom is hij er niet? Zij of hij.
0: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Hè? Daar zijn we natuurlijk als BOM wel keihard mee bezig samen met TNO. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een VDL bij betrokken.
1: Oh, nou.
0: Dat zou een partner kunnen zijn. Hè? Maar ik gaf ook al aan, die vijven die we aan het opzetten zijn, die goed schoon moet zijn en waar iedereen goed met elkaar moet samenwerken. Het is een nieuwe markt met een nieuw product. Hè? Dus het is de vooruitzichten zijn natuurlijk nog wat vraagtekenlijk, dat is lastig. En daarnaast, dat perovskiet is een nieuw product. Daar hebben we niet alle onderdelen om dat te maken. En de kennis hebben we in huis. Dus daarom zijn we ook in Polen, in Amerika, in andere delen van Europa aan het kijken. Welk bedrijf zou daar de juiste kennis voor hebben? Om bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die we in Brabant hebben, samen tot een nieuw bedrijf te komen, wat uiteindelijk die fabriek neerzet. En die uiteindelijk Nederland en Europa gaat beleveren. Ik verwacht dat we dat bedrijf eind dit jaar opgericht hebben.
1: Oh.
0: En dan zou in de vervolg zou die bij jou aan tafel kunnen zitten.
1: Kijk,
0: en dan,
1: dus jullie komen nog terug.
0: Ja,
1: dat is goed. Ja, dat is mijn eigen recurring business. Hè. Je snapt al hoe dat werkt.
0: Dacht ik.
1: Peter, even de rol van TNO helder hebben in dit geheel. Want er is een nieuwe technologie. Die is ooit ergens bedacht. Misschien hebben jullie hem zelf wel bedacht. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar jullie gaan daarmee aan de gang. Jullie hebben niet de jullie gaan geen fabrieken bouwen.
2: Nee. TNO bouwt zelf geen fabrieken. Wil wel anderen in de gelegenheid stellen dat te doen. Dus wij staan echt opgesteld voor de technologieontwikkeling. Tot op een dusdanig niveau dat de grootste risico's uit het traject zijn. En we willen dan zeggen tegen de industrie. Kijk eens, we hebben hier een prachtige proeftuin staan op perovskietgebied. Die zijn we aan het opbouwen in Eindhoven. Daar hebben we mede dankzij SolarNL de komende jaren ook de funding voor om dat te doen. Met het bedrijfsleven en met andere kennisinstellingen. En dat is het aanbod wat wij doen. Dus we hebben op dat moment zeg maar een proof of principle neergezet. Terecht zegt Paul, wellicht samen met andere bedrijven die op datzelfde vlak actief zijn. Hè, dat je daar gezamenlijk in investeert.
1: Mm-hmm.
2: En van daaruit heb je eigenlijk de blauwdruk voor een fabriek neergezet. En heb je ook een bewezen technologie waardoor het voor een investeerder veel risicolozer is om die stap te zetten.
1: Ja, dus wat je doet is niet alleen maar de technologie bewijzen, maar eigenlijk bouw je ook al samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, blijft raar een bom te zeggen, bouw je er een soort ecosysteem omheen, zodat je eigenlijk ook de business development voor een gedeelte al gedaan hebt.
2: Ja, zeker. En we zijn een interessante markt, vooral ook omdat Nederland een hoge bevolkingsdichtheid kent, hoge gebouwendichtheid. Dus we zijn een hele interessante proeftuin voor dit soort toepassingen. Dus we mogen ook best denken dat dat zo is, ook richting buitenlands bedrijfsleven die daar volop interesse in hebben.
1: Ja. Ja. Juri, jouw rol in deze fase, want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, als het er is, dan kunnen wij daar heel veel mee. Maar het is er tussen aangezien nog niet. Of is er nog niet in de hoeveelheden dat jullie daar echt wat dingen mee komen. Welke rol spelen jullie in die, zeg maar, die ontwikkel business development fase?
4: We hebben een paar jaar geleden zijn we begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om het idee te presenteren. En ze waren enthousiast. Maar uiteindelijk zijn we naar Europa gegaan om eigenlijk middelen te halen om het te demonstreren. Dus nu draaien we een Europees demonstratieproject en dat heet Mass Customization 2.0. Waarbij we eigenlijk die hele keten, allerlei zaken zoals de prijs van die panelen en de productie en de afstemming op die productleveranciers, maar dus ook de demonstratie van die oplossingen in de praktijk. Want uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten. En dat is het leuke aan de podcast, maar nog makkelijker is het als je de oplossing gewoon ziet en denkt, oh, het kan.
1: Ja. Want kunnen we het al ergens zien? Zit het al ergens in?
4: Nou, dat gaat binnen nu en 2 jaar gebeuren. Wat we in ieder geval wel kunnen is, als je deze podcast luistert en je bent student en je vindt het leuk om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd, dan in het najaar is de Dutch Design Week in Eindhoven. En ik denk, zullen we wel een linkje ergens kwijt kunnen?
1: Ja, doen we in de show notes, zeker. Ja.
4: Dan er is een inschrijfformulier waar namens ons consortium, zeg maar, alle studenten mee kunnen doen om eigenlijk de technologie die we hebben, die duurzame zonnefolie, om die te gaan gebruiken in allerlei toepassingen. Dus we willen eigenlijk, we roepen alle studenten op om gewoon creatief aan de slag te gaan en te laten zien wat zou jij met zo'n folie willen doen.
2: Ja. En ter aanvulling op Juri, je kunt het ook al in het echt zien. Hè? Er zijn al pilots en proefprojecten in Nederland geweest waarbij we tegen de industrie gezegd hebben en mogelijk geïnteresseerd van kijk eens, dit is het mogelijk met zonnefolie. Dus er zijn ook al bedrijven actief op dit gebied. Er is een spin-off voortgekomen uit deze technologieontwikkeling. Alleen de slag extra die wij willen maken is dat we nu ook de celproductie zelf in huis willen halen. Als Nederland, als Europa. Om daarmee de volledige route onafhankelijk, zeg maar, van China te maken. Ja. En dat is een hele belangrijke. Omdat we daarmee een extra unique selling point krijgen.
0: Klopt. Hè? En op de Premier Industries Campus in Eindhoven heeft TNO met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Brabant ook al een pilotlijn staan. Wel met een ander flexibel celmateriaal. Maar daar komt die zonnefolie al uit. Hè? En die spin-out kan dat gebruiken. En in dit project wat Juri en Peter benoemen, kunnen ze ook wel op een dag in de week van die lijn gebruik maken. En dan komt dat die folie en dat kunnen gewoon toepassen. Dus we kunnen al wel laten zien, maar dat Peter zegt terecht, de verbeterde versie en de uitgesponnen versie met een ondernemer die we hopelijk in dit jaar hebben, die het groot op de markt gaat brengen, kunnen we echt die volgende stap zetten.
1: Oké, we zijn 10 jaar verder. Dus het is, 2034. Jullie zijn er weer. Geen dag ouder geworden. Die zien er nog fantastisch uit. Ja. Dat is echt niet te geloven. Ik niet, maar jullie wel. Over 10 jaar gewoon. We kijken even vooruit. Waar zijn we? Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Peter, beginnen we even bij jou. Hoe is het met de technologie? Wat is er allemaal, allemaal gelukt?
2: Mijn droombeeld is dan, en dat moet ook gewoon gaan lukken, is dat we dan een perovskietfabriek in Nederland hebben staan, waar perovskietfolie hoge snelheden uitkomt.
1: Die vliegt er gewoon uit.
2: Die vliegt er gewoon uit. Daaromheen hebben we in Europa op basis van mass customization technologie een aantal mass customization fabrieken neergezet. Die maken het vervolgens geschikt, zeg maar, voor productintegratie. Dus dat is even aan de technologiekant. En aan de andere kant zie je dat heel Nederland dat geïntegreerde PV dominanter is geworden dan glaspanelen. Okay. Dus dat je echt mooie esthetische oplossingen ook in woningbouw ziet. In tegenstelling tot de panelen die we
1: zo
2: nu allemaal
1: hebben. Over 10 jaar is de perovskiet variant, de folie variant is marktleider geworden. En die panelen, dat is toch een beetje, als je die nog op je ergens doet.
2: We zullen dat tempo ook moeten aanhouden. Willen we aan die 200 terawatt die ik net noemde, tegemoet gaan komen in 2050. Hè? Dat zal wel moeten gebeuren de komende jaren.
1: Mooi. Paul, wat is er veranderd in Brabant? Waar kijken we naar? Ja, over 10 jaar?
0: Ergens in Midden, West of Oost-Brabant staat een 10 gigawatt productiefabriek. Die in allerlei kleuren dat flexibele zonnelaminaat. Er gaan 1000 rollen per dag rollen uit die fabriek. Heel Europa gebruikt dat. Het is eigenlijk de enige fabriek die dit gebruikt. Allerlei kleuren en allerlei toepassingen. En er zijn een aantal Brabantse machinebouwers die lijn nog verder verbeteren. En een tweede of een derde ernaast zetten. En die ook helpen die integratie. Fabrieken in Europa verder te vergroten. Want inderdaad, met 35% rendement, 10% hoger als de siliciumpanelen, is dit een heel gewild product. En het is hartstikke mooi. Dus ik voorzie echt een grote toekomst.
1: Ik hoor bij luisteraars een portemonnee al rammelen. Kan ik investeren? Maar dat komen we later al op. Jury, we zijn 10 jaar verder. Wat is het tofste project wat jullie gedaan hebben waarin dit laminaat, deze folie in zit?
4: Dat we met 10 gemeentes, Brabantse gemeentes, mag ook te buiten, maar met 10 gemeentes, met de woningeigenaren en bewoners collectieve renovatieplannen hebben gemaakt. Waarbij er voldoende vraag ligt voor al die oplossingen met zonnefolie. Dat ze ook daadwerkelijk niet alleen over bedacht zijn, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd.
1: Ja. En nou mag je, nou, ik heb niet veel tijd. Ik ben over 10 jaar eindelijk eens een keer bekend en beroemd en belangrijk geworden. Je mag me meenemen naar 1 project. Waar neem je me mee naartoe? Om te laten zien, kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. Want dit is wat het betekent. Deze technologie van 10 jaar geleden, weet je nog wel.
4: Dan neem ik je mee naar een buurt.
1: Ja, en dan zie maar welke, jij mag nu kiezen.
4: Oh, welke buurt?
1: Ja, waar? Waar gaan we naartoe?
4: Oh ja, dan blijven we in Eindhoven.
1: Ah, tuurlijk.
4: En dan neem ik hem mee naar de wijk waar mijn moeder geboren is, Philipsdorp. En die is dan inmiddels aan onderhoud toe. En tijdens onderhoud zitten daar dus nieuwe producten met zonnefolie. Oh, want nu zijn die nog met traditionele bouwmaterialen gerenoveerd.
1: Ja. Geweldig. Kijk. Alright. Ik denk, Paul, klopt. Als afronding nog even bij jou aan. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn en die denken, oh wauw, wat interessant. Ik wil meedoen, ik wil helpen. Dit is interessant voor ons. Bij wie kunnen ze aankloppen?
0: Ja, eigenlijk op 2 manieren, denk ik. Met Peter en Juri zijn we eigenlijk vooral bezig. We willen naar demonstratieprojecten toe. Heb je interesse, kom hier naartoe. Want we hebben ook vanuit ons energiefonds hebben we ook projectfinanciering. Kunnen we je wat makkelijker maken om wat grootschalig bij een aantal gebouwen het te demonstreren. Laten zien dat het echt werkt. Dat is de ene kant.
4: Bedoelt hij ondernemers, onder andere leveranciers, maar dus ook gemeenten, woningcorporaties, beleidmakers. Uiteindelijk de hele keten.
0: Iedereen, okay. Iedereen mag komen. We willen zoveel mogelijk demonstratieprojecten doen. Laten zien dat het werkt. Anderzijds zijn we nu bezig met dat nieuwe bedrijf. Hè, wat je zei terecht eerder al. Dat gaat heel veel investeringen kosten. Hè. 200 miljoen euro schatten we in totaal. Zijn er mensen die interesse hebben om mee te doen hierin? Investeerders of bedrijven? Meld je bij mij en ik zorg dat het komt. Ik regel het.
1: Mooi. Paul Gosselink hoorde je. Dat is handig. Dan kan ik je gelijk afkondigen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Linkjes naar de heren vinden jullie in de show notes. Je hoorde Peter Toonsen van TNO en Jury van Bergen van de Bouwhulpgroep. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. En natuurlijk jij. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.
3: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten. New Business Radio. Voor business shapers.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Cloud Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Cloud is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
5: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
6: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
5: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
6: Elke vrijdag van 2 tot 4.
5: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.